0: een beetje uit aanzetten.
1: De 5000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur.
1: Alle hechte punten in de geervetting.

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het win jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Voor hem al een beetje uit aanzetten.
1: De 5000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur al.
1: Alle hechte punten in de geervetting. Kom op,

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: gewoon hem al een beetje uit aanzetten.
1: De 50.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur al.
1: Alle hechte punten in de keervetting.

Grutte grauwe hang, s'morgens van het werk nog op een kleen. Ik wie die lietse jongen, nog maar amper zegt je hier.

0: Regen dicht, klismaai mijn witte wangen, zin in oude gezicht.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de kranten Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van hem al een beetje uit aanzetten.
1: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Stedentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur aan.
1: Alle hechte punten in de geervetting.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Voor de morgen bij Zuid uitzetten.
1: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur al.
1: Alle hechte punten in de geervetting.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
3: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
2: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
4: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
2: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Friesland non-stop.
14: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van hem al een beetje uit aanzetten.
1: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Stedentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur al.
1: Alle hechte punten in de geervetting.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
8: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
7: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
9: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
7: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Iepen Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de vat els.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van Terhaarne? Bij Is aan de Orne. Kist het hele hier terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurwekenietje on het wetter.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
15: Mijn doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Friesland non-stop.
17: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
1: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
2: Hoe kom ik je waai?
1: Of in die tij wekker had.
3: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toet in toekomst keer.
2: Waar kan ik veel over werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
4: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
5: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
1: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
0: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elke.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Acht even wachten, fiets ik mij die mij.
9: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Frentje.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
13: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
12: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
14: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
12: Dan het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: En het is nu 12 minuten uur 8 dit binnen Radio Spannenburg, Omroep Zilt, RTV NOF en Omroep Friesland. Maar nu op radio en televisie de fietsalpsterrentocht. Van de morgen om 4 uur is hier te aanzetten. En bij ons volgens de 15.000 fietsers de hele dag op haar reis bij de Alpsterrendel. Maar de start is dadelijk hier op radio en televisie van Queen Bicycle Race.
16: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
18: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afje nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
20: De
3: eerste snedermat werd van het loon. Maar meent deze boer nou oedijs of nachts?
4: Ik meen oedijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
3: Doch ek mij, meen oedij. Grutsk op uw grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
19: Big Green Farries actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
20: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
21: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
20: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
21: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
22: Ze hebben alles jongen. Dus orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun, Stichting Oude Friese Kerk.
21: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
10: Pinkstermandie.
11: Jan Dirk de Haan. Kom verder. In Gearworking by Omroep Zilt,
10: Radio Spannenburg
11: en

0: Hoe kun je een Pinksterman die programma met de fietsalbesterentocht centraal initieert beter beginnen als maar Bicycle Race van Queen?
1: Pinkstermandy.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 4 minuten oerachten goeiemorgen. En welkom bij Pinkstermandy. Tussen nu en 8 uur jongen doch wij wiebaardig verslag van de fietsalbesterentocht. De 89ste editie, waardoor het in gearwerking met Radio Spannenburg, RTV NOF en Omroep Zilt. De start van de fietsalbesterentocht die nefst traditie weer in Bolzert. En na 20 kilometer binnen de 15.000 fietsers dan bij de eerste van de Alpensteden. Dat is Haas. En daar is Jesse van Wieren.
3: Goedemorgen. Ja, hier in Haas libbert het echt in dat jest en dat feels. En hoe zucht het? Ja, de fietsers die zuggen de fit uit. En de vrijwilligers die stinnen kleer om de stempelkaart te stempelen. Maar de aandacht is echt richten op Agen Tichelaar die dit hier voor de 50ste keer stempelt.
0: En dan nooit zien verderop op de route op 70 kilometer van de start. Daar ben we in Holvert bij Esther Bethlehem.
4: Ja, in Holvert, een dwarp, net een van de Alpensteden, maar toch wordt er wel stempelen om te voorkomen dat de meesten hier net alles naar je kennen. Van Frenscher in één keer uit Dokkum. Dus hij in ieder geval wel genoeg kilometers in de voeten.
0: En dan naar de Treddensteed op de route. Frenscher, daar hebben we letter meer van. Dan ben je in Dokkum. Dat is naar 80 kilometer. En daar is Ben de Jager.
5: Op een tredde van de route, ja, ben intussen de eerste per 100 fietsers terug. Van 8 uur mocht men je stempelen, dus ze ben al een liefst 4 minuten aan het stempelen. Agnes Waterval, een feest?
6: Ja, een feestje, nou al.
5: Tot straks.
0: Ja, en hast zo familie, vrienden, boerlui of collega's die het mij fietsen, stuur die berucht om haar aan te moedigen. Maar de app van Omroep Friesland of 06 20 499
1: Pinkstermandy.
0: Ja, van de morgen om 4 uur de Wietsafier. De start van de eerste van 650 fietsers. Van de, 15.000 in totaal. De 89ste editie. En het startschot waart jong terug Paralympisch zwemster Lisette Brunsma.
7: Ik maak eerst de start van en dan ga ik 234 kilometer fietsen om geld in te zamelen voor het Foppenfonds.
8: Ja, want ik heb iets gelezen. Wat is dat nou, het Foppenfonds?
7: Het Foppenfonds is een fonds van opname van Foppen de Haan. En dat zet zich in om bij mijn handicap ik te litten om te sporten. Bijvoorbeeld met tandems, met sportrolstoel. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen mooi sporten kan. Net alleen nog op de Paralympische Spelen, maar ik woon hier in Friesland.
8: Maar waar is deze tocht dan?
7: Ja, we gaan in een groep van totaal 8 meesken. Waaroen de Siep van de Ploeg. De zanger van De Kast. Ik denk dat iedereen hem ook kent. Dus ja, super mooi dat Siep en ik zie broer Jacob. Maar ik, Tom en Henk en Melvin en mijn achterneef opgeert mooi fietsen willen.
8: Want hoe ben je hem zo bij elkaar gekomen?
7: Via contacten en ik volg de simmer heb ik wel eens wat zwom in Wommels en LOC naast mij te trainen voor de triathlon. En ja, ik hoor hem net bij moet fietsen, maar hij bij net moet zwemmen.
8: Ja. En wat binnen verwachting, hè? Want hast al een beetje traind?
7: Je beetje traind, vier keer of zo, maar vooral dat, dat we er een mooie dag van maken zien, dat is het belangrijkste.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
0: En zo klonk dat vanmorgen om 4 uur bij de start. Bij prachtige omstandigheden binnen 15.000 fietsers hier en betiet begon on haar tocht.
8: Goedemorgen.
10: Morgen.
8: Nou, vroege vogels.
10: Ja, bij de letters net, hè?
8: Nou, ze zitten het, hè?
10: Ja, zeker. Nou, ik ga van betiet wijzen.
8: Maar een uur voor de start is wel heel enthousiast.
10: Wow, ach. Ik ren een soort en dan is ik in een regel. Ik won die hele uren van tevoren trekken hier. Ja, een bakje koffie, maar ja, dat heb je dan.
8: Nee, slechte service.
10: Nou, nee,
8: maar,
10: nee.
8: Ik denk dat het nog wel een dunner zaak is, hè? Die is nog wel hier,
10: ja,
8: denk ik.
10: Ja, dat denk ik ook wel, maar dat heb ik geen flat van.
8: Nee? Nee. En hoe, wat waren de verwachtingen dit hier?
11: Ik denk dat gewoon lekker fietsen. Het is mooi waar, dus dat zit wel mooi.
8: Net te warm?
11: Nou ja, dat zijn we nog afwachten. Dus wat denk ik wel het grootste ding wat iedereen last van heeft.
8: Ja. Goeie.
12: Goedemorgen.
8: De vroege vogels.
11: Klopt.
8: Ja. Ja. Want dat is je fjouwe roer, hè?
12: Nee, maar even.
8: Verdomme. Ben je me er een beetje klaar voor?
11: Nou ja, hoort. Ben je er klaar voor?
12: Dat is wel mooi, hoor. Eén keer achterop zitten.
8: Ja? Ja. Je hebt toch een beetje op een tandem?
11: Ja.
12: Het is wel mooi, ja.
11: Het schort zit net zo vol, dus die kunnen het sturen.
8: Oh, dus dat maar stoet waar?
11: Ja.
8: En wat minder tarieringen west?
11: We hebben rond Simant gebeden, ja, 30 kilometer.
12: En daar fiets ik ook wel.
11: En daar fiets ik ook wel, uit om het scherp. Ja.
8: Rond Simant?
11: Van Adrorie.
8: Oh.
11: Ja.
8: Nou, en wat wordt het hier?
11: Nou, ik denk dat wij een Oresan achterom zijn, dan hebben we het knap dien.
12: Maar ze zijn zelf er blij van.
11: Ja.
12: We vinden het een idioot.
8: Je bent de fietsenmakers?
11: Ja.
8: Ja?
11: Ja.
8: Wat worden de verwachtingen?
11: Mooi weer, weinig lekke banden en een hele leuke dag.
8: Ja?
11: Ja.
8: Oh, dus je hem kent lang uit.
11: Ja, zeker.
8: Ja? Maar wat zie je hem geregeld voorbij komen?
11: Van alles. Mensen die hun schoenen vergeten, helmen die kapot gaan, spaken die eruit breken, lekke bandjes, toch nog even een bidon mee, voeding vergeten. Van alles. Maar we gaan ervoor.
8: En wat is jou dan?
11: Dan helpen we ze en dan wensen we ze veel succes.
8: En wat is nou het raarste wat jou mij maakt? Fiets vergeten?
11: Fiets vergeten heb ik nog net yet. Nee, nee. Oh, nou, ik ben met Fries, juist. Nee, een tandem met 12 spaken eruit. Yeah. Ineens. Buitenbanden die verkeerd om op de fiets zitten, binnenste buiten. Je kan het zo gek niet bedenken.
0: Nou, van de morgen om 4 voeren dus de start van de fietsalbesterentocht. En ze krijgt voor 8 toen in de allerlei groep voortgang. En de jaren stal uw verslagjouwers Jesse van Wieren, Esther Bethlehem en Ben die Jager om de route van de albesterentocht. Ze kunnen een heel goed beeld schetsen van hoe het gaat, maar de, nou, ze hebben 15.000 deelnemers, exact rond al jaren later nog. Maar hoe is het nou echt om in dat peloton mee te fietsen? En is het waar wel echt zo gunstig? Wat ben nou dregen stikken op een route? Nou, dat verhaal komt u het van uw verslagjouwers Isa Visser en Demi Hoekstra. Want zij fietsen de tocht het voor de allereerste keer. En dat doen ze op een bijzondere wijze. Tier op een tandem die ik nog eens handel vol ging het met camera's. Zodat het thuis mooi zien kist. Isa en Demi, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
0: Isa voorop en Demi achterop, klopt dat?
6: Ja,
0: ja. Ja. Ja. Voor de meesten niet meisje, maar de televisie die kennen Jim ik meisje. Maar voor de radio omschreeuw ik dat je mooi in het Omroep Friesland blauw en in de logo's van RTV NOF mooi fietsen. De verplichte fietshelm hebben we hem op. Vanmorgen om 4 uur mocht hij hem starten.
6: Ja, we moesten er toch echt om jou,
0: hè? Ja, Isa, hoe wie de start?
6: Nou, eigenlijk best wel loffelijk. Het wie nog een beetje fris, maar dat wie wel lekker. En dan ik nog even een Joske zo in en nou, maar we zijn aast in Holwert. Dus dat Joske, dat jet straks wel uit. Maar wie echt een hele mooie zonsopgang. Dus dat wie heel mooi. Sinds wie mooi reert. Dus ja, het wel blaadje.
0: Dan hebben we je verhaal al vrij wijdwaardig dingen op de social media en dus op radio en televisie. Maar toch, van mensen die het mist hebben, Demi, waarom doe je hem dit tieren op de fiets, op de tandem?
6: Nou, Is en ik hebben de Arnhemse trui hier te Gerre verslag dienen voor de fietsafstandtocht. We hebben hier twee keer in Holwert staan hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we al van hoe leuk zou het een keer wezen dat we hem te Gerre fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en daar hebben we vat grepen. En nu zijn we van de morgen eigenlijk heel onwerkelijk en nu zitten we hier rek al.
0: En je hebt wel traind, je bent heel sportief, maar echt fietsen, hoe vol ga je hem dienen?
6: Nou, op de racefiets fietsen we beide wel een soort. Dan wijzen we echt wel leuke tochtjes. Ja, wat zei ze echt net van 200 kilometer, hè? Maar wel leuk van 60 of 70 keer 80, 90. Maar ja, op de tandem gaan we net een soort kilometers maken.
0: En wat is je verwachting dan, Demi? Hoe denk je dat het bij ze zelf?
6: Ja, nou, als ik het een beetje onveel goed nou geef, ja, dan komt het eigenlijk helemaal goed. We zijn vanmorgen eigenlijk veel uur super goed en fit. Het is super mooi waar, de sfeer is goed. Dus ik denk dat dat de hele dag wat terugzet. Dan,
11: maar we waren nog echt niet mij, hè?
6: Dat is nog lekker.
11: Dus nu is het nog lekker.
6: Maar die door lekker rustig gewoon lekker een stempel een beetje zelf bepalen. En we zijn Hassie Holbert, dus we zijn een beetje eigen om jou in hebben nou komen.
0: Nou, ik zou zeggen, fiets lekker trof, dat doe je hem toch wel. En wat we de eerste start is nou Dokkum eigenlijk, hè? Maar je komt eerst nog bij Esther langs.
11: Ja, we gaan even stempelen met Esther en dan gaan we echt even snel wat eten weer. En dan met de eerste volgende start inderdaad Dokkum.
0: En daar is Ben de Jager. Maar eerst waarom op de route en dankjewel dames en een heel soort succes. Doch het veilig En de dames aanmoedig je dat kent. Ze bent dus in het blauw kleid. Voorop het Isa een zwarte helm, een donkere helm. En Demi het een witte helm op. Er zitten camera's op de fiets en we blijven haar volgen. En de kist, als het op televisie meisje is, die beelden van hun dus ik gewoon meisje in. En de kist, nou, het field als fietsje de tocht maar. Dus dat is wel heel mooi. Nou, Jess van Wieren dan, in Haas. Want ja, dat is de eerste stad, maar 90 kilometer dat de deelnemers aankomen. En bij Jesse zit de sfeer, als ik dit zei, Jesse, wel enorm drin, hè?
5: Ja, de sfeer is hier al de macht is goed. De zinnen, die skint hier echt al aardig uit. Viel stek wel echt dat het warm wordt hier. En, nou ja, naast het Gruttefeest, mijn muziek is hier echt oorfeest. Want Agen Tichelaar, die zit hier van de 50ste keer op Citroën om te stempelen. Ja, Agen! Van harte gefeliciteerd!
13: Dankjewel.
5: Een bijzondere mijlpaal! Hoe voelt dat om nou na 50 jaar nog steeds te stempelen?
13: Dit, uitstekend. Ja. Ik mis een hoop dingen.
5: Een hoop regen?
13: Ja, nee. Ik mis mijn familie. Ja. Ik weet hoe blij ik hier staat.
5: Ja, dat snap ik. Want u bent, als ik het goed heb, bent u al 80 jaar.
13: Ik ben 40 jaar geleden 80 geworden. Ja. En dan heb ik 50 jaar beleefd gezeten.
5: Ja, en als u nou een moment mag uitkiezen wat nou het bijzonderste is aan eigenlijk het 50 jaar stempelen, ja. Wat zou u dan kiezen?
13: Nou, misschien doen we nog wel 50 jaar bij, zolang je gezondheid bent.
5: Ja. En wat zegt u? Zullen we er nog een paar jaar achteraan plakken?
13: Ja, dan heb ik nog een paar dingen te vertellen. Nog drie dingen. Ik blijf hierbij. Ik blijf bij de voorste. Voetbalclub en bekaas.
5: En zijn er ook mensen die de Elfstedentocht al vaker hebben gefietst die u dan ook herkennen?
13: Er was net één. Ja, had al 46 jaar gedaan.
5: Dus u bent eigenlijk een bekende Harlinger hier?
13: Ja, zeker. Ik ken ook de Friese record.
5: Ja, het Friese record zelfs?
13: Ja.
5: Nou, kijk eens aan. Laten we dat record dan alleen nog maar vergroten.
13: Ik laat het niet kennen, hè?
5: U laat zich niet kennen.
13: Ze halen mij niet in.
5: Kijk eens aan, zo mogen we het horen. Okay. Heel veel succes nog vandaag.
13: Op televisie of zo?
5: U bent nu op de televisie.
13: Kan ik het nog herhalen?
5: Jazeker.
13: Of Friesland?
5: Ja, u bent nu op Omroep Friesland.
13: Oké.
5: Okay. Kijk eens aan, dat is ook weer van de bucketlist af.
13: Ik doe ermee. Aan Geert van Duin.
5: Daarom, kijk eens aan. Veel succes nog.
13: Dank hè.
0: Nee, Geert van Thun die hebben we verderop nog in het programma. Want we droeg ik nog verslag van de Boenspartij. En daarbij is hij een van de verslagjouwers.
14: In gearworking met Omroep Zilt,
15: Radio Spannenburg
14: en RTV NOF.
15: Is dit Omroep Friesland.
14: Pinkstermandy.
16: Omroep Friesland.
0: 06-20-499-1-99 op de app van Omroep Friesland. Dat is het adres van die aanmoedigingsbericht hier op Pinkstermandy. Meewild nou, Rio.
17: See you.

0: Maar je ziet als wie het in Rio meeboet wie dat Pinksterman die bij Omroep Friesland en de Geerburg in de streek Omroep. Ja, de fietshalve sterrentocht die bleef het Joet zien, 89e editie. Dat betekent dat het tak meer de 90e wordt. Daar zal ik wietwaardig besteld zien worden. Maar de halve sterrentocht van motors, auto's, strikes, brommers en solexen, die besteedt eigenlijk al lieke lang. En ik die had Joet zien, 89e editie. Nou ja, er kon wel jijder dat de belangstelling daarvoor dit hier heel groot is. Want motorrijden is populair de laatste jaren. Kwartier verzonnen wie de start. En voorzitter Hein Groeneveld van de Friese Motorclub is aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, hoi.
0: Hoe wie de start bij Jim?
1: Ja, het is druk. Iedereen heeft er zin om. We hebben nog een... dit jaar weer het begin en dan is iedereen voor de boot is. Dus het is een grote stroom. Meesten die recht zin aan hem professional te toeren. Ja.
0: Ja, er kon wel melden dat er een heel soort deelnemers binnen. Hoe volle Gendrit Arneke verstart?
1: Ja, volgens mij is het. We hebben het net helemaal goed gezegd, maar ik denk al dat we nu uitverkocht is. En met dat mooie waar kon natuurlijk heel veel mensen opzetten. En er zijn weinig afmelders natuurlijk.
0: Ja, je hebt toch net de organisatie van de motorhalve sterrentocht, maar ik van de Solexen en de Brommers en zo. Heb je daar intussen al wat van Jet? Hoe het helemaal gaat?
1: Ja, die ben om een uur of vijf ben niet vertrokken, maar een auto voorop en een golfauto erachteraan. Dus die ben onderwijs. Maar ik zie dan net berichten van hoe dat dit, maar dan neem ik gewoon dat het goed dit. Eén bericht is goed bericht.
0: Ja, dat liep het mij ook inderdaad. En
1: die dus in een kolonne zit, maar mijn volgers erbij.
0: In de revolutiestoring komen we daar nog wel weer op waarom. De laatste jaren is je route, is mijn gevoel wel wat onpast. Voor hinne gong je maar de motors uit, vooral om de sterren hinnen. Maar stadigon kom je meer in de centra. Voor hinnen wie het idee van dat je hem dan de fietsers in paard zit te zonnen. Maar hoe las je hem dat op eigenlijk?
1: Nou ja, we hebben steeds better realist met de stichting fietsafsteden, toch? En toen begon in Dokkum, daar kregen we dus vragen van de horeca in de gemeente. En van alles staat er klaar voor de fietsers. En die horen er horen in binnen veld. En dan kom je met hem rijden aan de stad heen. Maar kom net voor de stad. Nou, dat hebben we regelen. Aanpraat met hun afstand. En dat weer een heel groot succes. En en dat het vervolging kregen op meer steden. Dus Vincent Haas, Sneegame een stukje erin. En dit hoor ik voor het eerst vroeg jou.
0: Oké, en hoe doet dat dan?
1: Die doet dat al, die doet het nog voor de derde keer. Hij zei dat. En wij ben ik benaderd voor de gemeente. En in samenwerking met de fietsafstedentocht hebben wij nu ook de route terug voor de binnenstad.
0: En dat betekent dat er motors gewoon door de liefste stretjes in de binnenstad van Leeuwarden maaien?
1: Ja, die volgen in principe de route die de fiets ik al heb. Dus vanaf Hoekstrem geven we voorstreek een wal op. En dan om de Walrus heen en dan richting de Grote Kerkstraat. Richting de Oldenhoven.
0: En hoe doe je dat met de auto's dan? Want die maak dan, maar die kende net los, toch?
1: Nee, die volgen de route eromheen, zeg maar. Maar dat werd het verkeersregel als dat splits. Ja.
0: Krijgt dus bij de...
1: Nee, dat kunnen we inderdaad net terug in de trijk, zeg maar. Alleen dat moet worden.
0: Krijgt dus bij de Alvesterentocht van fietsen BM op de 89e editie. Ik heb al loed niet van de organisatie van de fietsalvesterentocht dat die er een groot spektakel van maakt willen bij de 90e. Hoe zeg je hem daar als Friese Motorclub zien hoor?
1: Ja, daar heb ik al gewoon. En daar, de mannen komen hier de plannen voor smeden. Ja,
0: wordt het een speciale editie BM?
1: Wat zijn ze?
0: Wordt het een speciale editie BM?
1: Ja, de mannen nog helemaal uitwerken en zien wat we daar precies mee doen. Maar de mannen al een iets bij de man natuurlijk, ja.
0: Eerst de 89e, dank voor de uitnodiging en een heel grote wille, Joert.
1: Ja, dat hopen we. En de deelnemers ik en de vrijwilligers en de fietsers. Ja, iedereen dat paard is en de toeschouwers, dat uiteraard.
0: Hein Groeneveld, wie dat van de Friese Motorclub, dat is de organisatie achter die enorme Alvesterrentocht. Met duizenden motors om mij doorgaan en ik nog een aantal auto's en brommers en dat soort van zaken. Daarmee is het nog hast Jelwe Njogenen. We blijven het hier volgen, verzeld de fietsalvesterrentocht. Nou, Njogenen is de tijd voor de Boerspartij. Uw vriendser het Keertsen. En naast en eerst het regionale nijs, dat kruipen van Erit Seijens.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelven Jochenen. Erik Seijns is hier met het Fries Knijs.
9: Goedemorgen. Om 4 uur van de morgen is de fiets over Sterrentocht uiteenzet. 15.000 mensen op een fiets langs alle Friese steden. En krijgt voor 8 gaat de laatste groep voort. De eerste die binnen intussen al in Dokkum. De tocht die wat van de morgen iepende trog Paralympisch zwemster Lisette Bruusma. Ze stapt hier op een pedaal voor het goede doel.
10: De 34 kilometer fietsen om jeltie te samelen voor het voetbalfonds. Dat zet zich in om bij mijn handicap ik te litten om te sporten. Bijvoorbeeld met tandems, met een sportrolstoel. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen mooi sporten kan.
9: Ja, dat heet Lucette Bruinsma dus. Verslagjouwers Isa en Demi die stappen jou te gerren op de tandem om op die manier verslag te doen.
11: Nou, Isa en ik hebben de aanronde trui hier te gerren verslag dienen voor de fietsafstemtocht. We hebben hier twee keer in Holwert staan hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we al van hoe leuk zou het een keer wezen dat we hem together fietsen op de tandem. Nou ja, toen eigenlijk dit hier kwam de koers en daar hebben we vat grepen.
9: En voor als het wist is het Safir. Het verslag het is vanzelf te volgen in deze uitsturing en ik op de live vlog op omroepfriesland.nl. En bij de fietsalversterrentocht hield je het in je duidelijk advies: drink genoeg. Het wordt warm, er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. De organisatie had daarom extra maatregels nom, onder andere extra wettertaappunten. En bovendien had GGD Friesland bij de oude houwielauto de smartstrit ingerochten. Fietsers die kunnen haar daar iets maar in de zinnen. En ik de 29e editie van de Step Alve Sterrentocht, dat wie er in mijn soort zin. Hè. Er was een hitteprotocol van Kraft en dat hadden 400 autopetters goed opvolgen. Nevens de organisatie hadden maar een paar lietse dingetjes west. De warmte die maakt het voor de ene deelnemer wel wat dreiger als van oor.
12: Dreig. Heel warm.
13: Oh. Mooi waar. Zin hebben we eigenlijk de hele dag en de nacht weer goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele... Ja. Perfect editie game was het bestempeling.
14: Het laatste stuk is echt ook wel op karakter hoor. Het is natuurlijk super warm. Maar nee, echt een super mooie tocht.
9: En hoe het komt met het waaien, dat jij even bij Jan Jonkman. Een goede morgen.
15: Ja, hier heb ik een goede morgen.
9: Ja, een soort zinnen, dat weten we dus al. Hoe warm wie het van de morgen al eigenlijk?
15: Nou, begin van morgen weer het vannacht weer naar rechter en helder. En maar sinds opkomt zien dat zo'n 10 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Dat zijn 12 graden dat die in Jesterijn en zijn 13 graden in het westen van de provincie. Maar die temperaturen die zijn al omheen flijn. Want hier in Egemarief zit wel om 8 uur zitten wel op zandje. Komen 8 de pijnel op zandje. En dan word ik ook goed zandje graden. Laagsem dik 18 graden. Dwijms en 16 een hele graad. En Vlieland zit ik al op 18. Nou, bij Joer dan weer een prachtig met de zin in Hadral. Mooie blauwe loften, wat enkele stapelwolkjes van een midden. en een enkele vliegtuigstreep. Ja, dat is alles wat het zin in wordt zien had. En dan hebben we wat temperaturen op het teller van zo'n 23 graden op een waadeiland. En wat dan is van Markkusten, dat zijn 26, 27 meer de provincie. En vooral die heeste temperaturen in het eerste en het zuideerste van de provincie. En met al die, zinnen erbij hebben we weer een hege UV-index. Een droegere lucht, dus een goed smaren. Vooral binnen en van buiten. De wind staat er amper en die komt vanmorgen uit een zuidelijke richting. Je vermiddelt tijdelijk om even naar het noordwesten te gaan. En dan bloedt in die bloed zwak. Joen is ik nou lang warm, want joen om 9 uur is ik altijd naar zo'n 22, 23 graden. Vannacht is ik rustig en ik hoor dat ik net verder hoor, dan zo'n 14 tot 15 graden. Hebben wat kans op wat deze en dan gaat de wind alweer om naar het zuiden te.
9: Dan hebben we een paar prachtige dagen op een rij. Hoor ik het op morgen? Zet dat nog even terug?
15: Dat zet morgen even terug, want morgen komt echt de klapper van de dieken, zat ze dat dan zeggen. Want morgen komt maar in zuidenwind, warmer lucht, uw kant op. Ja, en dan werden we maar vol op de zinnen. Van manier 4-11 zou je nou dat morgen jong dat hij weer onder is om die te zien. En dan binnen de temperaturen morgen weer heeg zijn 23 graden op een waadeiland. Dat mogelijk de tropische 30 gast in het eerste en het zuideerste. Nou, en met al die zinnen hebben we weer een hege UV-straling. Dus maar even goed rekening houden. En het begint morgen de warmste dag van een week, zelfs de warmste dag van een maand mei. Ja, en op een nijmiddag gaat de wind wat om naar het noordwesten. En dan komt er heel starig gewoon wat al frisse poollucht dus komt, die komt op gang. Maar we hebben er een oordeel net zo volle les van in de eerste part van de jongen, ik net. Maar pas in de nacht kunnen we vielen dat het dan wat alkwollet. Want het is dan, morgen de nacht om 12 uur altijd naar zo'n 15 graden. Letter in de nacht gaat de temperatuur om. De temperatuur naar zo'n 10 graden. Ja, en er staat oordeel een matige, vooral in de midden, een krachtige, maddelijke wind. En die in de nacht bloedt die dan stingen. En dan vielen we echt dat het dan begint al te kwollen. En ja. Dan kun je natuurlijk even open volgen. Arco, alle ramen kunnen dan open.
9: En dan neemt ze het al, morgen dan de warmste dag van de week. Dat betekent dat de denij weer wat zakje gaat nemen gewoon.
15: Dat is toch goed in het snotje, want we zitten dan waanzinnig. Dan hebben we denk ik als de koudste dag van de week. We zitten dan echt in die koude poollucht. Zo wordt dan mijn noordwest en noordelijke wind. Ja, hebben dan wel geregeld zinnen. Maar die koude lucht die stroomt binnen. Dat merken we ook onder temperaturen. Zandje tot 18 graden. En dan is dit een matige tot krachtige wind. Nou, Thomas en Fred herstelt het eigenlijk. Dan gaat de wind wat meer om naar het eerste dag. Ja, die hege drukgebieden, die boeren wat bomen zinnen, zwabber in. En dan merken we dat al Thomas alweer 20 tot 22 graden is. En Fred, ik heb een 22 tot 24 graden. En beide dagen bloedt het droog. Nou ja, zageerversen, zeehoed en mooi. Maar de zinnenbron in de hand. Geven mooi terug het Friese land.
9: Ja, jongeman, dank u wel. En ontzaf hier ook het Friese Nijs.
16: Dank u wel, Erit.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
19: Pas even wachten, fiets ik mij.
20: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota bene in Museum Achterna in Vrijntjer.
18: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
21: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou weer zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
24: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland.
1: topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneertigelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
3: Tromeesje maar in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Pinkstermandi.
16: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt,
7: Radio Spannenburg
16: en RTV NOF.
25: Omroep Friesland.
16: De hele dag op radio en televisie.

0: podcast en op een fiets. Kieron, veel succes met het fietsen. Groet van Nelly en oma Pompie uit huis. Is een van de berichten die je binnenkomt via de app van Omroep Friesland of 06 20 4 9 9 9 9. Die een bericht kende Rick bij zitten. We lidse Sjen in beeld als Marsjust en op Radio Jesse. Een protte succes bij Glies. Johanna en Siebe Beidelei en Leo Vogels op naar Dokkum. Leers van Omke Fokko en tante Tineke. En Daan en Nienke, succes en veel plezier vandaag op de fiets. Groetjes van tante.
1: Pinkstermandy. Mij Jan Durk de Haan.
0: Over te zien van de plakken dat we het onwijs binnen de verslagjouwers van de streekomroepen. Dat binnen de streekomroepen die Beerburg, Omroep Friesland, Omroep Schild, Letter van de Midden, Radio Spannenburg en RTV NOF is goed voor Sint-Burgen. In de persoon onder oren van Esther Bethlehem daar in Holvert. De Sar is het al, Esther, het is geen stijt, maar ze willen voorkomen de organisatie dat de 15.000 fietsers heel afstekken naar Dokkum. Dus Holvert moet ze mij pakken, daar wordt dus stempel. Ja, het is een toch maar mooie omstandigheden. Betekent dat ik dat het gauw drok wie je al in Holvert hebben daar?
2: Het wier inderdaad al gauw drok. En net al in mijn fietsers, er zitten hier ik al meestal lekker boeten van het Sintje te genieten. Jo, wanneer hier aan de route bij de stempelpas, jo, treft het maar mij het waar?
3: Ja, heel, ik tref het heel mooi, Joet.
2: En jo, hier elke hier de Alversteden toch?
3: Ja.
2: En wat vind je nou het mooiste erom? Want het is vlak voor jouw huis. Wat maakt het zo mooi?
3: Het is lekker gezellig dus. En in de tijd kwamen like, mensen naar die fietsen. Maar die kwamen hier zo'n 18 jaar achterkwamen.
2: En jouw hard bakje koffie, hij jou dicht bij huis. Dat is natuurlijk ook treffen.
3: Ja, dat is heel lekker. Ja.
2: En hoe doe je het nou dan? Jou ging je nou om de haven klappen naar winter voor een nieuw bakje? Of?
3: Ja. Dit is bakje Vivo.
2: Jo, wie in de van de morgen betiert bij of ben je ook krek wekker?
3: Seizoeren. Ja, dat is traditie. Beetje wekker.
2: En waarom seizoeren?
3: Nou, dan heerst hij hier al bezig. Nou, dan lees je voor, nou, dan ben je wekker.
2: Jo, wil niks missen?
3: Nee. Nee, want ik ben ooit van jou het over en dan ga ik aan met eten.
2: En Jo, had net zo volle beweging dan in de fot. Het fietsen, dat is niks voor jou?
3: Nee, wel op blijven. Dan krijg je weekend al 80 kilometer gewoon. Dus, dat wel.
2: En elektrisch, dat mij op de, bij de fiets afzetten, dat mij dat helaas. Net als daarom doe je het op deze manier, even genieten.
3: Ja, lekker genieten, zei je.
2: En HOX volle bekijkt ze.
3: Oh, dat weet ik net.

0: maakt mij niks uit.
1: En wat was hij al juist jongen al?
0: Ach ja, verschillende meer al je wel. Ja. En ik ga er net volop bekennen, jongen.
1: En jouw zus, jouw doet het elke keer. Hoe vol zie je dit als jouw je staat bij de dik zitten?
0: Nou, ik ben hier net 22 jaar, dus. En zo lang weet je dat ook.
1: En jouw haar zelf dus nog nooit de Alfstedentocht fietsen?
0: Nee, nee. Mijn familie wel, maar ik niet. Ik ga bedoel, die wordt tweede keer fietst.
1: En wat is nou het mooiste? Dat is een route staat vlak bij jouw hoersdel, Git.
0: Het is ideaal. Nou, hoe je net er zo zijn.
1: En het bakje koffie kan je ook binnen, waar je hel je. Maar wat is nog meer het fijne dat het lekker dicht bij hoers is?
0: Nou, dat zou ik net weten.
1: Dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Op naar bakje nummer 6. Zoek zitten met de koffie.
0: Ja, dat lukt wel.
2: Nog een bakje koffie daar in Hoofd dus. En dan naar 10 kilometer verderop. Dan ben we op ongeveer 80 kilometer van de route. En daar is Ben de Jager bij Lisette Brunsma. Lisette Brunsma is een speciale deelnemer, Joert. Ze is Paralympisch zwemster. 2016, 2020, 2024. Hoe ze goud, zilver, brons, had het hele palet vol. Maar nu dat ze een hele oor categorie ons sport. En dat is fietsen. We volgen haar, Joert, op haar route door de provincie. Want ze fietst voor het Fappenfonds. En nou in Dokkum, daar bij jij Ben, of net?
3: Ja, dat klopt. Ik sta hier naast de vrouw die het uiteindelijk van de morgen het startskardioen had van de fietsoverstedentocht. Lisette, van zwemmen naar fietsen. Hoe is het met de voeten naar een derde pad van de route?
4: Nou, maar de voeten eigenlijk nog best wel goed. Ik vond het stukje tussen, van Halvert vond ik best wel lang. Maar we wien eigenlijk samen in Dokkum. Ik denk, we binnen nu al, hè.
3: Dus... En het waar zit echt mij, denk ik.
4: Ja, vooral nu is het echt nog wel te dwan. Dus dan is het wel heel fijn dat je nu wel wat kilometers marge kennen. Maar als het wel warmer, dus dan moeten we wel even goed rekening mee houden.
3: En wat hopen ze nou, Joert, uiteindelijk op te halen met de hele groep? Want ja, je hebt toch het vader Fappenfonds uiteindelijk.
4: Nou, eigenlijk bewust we dat mensen bewust willen dat je maar een handicap gewoon mooi kan kennen. En dat het Fappenfonds echt wel een hele belangrijke fonds is van mensen met een handicap, zodat ze ik mooi kan kennen. En net alleen nog gewoon topsportniveau als een Paralympische Spelen, maar ik de Elfstedentocht gewoon hier in de regio. En ja, dat je dat heel goed mooi met kort kan kennen, mooi of zonder handicap, dat maakt het niks uit.
3: Dat is helder. En dan even naar Sien van de ploeg. Jouw fietsen, Joert, ik mij voor het Fappenfonds. Mij, Lisette, mij. Hoe is dat?
5: Nou ja, dat is onderwijs. Kom op, Lisette. Een heel soort meester wiet natuurlijk al. Het had aardig wat publiciteit kregen. Maar ik moet zeggen, het wordt aardig onfietst. Dat is hartstikke goed. We hebben nog een gemiddelde van ongeveer 24 te pakken. Dus dat is hartstikke best. Het is het Sien van Joon en we binnen in Dokkum. Dus we lezen voor op het schema. Maar we moeten me net de hut. Want ze moeten ik geld ophellen worden. De meeste kunnen dit kaartjes scannen en dan kennen ze dus heel zwart naar het Fappenfonds om mensen te helpen met een beperking om echt te sporten, te ontspannen en hetzelfde plezier te beleven wat wij hier gaan met deze geweldige tocht.
3: We zetten dan nog even waarom naar die. Bist hier een heel mooi rood pakje met witte letters erop. Hoe hoop je hem ongeveer binnen te komen, binnen te wijzen, Nien Bolzert?
4: Daar hebben we eigenlijk net echt een heel erg plan. We hebben een beetje een schema maken zodat de promotieteams is, maar op die het binnen en er wordt dan communiceerd. Maar het doel is echt gewoon een hele mooie duim aan elkaar hebben en yield op Helivat Fappenfonds. Dus wij hadden net echt een tiert op vers boende.
3: Maar nou al voor op schema?
4: Ja, dat wel. Dus dat scheelt.
3: Goeie dag.
4: Ja, dankjewel.
2: Lisette Brunsma dus. En verderop bezieken we haar ik te volgen op haar tocht. En jong hoop we zelfs bij de finish te staan.
6: Omroep Friesland.

0: Maar toen kwam die grandma een plaat. En wat is dat dan een goeie plaat voor het dadelijk? I Just Might van Bruno Mars.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Vanmorgen om 4 uur weer de start van de eerste groep van 650 deelnemers aan de Fietshalve Sterrentocht. Daarna volgen nog 22 groepen die het hield dit na ongeveer 8 minuten van start gaan mochten. Dan is krijgt een beetje verachten gongen de allerlaatste voort. Hoe is die start voor hem? Hoeveel fietsers ben je nou echt onderwijs? Dat ging vreeg Jon, voorzitter Stefan Rekker van de Fietshalve Sterrentocht. Goedemorgen.
2: Ja, hoi, goedemorgen.
0: Hoe is de start gongen, Stefan?
2: Nou, het roept vrij goed, maar ze winnen redelijk tam. Komt natuurlijk echt door het mooie waar. Dus ze roemen is heel rustig naar de start. Dus de start roemen aardig uit. Ik denk de laatste groep, jij hebt normaal inderdaad vaar achter te starten. Maar dat zie je nou een dikke kwartier uur achter met de laatste verdong. Maar de opkomst is ik echt heel heeg. Er is aan 14.820 deelnemers starten. Dus... de opkomst is enorm heeg.
0: Ja, want dat zullen we net vaak, toch? 14.820 die te echt mooi doggen.
2: Nee, zeker niet. We vergeten altijd 15.000 kaarten. En ik krijg even nog de cijfers, jongen. Zelfs bij het 100-jarig bestaan, toen weet ik mooi waar, doe het fiets waar. Toen binnen zijn 14.250 starten. Dus dat is echt hele grote groepen. Maar gelukkig, ze winnen heel taam.
0: Het zou ik bezitten. Kennen dat er jongen meestal bij zitten die het net zo volle traind hebben. Tenminste, die de oorzaak niet nou denken, nou ik door het wel aan. Wat is die verwachting voor deze dag?
2: Nou, dat zijn net al 14.820 in finishes. Heb ik van altijd
0: uitgevoerd.
2: Yeah. Nee, dat zullen natuurlijk gewoon per 100 minuut volgen. En dan krijgen we start. Net iedereen is helaas finishen.
0: En zijn er verder nog bijzonderheden op deze route? Zijn er nog laatste wijzigingen?
2: Nee, ten opzichte van de laatste informatie die we in Troje ons hebben. Dus het waren goed in de gaten hoor. En we hebben ze vanmorgen al steeds bij elke groep ik was komen eten en drinken nog. Want het is eigenlijk nogal warm.
0: Dank u wel, Stefan. En een hele mooie dag. Daar wij eens kennen in de ring van de dag. Hebben wij zelf eens even contact met jou om te jaren hoe het gaat.
2: Ja, dankjewel.
0: Stefan Rekker, de voorzitter van de Fiets Albe Sterrentocht. En bij die 14.820 fietsers, er zitten twee speciale fietsers. Dat binnen Us fietsers. Dat binnen Isa en Demi. Isa Visser en Demi Hoekstra. Op haar tandem, Clyde in het blauw. En een tandem die het helemaal vol hing met camera's. Als de meisjes bij Us op televisie of bij een van de deelnemende omroepen. Dan kist hun ik zin. En in de rechter eerhoeken zag ik ze nou al. Want hier in de studio zit ik een scherm. Isa en Demi, eerst maar eens bij Isa. Hoe vier ben je hem op dit stuit? Waar zit je hem?
3: Nou, we zitten nu, wat hebben we een horloge? We zitten nu bijna 24 kilometer. En ik denk dat we over 4-6 kilometer ongeveer in Dokkum binnen. Dus eigenlijk is het best wel mooi. Ja, van het Joske kreeg me uit in, want het waard nou wat waren. We gaan nu lekker de kwarte mouw. Maar ja, het gaat mooi zo.
0: Achterop zit Demi Hoekstra, dien collega. Ik van RTV NOF, een van de omroepen dat we dit grote project hier wat mooi doggen. Ja, je kist net sturen, dat is normaal wel bent, maar dan zit nou achter op de tandem. Hoe is dat eigenlijk? Want je hebt helemaal net zo vreselijk volle oefenen.
3: Nee, klopt. Maar toen eigenlijk het testen met z'n bij Omroep Friesland zelfs, toen werd het eigenlijk niet al goed. En die van de motor opstappen, moesten we wel even wennen, want dan had ik een best weer de fietstas bij ons. En het gewicht hing het aan één kant, dus het weer even wel wat opstaat even Isa mij te sturen. Maar ik heb lekker mijn handjes omheen. En lekker genieten van Cynthia achterop.
0: Nog even nooit
3: dat treft het mij, hè?
0: Ja, nog even nooit het advies van Stefan Rekker. Je hebt hem jet krijgt. Genoeg eten en drinken. Doch in den altijd mooi, maar dat advies.
3: Nou, we hebben nog eten. En we proberen echt gewoon om het oren van goed te eten. Ik heb Isa hier achter in de jas hakken. Dus even pakken. De snoepjes. Dus er zitten lekker snoepjes te eten. Goed drinken. En dan. Gewoon goed energie
0: omvullen. Op naar Dokkum. Succes weer, Froli. Isa Visser en Demi Hoekstra.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoi. Wij blijven haar een volging in oormoedig. Je mij verzeld, hè. Dat geldt voor Isa en Demi onderkant dat je hem destijds. Je kunt ze herkennen op de tandem dus. Een tandem werd een grote meest achterop steekt. Dat is om de beeldmaatje te kennen. Er werd een camera in hing het voorop. Zit een camera. Ze had een zwarte helm voorop en een witte helm achterop. En oormoedig dat maak ik maar de bruggen bij om Rob Friesloon. 06 20 4 9 9 1 9 9, dat is het WhatsApp-nummer. Of de app van Omroep Friesland. En het is Pinkster Mandy, dus dat zit toch in Keertsen? Jazeker, de Boelspartij. We doen er dadelijk een verslag van.
4: Voor de morgen bezig uit aanzetten.
1: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
4: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
4: En daarna van 8 uur al.
1: Alle hechtepunten in de keervetting.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
10: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
9: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
11: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
9: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: En daarmee is het nog hard. 3 minuten nog jongen en tijd voor de 12 uur van Pinksterman die bij RTV NOF, Omroep Zeeland, Radio Spannenburg en Omroep Friesland. Om 8 uur jongen door het verslag van de Fietsalpe Sterrentocht. En in Frinser begint om deze tijd hinder de Boerspartij. Helke Broersma en Geert van Tunen die praat dus dadelijk bij. Maar als eerst de Gibson Brothers.
13: Friesland. Law van Dwarpen. Sterren. En van Tjerken. Sierre Buijs. Nog generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steun Stichting Oude Friese Kerken.
14: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je wooi?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
19: Voor een naaie Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
20: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evenlove.frl.
22: Pinkstermandy.
23: Jan Durk de Haan. Kom binnen.
2: in Gearworking by Omroep Zilt,
16: Radio Spannenburg
2: en RTV NOF.

0: De tweede uur van deze Pinkstermandy uitsturing fleurig, maar de Gibson Brothers, que sera mi vida.
1: Pinkstermandy,
2: maar Jan Dirk de Haan.
0: 8 minuten oer njoggenen is nou. Dit is Omroep Friesland in gewerking met Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF met Pinkstermandy van 8 tot 8 door bij verslag van de Fiets Alpensterrentocht. In Holwert, daar is voor RTV NOF Esther Bethlehem.
3: Ja, in Holwert is het ik al een nieuw njoggen oeren. En het begint je nou ook echt aardig drok te worden. De meuters komen je nou binnen. En net alleen nog is het nou drok. De zinnen komt ik al aardig boven. Dus het begint ik wel aardig warm te worden. En dit hier gaat een extra watertappunt installeren. Gin de warmte. En we zorgen dat de warme bidons die worden al leeggesmeten. Eén mijn koud water vult. En het koude water wil je Rick even in een nekje smieten.
0: Ja, dat kan ik me intenken. Van Holwert naar Dokkum. Dat is een kilometer als het zien. Daar is Ben de Jager.
4: Ja, hier in Dokkum is het intussen een mooi waar, als bij Esther in Holwert, maar het rint ik aardig terug. De eerste paar duizend fietsers binnen Nobel terug. Doet je nog gezellig druk en ja, de meesten die kraaien een stempel en ging even om het water en ging dan op richting de volgende post.
0: En het is wel toevallig, want precies tussen Holwert en Dokkum in, daar ben dus embedded verslagjouwers, dat binnen Demi Hoekstra en Isa Visser.
5: Ja, een van die toezende meesten die je steen bij Ben, dat ben wij. Want we willen echt correct omgaan in Dokkum. Dus we kunnen stempelen.
0: Ja, duidelijk dus het stempelen. En die onmoedigingsberuchten van vriend, familie, collega's, ben welkom. We lezen ze voor en we vinden het ook leuk dat ze in beeld komen. Stuur die berucht maar de app van Omroep Friesland of stuur hem naar 0620-4-9-9-9-9-9-9. Jennifer, de macaroni staat voor je klaar. Groetjes uit Bolvert, uit de Brandenburg hier. En Ilona, zet hem op. Succes en veel plezier.
1: Pinkstermandy.
0: Pinkstermandy is de dag van de Alpensterrentocht. Dat is al haast 90 keer zijn best. Maar het is ik de dag van het keertsen. De boefpartij, zat ik het altijd maar neer. Maar officieel heet dat het NK Senioren. We houden in Frinser op 12 plakken. Het Sjokkeloon en de Hertog van Saxenlaan. We doen er verslag van 50 partour op de list. Maar Geert van Thun, ben je direct alweer welkom?
6: Nee, die ben er net komen, want er is een partour uitvallen. Dat is een partour van Haas hier. Zit als nummer 20 op de list. Ik vind het als de list waar die Haas, maar zet hem maar eens kras terug. Dat wordt een reglementaire skinnevierweers, een skinnesize verlierspartij in Mantchum. En dat betekent dat, ja, waarom had ze er net binnen? We weten het net, maar Gert-Anne van der Bos, Gelsjerk de Groot en Tieme Jonker van Mantchum. Die ben vliegend naar de tweede list gaan. Verder op die list, nou ja, nog stikkers zo'n wijzigingen in patouren. Die is er niet en die is er niet en die staat doepel op de list. En die moet even vervangen worden door die. Kortom, we hebben nogal wat administratie, maar we zijn er klaar voor. De KNKB is van 1890. Dat betekent dat we voor de 130ste keer een boelspartij keertsen. Net heel dal, ja, want in de oorlogsjaren en in de coronajaren is het alweer wel eens wat misgegaan. Maar vertellen, krijgt dus bij de PC gewoon terug. En dan ben we hier op het Sjokkeloon. Nou ja, zon overgoten. Ik zal het cliché maar even nu de kast halen, want het is werkelijk fantastisch om te zien. We hebben hier dramatische waarsomstandigheden mooi maken naar Arun heren. Maar dit is steek boeter in de brei. Ik zal hier de warmte, denk ik, al eventjes een rol spelen, want het is een conditionele slijtageslag voor de patoeren die verder komen. 14 patoeren keert hier op het Sjokkeloon, de rest keert op de Hertog van Saxenlaan en Noord-Holland lopen. En dan komt het hier in een rind van de midden al die bijlkoor. En dan zullen wij zien hoe Dron Riep de titel pakt bij deze boemspartij, want dat kan haast net oors. De finale, Minneskeer, dan hebben we dat ik vast maar even invult. We hellen alle spanning erop. En dan maar hoop je dat er ergens van die 50 of 49 patoer één patoer is die zegt, ja ho, wacht eventjes. Maar daar zullen wij even een stokje voor steken. Dat zullen we een geweldige verrassing hebben. En dan wordt sport wel leuk. Het zullen we al hier samen kennen. Wij zijn los hier op het Sjokkeloon. Jesterijn Achlem, Drorip 2, Haas 2, Zwijns, Tjen, Frensje 2. Dat binnen de patoeren die het los binnen. Helemaal in de beginfase. Stan neem ik nog net. Maar we zijn los bij de 130ste boemspartij. En dat zal Helco Broersma Griff Ekjilde voor de Vilden onder de Hertog van Saxenlaan.
7: Dat klopt. Voor hier in de lijst van Jen 50 per toer, nou 50 dus. Maar dan mag ik steeds nog vanzelf dubbel tellen. Want Haas dat hem aanmeldt, het wil Haas 2 en Haas 3 nog op de lijst. Waarom is Haas hier? Dan heeft Johannes van der Veen, Jetsen, Ben Hoekstra en Jamie Koel een blessure. En Aron de Sneun, ik nog voetbalblessures op rond bij AVC. Dus het besluit dat Gerda van der Bos, Gelsjerk de Groot en Tieme Jonker van Mantchum gewoon even aan het inslaan weer en zijn. Dan maakt ze weer rondte voor het per toer, wat er wel in de keertje kan zijn standaard. Ja, ik zit hier bij Field Er zijn drie vielen, maar drie kritisch. Dus Njochen plus Njochen is die binnen los uiteindelijk om samen te drukken. En er zit eigenlijk bij de winnaar van vorig jaar, Maarten Bergsma, Hendrik Koster. Hey, net meer Jacob Wassen, maar Jurrit Oosinga, die toch nog mooi van Minsk. Ja, vorig jaar zodron riep eigenlijk ik winnen. Maar toen stuurt Minsk er een stokje voor. Ze doen trouwens in niks, maar Jano Veenstra, Maarten Leijnaar, Germ de Boer. En hij ondertussen een eerste en een zesde waar voorsprong. Achter mij is de ene Peer Frenzy, dus, want die show gaan naar Tjemeer, Tjemeer Frenzy, Lennart Veenstra, Albert Hoekstra en Jan Tim Eisma. Maar de eerder verdedigers zijn Willem Heringa, Mark Reitsma en Sietse Kloosterman, die komt dan van Tjemeer. Ja, een blokje renner bij een partij is de zoon van Patrick Skeepster. Hij doet het met mij. Hij leert hem hoe hij de blokjes deel zetten, maar het eerste wiet en dan de reden. En Patrick Scheepster het zelf vroeger, ik blokje rond, dat deed hij op een PC. Dat maakt drie oren blokje renners. En ja, dan krijg je een mooie foto bij de finale. Er staan dan vier balkeerders, vier blokje renners. Alleen er staan maar drie, want zodra Patrick zijn geld kreeg hier, toen zei hij van, ik ga naar de Merkata hier op een voorstreek in Frenzy. Dus hij staat net op die ene foto, maar zijn Swansie. Nou, ik stek Tom omheen. Hij heeft trouwens een Ajax-shirtje, jongen. Die leert het ook goed, Patrick, hè?
8: Jazeker.
7: Komt helemaal goed. Ja, samen je begint als blokje renner. En letter op de moerspartij, je keert ze.
2: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy.
0: Succes, Sybrand, voor de 23e keer op de pedalen. Veel succes, liefs uit Jouren, komt van Tilly. Henry, Elka, Yildau, Suus en Reinier, geniet en maak er een feestje van, zuid Joke. En de groetnis van Paken en Beppe, zuid Doutje. Dus verrast mij lustest en als het mij just, dan wist dat al feest. Ja, Esther Bethlehem, die zuid, die schrijft al in Holbert, daar hebben ze extra wettertuipunt niepenen. Want Esther, dat maakt er wel bij, hè?
3: Dat maakt er wel bij. Het is warm, maar volgens de bidons gevuld wilde mij wetteren, maar volgens mij kan ik wel bier in, want ik ga hier een vriendenteam op klompen, team bitterbal, blauwe shirt, zo'n wat, waarom team bitterbal?
9: Ja, dat is op een donderdagavond ontstaan dat we even een biertje drinken met elkaar en een bitterballetje en we zeiden, wat gaan we met elkaar doen? Nou ja, één wou fietsen, één wou niks en uiteindelijk nog één fietsen en uiteindelijk wouden er zes fietsen. En inschrijven maar. En we waren erbij. Ja.
3: Inschrijven maar. En ik zie je wel een beetje een gekke fiets. De toeter zit erop van alles nog was.
9: Marktplaats, ja. Een mooie gezelle. Die moest het maar doen, ja.
3: En hij en ik een beetje traind voor deze tocht?
9: Ja, wel een beetje van beide, ja. Ja. Ja, een beetje trainen. Een beetje bitterballetjes, ja.
3: Want de bitterbal, die meint je het verschil, jongens?
9: Ik hoop het, ja. We zien het straks bij de stop in Wommels, geloof ik, hè, jongens? Ja. Dan staat de familie op te wachten. Dus ik ben benieuwd.
3: En dan wil ik echt bitterballen eten, of?
9: Ik laat me verrassen, ja.
3: Want ik weet net of het mogelijk is dat we voor mensen die naar de televisie sjuggen, dat we misschien de klomp, die sjuggen inderdaad al, mooie Friese klomp, mooi, wordt dat wat fietsen?
9: Ah, heel best, ja, heel best. Ja, een echte klompenboer die komt er straks nog aan, maar die is even naar de wc natuurlijk, hè?
3: Het wordt wat lang op een wc.
9: De echte bitterbal zit op een wc, ja.
3: En ik weet net, als ik nog snel even het shirt Schenk kennen, als ik een fiets even beet hoor, dan draaien we even om en dan hebben we het shirt ik team bitterbal. Ja, wat zullen we daar? Hij heeft dat zelf ontworpen, een fiets mij als wiel een bitterbal, of hoe zit dat? Dan toch even...
9: Ja, dat is de wederhelften, hè? Die hebben dat georganiseerd. Dus die kregen we deze week. Ja.
3: Die hadden er een wat moois van maken.
9: Ja, zeker.
3: En die woonden net mij op een fiets af?
9: Nee, die waren niet heel enthousiast.
3: En dit idee is dus ontstaan in de sportkantine toen je hem een bitterbaltje ziet. Gewoon thuis. Ja. En hoe nou verder dan?
9: Ja, fietsen. Fietsen. En nog verder fietsen. Want dit is nog niet het eindpunt. Nee.
10: Bijna, toch?
9: Ja.
3: Ze ben je aardig positief. Ze zitten hier inderdaad. Zeker. We zijn er bijna. Dus het mooie waar, dat goed.
9: Ja, zeker. Het is hartstikke mooi waar. Ja.
3: En ben je hem kijken bij het wettertappunt West? Of hij hem echt bier in de bidons?
9: Nee, zit wet erin. Ja.
10: Wij drinken met maten.
3: Drinken met maten. En vooral wetter drinken, dat is goed. Het bier dat komt straks van de finish wall.
9: Ja. Dat zal een latertje worden, ja.
3: Hoe laat verwas je in binnenkom?
9: Ja, kan wel een stadhuis worden. 10 uur, geloof ik, hè? Ja.
3: En hoe zit het met het bekijksonderwijs? De klompen, het shirt, de toeter. Wordt die onderwijs ik wel eens ja, bellen zoek ze, maar het werd net echt beld.
9: Ja, we moeten steeds aan de kant eigenlijk, hè. Iedereen heeft haast. Ja, ze willen allemaal als eerste in Bolsward zijn, ja. Ja, dus we gaan aan de kant.
3: Dan wens ik je een volle succes en dan hoop ik dat er straks voor je in Bolsward inderdaad een skaal met bitterbal en kleren zie je.
9: Hartstikke mooi, dankjewel.
3: Top.
0: Dat wie Esther Bethlehem in Holwert, 10 kilometer verderop. Daar ben u en Bert verslagjouwers binnenkamen. Dat binnen Isa Visser en Demi Hoekstra. Ben, steen ze al lekker relaxed naast hij daar in Dokkum?
4: Ja, ze binnen. Ze hebben correct stempelen. Vrouwen, hoe is het?
5: Ja, nou, we zijn eigenlijk wel echt heel enthousiast. Maar we zijn correct. Misschien moeten we net te enthousiast zijn. Want misschien wordt het nog zwier. Maar we zijn alleen nog maar rond genieten eigenlijk. Ja.
4: Want je bent een 4 woorden start. Deze tijd in Dokkum. Demi, is dat wat? Ja, de tijd die je verwacht hier?
5: Nou, volgens mij niet helemaal. Want we zijn van, we zijn echt een hoek. Zie je jou gewoon pas in Dokkum. Nou, ik weet net hoe let het nou is.
4: Maar 200 jaar?
5: Dat is nijgeerd. Ja, het is echt bizar. Maar we gaan zo goed. Zo leuk.
4: En verneem je onderwijs, ik heb redden support?
5: Ja, het is net normaal. Echt, elke groep fietsers die is uitkomen. Het is, hey, Demi, Isa, Omroep, Ed van OF, alles. En daar wist ik gewoon een beetje van ophyped. Elke keer dat ik zei, oh, hey, heb ik hier met trouwens. Dat is echt, wie je net toch dat saffele meesken us erkennen zoen of sa enthousiast ik weer. Dus echt superleuk.
4: En nou, straks de rug tegen jou, dan krijg je even een hapje.
3: Ja, dan komt ze macaroni. Isa, men is heel goed bezig geweest. En een bon beetje beteerd, maar die energie kan me nog wel broeken voor de komende kilometers, denk ik.
5: Hier zijn daar tussen Alphen en Tolfen macaroni, maar als het nog 20 union is, dan wordt het petit tot een macaroni. Maar dat is echt prima.
4: En petit hapje en dan hopelijk petit finishje? Op tiet.
3: Ja, door een tiet hoor, maar altijd zeg je hoe we nou terug en dan hoop ik dat we op mooi tiet binnen.
5: Ja, precies.
4: Jou er een heel uur ben ongeveer onderwijs en je bent om te redden.
3: Ja, klinkt goed.
5: Ja, eigenlijk hoor.
3: Op naar de twaalf treden.
4: Veel plezier, Brian.
5: Ja, dank je.
4: En ben jij hem, hè?
2: Pinkster Mandy. In gearworking by Omroep Zilt.
1: Radio Spannenburg.
2: En RTV NOF.
0: Roelof en JW, succes. Zet hem op, Stuart Geken. 0 size 20 voor jou en Jochen. Of in Jochen. Dit is Avicii. Wake me

0: Liefst van Harold en Erna komt je kreeg binnen. Toppers, Jindy en Martijn, heel veel succes vandaag. Jullie kunnen het. Kaam binnen, wilst wij je Avicii draaien. Helaas is die net meer onder u, maar zijn muziek lippen terug. Wake me up. Begin naar Frinser. Daar hebben we nog net eerder wat van jet. Zo'n 20 kilometer hij er dan op zit. Naar je in Frinser binnen. Op een dag als dit, zoest verwacht hij dat er net al te volle faun wordt. Dat er net al te volle materiaalpech is. Lekker band. Maar hoe dat echt zit, dat weet Jess van Wieren, uw verslagjouwer daar van Omroep Zilt. Dat is bij de EHBO, heeft daar al meestal maar problemen best?
1: Ja, ik zie je nou bij de EHBO en meesten die komen hier nou binnen. We zien je gelukkig in het skaat. Ze worden ontvangen door een DJ. En het is een gelukje dat ze hier in het skaat zitten. Ik zie je bij Anneke van de EHBO. Goedemiddag. Hebben jullie het een beetje onder... Goedemorgen. Ja, het is helemaal gek met de tijd. Hebben jullie het een beetje onder controle?
2: Ja, gaat hartstikke goed. Ja.
1: En de mensen die binnenkomen, zijn ze dan ook blij dat ze hier even op adem kunnen komen?
2: Ja, de meeste wel. Ja. Ja.
1: En wat is nou de grootste tegenstander vandaag voor de fietsers? Het is natuurlijk warm. Of zijn het de kilometers?
2: De kilometers en ik denk ook inderdaad de warmte en dan vooral misschien niet goed eten. Het is belangrijk dat je goed eet eigenlijk en goed drinkt. Dat je toch wat zouten binnenkrijgt en wat suikers en zo. Dus dan moet je zorgen dat je dat goed op peil houdt. Dus,
1: ja, en het is echt al een tijdje geleden dat het op de fiets zelfs steeds toch zo warm is geweest. Het wordt bijna 28 graden vandaag. Dus hebben jullie ook extra maatregelen getroffen voor vandaag?
2: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo. Dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus dextro, dat soort dingen. Ja.
1: Dus mensen zijn wel dankbaar dat jullie hier in Vraneker zijn.
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Kunnen jullie zelf nog een beetje genieten van de sfeer en van de gezelligheid?
2: Oh ja, we hebben hier een mooi uitzicht. Dus lekker de sfeer meepakken van vandaag.
1: Nou, kijk eens aan. Heel veel goed. Dankjewel.
0: Jesse van Wieren daar dus in Frinser. Als marsjes bij u op televisie of bij Omroep Zeelt of bij Radio Spannenburg of bij RTV NOF. Dan just ik dat de professoren daar weer staan te stempelen. Het is zelfs een universiteitsstad uit het verleden, in elk geval Frinser. Vandaar dat ze altijd in de Toogheimers en Wietbefke daar staan te stempelen. Om dat wat extra accent te jan. Dus even zien wat er nog binnenkomt hier naar je beruchten. Het is Rins Twarm. We beschikken ze zo goed mogelijk voor die in beeld te krijgen. Hey Benjamin en Anna, ik ben super trots op jem. Leer van Weppe Annie uit Twiesel. Nog even terugzetten. Jarne, groetnis van Anne en Betty van het Jereveen. En veel succes. Hoi, Alme Dirk, Nick en Remy. Groetjes uit de Steens van de familie De Vries en van Zandwijk. 06 20 Fjouwen Jochen Jochen of de app van Omroep Friesland steert hier voor die beruchten. Hoe beruchten spretsen? Nijs beruchten. Onderhoren hoe de Alde Sterrentocht zit er rond te komen, maar Erik Seijens.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nou jou wat zien. Tiet voor het Friese Nijs, maar Erik Zijers.
12: Goedemorgen. Om 4 uur van de morgen is de fietsoversterrentocht uiteenzet. Rond 14.000 mensen op de fiets van Bolzert A, langs alle Friese steden. Krijgt van 8 hier de laatste groep voort. Stefan Rekker van de organisatie, die vertelt.
13: Nou, het roept vrij goed, maar ze winnen redelijk tam. Komt natuurlijk echt door het mooie waar. Dus ze roemen is heel rustig naar de start. Dus de start roemen aardig uit. Ik denk de laatste groep, je hebt normaal inderdaad voor 8 te starten. Maar dat zie je nou een dikke kwartier uur achter met de laatste verdong.
12: Ja, die tochten die volgen wij vanzelfs de hele tijd terug. En dat op bijzondere wijze. Verslagjouwers Isa en Demi die stappen jullie together op de tandem om verslag te doen.
14: Nou, Isa en ik hebben de aanronde trein hier together verslag dieren voor de fietsafstandtocht. We hebben hier twee keer in Holwert sneeuw hebben en een keer in Dokkum. Ja, en toen zijn we over hoe leuk zou het een keer wezen dat we hem together fietsen op de tandem. Nou ja, toen werd hij aan de koers en daar hebben we vat grepen.
12: Ja, en dat is nou zo vier. Er is traind, onder andere mijn peer Roentjes Roen, het Omroep Gebouw. Of dat al je slagen, dat de spierpien het afvalt, dat jij we dus letter, Joert. En ze hebben het zaterdag ontrokken op de route, of een skaart te plakken. Bigelix in Holwert, dat het sintje van de morgen al betiet kinde.
15: Het wier inderdaad al gauw droog. En net al in mijn fietsers, er zitten hier ik al meestal lekker boeten van het sintje te genieten. Jo, wanneer hier aan de route bij de stempelpas, jo, tref het maar mij het waar.
16: Ja, helder. Ik tref het heel mooi hier, Joert.
15: En jo, sjurre, hier elk hier de Alversterrentocht?
16: Ja.
12: Ja, kort maar krachtig. Ja, die zinnen die hadden haatrol, Joert. Tenminste, op nota. Bij de fietsoversterrentocht hield één duidelijk advies. Drink genoeg water, want het wordt dus warm. Er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. De organisatie had daarom extra maatregels nom. Onder andere extra wettertaappunten. En bovendien had de GGD Friesland bij de Oudehouw in Ljouwt. Daar staan in de Smarstreet inrochten. Dat fietsers haar insmarken in de zinnen. En net alleen de fietsers die binnen Joert los. Ik op de motor kistverskaten meestal zien komen, Joert. Goed 2400 deelnemers die doggen daar al mee. Die binnen starten bij het WTC Expo in Ljouwt. En ik zei ze Ljouwt 240 kilometer van de Alversterrentocht al is. Het waar vanzelfs dus een soort zinnen. Van een moment wie die er al bij. Er zit een zwakke wien, is zuidelijk, letter noordwestelijk. Temperaturen om de 22 on 23 graden op het waard. Maar via de provincie in 24 on 22 graden. Met amper wien viel het wel warmer om.
0: Dank u wel, Erit. Op naar mem, Hanasi. Ja, donut. Oh. Maar Jan, ja, Stijntjes doet dat berucht. Ja, het is wel lekker trouwens.
12: Nee, mooi kring.
0: Ja, en Bernard Gijs vanuit Balkfiets, die wordt voor de 48ste keer. Marike, Bernard, David, Henk en Bob Jel, die fietsen gezellig mooi. Zet hem op, toppers, site Veronica 0620-499-1999 of de app van Omroep Friesland. Om die berucht terug te Jan, als je het in beeld en wij lezen het voor. En de doeleersen, die komen eraan snoren.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
18: Appetito.
19: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Pinkstermaandag.
23: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
22: Radio Spannenburg.
23: En RTV NOS.

0: we hebben een plaatje maken. Ze is zelf een beetje een dom plaatje. Maar het zwingt wel weer de pan uit. De doel is een illegale taxi.
1: Op radio, televisie en online. Pinkstermandy. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Nou, soort in die illegaal wijze had je de taxi nemen om die 234 kilometer auto te lezen. Dat is zeker net de bedoeling, maar dat doos ik vers net. Want ja, waarom zie je dan inscrollen als fietser voor de fietsalversterrentocht? 14.820 fietsers doggen mij. En ze komen al jaar langs bij Ben de Jager. En Ben, ik schat ze in dat ze dan in Dokkum, zo na een kilometer of 80, dat ze wel wat hongerig worden.
2: Ja, dan wordt men inderdaad wel een beetje hongerig. De eerste win je trouwens al om kwartier uur zon heen. En ja, dan is er een man in Dokkum die kan je vrijen voor de appelgebak, voor de koffie. Normaal gesproken ook voor het bier, maar dan wordt het wat dreig fietsen. Theo Kingma, onder oren van Erik's Café en de Halve Maaier in de stad. Je hebt toch direct de catering voor de fietsers, laat ik het samen zeggen. Ja. Hoeveel appelgebak heb je er nou op zijn tijd nog heen?
3: Nou, ik had van de week nog even extra bijbesteld. Ik had normaal 1000 puntjes. En ik had opschaald naar 1200 nu. Dus en we hadden ja, bulten koffie natuurlijk en een prutte wetrek. Ja, maar dit waren we warm met die goede drinken. En dus ja, en het is altijd weer de vraag van rijdt je alles kwijt, hè? Maar het gaat de goede kant op. Dus, ja.
2: Het waren voor het drinken in elk geval, ja. Werkt het sowieso voor mij?
3: Ja, dat werkt voor mij, ja. Ja. En iedereen is ook vrolijk, dus hartstikke leuk, ja.
2: En wat muziek erbij, want ja, ja. Het waren voor het drinken in elk geval, ja. Werkt het sowieso
3: voor
2: mij?
3: Ja, dat werkt voor mij, ja. Ja. En iedereen is ook vrolijk, dus hartstikke leuk, ja.
2: En wat muziek erbij, want ja, je staat, of deze staat, die libbert mij zijn dij, mijn keningsdij natuurlijk, maar no ek. Hoe zorg je naar dat er zoveel mensen even dak om horen door?
3: Ja, prachtig natuurlijk. Hè? Het is voor de stad natuurlijk super. Hè? Mensen die voor het eerst komen, die denken van wat is hier mooi. Hè? Misschien komen we eens even een weekendje deze kant op. Dus, en zeker het mooie waar helpt zeker mij. Want dan de terrassen zitten lekker vol en het is gezellig. Dus ja, dat is fantastisch. Vanmiddag hebben we de motors nog. En die hebben we sinds een paar jaar in de stad. Daar heb ik altijd voor vochten. En ja, dat is toch leuker dan als door een industrieterrein is en daar stempelst.
2: Nou, absoluut, want de band staat die Libbert op zijn dijk heel.

0: bal. We zijn toch een stukje appel gebakken. Ben er dan een soort meisje die gewoon even bij hem onderwerp van, nou dom ik maar een stukje appel gebakken?
1: Ja, het zijn vaak groepjes, hè. Zijs appeltaart, tol appeltaart, zingen appeltaart. Maar ik de meisje hier in de stad, wij komen even daar om een bakje koffie. En even een appelpuntje en een verste gasten en zo. Dus, dat is gewoon leuk, gewoon gezellig.
0: Ja. Ja, want normaal zit je ook een soort achter de tap.

0: Het smaken.
1: Ik zit weer aan de slag.
0: Hoi.
2: Ben de jager in Dokkum. Haaien en Afke, zet hem op. Het is maar 230 kilometer, maar mooi waar. Zuid Sietse, heel veel plezier, Huid. We wensen je veel sterkte en plezier. Groetjes en kusjes van Anne en Rosalie. En zet hem op. Abe, Jan en Mariska, je kent het. Groetnis uit Jobbegeer. Die groetnis die komen dan van Bart, Nienke, Sven en Silke bij Pinkstermandy. Het programma van Omroep Friesland en de streekomroepen. Omroep Zilt, RTV, NOF en Radio Spannenburg. Juist letter van de Midiëk. Maar Omroep Zilt is verzintwurgen troch Jesse van Wieren in het gebied, uitstuurgebied van Omroep Zilt in Frinser. Die fietsers, 14.820. Hoeveel heeft dat er al, jongens?
3: Nou, hier in Frinser is het echt heel druk op dit moment. Het rint echt een beetje vast. Ik denk dat al die fietsers echt wel heel erg blij binnen dat ze nou even in het skaat zitten. Maar van die roem 14.000 fietsers had ik hier 32 misteen. Zeggen ze, hoe gaat het dan, Safir?
4: Ja, ik geef dat nota hartstikke goed. Het is gezellig, het is lekker waar. En het fietst lekker.
3: En hoe laat ben je van morgen begaan?
5: Nou, we binnen weer startkaarten van 20 voor 8. Maar voordat we bol zit uit, weer het al 8 uur. Maar we hebben super naar uw zin.
3: Sjurgen, zoon, helemaal goed. En nou, Jerk, al, er is hier in mijn ervaring.
4: Ja, ervaring. Mijn tweede keer. En het is mijn heid zijn eerste keer dat hij mij doet. Want hij is helemaal inspireerd, rekken terug is.
3: Sjurgen, zoon, de eerste keer.
6: Ja, je eerste keer. Ik ben eerlijk gezegd, ik ben krek met pensioen. Ik hou altijd bij de politiewerk, de laatste jaren in Bolzet. En dan had ik altijd werk op met de Pinkster van Zelts. En nog had ik de kans, dus ik zei nog maar het wezen.
3: Nou, en hoe viel het de eerste kilometers in de fjotten?
6: Ja, ik had het idee dat ik meer run had op fiets dan eens, maar het is prima nog. Dus wat een mooi wabi.
3: Ja, sjugge zongen. En wat verwacht je hem dan van de komende dagen? Een beetje goed tar hier, nek?
6: Ja, we hadden prodden nog dan en het is heel warm, we prodden drinken. Maar het is gezellig en het wordt een feest, dus ik had er bot zin aan.
3: Ja, maar een fjardiel dat je hem dus met je trainen binnen?
5: Nou, we zijn eigenlijk nog een meer meesken. Je naast je mijn tweelingbroer. En er zijn nog een paar, maar die zijn al vooruit. Maar die komen straks wel wat zien.
3: Oh, die hel je hem dus wel even in?
5: Ja, zeker.
3: En hoe laat denk je hem om te komen? Heb je hem al een beetje een indicatie?
4: Oer is 8, denk ik. Is dat realistisch?
5: Dat is optimistisch, denk ik.
4: Optimistisch? Oh, nou, ik zeg altijd blijven lachen.
3: Nou, zeg eens hoor. En daarna een bierke.
4: Daarna een bierke, zeker.
3: Ja. Zeg eens hoor. Helemaal goed. Nou, heel veel succes nog.
7: Hey, hartstikke bedankt.
3: Hoi, hoi.
2: Jesse van Wieren dus voor Omroep Zilt der in Frinser. Verderop in het programma doorweek verslag in Liaout bij Kliks. Nienke Tunstra die had er haar plak dadelijk. En we jaren in Oude Madem dus het verslaan terug de collega's van Radio Spannenburg. We zitten nog in Starum en verzeld op het finishplak Bolzert. Nou, als ik dan toch maar de tjenstmaardelingen dwander ben, dan is het aardig om te melden dat wij de hele dag een live blog bijhouden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Daar vindt de foto en alle lijstenijs over de fiets Alvesterentocht.
8: In gearworking bij Omroep Zilt,
9: Radio Spannenburg
8: en RTV NOF.
9: Is dit Omroep Friesland?
8: Pinkstermandy.

0: De band van Mark Knopfler, der maar waard het 12 minuten voor 10 Twisting by the Pool. We volgen niet alleen de fietsalbestedentocht, maar ik het NK Senioren, oftewel de Bondspartij in Frenzer. Die Bondspartij is op 12 locaties, dat is het Chocolon, maar dat ben ik wat we dan nemen de bijvelden. Dat ben de voetbalvelden van de Hertog van Saxe-Lenen. Maar eerst naar Geert van Thun, daar op het Chocolon, dus daar is het al. Een list werd oorspronkelijk 50 partouren op steen, dat ben er minder worden, 49, er zitten wat wikselingen in. Ik had die list hier van me, dus ik beziek je dat al hier een beetje te volgen. Kisto, ja, wat helder vertellen van wat er al is en wat nog komt.
1: Ja, zeker kan ik dat vertellen. Dan begin, ja, dat is toch de primeur. Hij, de partij speelde hem al onder de reek van Helco Sinegers, zal ik maar zeggen. Maar Corsa Verminneskeer, die had nou, rap werken, die een werk maken met Exmarra. Die de eerste partij die dit weer is, kinder 4 weer zijn Saïs Galiek. Exmarra toch met Jarno Veenstra, Matten Leijenaar en Germe de Boer. Geskijn van Kortje, het trio van Minneskeer, Matten Bergsma, Hendrik Kooster en Jurrit Ozinga. Hier op het Chocolon is de eerste partij Ecu, dus de tweede partij van Dissedoy die dit is. En daar het Achlem het al lang net rijden kennen. Tjen Jesterijn, Rutme Faber, Mellen Talsma, Willem Hiedema. Willem is mooi werker van de KAI. Nou, hij had hier minder succes dan dat hij achter zijn bureau had zitten met deze. Want hij heeft het mooi Achlem, mooi 4-12 van Jesterijn, Aukeboom, maar Jan Schuren. Ja, Jan Schuren, weer even waarom op de film, leuk. En Bouke Dijkstra, mooi, ik zei ze, good old Bouke Dijkstra is er dan echt weer bij. Nou ja, in Sasje, waar je rek naar je Droriep 12 in Haas 12. Ja, Haas 12, die doet dat heel goed. Nick Leijstra, Gideon Swans. Bilkens van oorsprong, Kevin de Boer. Ze staan bij 412 voor Tjen Dron Riep 2. En dan Swijs Tjen Frenzier 2. Ja, even zien hoe het veel zijn. Ja, er is nog wel de nederige spanning. Want daar is het 312 voor Swijs en Swijs Fjouwer voor Frenzier 2. Nou, dan heb ik, ik weet niet als die ook hebben was, maar dan maakt hij een hele list, Jan. Maar je keertjes die er net binnen en vervongen binnen te horen. Ik zou zeggen, Jan Deurk, liet het lekker zitten. Het komt al hier wel op die oor aan de rin van de dag. En dan zien we dat wel weer. Ik maak liekwels al eventjes één man nemen die er Joert net is. En dat doe ik maar een protte respect en een protte mailibien. Want het is Sipke Hiemstra. Sipke Hiemstra, wie voor hier de wedstrijdleider. En toen nam hij dat kloeke besluit, weet je misschien nog wel. Doet de patoeren tussen Van Bolsward en Sijs Berum. Ja, eventjes een rare wiksel hier in het patoer van Bolsward. Hier reglementair net goed. Een hele protte gedoog. Sipke Hiemstra die zei van, en zo doof het is de minst slechte oplossing, maar we doen het al zo. Hij nam een beslissing, de partij koert terug. En die Sipke Hiemstra, die is al jarenlang belutsen bij het Keertsen. Die ging op 18 augustus voor hier in de lofballon omheeg. En die ging, je weet dat, bij de hoeve. Dat ging het verschrikkelijk mis met de lofballon. En daar is Sipke Hiemstra zwier verwonden rekken. Zijn vrouw echt trouwens. Zijn vrouw is hier, maar Sipke nog net. Want nou, even zeggen, de revalidatie ging ik wat mij vallen en opsteen. Sipke zit thuis. Ik neem aan dat hij de radio aan had. En dan zei ik zie Sipke, geweldig dat je er weer bent. En wij, Sipke, hebben een afspraak in PC-café. Dan vertelt Sipke Hiemstra exclusief aan ons zijn verhaal van dat ongemak bij de hoeve, maar die Rutte lofballon, van de revalidatie, van het vallen in het opstaan, van het knokken en weer teruggaan. Want één ding steert Sipke Hiemstra voor regen en dat is zijn geliefde keersport. Hij zal weer op het keersveld staan. En wij willen dat absoluut ook. Sipke, een protte sterkte. En dan ben ik nou klaar met het nemen van mensen die er net binnen. En dan ging ik naar Helke Broersma, want die er wel.
2: Ja, en de skierstrechter van voren hier, die dat betrof maar dat incident tussen Skrapkes, dat is Lolke Bier, maar hij is ik weer skierstrechter. Vorig hier rond ik maar hem op toen ik van het bijveld naar het haardveld ging. Ik zei zien Lolke, jongen, is beter maar naar Hoogin. Ja, net negatief bedoeld, maar er komt alleen maar gedonder aast op het haardveld en er was heel tijd onsprutsen. Bij hem toen ik net de middies net misschien op het haardveld. Maar nu is je weer skierstrechter, het is trouwens gewoon een goede skierstrechter. Het kan elk mee zo komen. Mensen dus in die mooie schijn de Telegraaf, schijn vier wezen naar Saïs Galiek. Het liep er even op dat ik maar bij Saïs wel vast. Sprong toch nog een bootje pakken, zoeken maar. Dat toch onder een opslager Maarten Bergsma over. Hij pakte een prachtige zitbal bij die schijnen vier wezen Cyclic. Wie het einde daar voor Exmarre. Ja, Oor zit direct nog bij Pieter Jan Leijenaar, maar die komt nu uit voor Makkum. Een hele aardige partij, maar ja, ik moet een soort opslag later. Zit die tussen Tjemerum en Frenzit, waarbij Frenzit wel hield die ja, dan even het patoer van Tjemerum weer omkomen let. Maar nou ondertussen, maar is het dadelijk weer een god, denk ik, van een spul. Dat ik soms een voorkomen met vier van mijn treien. Den Jongen keert ze nog, ja, dat hij ik, wat al. Jelmer Miedema en Redma Wienstra, Sjen Bidgem 2, maar Gerard de Vries, Walter Snieder en Jannik Kielkema, die stien voor, maar misschien de treien eerst. Er waren treien met 12. en zei ik. Maar toen smeert Jelmer midden met de bal boeten. En dat het knaakjon dit haar erover verzorgd dat ze nog maar 4 om 2 achter staan. Dus het ligt erop dat Bethlehem 2 op waai is. Naar de tweede list. En dat Frens het misschien nou ook die een werkmaatje zal als ze aanste voorkomen met 4 om 3. En Jonker mij binnen hier nou dwanden Jereveen. Jereveen dat keert zich in de Marilussus 2. Ja, Marilussus had ik meerdere toeren hier in stuurd. Dit keer met Douwe Dijkstra, Jacco van Omme en Siebe Terpstra als het tweede team. Sien Jereveen en daar komt nog recht het eerste boordje voor dat betoer onder de Telegraaf.
0: En we horen het bij. Het keert zijn dus op deze tweede Pinksterdag, op deze Pinkstermandi. En nou weer, waarom naar de fietsalbesteden toch? Dat ore grote evenement werd zo'n 15.000 fietsers binnen. Krijgt iets minder, maar 200 minder dus. 14.820 fietsers on meidogen. In Holvert, daar is uw verslagjouwer Esther Bethlehem. En Esther, wat ik me afvreeg, we zullen in mei op televisie, hier scherm in de studio, en dan zullen we een heel soort van die fietsers die het zo'n officieel fietsbroekje aan hebben en helemaal klaar bij mijn helm en dat soort van dingen. Ben er nog wel ludieke fietsers?
3: Ja, zeker. Ik zou haast zeggen dat ik hier van de fiets al is. Ze zou bijna terugrijden naar Dokkum, maar ze wacht het je dan nog even. Ik zie mij Petra. En Petra, zou je misschien uitlezen kennen wat voor kleren dat je aan haast?
4: Dit moet een bruidsjurk voorstellen. Want ik vind de meeste mensen zo saai, allemaal als racefietser. En ik denk gewoon iets gezelligs aan. En het was eigenlijk ter herdenking van zoveel jaar bestaan. Maar dit is een nachthemd van mijn oma. En omdat ook uit die tijd was, leek me leuk gewoon een beetje oppimpen met wat kraaltjes en zo. En de mensen vinden het allemaal zo leuk. En die zijn allemaal zo enthousiast. Riep net door iemand van je hebt de schoonheidswedstrijd gewonnen. Dus dat is echt geinig.
3: En inderdaad, de witte jurk is om, maar er zit ik nou wat boven op de helm.
4: Ja, dat zijn gewoon bloempjes, hè, en een pruik. Hè? Dus je moet er echt wat van maken, want zoals, ik vind die helm zo lelijk.
3: Inderdaad, lange witte hieren op de helm en mooie witte rozen. Waarom is dat dan? Wordt dat net te warm, in mijn Sintje?
4: Nee, de helm zit van die luchtgraad en die pruik zit er bovenop. Nee, dat valt gelukkig wel mee. Het isoleert juist, joh. Dus meer mensen zouden bloemen erop moeten. Ik heb het warmer van mijn lijfje dan van de helm eigenlijk.
3: En jouw sissen al krijgen volle bekijks, onderwijs, volle reacties van de meesten. De schoonheidswedstrijd die Sonjo al won haar. Wat ben nog meer leuke reacties?
4: Nou, de meeste mensen roepen gefeliciteerd, hè, omdat je er als een bruidje uitziet. En dan mijn man van ook, hè, je hebt een leuke vrouw en dat soort opmerkingen. Dus het is ook wel heel grappig.
3: En jou ben je ooit mij begon toen de herdenking weer zo jou daar wat meer hoe uitlezen kennen?
4: Ja, ik weet het stom is, dat was zoveel 100 jaar bestaan, geloof ik, hè? Dat die dokter Wiersma, of hoe heet hij ook alweer, het verzonnen had. En toen heb ik deze nachthemd genomen en er een trouwjurk van gemaakt.
3: Hoeveelste keer fietsen jou om Joert?
4: 28 keer. Al ben ik verleden jaar, was het weer heel vreselijk slecht, moest ik mee ophouden. Want we kregen van die stortbuien over ons heen, niet normaal meer. Dus ik ben helemaal afgekoeld. Maar nu nog weer eventjes een pogingtje wagen.
3: En is de outfit daar je al 28 keer uit de kast halen of?
4: Nee. Ik denk dat dit de 20ste keer is of zo. Dus, maar het fietst gewoon heel lekker en ik vind het wel leuk.
3: Dan mag je snel maar weer op de fiets stappen. Het windje maar weer even vielen, want het begint je al aardig warm te worden in Sintje.
4: 26 graden hier, joh. Dus iedereen die nog moet fietsen, vergeet de zonnecrème niet.
3: Een goede reis.
0: Ja, ze had de zinnecrème net echt nee, daar ga ik het idee. Want ze had een hele mooie jurk om. 4 minuten vart zien dadelijk meer van de fietsalversterren toch. Maar nu geven we naar Michel Vugain, Le Big Bazaar, Le Printemps.

0: Friesland.
1: Voor de morgen bij Zuid uitzetten.
0: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
1: Omroep Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur al.
0: Alle hoogtepunten in de keervetting.
2: Hast u extra last van kalkoenslag? Bij de Big Green voorkomt kalkoenslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Omroep Zelt,
7: Radio Spannenburg,
6: RTV NOF
7: en Omroep Friesland.
6: Pinkstermandie.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: 3 minuten oer 10, de Brugtense streamen binnen. Succes al jaren, groetnis van Ilse en Marjolein uit Skeerne-Gautum. Zet hem op, Lisette, dat is van Lisette Brunsma, die het maaidocht voor het Vappenfonds. Siep en zijn team, je binnen toppers. Beppe Kolm juicht alle dammetjes en aanhang toe. Zet hem op, succes, Wiebe, Haaien, Harm, Tom, Sietse en Pieter. Zuid, Sietse. Die brug is ik van harte welkom. En we volgen je verzeld de Fiets Alwe Sterrentocht. In gearworking met het VNOF, Omroep Schild en Radio Spannenburg. En op zo'n heerlijke, warme dag als deze, wat is dan heerlijk om dadelijk te starten met BZN. Rocking the Trolls, komt er aan.
10: Als even wachten, fiets ik mij die mij.
11: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Frankrijk.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Personeel tekort?
13: Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Kom naar Easy Sit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of...
15: Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Kom naar Easy Sit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
16: Ze hebben alles jongen. Huis. Huis orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
17: Pinkstermandi.
18: Jan Dirk de Haan. In Gearworking by Omroep Zilt,
17: Radio Spannenburg
18: en RTV en

0: Het is een heerlijke start toch van de treinhoeren van dit Pinkstermandy-programma. BZN en Rockin' the Trolls.
1: Pinkstermandy.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 9 minuten uitzien. Dit is Omroep Friesland in gewerking met Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF met Pinkstermandy. Van 8 tot 8 doen wij verslag van de fietsalbesterentocht. En in Holtert, daar is Esther Bethlehem van RTV NOF.
3: Ja, topdrokte hier in Holwert. Appeltaartjes. Het wetterpunt is ik een drokpunt. Jirre, het wetter is net om te slepen. Iedereen die vult de bidon even mij koud wetter. En dan kan ze trol.
0: In Holwert, dat zit op 70 kilometer. 10 kilometer verderop, dat zit op 80 kilometer. Ja, dan heb je al een flinke afstand gehad. Maar je mat ik nog een hele lijn. Daar is Ben de Jager.
4: Dan ben je in die op één treden en dan mag je nog 2 treden van de route. Want uiteindelijk mag je 235 kilometer fietsen. In dag heb ik het mooi terug. Men had een beetje ja, een voordeel, dat ik het zo zeggen, omdat de zin nog net zo heeg stiet. Dat ik dit Sjerke nog een mooi schaadje houdt. Maar rent hij in elk geval mooi terug. En we zullen straks even met de organisatie heren hoe dit hier precies rent.
0: Zond een aantal jaren komen de fietsers ook in Ljout terug de binnenstad, zodat het in Dokkum ook het geval is. Dan zit op 108 kilometer, daar is Nienke Tunstra.
5: Ja, en als die stempel er binnen heeft in Ljout, dan komt je bij de Oldehou. En de drokte is bij de toiletten, maar het is je not drokker bij de Smeerstraat. En de GGD het al wat nooit binnen de openingstijden van de drogisterij hier al aan het checken, want het gaat heel hutje, maar wel het smassel.
0: Ja, want die zinnenbroncrème die is wel nodig. Ja. Als tip, smaak die goed in, want vast het wist, best verbrand. Die aanmoedigingsberichten binnen, ik werd van harte welkom. Voor familie, vrienden, collega's, kunde, wij lezen ze voor en ze komen ook in beeld. Stuur die bericht maar de app van Omroep Friesland of stuur hem maar dat bekende WhatsApp-nummer 06 20 4 9 9 9 9. Herhaling 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ingen Jochen Jochen.
1: Pinkstermandy.
0: Uw embedded verslag jou. Zo neem ik ze toch maar eventjes. Hoe zou je dat nou in Gay Fries precies is? Dat binnen Isa Visser en Demi Hoekstra. Ze doggen de tocht voor de allereerste keer. En ze hadden verkeersen om dat op een tandem te dwang. De beelden daarvan, die sjust bij Omroep Friesland en bij de Onsluitende Streek Omroepen. Ze hebben 2 camera's op die fiets. Hij is er helemaal maar volbouwd. Maar de technologie en het mooie is, we kennen ik continu zien werd ze binnen. Nou heb ik stiekem een beetje maasjoen. En ik hier het idee, Isa, dat je hem krijgt wiens voorbijgang binnen?
6: Ja, dat was inderdaad goed, Sjoen. We winnen nu in de wijslijn Nieden. En dan komen we nog terug lekker, maar dan ben we eigenlijk al bijna in Ljout. En ja, dit stukje wie wat meer in de wien.
7: We hebben lekker een tempo.
6: Ja, voor de wien. Nou, we krijgen al complimenten voor uw tempo. Maar ja, dit stukje weer dus een beetje in de wien. Maar we hier nemen een beetje een groepje voor. Dan gaan we een beetje achter schollen en dat... Dat werkt wel goed.
0: Nou zeg ik je rugs op mijn scherm dat je me op de Kantelandse weg bedaren bent. Althans, dat denk ik daar bij de BM. Wel een hele mooie om. Hoe ervaar je het eigenlijk, Demi? Hoe ervaarst het tot nota? Dit voor de allereerste keer ja, maakbaar bij deze omstandigheden.
8: Ja, fantastisch. Het is gewoon eigenlijk net op mijn schroeven. En ik zit ook heel iets in Isa. Ik kan niet echt dat beseffen. Dat de Jerk op de tandem zit en de Oude Sterren toch doffen. Dat is zo leuk. En de meest nooit rond die heren. Ja, kom goed. En de meest rond die heren zijn echt super leuk en de support. En ja, het is echt geweldig. Ik vind het eigenlijk echt net om ons op schroeven.
0: Wat zou die voorbij fietsende fietsen nou zien bij Isa?
6: Ja, wat een vaseline smarie, hè?
8: Ja, die vaseline die komt vaak weer om, Juwet.
6: Die hebben we inderdaad een paar keer vaker, Juwet. En inderdaad, had je hem de paracetamol hoor. Maar die hebben we nog net hoor, hè? En de vaseline is echt nog net smart. En we zitten op bijna 100 kilometer. En nou, volgens mij stek nog net 90, toch? Bedij?
8: Nee.
0: Nog even naar die vaseline, want dat is wat een running gag. Maar hoe zit het ook alweer, Isa, maar die vaseline?
6: Ja, Isa.
8: Vertel
6: ja, dat kan bijna Demi beter uitlissen.
0: Demi, vertel even.
8: Ja, ik weet wel toen Isa me toen een beetje bekend waren dat Isa en ik fietsen gingen. Toen zijn er echt heel grote dames die met de vaseline mee nemen. En dat is goed, want dat die les krijgt van de kont. Goed vaseline smaren. Dus ja, ik denk, hoi! Ik denk dat is echt een ding. Dus nou ja, toen hingen we bij de socials die opnames. En toen vlot de trek al uit. En willen we vaseline dames, denk ik.
0: Maar het is helemaal net een goed idee, toch, die vaseline?
8: Nee, het is toch wel meer een pseudocreme die ik van mijn coach heb. Want die zei, als de vaseline smaakt, dan wordt het alleen maar erger. Dus hij adviseerde toch om de pseudocreme erbij te pakken.
0: Nou, maar die is nog net nodig, leuk, hè?
8: Nee, zeker net.
0: Wij blow je hem mooi volgen, maar de camera's op de fiets als maar zitten kist en verder juist zeker gewoon op de radio vanzelf. En was dan ik juist binnen al die beruchten om die vriend, familie, et cetera, om te moedigen. Herre Klaas, Wieberen en Orematen, zet hem op, zei Klaas. Hey, Aletta en Laurens, zet hem op, toppers. Geniet van de elf steden fietstocht en van de gezelligheid. Groetjes, Marco en Anita uit Zwolle.
2: Radio Spannenburg.
1: Omroep Zilt.
2: RTV NOF.
1: En Omroep Friesland.
2: Pinkstermandie.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie.
2: Waar blijf je nou?
1: En Senna, wie dat? En waar blijf je nou? Succes Janneke op een racefiets. En de Tandem Boys Rutger en Wisse. Sjugium in Malkwar. Berucht komt van Paula.
3: Op radio,
4: televisie
3: en online.
4: Pinkstermandy.
1: En die berucht is dus ik van harte welkom om die vreunfamilie kennissen on te moedigen. Esther Bethlehem in Holwert. Het advies is drinken, drinken, drinken van Stefan Rekker Jedder. Hij de voorzitter van de Fietshalversterrentocht. Horen de 14.820 deelnemers haar daar on?
5: Dat zullen we samen zien, want wie zitten nou bij het watertappunt? De kraantjes die zitten al jaar on. En het is aardig druk, er zit al een hele riegen. Hoeveel bidons haast hier in de hand?
6: Ik had er vier, Bimmy.
5: Als vier, Bimmy, hoeveel haast in totaal al leegdronken?
6: Twee.
5: Het is wel goed drinken, blauw? Of had Tinks, ik smiet het warme wetter nou een minuut en neem vullen mij wat koud?
6: Nee, goed drinken. Het is niet waar.
5: En dan geven we even naar de persoon die naast die zit, want die had ik al twee bidons in de hand. Haast ze helemaal leegdronken of haast ze snel even oer de kop houden?
7: Nou, ik deels door de kop natuurlijk, want het is warm.
5: En het wetter wie ik wat te warm ben, of?
7: Dat vooral.
5: Ja, en dan smaakt het natuurlijk net meer zo lekker. Dan smaakt het helemaal naar dat plastic van die flessen. Er haast nou twee bidons. Haast dan ik al twee leegdronken?
7: Toevallig wel.
5: En wat is de planning voor je hoed? Hoe vol ik je het erin?
7: Ik zou het echt net weten.
5: Dan gaan we weer even naar de volgende. Hoe volle bidons haast u er al leeg zo?
8: Do you speak English?
5: Do I speak English? Not so good, so... Naar de volgende.
8: English?
5: Oh, ik...
8: No.
5: Ik Engels of...
8: Duits?
5: Duits.
8: Of Nederlands?
5: Nederlands, oké.
8: Okay. Nou, doe maar Duits. Hè? Maar ik spreek ook wel wat beetje Nederlands.
5: Beetje Nederlands. Ja. Joha, net een normale bidon in hand. Dit is een wat een oren gekke wettenflessen.
8: Ja, nu. Maakt niet uit. Het is water. Het is noodzakelijk.
5: Hoeveel water heeft u vandaag al gedronken?
8: Kom, tot hier?
5: Ja, hoeveel heeft u er? Hoeveel bidons heeft u al?
8: Zo'n fles. De blauwe fles. Een liter.
5: En u spreekt Duits. Wat brengt u hier naar
8: Friesland?
5: Van Duitsland. Waar precies in Duitsland?
8: Ik woon op Waddeneiland. Nou, maar niet Ameland, maar Noordernij. Ja, kijk.
5: Is dit de eerste keer dat u de fiets Elfstedentocht mee fietst?
8: De 16e. De 16e keer. Ja, dan ga ik daar naar. Ik kom van Oost-Friesland. Maar dit is West-Friesland, hè? Of Frieslands gewoon, hè? Ja.
5: En wat vindt u zo...
8: Op bezoek bij de buren.
5: Wat vindt u zo leuk aan de fiets Elfstedentocht?
8: Fietsen in Nederland? Ja, dat is gewoon... wat zeg ik nu? Het is... Nou... Als het maar geen wind is, maar er zijn de bergen de noordens.
5: Vandaag mooi weer erbij, dus dan is het tocht soepel.
8: Picobello. Wat?
5: Picobello.
8: Picobello.
5: Goeie reis.
8: Dank je wel.
1: Ja, je moet je taal niet nog kennen. Hè? Als verslagjouwer van RTV en OF bij de Fietsalbestedentocht in Holwert. Het is Engels, Duits of misschien wel eerst Friesk. Hij komt dus van Noordernij. Nou, die zal daarnaast niet wel omkomen om een stempeltje te zetten. Want daar gaat het al om. Stempeltjes verzamelen en op naar de medaille. Daar in Dokkum, daar willen ze zetten onder het tafelsjug van Ben de Jager.
9: Ja, hier in Dokkum is het in elk geval beter gezellig. Ik zit hier bij een fiets, met een heel soort tierenlantijtjes eronder, laat ik het zo maar zeggen. Rianne en Ingrid, dit is Rianne die tweede keer?
10: Ja, dat klopt, ja.
9: En toen dachten ze, maar de fiets heb ik maar een beetje opkallen, vader.
10: Ja, nou, vorig hier op een racefiets, nou op tandem, ja, dan moeten we wel wat door, ja. Ja.
9: En Ingrid, ik ga je het, dit is die eerste keer.
10: Ja.
9: Hoe bevalt het dat nou daar?
10: Nou, tot nu toe gaat het hartstikke goed. We gaan sneller dan verwacht, dus helemaal prima.
9: Ja, want ik ging stiekem even op je stempelkaart, joh. Je bent krek hoe size start. Nou, het is nou een eindje hoe het zien, bijna jelwe alven. Beetje op schema?
10: Nou ja, sneller dan verwacht. Ja, zeker. Mammy is nog net verwacht, die is nog net klaar.
9: Nou ja, je had er een mooi waar bij. Hoe ging je om mij de hitte?
10: Ja, prima. Ja.
9: En hoe hoe ga je ermee om? Want ik zie je wel extra waterdingetjes aan de fiets hingen en bidons, dus...
10: Ja, ik wil een soort water drinken en een beetje blauw fietsen. Op een wien dan is het wel lekker. Ja.
9: En Doos zit mij wel lekker in skaat. Doos is achterop, dat is de gongmakker. Ingrid, hoe gaat dat dan nou? Daar haast al eerst aan de voeten?
10: Nee, valt nou nog wel mooi. Maar ik denk dat het letter nog wel komt, Gert.
9: Waar van Jim had nou bedacht dat Jim zo'n mooi pakje aan was?
10: Ik heb de outfit betocht, maar het idee dat is om te fietsen is echt 4 vierlinde keer ons doen. Dus...
9: En nou pas, nou ja, erbij.
10: Nou tochten we mijn matling maar een keer uitvoeren.
9: En dit smaakt naar meer, denk ik?
10: Ja, nou, dat bepalen jullie wel even.
9: Ja. Ja, verwachten ze dan prut en zwieren rondjes?
10: Ik denk dat het dan wel... ik denk dat het wel dreig wordt, her en der, ja.
9: Ja. Er is nog een soort drinken, zo ik zeggen, een heel soort willen. En nou, succes met de laatste twatrijdenpaar.
10: Ja, nou, dankjewel. Dank je.
1: Indokken dus, werd de stempel zetten we en werd ik vooral om een bijzondere outfits voor de camera's en de microfoon van Omroep Friesland verschijnen. Gerda en Koop, veel succes en zwaai even naar de camera. Hanneke Nieuwenhuis en fietsvriendinnen, heel veel succes vandaag. De groeten komen van Piet en Geke uit Sruisterveen. Zet hem op, papa. Groetjes Emma, Irene, Lotte en Pelle. Komt hier nog binnen. Dadelijk het nieuws. No Van Halen. Dit is Jam.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Omroep Friesland.
7: Voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
9: Het is nou hast Jelde, Jelde Alven. Het is tijd voor het Fryske Nijs, maar Erit Seijens.
10: Goedemorgen. Ja, de fietsoversterentocht, Joet, daar gaat het vanzelf om. En bij die fietsoversterentocht geldt één duidelijk advies. Drink genoeg. Het wordt warm, het is al warm. Temperaturen om de 25 graden worden te verwachten. De EHBO-teams die binnen de koert op Tarret in Friendship Big Leagues.
11: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo. Dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus ja, dextro, dat soort dingen. Ja.
10: Ja, die EHBO-passen die spelen er goed op in. Maar daardoor ook de horecaondernemers bekijken ze deze cafébaas in Dokkum.
12: Hoeveel appelgebak heb je er nou op zijn tijd nog in?
13: Ik had normaal 1000 puntjes en ik had opschaald naar 1200 nu. Dus, en we hadden ja, bulten koffie natuurlijk en een prettig wetrijk. Ja, maar dit warme water met die goede drinken. En dus ja, en het is altijd weer de vraag van rijdt je al als kwiet, hè? Maar het gaat de goede kant op.
10: Ja, maar het warme water, dan pas je van zelfs echt de fiets ten nu de goede op om. Toch?
14: Dit moet een bruidsjurk voorstellen. Want nou, ik vind de meeste mensen zoals zij allemaal als racefietser. En ik denk gewoon iets gezelligs aan.
10: Ja, net elke nieuwe dochter dat dus. Deze vrouw die is klaaid in een trouwjurk.
14: En de mensen vinden het allemaal zo leuk. En die zijn allemaal zo enthousiast. Riep net door iemand van je hebt de schoonheidswedstrijd gewonnen. Dus dat is echt geinig.
10: Ja, en had ze echt nog eens een proek op.
14: Nee, de helmen zitten van de luchtgaat en die pruik zit er bovenop. Nee, dat valt gelukkig wel mee. Het isoleert juist, joh. Dus meer mensen zouden bloemen erop moeten. Ik heb het warme

0: van mijn lijfje dan van de helm eigenlijk.
1: Ja, het is goed warm dus. Het is van de morgen betiet al drok. Van de morgen 4 uur zette de fiets over de sterrentocht uiteind. Rond 14.000 mensen die binnen op de fiets. Langs de Friese Alversterren. Dan krijgt van 8 uur de laatste groep voort. Het was wat letter als het de bedoeling was. En Stefan Rekker van de organisatie die vertelde dat erover.
2: Nou, het roept vrij goed. Maar ze zijn redelijk tam. Komt natuurlijk echt door het mooie waar. Dus ze roept is heel rustig naar de start. Dus de start roept aardig uit. Ik denk de laatste groep, jij hebt normaal inderdaad voor 8 te starten. Maar dat zie je nou een dikke kwartier uur achter met de laatste verdong.
1: Ja, dan dat waar dus maar een soort zinnen van een moment eet wie die er al bij. En er zit een zwakke wien, eerst zuidelijk, letter noordwestelijk. En de temperaturen die liggen om de 22 à 23 graden op het Waad en op het Isselmaargebied. En op orenplakken, dus op de plakken waar de fietsers actief binnen, kan het warmer worden, 24 tot zo'n 20 graden. Maar totdat er amper wie zit, voelt het echt nog warmer om.
3: Dank wel, Erik, voor het laatste nieuws voor de fietsalbesterentocht. Mooi oesje van de dag om auto. Lianne, Ilse, Allard en Lammert. Heel veel succes, jongens. Zet hem op. Dat is groot Mathilde. Lees van haar Tessel van Paken Anne Bosma. Broers Leo, Henny en Jan Molkenaar. Succes, veel plezier vandaag. Broeren komen van Tini. En veel plezier, Nick en Lisa. Op de tandem, Beppe en Sietse. Dadelijk meer, maar eerst Gerber Austra.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
14: Pinkster Mandy.
15: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
14: Radio Spannenburg.
15: En RTV NOF.
16: Omroep Friesland.
17: Wij vriezen spotten, ijs amper.

koort wel minder en dat is al beter als gewoon. Een vrije zal innig, rek het neerde van oerstjoen.

rijden, Bibi net mee stil te krijgen, leidt de massa hysterie voort op de loer.

0: Ruben Oustra, Friesen, let je hem gaan.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: We doen het verslag van de Fietsalve Sterrentocht, de 89ste editie. Maar bevolg ik de Bondspartij in Frinser. Daar is Heilko Broersma op de bijvelden, zaten we dat dan nemen. Want we werd eerst nog keerst op de voetbalvelden onder de Hertog van Saxelaan. En Heilko, had dan nog verrassingen, jongen, eigenlijk op de eerste list?
3: Nee, ik heb me geconcentreerd in op beide favorieten. Nou, mensen wil misschien een 4-weersen en zou ik liep van ex-morgen. Maar Dron Riep die het nog een beetje beter. Ze winnen misschien een 4-weersen en misschien een 6-weersen in het andere 2. Die is er steeds aan Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. Rick Minnesma trouwens, ja, winnaar, Arnold Snuwenik van de Jong Nederland Partij. Hier moeite. Het is een opwarmronde. Maar de huid van Rick Minnesma, Simon Minnesma, ja, je moet de hele dag ook geconcentreerd blijven.
4: Ja, dat is de Arnold Snuwenik wel. He, op een gegeven moment de vierde omloop moest het in bol zitten. Ja, dan verslap je een leads beetje, omdat de voorkomende partij vrij makkelijk ging. Ja, en dan maakt hij zelf wat moeilijk te rijden in de league. Uiteindelijk dan win je wel op 400 rijden. Maar goed, dan is toch altijd. Er zijn altijd van die omlopen erbij. Dan moest op scherp blijven.
3: De list is maken, dan ben je het rekening. En denk, hey, dat wordt de finale door een riepje mensen. Dat ga je hem thuis denken.
4: Nou, wij rekken net heel vaak in de zin van dat we zeiden dansje die en dansje die. Want ik zeg altijd, met dit soort partijen wordt het altijd oors. Dus de Arnold Sneur en ik, en als we de gedroomde finale Maratje en Dron Riep worden, waren het ik net. Maar de eerste omloop helaas al. Dus ja, we zorgen wel goed komt. Het eerste omloop won, nu op naar de tweede omloop. En ze hebben bescheurd gewoon per omloop.
3: Ja, maar wat een heel schoof hebben we al. Dat was 2000. Toen won de Heiden, hè? Wie wint het?
4: Ja, Wiebe Visser en Jan Willem. Ja, dat wonnen we toen mooi. Ja, dat hier daarvoor, toen ben ik nog in Leeuwen. Toen won ik met Pieter van Tunen en mijn Hans Rusticus. En in 2000 met Dron Riep, inderdaad.
3: Nou, hij heeft wel de favoriete rol op haar drukt, hè, Vercel? Want ja, ze wonnen in Weidem en niet zo meer.
4: Ja, maar goed, als je Sampertuur hebt, denk ik, dan ben je altijd wel favoriet. Hè? Dat is meer een scale Jern.

0: Dan was ze heel lang omblouwen.
1: In een puntje neemt het je niks met de rijden, maar we zien hoe in een shirtje kiezen. Dat is het verhaal.
0: Ja, er waren twee die het juiste shirt aan en één die hier wel een shirt wat er een liefst beetje op lieken. Maar ja, dat kon net door de beugel. Dus toen zouden we even een shirt met er komen. Dus nu hebben ze de KNKB-shirts even helpen. Nu is ze gewoon wel in hetzelfde.
1: Ja, het ben 12 jaar geleden kiezen, maar daar zit ik een talentvol jongetje bij.
0: Sigurd Bouma, zeker. En, ik heb hier een hekken bij de kerstschool gewoon. Een zeer getalenteerde jongen, die komt er zeker. Alleen, ja goed, het heeft even tijd nodig.
1: Het heeft tijd nodig, want hij moet eerst naar de Vreulen te acteren. Want we hebben één jongenspartij hand. En de Vreulen is daar van harde weg tussen de wedstrijd. En die jongensafdelingswedstrijd waar het woont toch huis. Nou ja, Minneskeer en Ron Riep terug. Maar op het Tjoekeland zal ik al verskate afdelingen terugwezen.
2: Ja, zeker. En er binnen verskaten terug. Bijgelijks Haas 2, maar Nick Leistra, Gideon Swanson en Kevin de Boer. Vier wisselgelijks, 6-4. Ja, het werd heel spannend, maar Droriep mat al beliers, Jan. Droriep 2 is dat. Die binnen dus al Haas 2 keer terug. Het record lengte keertsen, dat keert naar de patoeren van Swijns en Frenchier 2. Die hebben precies oorloeren van de vest op die partij. Het ging ook helemaal nergens over u te krijgen. 5-4, 6-4. En dan gaat de wees uiteindelijk naar Swijs. Oorloeren keersen, wat heerlijk is dat. Zijn tannen, Ian, die moesten daarna keertjes in Frenchie Trij in Noordperk. Die wien jeder uit als die partij die het om Jochen Oerie Trij zetten is. Zijn tannen wint vrij makkelijk maar skinnen vier weersten van Frenchie Trij. Nou, dan hebben we Wommels in Ayum, Snits in zijn tannen. 5-2, 6-2, het is zijn tannen Trij. Snits wint, Arem in Ljout, 2-5-0-6, Ljout wint. Mantchem in Haas hier, je bitte dat reglementair oerwinning skinnen vier weersten 6-0. Haas kwam net opdagen. En dan Weidem, Tjen, Reerhoek, Steus, 4-4, 6-Gliek. Volsgeer, Tjen, Hallem, Skinner, 4-Weersen, 6-4, Verhallem. En Droriep, Treijer, Tjen, Bolsvardien. Dat wint Bolsvardien, maar Fjouwer, nummer 5 en 6-2. Dat binnen de uitslagen zaten die nou zo'n bietje op een rietje hadden. Maar het gaat alweer gewoon terug hier in Frenchie, op beide velden.
3: En zo krijgen we dus daar gewoon wat tekening in de street. De Friese pompenblijden fietshelm van Jem springen eruit. Zuid-Afke, die neemt de toppers, dan weet ze zelf wel bij de toegeert, denk ik. Dit is een berucht werd wat, ja, er zit een dubbele laag in. Maar ze zult zelf wel weten bij de toegeert. Baron Mark van Cardiologie Frisius, ben je er weer bij? Succes en groet van de Vreulen. En dit is ik aardig, Bouke en Klaas Hessel. Hou er de vaart erin. Groetnis uit het Brabantse Oosterwijk van moeders Aafke. Nou, die zal dan ik wel weten bij de toegeert. En dit is er nog, Tessa, geniet ervan en goed drinken en in smeren. Sure, dat neemt we mooi. Naar Nienke Tunstra in Ljout.
4: Ja, je zou een haast weten dat er hier ook nog fietst wordt, want het gaat hier alleen nog maar om het smaren. En net van de fiets, maar van de meesten. En het gaat hier heel hut. Jonker mist hier Marije. Ze ben je achter u zeker gewoon bijvullen, hè?
5: Ja, klopt. Het gaat als een tierenlier. Het gaat heel hut.
4: Ja, je hebt van tevoren wel zo'n goed smaren. Maar...
5: Ja, klopt. En neem ik vooral zelf mooi. Goede voorbereiding is het hele werk. Maar toch denken, de helft denken natuurlijk net al. Als je om 4 uur op een fiets stapt, om dan al in te smaren.
4: Ja, nee, dan is het zelfs nog wat juster. Hoeveel van die flessen heen won het mooi?
5: Nou, we hebben het zien mooi om. En we hebben Sinebron Pjelm. Dus daar hebben we 3 pjelm staan. En die gaan automatisch. Dus daar hebben we een heleboel van. Maar we binnen al even naar de winkel best. De hel naar je helle.
4: Ja, die worden nu achter u ze bijvult, maar je hebt ook de zinnebril is aan, want die ging ik nog op.
5: Ja, klopt. Ja, we hier in Tochten, de meeste mensen hebben een zinnebril op of een fietsbril. Maar dit vinden ze toch wel leuker, om even zo'n leuke bril. Ja.
4: Maar de watches, ja, meestal hebben een helm op, toch?
5: Ja, klopt. Maar er zijn wel een aantal die zijn, oh, dat vind ik leuk van mijn liedsband. Of dat vind ik leuk van iemand die is niet om te moedigen. Dus die ging toch ik wel.
4: Nou, de zuistel, de steenik Pjan, maar ja, pak vooral een bril. Maar de steenik Pjan, mijn zinnebrandcrème, ik zie hier dat de best die een wordt om daar wat u te helling. De man hier.
6: Ja, dat mag hoor.
4: Hij is bijgevuld, hè? Is het gelukt?
6: Ja, we hebben de pot is weer vol. Even kijken of hij doet. Ja, kijk.
4: Toch. Maar hebben jullie vanmorgen al ingesmeerd?
6: Nou, ik niet, maar hij wel.
7: Ja, ik wel.
6: Ik ben gewoon straal vergeten.
7: Factor 30.
4: Ja, ik sta ook half onder de parasol, maar wel ingesmeerd, niet ingesmeerd, maar u heeft al een vrij rood gezicht.
8: Ja, maar dat komt voor inspanning, hè?
4: Oh, dat is de inspanning. Ja.
6: Ik had al een paar keer gefietst, dus. Mijn armen waren er wel een beetje aan gewend.
4: En de benen ook?
6: En de benen, ja, want ik heb altijd hetzelfde broekje aan, hè?
4: Oh ja, dus die staat er nou helemaal in. Nou, Ja, automatisch. Hij is krek bijvuld. Ik kom weer even onder die parasol.

0: Het is hier dus heel druk. Het zit hier nou weer, ik ken net meer weer waarom naar Marije, want het zit hier nou weer vol. Dus een meesten blauw hier lekker smart in jouw bij de Alde Hou.
1: Het zit hier goed, die parasol Nienke. Heel charmant is dat. Ja, hoe ziet dat ik er weer? Mijn Moriaantje, zo zwart als hoed, gingen ze wandelen zonder hoed. Nou, dat idee. Maar dan bij Nienke Tustra, dus daar bij de ondervoet van Alde Hou in Ljouwt. En dan, had ik dan toch wat in de stripfiguren zit, geven naar Esther Bethlehem in Holwert. Maar toch heeft net striptease, maar stripfiguren.
2: Ja, ik zie inderdaad, hij is een paar hele bijzondere figuren. Voor de mensen die televisie sjuggen, de rede vlechtjes al. Wie moet jij voorstellen?
3: Oh. Ik kan je een beetje verstaan hoor. Ik moet natuurlijk Obelix voorstellen. Van de stripserie Asterix en Obelix.
2: En Asterix, die shit er nice, die had zijn kleren volgens mij al een beetje achterwege liggen.
4: Ja, ik had mijn onderste rode shirt al opgegeven, want ja, het is veel te warm vandaag. Maar
2: en hoe, deze man nog. Hoe zijn jullie met z'n tweeën tot het idee gekomen om verkleed te gaan?
3: Ja, om verkleed te gaan?
4: Ja, wat leuk.
3: Wij dachten, als we gaan, dan moeten we ook goed gaan. En wij spelen voor hetzelfde rugbyvereniging. En namelijk Obelix. En zo ontstond het idee. Ik dacht, nou gaan we als Asterix naar Obelix. En ik had het pak nog ergens verdwaald in de kast liggen. Ik dacht, nou, dat komt er mooi uit dan.
2: En hoe komen jullie dan bij het idee fietselfstedentocht?
3: Ja, op zondag hadden we een keer een wedstrijd. En zoals bij rugby dan vaak gebeurt, dan eindig je in de Irish Pub. Dan ontstaat dat idee eens een keertje. En van ideeën in de kroeg sta je nu opeens hier in Holwert.
2: En zo'n idee begint dus in de kroeg. Er zit er waarschijnlijk al aardig wat bier in. Klinkt het nu nog steeds als een goed plan? Of hebben jullie nu inmiddels al wel spijt van?
4: Het klinkt nog steeds als een fantastisch plan. Ik krijg er meer en meer zin in hoe lang ik onderweg ben. Dus dat is alleen maar goed, denk ik.
2: En jullie krijgen dan denk ik onderweg ook al veel bekijks. Wat zijn de reacties van de mensen?
3: Vooral mensen die de verkeerde naam schreeuwen. Die allemaal Asterix schreeuwen. Maar voor de rest heel positief. Ze zijn sowieso in alle tandems heel positief. Je merkte dat als je langs een huis komt waar allemaal mensen buiten zitten, dat het vooral als een tandem voorbij komt, wordt er gejoed en gejuicht. En dus dat is wel super.
2: En het is voor jullie, neem ik aan, de eerste keer. Hoe is het?
3: Ja, het is inderdaad de eerste keer. Het gaat, dat zeiden we net, denk ik, 10 kilometer voordat we hier waren, zeiden we, het gaat verrassend goed nog. Dus we hopen dat het ook zo blijft gaan vooral.
2: En denken we dat de outfit het einde van de dag haalt? Of gaat er straks nog meer uit?
4: Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat we hem wel uit gaan rijden. Met het outfit en al. Maar misschien de laatste 5 kilometer in een speedo. Wel een kleine weddenschap. De eerste die zeurt, die moet de laatste 5 kilometer in een speedo. Dus we gaan het zien.
2: Dus het zeuren is nog niet begonnen?
3: Nog niet, nee. En natuurlijk elke keer als iemand zegt, ik moet eigenlijk plassen. Dus ben aan het zeuren? Volgens mij aan het zeuren hoor. En dan proberen we elkaar een beetje op te naaien, zeg maar. Om het vooral positief te houden. Want we hebben weinig getraind. Bijna niet. En dan moet je elkaar maar positief houden. Want op een gegeven moment gaat natuurlijk alles pijn doen en wordt alles moe.
2: En we kunnen natuurlijk ook doen dat, het is mooi weer, jullie op het einde gewoon beide de speedo over die finish komen.
3: We hebben er maar eentje. We hebben er maar één meegenomen. Ook in de kleur van onze rugbyclub. Degene die de laatste 5 kilometer, dat zie je vanzelf.
2: Dan hier in Holwert nog maar even de bidons weer opnieuw vullen, even goed insmeren en dan verder op naar Dokkum.
4: Ja, dat is het plan, ja. Kom wel goed, denk ik.
2: Goeie reis.
3: Dankjewel, kom goed.
1: Hoe Dokkum sprut, en dan krijg ik een berichtje binnen. Dat ken je dus op 06-20-4-9-9-9-9-9 of de app van Omroep Friesland. Er is een stempelkaart voor in Dokkum. Startgroep zoon nummer 5992. Hoe kan deze meneer zijn kaart weer krijgen, zei Paula. Ik zou het eigenlijk net weten, Paula, hoe we dat even regelen in Matten. Maar in elk geval, weet nou een heel soort meesten ervan. Startkaart dus van in Dokkum.
5: De Fietsoversterrentocht
6: en de Boemspartij
5: in gearworking my Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
5: en RTV NOF.
6: Is dit Omroep Friesland?
5: Pinkstermandy.

0: Het gaat echt in weer bij Matthias Rijm. Hij komt er net uit. Liep er Harno Wol of liep er Harno net? Verdampt, ich liep dich. Het Pinkstermandi-programma bij Omroep Friesland. Een paar keer hebben Isa Visser en Demi Hoekstra de verslag van die voor RTV NOF. Ze stien al in Holwert, ze stien al in Dokkum. Maar de camera, Isa ervoor, Demi achter de camera. En toen zagen ze, wat zou het toch bijzonder wezen als wij hem een keer zelf fietsen. Dat plan is werkelijkheid worden op deze dag. Op deze Pinkstermandi 2026. En we volgen haar op de fiets, Isa en Demi. Demi, hoe gaat het bij hem?
1: Ja, supergoed. We hebben kijk, een lekker pantje macaroni gehoord van Isa en hem. En dan hebben we iedereen. Oh, Isa, dus wie ben nou in Leeuwarden? Dus we staan nog even te stempelen. En dan fietsen we lekker verder.
0: Wat gebeurde er?
1: Dat woord. Verneemt zo dat het. Ja, de versnelling.
2: Ik voel, we gaan omheen en ik voel hem ook. En ik voel hem even wat lichter zetten, zeg maar. Maar ik zet hem in zwidden, dus dat merkten we wel even. Maar hij zit nog weer goed.
0: Ja, want ik zeg maar op de televisie, want dan ben ik op televisie te zien. Je matte die terpen van jou op en dat valt me net af, volgens mij.
1: Hey! Hey, klopt. Maar we hebben op zich wel wat energie in de voortjes te zitten. Dus een beetje interval tussen trog is net verkeerd.
0: En nou dus op waar naar de Smartstritte.
1: Oh, stoppen.
0: In Leeuwarden bij het oude Huis de Tjerkhof. Daar staat Nienke Tunstrijk. Hoe gaat het eigenlijk met hem in Smarten? Doe je hem dat regelmatig?
1: Ja, nou, kijk zeker. Nog.
2: Oké, links. Ja, links.
1: Die heeft kijk nog even goed in Smart. Dus dat hebben we nu je 2-3 keer dienen. Dus ze zijn al, hè? Maar nee, dat gaat heel best. Wie denken er goed om?
2: Ja, en dan merk ik snel echt wel, is het nou echt niet? En nu merk ik het echt van, oké, mag nou echt wel de hele tijd smarren? Want anders dan is het levensgebaan hier.
0: Nou, zij binnen in Leeuwarden dus op weg naar de oude Houwerswet een stempel zetten kunnen. Derma is de treinminuten. Voor Olven, beruchten, blauwe je binnenstremen. Echt, het gaat geweldig. Dus tegentank voor al je berichten. Waar zou dat nou? Ik ben hem eventjes kwijt. Ja, nou, ik lees gewoon eventjes voor. Zet hem op. Alweer in snits. Zijt Anna. Hup, hup, hup. Ome Dirk en papa. Komt je binnen voor Shinky. Kim net wat Friese muziek draaien. Toch, het is toch een Friese evenement. Lik het mij een goed plan. Zijn we daar nog een voldoende, Tony. Zet hem op, Elbrich en Marit, zei de Sjoerd. Henk, heel veel succes. We zijn trots op je. Nou, dat soort berichten. Ze blijven welkom. 06 20 4 en Jochen of de app van Omroep Friesland.
3: Voor de morgen bezig uit aanzetten.
4: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
3: Omroep Friesland docht verslag.
4: Live van 8 tot 8.
3: En daarna van 8 uur aan.
4: Alle hoogtepunten in de keervetting.
5: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Ieper Lof de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? ieperlof.frl.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
10: Omroep Zelt.
11: Radio Spannenburg.
10: RTV NOF.
11: En Omroep Friesland.
10: Pinkstermandi.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Tsuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 2 minuten Noor Alwin is termijn. Welkom bij de 4e uur van uw meerschappelijke programma Pinksterman, die maakt verslag van de 89ste fiets Alwensterrentocht. En we doen ook verslag van de Boenspartij en we hebben noffelijke muziek. Wat is het lang lien dat we haar eens een keer jet hebben? Ze komt er aan, Imca Marina.
13: Wacht even, wacht eens. Fiets ik mij die mij.
14: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota bene in Museum Achterna in Vrijntje.
15: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
16: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
17: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. 1 naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
18: Big Green Funny's Actie. Kind 1034, maar €925. Inclusief installatie.
17: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
3: Pinkstermandy.
19: Jan Dirk de Haan. Kom verder.
20: In Gearworking by Omroep Zeelt,
3: Radio Spannenburg
20: en

0: is het die dat ik zelfs, begon nog net hier, laten we dat maar zissen, want het komt hier te simmer van Jantjen 63 Imca Marina en Viva España.
1: Pinkstermandi.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten hoe alweer is het nou. Dit is Omroep Friesland in Gibberking, maar Radio Spannenburg, Omroep Zilt en RTV NOF. Maar Pinkstermandi van 8 tot 8, de bijverslag van de Fiets Alpenstedentocht. Op 70 kilometer van de stad Light Holwert, daar is Esther Bethlehem van RTV NOF.
3: Ja, de gaswall die leidt je al vol met fietsen. Meestal die neem je dan al even een liedje pauze. Appelgebak leidt je kleer. Nog even wat wetter. De rij voor de wc die is ik aardig lang. En ze zie ik je vooral ik het skaat op. Want het wordt echt wel aardig warm intussen. En ze gaan nog tot Jelf in voordat de stempelpasje dicht gaat.
0: En dan nooit de bron van Bonifatius. Dokkum, daar is Ben de Jager.
4: Ja, op een markt hier in Dokkum is het sinds hier tussenkennek aardig aanwezig. De fietsers die druppelen hier, ja, stik voor stik. Je bent zin ook wel een beetje in een soort van wachtriegen. Het is hier echt tijd om in het skaat te gaan. En een heel soort meisken, ja, die meid je daar gebruik van. Want ja, hier op een markt is het in elk geval lekker vertoeven met dit mooie water.
0: In Ljouwt bist hast op de helte. 108 kilometer zit dan op de kilometer tellerkens op de fiets. Daar wordt stempelen bij de oude hout. Daar is Nienke Tuinstra.
5: Ja, dan wordt je volle bak stempelen, want het is, nou, we hebben hier nu het hoogtepunt qua drokte. Nou, just het achter me, naast me, overal weer fietsers die hier stempels krijgen voordat ze het Aldehoutplein opgaan. En er wordt natuurlijk hier ook een heel soort onmoedigen. Zoals die het Jesse hier te wachten op zijn huid, Hiet Wiebe, de bijnaam van Wiebe, is Boeloe.
0: Waarom zou dat dan wezen? Dat willen we dan later weten. Die onmoedigingsbericht voor Freun, familie en collega's is welkom. We lezen ze voor en ze komen ook in beeld. Helemaal hier onder in beeld. Daar is just een ticker voorbij kwam als het op de televisie. Maar als just op de radio lezen ze voor. Hoe krijg je dat dan naar de studio? Nou, stuur hem maar de app van Omroep Friesland. Zet hem op die telefoon. Goeie gelegenheid als dat dan naar die inhoudt. Download hem dan nodig. Is het vergeten een berichtje sturen en die onmoedigingsberichtje terugkomen litten. Of nog het maar de oude vertrouwde WhatsApp 06 20 4 9 9 9 9.
1: Pinkstermandi.
0: Dronriep is het plak des echt op de heltebist. Layout is 108 kilometer, 109 kilometer is in Dronriep. Een protte deelnemers die stappen daar dan ik al om te eten. Dat is toch wel een ideaal plak. En dus is het vaak drok met taskogers. In de regel is dat zo, maar ik weet net hoe dat nou is. Jesse van Wieren van Omroep Zilt. Drokte daar bij?
6: Ja, goeiemorgen Jan Durk. Het is hier echt aardig druk bij de rotonde. Het lijkt je krijgt alsof alle fietsers helemaal je zin aan je skoften. Die willen eigenlijk in één rit gewoon terug op ziek naar het skaat. Wie steer je eigenlijk in de zinnen? Dus van alle harkers en lustra's, smaai hem alsjeblieft in, want het is heel erg heet. En hierachter, als we het over Utrecht hebben, hier zitten een groep jongens. En die ben je lekker rond uitrusten. En we zullen even naar Timon ta. Want Timon is de woordvoerder van deze vriendengroep. Timon, goeiemorgen.
7: Waar is de meisje?
6: Wat van de meisje die net naar de televisie zuggen? Nee. Wat hebben we in godsnaam in guest in?
7: Wij hebben hier een hele mooie vol XC Sander. Mooi een heel mooi dakrek erop. En op het dakrek zit een heel mooi bandje. En dat is weer mooi om te genieten van het mooie waar en van de fietsers. En, ja.
6: En waar had dit idee initiëren om dit zat te meiden?
7: Nou, wij gaan van het winter een barrel challenge rijden naar de Noordkaap. Toen hebben we deze auto oorschaft. En nou, dan met wat toeters en bellen op. En, ja, dat, dus daarom hebben we dit zo bedacht. En nou, een mooi bankstel erop zetten.
6: Ja, ik neem ook gewoon dat je hem wat bekijkt zou met deze auto.
7: Ja, zeker. Dat geeft de goede kant op, ja. Ja.
6: En dit is een heel veel fietsers. Die... Ja. En hoe look je hem nou de aandacht van die fietsers? Want ik, wie zien ze krijgt bij de auto, maar wie hebben een aardig gloedje bij komt.
7: Ja, we hebben wel wat, nou ja, precies.
6: Nou.
7: Afstandsbediening al geregeld, dus ja.
6: En hoe lang...
0: Nou...
7: Wat,
0: het gaat wat moeilijk, maar de verbinding maar Jesse. Ja. Dan is het verhaal wel heel moeilijk te volgen. Maar weer in elk geval de enthousiaste loeden. En nou, zodra de verbinding weer hersteld is, dan komen we verzeld zo hij waarom.
2: In Gearworking met Omroep Zilt,
1: Radio Spannenburg
2: en RTV NOF.
1: Is dit Omroep Friesland?
2: Pinkstermandi. Omroep.

0: Miley Cyrus en End of the World. In Pinksterman die het vriendschappelijke programma van Omroep Friesland en de streek omroppen. Dit vooral over ja, Pinksterman, die over de fietsalbesterentocht en over de Boenspartij. En er komen een soort berichten binnen. Dat is hartstikke mooi. Maar de app van Omroep Friesland of op 06 20 4 9 9 9 9. Ik pak er even een paar bij. Hè. Stijn, Hella, Milika, zet hem op, zei Robert. Hup, hup. Samen gaat het lukken. Succes Henkie en Hannes, zei Winanda. Succes Riemer en Hendrik. De pannenkoeken Stinkleer. De groetjes komen van Esther, Anne Rikst en Marlies. En hey Suus, ben je al in Leeuwarden? Ja, dat zoek in. Ik ken de geen antwoord op Jan, maar Wim die vreeg het te maken. En aan alle fietsers en motors, Elsie die het maar docht. Succes, je hoort verjaardag vieren en meekijken. Groetjes uit Deinem. En dit is er nog, Riens en Nienke uit Moldenhoek, dat is in Limburg. Succes op de tandem langs de 11 steden.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandi.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: 108 kilometer steen op het Tellerke Asto onkomst in Ljout. Bij de Oudehout, daar is Nienke Tuustra. Die krijgt nog maar haar gezicht onder de parasol. Met een stist bij de Oudehout. Ik kan me indenken, dat op dat plein, daar wil nou het wel echt heet worden.
3: Nou, Isa en Demi, wie en je krijgt die zijn. Hier is het echt heet. Toen dacht ik, maar het is toch oeral heet. Maar zij hier dat gevoel inderdaad ek. Wij staan inderdaad bij de Oldenhout ek. Daar worden de stempels nu uitdeeld. En een van de stempelers, die zit hier in haar speciale stoel. Jennifer, jij hebt deze stoel en daarom kun je nou stempelen.
4: Ja, als ik deze stoel niet had gehad, dan was ik hier niet komen te staan. Want dat was niet fijn voor mijn rug geweest. En voor mijn schouders ook niet. Dus nu kan ik het wel. Dus dan ja, is het gewoon makkelijker. En ik sta op ooghoogte. Dus fietsers kunnen er makkelijker bij.
3: Maar waarom wilde je hier per se staan?
4: Nou, ik heb altijd al iets met fietsen gehad en zo. En ik ben vaak aanwezig met wielerrondes. En ik had zoiets van, ik heb deze groep toen gezien bij de vrijwilligersbeurs in Leeuwarden. En, ja, en toen dacht ik van, ja, waarom niet? Ik kan het altijd proberen. Dus dit is mijn eerste keer ook. En nou, ik vind het fantastisch.
3: Maar wat maakt deze stoel zo bijzonder? Kan die omhoog en naar beneden?
4: Ik kan nog verder omhoog. Als ik hem aanzet tenminste. Dus ik kan ook gewoon op jouw ooghoogte zitten.
3: Maar niet Oldenhout hoog, hè?
4: Oldenhout. Dat gaan we niet doen.
5: Het is wel een van de mooiste stempels, hè?
4: Maar dat niet. Maar hij kan voor het ook wel trap lopen en zo. En, ja,
3: deze stoel?
4: Bizar. Deze trap kan, deze stoel kan een rechte trap nemen. Maar ik kan bijvoorbeeld ook als ik iets lager ga op twee, gewoon vier grote wielen. Dan zou ik eventueel ook gewoon door het bos kunnen, over het strand en alles. Ik heb zelf een dochter van 6. En ja, dat is fantastisch om met haar ergens naartoe te kunnen. En dat heb ik gewoon nooit kunnen doen. Dus dat is gewoon heel fijn en het is fantastisch om hier te staan.
3: Ja, het is fantastisch om hier zo bij te werken inderdaad. Ik zeg al een rechts, daar heb je drink in, hè, hier. Ja,
4: ik heb hier mijn drink in. Ik heb 4 liter vandaag bij me, dus ik heb genoeg drinken. En al mijn eten en zo zit daar ook nog in, dus...
3: Toch nog een stempeltje, want wij staan een beetje in jouw beeld. Nu denken mensen, dat is ook sneu. Je komt hier om te stempelen, dus wij zullen weer even een stukje aan de kant. Meneer, u kunt ook bij Jennifer stempelen, hoor.
6: Wat bit?
3: U kunt ook bij haar even stempelen.
6: Ja, oké. Okay, heel graag. Ja, heel graag. Dank u.
3: Nou, heb ik het nu misschien weer een beetje goed gemaakt. Succes hier.
0: Nienke Tuustra bij een bijzondere stempelaarster, dus die in een bijzondere rolstoel zit. Maar net is het inderdaad gewoon lekker maidwank in. Maar het spektakel van deze dag. Ja, hoe zoet hij al gaan? Hoe ben de statistieken ontnota? Had je eens even naar Dokkumskekeling, naar Ben de Jager. Daar heeft het rayon haat bij die. Boter Skoorstra is dat. Is die wat tevreden hoe het keert bij hem?
7: Nou ja, ik ken in elk geval eerst zelf even om mij heen zien. En dan zorg ik dat eigenlijk alles wel lekker terugrint. Dat is mijn zicht. Ik ben hier rayonhaard, dus daarvoor schakelen we naar Boter Sapers Koorstra. De rayonhaard van Dokkum. Boter, hoe liekt het?
8: Knap, heel mooi. Het is mooi waar. Voor de fietsers, al die vrolijk zin. En dat komt helemaal goed, joh.
7: En ook weinig akkefietjes?
8: Ja, tot nota vernemen we weinig. De gebruikelijke gevalletjes, wat skavontjes, maar niks extra's.
7: En in deze hitte, ga je hem daar ook op anticiperen?
8: Wij hadden, ja, we hadden op anticiperen en door middel van extra wettertappunten. Voorheen hingen we 1 en 12 aan het draaien en er zitten 12 kranen op. Dus die werd gretig gebroek van maken.
7: En dat je zorgt naar 14.000 mensen die het starten binnen, dat het dan alle keer best wel redelijk vlekkelijk is eigenlijk verrind. Denk je van tevoren wel eens, had je wel eens een nachtmerrie dat je denkt van, we komen hier net door?
8: Nee, ik ga op dit moment ten nood nog net een nachtmerrie horen van het komt net goed, absoluut net. Het is altijd even spannend. Hè? Als de eerste stempel zet worden is, dan komen wij in de stationair modus, dat we dat nemen. En dan rint het al hier. Ja, hier en daar is een verloren kaartje of zo wat, maar hey, het gaat mooi. En we vertrouwen op onze vrijwilligers en dan ben we tegenwijs mij dat u elke keer dus weer helpen wil. En, wij mij naar hier horen de boel weer wat opromen.
7: Ja, dat is aanst. Nou nog even in de oorkomende oren, zeg maar. Het hechtepunt qua stempels, kun je dat een beetje inschatten? In dat best komt dat nog?
8: Wij zitten nu wel richting het hechtepunt, ja. Nou, alles is wat ingekomen waait qua ploegen. Het is, ik heb hier in Holwerd het wel druk. En dat komt al hier tegelijk omzetten nu. Wat vroeger volle meer verwaaid weer. Maar door de mooie, ideale omstandigheden werd het gewoon in je hele wereld slierd. Mensen. En die mag je even voortstempelen.
7: Even,
8: ja.
7: De heimgelukkige ervaren stempelaars voor. Dan nog even naar de oorleading Hewitt in Dokkum. Hier van de Bregen, die wie eigenlijk dicht. Maar daar ga je hem nog wat iets op voelen?
8: Ja, het zonnebepleintje is dit hier natuurlijk weer helemaal naar hier beneden. En we komen even de helm bij de fietsafsteen toch. Geweldig mooi. Totdat de fietsen om de hoeken kwam om even een wetterbuis even te vervangen. Dus ja, toen stonden er 30 ton kraan op en rieplaten. Maar ze zijn dus garandeerd, vrijd voor Pinksteren is skin. En dat is echt skin, dus wij winnen een pak van ons hart. Dus wij kunnen met onze fietsen mooi benel. En de motoren vermeer je natuurlijk ook, 4400 stiks.
7: Dat telt ook nog wel aan. Dan even allrondend, een feestdag denk ik vandaag. Nijkeningsdag.
8: Absoluut. Dit is mooi. Nee, ik zou zeggen, dit is mooier dan Keningsdag. Nee, absoluut net. Keningsdag, unieke ervaring. Hebben we maximaal klaarmaken. En fietsen als steentocht, 50.000 fietsers. En groot deel toeschouwers ook. Daar hebben we ook bij mij. Er wel een staartje in dat wij geschikt en klaar binnen voor dit soort evenementen.
0: In Dokkum, daar gaan ze dus het hechtepunt staan. Van Hoorn, dank u wel, Ben de Jager. Dan zal dat helemaal Jelde van Holwert, stel ik me zo voor. Met Esther Bethlehem is. Want daar begint de fietsenstream nou wel wat op te droegen, denk ik toch?
2: Ja, dat zou je denken, maar ik vind Jerik nog wel aardig drok. En wat ik eigenlijk al zei, het is Jerik heel warm. En ik voel mezelf super underdressed, want ik zie hier naast iemand is helemaal in het roze. Alles is roze, zelfs de zakken, een rokje om. En het mat een flamingo vaststellen. De flamingo die zit ik al boppen op de helm. De lippenstift die wordt nou nog snel helemaal op smaten. Helemaal roze. Waarom een flamingo?
5: Ja, ik ben ooit mijn carnaval als flamingo verklooid gingen. En sindsdien, wel mensen mij alle flamingo spullen. En toen dacht ik, dan moet ik een keer staan de Elfstedentocht dan. Dus dit is al de, ik weet niet de hoeveelste keer, maar ik heb een keer op een tandem mijn vriend fietst. En toen winnen we beide ik als flamingo. Hier hebben we nog meer versiering ik. En eigenlijk zoek dit hier gewoon normaal gingen. Het zei een collega van, gisteren ik weer verklooid. En toen dacht ik, werm eigenlijk net. Dus vandaar.
2: Maar het is dus elke keer wat hetzelfde pakje.
5: Ja, ik ben ook wel als Minion West en als Smurfin. Maar het vaakst als flamingo inderdaad, ja. Ja.
2: Het roze, dat bloot wil plakken.
5: Ja, precies. Ja, letterlijk en figuurlijk, ja. Zeker.
2: En nu is het, kijk alleen hoe de fiets ik. Wat ik heb op de fiets al hier, Shen?
5: Nou, ik fiets hem dit keer voor een joggetje in de keer. Dat zit hier achterop. En voorop heb ik zo'n flamingo douche spons. En normaal hie ik dus ook nog van die opblaasflamingo's, maar die ben al heel lek. Dus vandaar dat het nou wat ietsje minder is dan normaal. Maar
2: En dan deze tropische temperaturen, dat jou natuurlijk. Ik word dat hele flamingo gevoel erbij.
5: Ja, zeker, ja. Nou, het is op zich op de fiets nog goed te doen, vind ik. Als stilstien is, dan merk je wel van, het is echt warm. En dan moet je goed insmaren, genoeg drinken, dat soort dingen. Maar al fietsen, dan giet het eigenlijk wel aardig. Ja.
2: En hier in Holwerd had ze dan de 70 kilometer gehad. Dan was nog een heel stik. Ja. Maar voor mij is het nou hier eerst gebeurd in Holwerd.
0: Esther Bethlehem, dank u wel voor al die bijdragen uit Holwerd-Twaai. En verderop, de week orenplakken er nog bij komen. Oh, de Madden steen we nog, Starem steen we nog, en Bolzert steen we nog. En dadelijk schikken we weer met jou. Muziek uit Friesland is er wel degelijk in dit programma. Bounty Hunters, Pieter Wilkens. Ik ben een Fries.

0: op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het heeft nog correct jou betolpen, West. Tiet voor een oersig van het Frieske ijs. En het gaat vooral hoe de fietsalversterentocht. Maar eer iets zijn, dus ja, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Ja, het is al vaker zijn. Die temperaturen die rennen van een beetje bot op. Een soort deelnemers van de fietsalversterentocht. Die zie je dan echt de smarstritten op in Ljouwt. De flessen Sinnebron, die binnen daar net onder slepen.
9: Nou, we hebben het zien mooi om en we hebben Sinnebron Pjelm. Dus daar hebben we Pjelm staan. En die gaan automatisch. Dus daar hebben we een heleboel van. Maar we binnen al even naar de winkel West. De hel naar je hellen.
8: Ja, goed, maar Joert dus. En dat geldt in je duidelijk advies. Drink genoeg water. Het wordt warm. Er worden temperaturen om de 24 graden verwachten. En de EHBO-teams die binnen dat dan ook goed op tarret in Friendship Big Leagues.
10: Wij zorgen inderdaad dat er voldoende water is. En de organisatie heeft er ook voor gezorgd dat er voldoende waterpunten zijn. En onderweg ook nog wel voedselpunten en zo. Dat ze bananen kunnen krijgen en dat soort dingen. Wij hebben ook nog wel sportdrank eventueel voor mensen die een beetje flauw worden. Dus dextro, dat soort dingen. Ja.
8: En dat er een soort vriezen op de fiets zitten, joh, dat mij duidelijk wijzen. Maar deze Friese deelnemer die is verder van hoes als de meeste vriezen die mij doen.
11: Ik kom van Oost-Friesland, maar dit is West-Friesland, hè? Of Frieslands gewoon, hè? Op bezoek bij de buren.
10: Goeie reis.
11: Dank u wel.
8: Nou, dan zit er altijd baas Poppenbaas. Want deze twee celebrities die komen heel nauw vanuit Frankrijk. Maar wat het nou krijgt binnen, dat is net voor het dagelijks goed te zien.
12: Ik moet natuurlijk Obelix voorstellen van de stripserie Asterix en Obelix.
10: En Asterix, die stitter nice, die had zijn kleren volgens mij al een beetje achterwege liggen.
12: Ja, ik had mijn onderste rode shirt al opgegeven, want ja, het is veel te warm vandaag.
8: Asterix en Obelix op de tandem, dus dat kennen alleen bij de fietsalversterentocht. Het idee dat ontstier in de kroeg, de Twamali, die hebben meer plan van Joert als ze de finish helden te misten.
12: Ik denk dat ze hem wel uit gaan rijden met het outfits en al. Maar misschien de laatste 5 kilometer in een speedo. Wel een kleine weddenschap. De eerste die zeurt, die moet de laatste 5 kilometer in een speedo. Dus we gaan het zien.
10: Dus het zeuren is nog niet begonnen?
12: Nog niet, nee. En natuurlijk elke keer als iemand zegt, ik wil eigenlijk plassen. Dus ben dat zeur? Volgens mij dat zeuren, hoor.
8: En de vraag is natuurlijk dat ik een dopingcontrole geweest heb.
7: Ja, vast.
8: Het overdrank gewoon
7: ja. Oh, ja, dat kind natuurlijk bij Asterix en Obelix. Ja.
8: Dus dan is het er nou al.
7: Ik denk dat het waar in elk geval wel een overdrank gewoon heeft, want het rint lekker op.
8: Nou, ze is dat wel. Een soort zin dat mij duidelijk wijzen. Temperaturen van om de 22 à 23 graden op het waard en het isomaargebied. Maar op oren plakken, dus werd de fietsers echt actief binnen. 24 om zo'n 20 graden. En totdat er amper wie zit, viel het echt nog eens een keer warmer om. Dus respect voor waar het nou op de fiets zit.
7: En oer en oer dan juist Jan Jonkman met Wiebaardige Waarbrugt en de update ervan. Je hebt er in het programma, die zelfs de allereerste plaat draait nu een Queen en de Bicycle Race. Dan komt er een oren Queen aan van ABBA.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
16: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
22: Pinkster Monday.
23: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
22: Radio Spannenburg.
23: En RTV NOS.

0: Het wie een noemerien hit in Nederland, in België, in Duitsland, in Ierland, in Engeland, de Verenigde Staten, in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Zuid-Afrika, Tsjechoslowakije, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Portugal en de Sovjet-Unie. Daar haken er in totaal Sandjenhoorn. Enorme prestatie voor ABBA Dancing Queen.
1: Mij Jan Durk de Haan.
0: De volgende de boerspartij in Frenzer 49 partoeren stender op de lijst. En ik zeg, we volgen dat, maar dat valt nog net aan mijn 49 partoeren. Geert van Thun, soks 3 gaat altijd wat een griebus te worden. Dus ja. Kistowisch is eventjes bijpraten. Wat is de stand van zaken?
2: Dat, onder de vermelding dat Dancing Queen net voorkomen is in de Friese top 100, vertel ik je dat de tweede lijst Sambitje Roen is. De laatste uitslag komt hopelijk van het bijveld. En we hebben dan op de tweede lijst de keerst Jesterijn Chin Haas 2. Het is daar op dit stuit spullen gelijk. Swijs keerst op lijst 2 Chin Sintanne Ian. Daar is het een eerst van Sintanne. Dan krijgen we dadelijk Wommels Chin Snits. We krijgen Ljout Chin Mantgem. We krijgen Weidem Chin Hallem. We krijgen Deinem, dat woon van Sint-Jabek. Reese Pieter Hiemstra, oud Sint-Jebuurster. Sint-Teke Triemstra en Sint-Maarten, Bouke en Ferry van der Meer. Maar de liedse man uit Deinem wint dat. Maar nou keert ze Sint-Bolswet. Bitgem 12, Sint-Frenscher. Grutte favoriet, Minnetskeer, maar optreden Sint-Marre. Weensem, Sint-Beltsem. Dan krijgen we Dron Riep in, die oren Grutte Koershouwer. Maar optreden Sint-Bolswet 12. Binnenloon het keersen vertelt Helco alles hoe maar. Helco, hoe zit het toch met die laatste partij op de eerste lijst tussen Akrum en Jerbeam?
3: Dat die heel tijd saai gelijk, maar uiteindelijk komt er toch een keer een eind aan bij 4 wees gelijk. En saai is het waar. Toen woon Jelbeem, Tjalling Veenstra, Jorrit van Smeden en Sven Bos doggen dat. Zij komen dus aars nu in Makkem en Bitgem het steende noemer. Nou, gauw even melden dat Ljouw ondertussen al woont het van Mantgem 4 van Mien en saai is Fjouwer. Frens zit maar 4 van Mien en saai is 2 van Bitgem 2. Een van de grote favorieten Minneskeer wint maar 4 van Mien en saai is gelijk. En Pieter Heemstra die neemt ze niet. Maar Dynam gaat nou sneuvelen. Ze steen 4 van Mien achter Sint Bolzet. En de andere grote favoriet Dron Riep, die gaat aars los Sint Bolzet 2. Thanks for

0: kwartier vertolden we uit het mooie noodgeval van Goldband. Zet hem op, Meeke en Marijn. Nu in Holwert en op naar Leeuwarden. Tot zo, zuid Peter. Dennis en Silke en Wilco en Simaten op de tandems. Een heel protte succes, zuid Liskje. Dan Willy Bonstra, die zei de fietsers die maten kilometers lang rennen. Ja, dat zeggen wij ik, omdat het drok is bij die stempelposten. Wietske, Auke, Kobe, Natasja en Jacoba, zet hem op, toppers, zei Karin. En ik ha jet dat de stempelpost in Holwert opheft is, zei Willy Bonstra. Nou, Willy is altijd goed op de hichten, dus die houdt zich goed op de hichten. Ja, ze zei al, van die, die fietsers maten hele einde rennen. En dat komt denk ik omdat het drok is, Nienke Tustra in Leeuwt, bij de Ordehouw werd stempelen werd. Just dat ik, dat ze lang rennen matten, dat ze dus afstappen matten?
1: Nou, de grap is, ik had correct wat jongen, maar op dit stuit zeg ik het anders net zo goed. Want de route is hier wat oors worden, dat is nog een aantal Jensa. Maar in de grote kerkstraat, daar komen nu alle fietsers erin. En terug het Ruud, zeg ik al die fietsers. Maar de stempelpost is meer even het zicht. Maar daar ben ik gewoon, die zitten hier gewoon lekker op een bank, liek als ik nou. Nou, al die fietsers te zien. Annelies, jou heer een daaldersplak, hè?
2: Ik heb een prachtige plek.
1: Ja.
2: Eerste rij, eerste rang.
1: Ja.
2: En zicht op alle mooie mensen die voorbij fietsen.
1: En zocht op huis, want ik zie nou mezelf op televisie.
2: Oh ja. Ja, ja. Maar wij vinden nog steeds het leukst de echte fietsers. Die op de tandem en op de gewone fiets. En dat heeft mijn zoon ook een aantal keren gedaan. Gewoon op een halleluja fiets, spijkerbroek en daarna, wat niet goed is natuurlijk, zijn peukie roken. Maar hij haalde hem binnen de tijd. Prachtig. Dus dat vinden we.

0: eigenlijk wat leuks, dat je die er tussendoor ziet fietsen.
1: Ja, maar je moet hier wel opletten, want ze binnen in flits. Wij voorbij zijn, Trotteruut. Ja, ja. Steer je mij wel eens boeten?
0: Nee, ik hou het zo wel in de gaten. En een beetje op het eind van de dag, dan ga je die echte fietsers zien, weet je wel? Dus ja. De tandems, hoeden op en manden op de fiets. Dat is een meneer, die rijdt hem ook geloof ik al 80 keer al. Ja. Dus die zie je dan en daar gaan we dan aan kijken. Maar ik hoef niet daar buiten te zien.
1: Nee, dit binnen echte serieuze fietsers, die gaan te snel.
0: Ja.
1: En ik denk voor het, Jeo heer Ayerhoen en het Ruud, ze kunnen ze achterom draven.
0: Nee, maar dat doen ze niet. Daar zijn ze benauwd voor. Oh. Ja. Ze vinden het leuk en dat hun er zijn. Ik woon natuurlijk normaal alleen. Ja. Dus dan vinden ze het heerlijk. En dit vinden ze dan ook wel leuk. Maar ze zijn ook een beetje angstig. Dus dat gaan ze niet doen. Nee.
1: Nou, ik ben helemaal niet angstig. Ik zal even, want Jan Dirk Dovregens krijgt al eerst je drok. Ik zal even de stritten nou inzien, terug het Ruud. Er komt de tandem aan, Annelies, hè? Ja, tandem, hoi! Ja, de echte stempelpost kijk net, Jan, maar deze stritten, de Grote Kerkstraat, die is hartstikke trok.
2: Ja, maar ze rennen net, ze fietsen er nog, dus dat is hartstikke mooi. Nienke Tuistra dus in de auto op ongeveer de helft van de route. En we zien voor het gemak maar eventjes dat de helft van de route echt in Droriep is. Er hebben vaak een protte fietsers die ter afstappen. Dat Paken, Beppe, Hoyt, Mem, Freun, Vriendin, Familie, Kunde komt om macaroni aan te bieden. Jesse van Wieren is dus verslaghouder van Omroep Zilt. Hij is in Droriep. Wees het eerst op dit stuit.
3: Ja, goeiemorgen. We zijn nog steeds op hetzelfde plek. We zijn een beetje de andere kant op gang. Een beetje meer naar het Skata. En we hebben hier twee hele fanatieke supporters aan de kant van de dijk staan. Wat is je naam?
4: Leonie.
3: Leonie en?
4: Vrouwtje.
3: Vrouwtje, en van waar ben je hem hier aan het aanmoedigen?
4: Nou, als het goed is, komt uw dochter aan zijn longes.
3: Je dochter die komt aan longen?
4: Ja, en niet zwaar. Ja.
3: En hoe lang is ze nou al onderwijs?
4: Nou, ze hier de kaart van kwartier van zoon. Nou, in ieder geval, mij wie is een kwartier oerzoon, zeg maar, op de fiets. Nou ja, zo lang is naar onderwijs.
3: En je hebt de box mee?
4: Ja, want een beetje muziek, ja, voor wat extra adrenaline. En, dus dat is wel goed, denk ik.
3: Zorg je hem het publiek wat je dan deelt, je hebt een beetje mij, je hebt mij de muziek en dat ze dat dan mooi vinden?
5: Ja,
3: dat
5: is wel nodig, hè? Ja, een wat extra aanmoediging. Nou, wat extra motivatie om... Troddy heert hinnen, ja.
3: Dus de EHBO die zwaagt van de zinnenbron en de passen die zwaagt van het wetter en je zwaagt van de muziek.
4: Ja, zeker.
3: Zullen we zo aan. En jenai, troon naar je oren passen om je dochter rond te moedigen?
4: Nou, eerst even die bolzertje en dan zullen we weer verder.
3: En daarna een drankje?
4: Nou, ijsje.
3: Ja, misschien ik wil wat beter mij dit waar.
4: Ja, zeker, ja.
3: Nou, dus, lid maar de zin hoe goed je mooi moedig je keren.
4: Ja, zeker.
3: Dan een keer ze, hè?
4: Ja.
5: Laat ze er nou opkomen, hè?
4: Ja, nee, kom maar.
3: Ja. Nou, dat kennen ze heel goed, Jere.
2: Ik dacht, Jesse, dat het nou wel een beetje loeder kent, toch? Kun je het nou een keer proberen? Hey.
3: Oh, ken het nou wat loeder?
5: Nou, ja, ik ken altijd.
3: Daar komen ze. Ben je al aardig loerder?
2: Ja, dat lijkt het mij. Ze binnen Trottetest, Trottebalotage kom op deze Pinkster Mandy bij Omroep Friesland. Jochem Rutten voor Tolven. Muziek nou van Tightfit. The Lion Sleeps Tonight.

0: The Lion Sleeps Tonight van Tight Fit. En als het op televisie mars is, dan zust intussen dat de fietsers troch dron riep om het fietsen binnen. Daar zit een van uw camera's en ja, we verpleetsen die camera's. Ik zou nou en dan, we binnen aanstek actief in Orde Madam, daar gaat de stempel past. Nou, een oerstolven, denk ik, iepen. En we zijn nog in Starum, verderop ik. En in Boltense zelfs, op het finishplak van de fietsoversterrentocht.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Nick en Isa, nee, Lisa, Bikkels op de tandem. Groetnis komen van Paken, Verde en Beppe Doeti. Veel succes vandaag, Jaap en Wieke. Heit en Mem, Sir Husterveen. Het brug komt van Willem. Succes, Omke Wilco, de 20e keer, net normaal. Grutskopdij, die allerleerste squansus, zoit Maaike. En met opheffen van de stempelpas Holbert krijgen de laatste ongeveer 400 fietsers geen kruske dus vanwege het ontbrekende stempeltje, zoit Ipe Stienstra. Ik weet net dat ze is, ja. Maar de bruggen komen hier binnen. 06-20-4-9-9-1-9-9 of de app van Omroep Friesland. Nou, Dokkum, nou, Ben de Jager. Ben, hoe drok is het nog eigenlijk bij jou?
3: Nou, het is hier nog ja, mooi droog, laat ik het zo maar zeggen. De regen, mijn fietsers die het eerst in een file stien, zeg maar. Die werd wel een beetje lichter, maar het kan direct nog samen wijzen dat er een protje uit Holbert hier nog extra aankomt en dat er hier wel wat langer wordt. Dat wordt in de gaten houden. Ik ben hier tussen even bij de fietsenmakers. Seert Boomsma, joh, ben fietsenmaker. Hoe rent het, Joert?
4: Nou, een beetje droog eigenlijk wel.
3: Ja, ja, droog?
4: Ja, van al 8 uur weer het vatel bezig.
3: Droger dan zoals?
4: Nou, vorige keer weer ook droog, ja. En we zijn met z'n draaien. En maar dat gaat ook de hele duivel trot dat in worden. Als de stempel pas sluit, dan ben wij vrij.
3: Ja, dan ben je ook, dan ben je ook vrij. Maar wat is nou het meest voorkomende malheur?
4: Een protoban en een slag in het cel.
3: En je bent ook een drogdouane met een chill van een van de fietsers?
4: De boetenbaan, daar zit ook wat droeg te scoren op. Dus er moet ook wat even naar de boetenbaan op.
3: Nou, dat valt maar in één keer.
4: Ja, dan ben je vaak klaar. Hij maakt dat 200 kilometer. Ja, toch?
3: Ah, nou ja, zo is het. En had je dan zorgen van, je hebt hier nou ja, alle keer verschillende soorten fietsen. Ja. Had je dan een kennis van al die fietsen?
4: Nou, van de meeste wel. Ik had op mijn racefietsen gaat wel. En mijn stadsfietsen, dan wordt het wat lastiger. Maar over het algemeen ben je wel, wel goed te paard. Goed regelen op paard.
3: En wat ben er van jou nou de mooie dingen op Sandai?
4: Ah ja, het contact met de mensen geworden en de sfeer. He, het is gewoon gezellig. Hey, het is mijn hobby, het is mijn werk net. Het is mijn hobbyist.
3: Ja, en, maar het is wel hartstikke leuk dat je al zou redelijk kunnen zijn kennen. En dan naar deze tijd ten opzichte van vorig jaar, wat is er oors? Wat is er droger bij Gelies?
4: Nou, voor hier gingen we proberen spijken, een challenge steken. Maar het betekent de spijken, zeg maar, dat mensen zelf kunnen omzetten hier en dat de spijkbrut zijn weer. Ja, dus dat kwam wel bij vaker voor, maar nog minder.
3: Ja, nou, hou je wat meer ban?
4: Ja, een prote ban, nou, dat valt verbazend. Ja, meestal had het weer is, dan hebben we een prote lekker ban. Maar
3: nou, oh, maar de droogte?
4: Ja, ja, echt nou. Ja, dat is bijzonder.
3: Ja, nou ja, we ben hier in elk geval, dank u wel. Ja, we ben hier in elk geval in Dokkum nog druk aan de gang. Er ben hier drie fietsmonteurs aan de gang. Je hebt nog even een spek hersteld. En de kilometerteller, die mag natuurlijk ook langs het systeem gaan, zodat kilometers wel bijhouden worden. Ons af hier vanuit een warm Dokkum hier in de fietsreparatietent.
0: En verderop juist meer uit Dokkum, Ljout, Droriep, Orde Madum, Snit, Starum, Bolzert. Nog volle meer plakken we, Erik, hoe het gaat met Isa en met Demi op de tandem. En dat juist dadelijk van een nieuwe presentator hier onder microfoon. Ja, nee, in die zin van dat ik het net ben. Want Diana de Groot, die neemt hij dadelijk mee in de vijfde oren van Pinkstermandi.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
6: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
7: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
9: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Friesland. Land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij de buis? Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steun Stichting Oude Friese Tjerken.
1: Omroep Zelt.
2: Radio Spannenburg.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandie.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
12: De eerste fietsers die binnen van de morgen om 5 uur starten en de budget. Dat is de eerste fietsers. Ik al zo'n uren onderwijs binnen bij deze 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. Hoe het geert, dat kiest je het volgje.
13: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
14: Zin in lekker eten. Bij het mooiste uitzicht van de Herne. Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten. Voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel. Want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de voor Elsen hier.
16: Even wachten, fiets ik mij die mij.
17: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota bene in Museum Achterna in Frentje.
18: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
19: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
20: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
19: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
20: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet zit, gemak op een jouw. Des is goed.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
21: Pinkstermandy.
22: Mooi, Diana de Groot. Kom verder.
23: In gearworking bij Omroep Zilt,
24: Radio Spannenburg
23: en RTV NO.

0: Rowenhazen en bestel maar.
1: Pinkstermandy.
0: Het is, hoe laat is het eigenlijk? Het is 8 minuten van een hele goede mini. Mooi dat je er al hierbij binnen. Ja, de temperatuur die rint lekker op. Het is een duimooi, een strak blauwe loft. Het is warm. Maar wat een prachtige omstandigheden van de 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. 14.820 mensen die binnen van de morgen op de fiets stapt in Bolzert. En we zullen eens even op de route zien hoe het giet. Want in Dokkum, daar is collega Ben de Jager.
2: Ja, onder de reek van de Grutte Tjerke hier in Dokkum wordt tegen drok stempelen nog steeds. De riege achter mij is ik wel aardig onwijzig. Deze kan ik wel lekker trorinnen en het stempelen verrint op zich tegen goed. Onder een warm sintje, dus meestal zie ik je zijn aan het skaten even op. Ja, en het advies is water drinken en smaren, smaren, smaren.
0: Ja, die boppeste held die is van een grutpad nou al wel die in. Klopt meestal nog daar in Dokkum. En ja, dan kiest via Bols het verzels dat onderste rondje in. En dan komt ze op een gegeven moment in het prachtige oude Madden, maar binnen daar de eerste fietsers al, Doutzen.
3: Ja, er komen nou al wel wat fietsers om, maar ze moeten nog even geduld houden, want de stempelpost die gaat om 11:00 iepen. En wij staan hier met 2 man sterk zo op te wachten, want ik ga ook roelen of jaren.
1: Ja, zeker. Wij doen een mooi verslag, Marci 2, Doutzen en ik. En we vielen eigenlijk hier het windje al een beetje van die IJsselmar, hier trot de Brink naar je stak komen. Dus het is een oase van rest en van cinema. Ik wil misschien van een beetje verkoeling hier.
0: Pinksterman. En mooie tourfietsers die nog even een lekker de route gaan. Dat kind nou nog, want straks dan komen al die kloftenfietsers daar verzels ik del. Ja, die kloftenfietsers die binnen al wol in Ljouwert. En daar is een collega Nienke Tuinstra. Dus die is niet schrik nog in de Smarstrieten. Er wordt omraaksmat en dat moet verzels ik maar dit waar. Maar hoe is de sfeer?
4: Ja, de sfeer is geweldig. Ik hier muziek aan de ene kant. Nou, je hier al die fietsen natuurlijk. Dat vind ik echt zo'n heerlijk gezellige loert. Ja, en elke keer is hier rond praten en even van het eten. Want hier is wel een soort van rustmoment. En ik sta bij deze 2 jongens. Ja, ze liet je misschien op elkaar, dat klopt, Twalling. Want hoe had het met je wezen als je mij dan wil onderoverstaan toch?
5: 16 van mij.
4: En hoe had ben je?
5: 16.
4: Dat is net volgens mij, dat ben je wist van.
5: Ja.
4: En wanneer heen je hem betocht? Wij doen mooi.
5: Vorige week het jongetje.
4: Ja, ik dacht dat ik hier net heel lang lief was, want hier zitten de dingetjes nog in, dat ja. Het broekje nee is.
5: Ja.
4: Maar waarom heb je hem deze kleren bij u zocht en deze combinatie?
5: Nou, wij bevonden het een heel mooi paak, dus toen zijn we er maar weer aan.
4: Speciaal voor Beppe heb je hem beide de pak aan, maar waarom dit shirt eronder? Hier dat ik voor Beppe.
5: Nee, dat net, maar we gingen van de morgen blauwe zomer in. Nou, maar het idee is heel warm dat we dit shirt er even onder.
4: Oh. Maar en waar ben de blouse nou?
5: Ja, die hebben we onderwijs in hand om dan.
4: Maar je weet er nou pas correct eigenlijk zo'n toonje dat je mij was zoen. Ja. Waar heb je hem alle regelen? De kaarten, de fiets, hoe heb je hem dat in?
5: Ja, bij een boerwerk aan het werk ben ik onder de fiets van broeken. Nou, en de kaarten hebben we via hebben we die dan wat regelen. Nou ja, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
4: En heb je hem Beppe al zoen? Want je hem toch nou alles voor Beppe hek in de kaart?
5: Ja, ik krijg bij Dokkum even.
4: Die het alles ook weer vult, want ik zie mandjes vol en taskes.
5: Ja.
4: Wat heeft ze erin die?
5: Ja, broodje, drinken, banaan, ja.
4: En ik heb nog een radio achterop. Ja. Maar geen andere Fries, want ik heb de Diana krijg
5: net.
4: Nee. Nou, eerste keer dus. Ja. En heb je hem nou de smaak te pakken? Dat je hem 80 binnen, dat je hem nog hier op een fiets zit?
5: Ja, 80 ben ik net, maar...
4: Ik denk dat die broer die vindt het wat minder nevens mij. Is hij positiever erin stelt?
5: Nee, valt me net. Je hebt ze maar wat nodig. Hè.
4: Nou, alles dus voor Beppe. Dan nog even de groetjes om Beppe. En ik zou zeggen, trap je dan vooraf hier.
5: Ja, nou Beppe, de groeten.
0: De Fietsoversterrentocht.
6: En de Boomspartij.
0: In gearworking met Omroep Zilt.
6: Radio Spannenburg.
0: En RTV NOF.
6: Is dit Omroep Friesland?
0: Pinkstermandy.
7: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Ja, op dit tempo kun je het wel lekker even omzetten. Je fireball, Jerrest, van Pitbull. Ja, als het dan in orde madam omkomt, dan heb je 190 kilometer in de skonken. Het is nou kwartier op 12, maar er binnen altijd rappe fietsers die dan heel graag als allereerste in Bals het wezen willen. Nou ja, dan rennen ze in orde madam toch even in een fuik, want daar moeten ze even wachten. Dat ze van Goslinga van Radio Spannenburg binnen de eerste nog signaleert.
2: Ja, dus just, als de televisie zocht, ze achter mij staan. Ik denk dat ze ook wel yes. Maar er zit al een flink groepje hier achter mij. Ik zal het zien hoe het mij geeft. Zo, het is haast meer wachtje dan fietsen, of net?
3: Ja, van mij mogen we wel beginnen, hoor.
2: Ja, haast het warm hier zijn in de volle zinnen?
3: Ja, we staan hier wel te bakken zo.
2: Net nog even naar achter, naar het skaat.
3: Daar hebben we net gezeten, maar dan krijgen we het stempeltje als laatst.
4: Giet on.
2: Ja, precies. Toch even eerst dat stempeltje, dan het skaat op ziekje.
3: Ja. Ja, die volgorde.
2: Precies. En hoe vind je met dat je hem zo lang wacht je met elke keer?
5: Ja. Wel vervelend, ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
2: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
5: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk, met de groep.
2: Maar waar fietsen je allemaal? Wat
5: bedoel je?
2: Met wie zijn jullie allemaal?
5: Ja, met een hele groep. Deze twee...
3: 15.000 man.
2: Kennen jullie elkaar allemaal?
5: Nou, allemaal. Wel een paar. Stefan staat daar.
2: En hebben jullie ook iemand achtergelaten of valt het mee?
5: Nou, nu nog niet. Nou, ze lieten mij achter.
6: Ik denk dat je dat in Bolzwart moet vragen.
5: Ja.
2: Precies. Is de concurrentie groot tussen jullie?
5: Nou, die zijn wel sterk. Een stuk sterker.
2: Jij staat een stuk sterker.
5: Nee, hun.
2: Oh, dus jij denkt dat zij sneller zijn?
5: Nou, we gaan aanpoten, hè. Ja, precies. Kijken wat eruit.
2: Helemaal goed. Nou, heel volle succes. Ik, volgens mij hebben we nog een liedje 10 minuten en dan zult Lim terugknip wees. En dan gaan we zien hoe snel het ze binnen.
1: Ja, nou, die gaan er heel rap van terug, denk ik, daar in Orde Marm. Ja, het keertje, dat volgen we Joet ik, traditioneel de boemspartij in Frenscher. En we keertsen intussen op de tweede list. Geert van Thun, hoe gaat het, hè?
7: Ja, daar keertsen we mooi terug. Sterker nog, we hebben al één volslaande confrontatie op de tweede list compleet. Maar dat had ik te krijgen om uit steen. Dan noemen we dat bitgom op die tweede list. Die poeiert dus in één keer terug naar die tweede list. Als noemen Jochen de 40, wordt er als eerste pleerst. Maar die weet dan al wat het tegenstander is. Want Haas 2, die wint met 5 met 3 en 6 jaar van Jesterijn. En ik moet zeggen dat Haas 2 een allerradigste indruk maakt. Ja, Nick Leistra, Gideon Swanson, dat binnen, ja, hoe zal ik het dan zeggen? Ik ben wat import Hazes. Hè? Gideon die komt vanuit Sint-Jabek. Het op de Vreulenpartij wel eens een succes gewonnen. Die is een vierde prijs. Nick Leistra is ook een man die het in de lanenkeerserij heel goed uit de voeten kan. Nou, die meppen er vleurig op los. En die komen dus met de winst op Jesterijn op de treadlist. Dadelijk zit in Bitchem. Swijns keert op dit stuit Stin zijn tannen in op de treadlist. Nou, dat zal net zo vreselijk lang met worden, denk ik. Want zijn tannen staat voor met 4 om in en 6 fjouwer. Zijn tannen, ze pakte nog een premie op de Jong Nederland partij, Arun de Sneun. En ik denk dat ze nou, ze staan gewoon de partij ek inpakken. Want die keert, ja, die werd voldwanden retourneerd. Keem dat ik in Swijs, Sint-Anne, wij noteren. 1-5 is Fjouwer Swijs. Sint-Anne terug naar de treadlist. Marlius keert zijn Wiet Massimier op dit stadje. Ja, die is even spannender. Spullingelijk is het tussen die beide patoeren. En nou een 6 Fjouwer vastsprong van Wiet Massim. Daar zit dus nog geen tekening in. En dat hielde ek voor de partij tussen Wommels en Snits. Want die is correct uit aanzet. En dan weten we ondertussen dat de treadlist alwerken we zil ek op de velden van de voetbalvereniging Frenscher. Maar dat van de tredde omloop alles hier komt. Nou, Helco Broers, maar kist haast om de lunch, hoe ligt het?
8: Nou, dan net heel lang, maar het wordt net zo lang meer. Trouwens, nog even door het haas sprutsen. Er kwam een man op me, een oude zoon, en zei: wees toch ook waarom het eerste niet, hij bedoelde het haas in, dat patroon net keert. Ik had er niks van gehoord. Nee, ik zei: die ben nu een blessure bij het voetbal. Nou, dan moet ik me maar concentreren op het tweede. Nou, dat die best in de loop het tweede list. Ljout steed ik op het tweede list, wint van Mangen, maar 4 van meer dan 6 Fjouwer. Weiden bloot op de helft in Holland, draaien met 4 van 6 Glik. Duinem, verrassend wel winnen van Sint-Jacob, maar daarna van Balzen verliezen, maar 4 van 12 en 6 Glik. Bidgem 2, zijn Frens het 1-5, 2-6. Makkie, Minske, favoriet, 5-1, zei ik lik. Zijn Marre Lusses 2, hey, toch een eerste zin. Dan wens misschien Belsum, die keert ze nog. Maar reken maar op dat Belsum dat winnen zal. Ze steen, tenminste, het bloot keert ze zelf. Maar ze steen voor met 5, om 2 en schien 2. Dron Riep. Eerst omloop schenen vier wezen. Nou zijn balse twee schenen vier wezen. Zoals jouwer. Zijn eerst weer schenen vier wezen en schenen zoals. Dus nog geen enkele averij. En dan de laatste partij. Maar die kent rechts gewoon. Want Makkum, Michel, Jel, Deem. Nou ja, dat is een makkie voor de Makkumers. Ze staan voor mij schenen vier jouwer eerst. En het daarna op de list nummer 3. De tredde list. Dus het steende nummer. Die Kuiri, die kan onderwijs nog wel even oorsteken. Om een glasje water te halen. En dan op het zoekeland te komen. Nog twee partijen in de wanden. Ja, het is wel aardig vlot. Het had je wel eens jouw twee aan West. Maar het is haast niet jouw niet dat het voorbij is.
1: Het keert zijn derde zien, Fransje. Kist ik de hele dag je volg hier bij Omroep Friesland op de radio. De voorzitter van de fietsoversterrentocht is Stefan Rekker. En wij hebben begrepen dat de stempelpost in Holwert sletten is. Stefan, een goeie middie.
0: Goeie middie.
1: Waarom is die dicht?
0: Nou, het hoopt niet volop. Ze weet niet te vol verkeer erop. De fietsen zetten lang. Een mooie combinatie. Van dat ze daar stempelen moesten en de bidon vullen, et cetera. Stier daar een hele grote rij fietsers. Dus hebben ze eerst ons even opstalen voor het aantal stempelaars. Maar dat duurt te weinig, gewoon net snel genoeg. Dus hebben we zo in Holwert krijgt even tijdelijk die stempel. Dat staat eerst die de file van fietsers even oplost waard. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en jouwt. En dan richting Balzert.
1: Ja, je ziet
0: dat. Maar pakt dit moment goed uit. Dus het lost aardig snel op. Ja, maar dit troek liever net.
1: Dus is tijdelijk is die sletten. Hij giet dus straks. Ik wil weg gewoon hier en dan?
0: Ja, we zijn hier in ieder geval op fietsterrein. Maar de fietsers in ieder geval derde. We weten dat zij dat een hele nursie fietsers hier in Balzert hier komt. Die vanuit Holwert die stempel heeft. Dus dat is al bekend. Die maken. En misschien pakken we het op. Maar we horen eerst even dat het goed terugstroomt.
1: Ja, maar waar luidt het dan aan dat het net goed terugstroomde? Hoe wie
0: dat... Dat krijgt zo een...
1: Ja.
0: Omdat ze het volle verkeer trolden. Dat op de kruising krijgt verholderd.
1: Ah.
0: En het sample en de bidon spullen. Dus ja. Die combinatie van drie drie factoren. Dat vonden we dat de file van fiets een stuk rood waard. En vandaar het ingrepen hebben.
1: Maar dat heeft dus geen consequenties voor de mensen die geen stempel in Holwert krijgen. Die krijgen gewoon het kruisje als in Balzert komen.
0: Die krijgen gewoon het kruisje. En vanzelf krijgen ze het stempel hier van Holwert. We weten dat ze west binnen. dus dat heeft voor hun gewoon een medaille.
1: Nee, nou hier neem die stempelpost ik een beetje inzetten. Sinds maar zal dat mensen net stiekem een beetje afstekken richting Dokkum. Als mensen naar toe binnen, kunnen zij nou Holwert oeslaan? Of,
0: Ja, dat ze zelf weer. Als zij zichzelf in de spiegel hoor kunnen zeggen dat ze het toch ziet hebben. Nee, dat was ik net. Het is slimmer die doordat. De meesten, de bezitten van het boetelanders, die weten vast net dat dit trok is. En de meesten die horen provincie zit net. Dan ben het de wat vrienden die er heel bekend binnen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, als straks alles weer terugstroomt, dan gaat die stempel pas ik gewoon weer hier. Dus dan kunnen mensen wel lekker dat stempeltje heli. Hoe gaat het verder op een route?
0: Nou ja, dat hoor. Ja, we horen natuurlijk monitor heel erg waar. Hoe warm wordt het? En nou, dat is wel mooi bezig. Dus de eerste die hier nou in Balzert komen, die hebben natuurlijk geen last van. Dat zijn snelle en getrainde fietsers. Maar we monitoren het heel goed. Dus we horen het heel goed in de gaten van Smitty.
1: Ja, maar dan ben ik je meest gesignaleerd die het echt te warm hebben. Die het last hebben van die warmte, die het misschien te min drinken.
0: Nee, nog net.
1: Nee.
0: Maar nog wel, ze worden wel goed in de gaten. Omdat het is gewoon warm Smitty, doet het. En zeker in de steden zelf, bij de stempelposten. Daar hebben we net al te volop hoopt dat ze te lang stil gaan staan. Zonder wien en in de steden staan.
1: Ja, en hoe doe je dat met alle vrijwilligers die daar wel de hele tijd op hetzelfde plak staan in die hitte?
0: Nou, wetter. Volle wetter, zwaar dat er nog drinken is bij ze.
1: Oké. Okay. Stefan Rekker, tegentank en succes de rest van de middag nog. Dank je wel.
0: Dank je.
1: Het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk ik hoor, hier bij Omroep Friesland. Even een oorsjochtje van wat er alle hier gebeurt bij die Alversterrentocht. Prachtig mooie dag, Joet. Eerst muziek van de Rolling Stones, Satisfaction.

0: heel Friesland.
1: De Fiets Alvensterrentocht.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is Jelwien Dietvar het Nijs uit Friesland. Met Jan Dirk Daan.
10: Ja, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag.
10: De stempelpost van Holwerties, dat de kijk nog hoor, is van de morgen tijdelijk sletten, wil alle fietsers dan nog lang net loswinnen. Het probleem wie de drokte in Holwert, zei het voorzitter van de Fiets Alvensterrentocht, Stefan Rekker.
11: Ze weer niet zo volle keer de trok. De fietsers zetten lang. Een mooie combinatie van dat ze de stempelen moesten en de bidon vullen, et cetera. Steer daar een hele grote rij fietsers. Dus hebben ze eerst ons even opstalen voor het aantal stempelaars, maar dat die er te weinig komt, net snel genoeg. Dus hebben ze al in Holwert, krijgt even tijdelijk die stempel. Dat staat eerst die de file van fietsers even oplost waar. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en Ljouwert en dan richting Balzen.
10: Het is al vaker zijn, de temperaturen rennen van de middag flink op, 24 graden in Ljouwert nou. Een soort deelnemers van de Fiets Alvensterrentocht zie je daar dan ik de smartstrit op bij de Ardehou.
12: U heeft al een vrij rood gezicht.
13: Ja, maar dat komt voor inspanning, hè?
12: Oh, dat is de inspanning. Ja, ja, ja. Ja.
14: Ik had al een paar keer gefietst, dus. Mijn armen waren er wel een beetje aan gewend.
12: En de benen ook?
14: En de benen, ja. Want ik heb altijd hetzelfde broekje aan, hè?
10: Verslagjouwers Isa en Demi die stapten vanmorgen op de tandem. Zij doggen dus embedded mooi om de Fiets Alvensterrentocht voor de eerste keer. Intussen ben je een oerenzoon onderwijs. Wat zijn de laatste beruchten? Hoe gaat het?
15: Ja, supergoed. We hebben gekregen een lekker pandje macaroni gehoord van Isa Hamem. En dat hebben we iedereen... Oh, Isa, versnelling.
10: Wat gebeurde er?
15: Dat woord. Vernieuwd, zodat het... Ja, de versnelling.
16: Ik doe hem hier omheen en ik doe hem ook. En ik moet hem even wat lichter zetten, zeg maar. Maar ik zet hem in zwidden, dus dat merkten we nog even. Maar hij zit nog weer goed.
10: En verderop in het programma juist hoe het vergeet daar op de Alvensterrenroute. We hadden al fietsers op klompen, verkleid als Asterix en Obelix of in een trouwjurk. Er zitten dus verschaten vreemde vogels tussen, bewijst ik deze vrouw. Of misschien maar wel ze flamingo.
17: Eigenlijk zoek ik dit hier gewoon normaal gaan. Het zijn collega van, ja, gisteren ik weer verkleid. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk net. Dus vandaar.
12: Maar het is dus elke keer hetzelfde pakje.
17: Ja, ik ben ook wel zoals Minion West en als Smurfin. Maar vaak zoals flamingo inderdaad, ja.
10: En de beelden van al die aparte outfits binnen te zien bij u op televisie. Dat is live en Jon om 8 uur is er een geervetting van de Fiets Alvensterrentocht editie 89. En dan nou, het waarbericht van deze dag, dat veel besproken waarbericht met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
18: Ja, goeiemiddag, Jan Durk.
10: Laten we maar eens even zien naar de temperaturen op dit stuit. Wat staat er op de thermometers? Waar staat het kwik?
18: Nou, de kwik is aardig omheen groen van een morgen, want de lucht is strak blauw. De zinnen er volop bij. Ja, dan zie je hier in Eekmariep is het gedikt 23 graden, de pijn. En gisteren is er op 25 graden, dan wordt op 24 komen zon, Bakkeveen op 25 graden, Dwijm ik op zijn 25 graden, Vlieland op 23. Maar zie je even naar Laaksem, dat is en Starem, dat is 21 graden. Er komt een heel zwak windje vanuit het noordwesten bij Oerdieselmar heen. Dat is dan even wat frisser. Dat, nou, ik denk altijd dat het wel noffelijk is in die om jou. Maar verder hebben we het invloed van hege druk boven ons hollen. We hebben dan van de middag de koper een ploertrek volop bij en het warmt van de middag dan verder op. Want de boppenlucht op 500 meter is ik al 24 graden. Dan hebben we van middag temperaturen van 23 graden op het water. Ja, het is de Waadzee kwollet het nog wat over. En langs de IJsselmar en zo'n 28 graden meer de provincie. En die 28 kennen we eens even in het eerste en het zuideerste van de provincie verwachten. Nou, dat al mooi een droegere luchtsoort en amper wien. Ja, dan vielt het warm rooier en luidt verbaning ik op een loer. UV-index van zon en zelfs heger. En ik wil denken, ik ben in het skaatsteen, maar zelfs in het skaat kun je maar deze droge lucht nog wel verbanen. En mooi een zwakke wien, dit is het na het eerste. Niet nou uit het zuidwesten komt. Letter van een beetje uit het westen waai. En dan omgeet naar het wat-westen daar. En maar die bloed zwak. Mogelijk in, langs de kust even wat verkwolling. Wat ik wel noffelijk is voor de fietsers, denk ik dan. Maar jong, is het nog lang warm. En dan is ik mooi een amper een zuchtje wien. Is het om jong om 9 uur naar zo'n 23 tot 24 graden. Maar zit je in de bebouwing, ja, dan straalt die stenen, die straal ik nog warmte uit. Luidt de temperatuur nog wat heger. Dat houd ik in dat de temperaturen vannacht om de 14, 15 graden binnen. Ja, en maar in de bebouwing daar is het nog wat zwitterig, want dan luidt de temperatuur richting de 20. Letter kan er in de nacht nog wat deze ontstingen en in de wind weer omgaan naar het eersten en het zuideersten.
10: Ja, dus zo is dat de wind gaat even tijdelijk naar het noordwesten, maar het draait dus ik weer naar het eersten, dus dat zit meer warm.
18: Ja. Dat zit vanmorgen wat meer warmte, want er komt nog een zuidelijke streming morgen echt warmer lucht op. Is dat het daar we maar vol op de zinnen erbij van morgen Jelversuizen, tot morgen de jongen om Jelvers zien dat er onder geeft. Ja, en dan maar een zuidelijke warmere lucht. Dan wordt het de warmste dag van de week. Nou, sinds maar van een maand mei, want we hebben net eerder zulke hege temperaturen gehad. 23 graden op het waterland, tot haast de tropische 30, of misschien wel de tropische 30 in het eerste en het zuideerste van de provincie. En de temperatuur, ja, verderop lezen er wat tussenin, maar het wordt morgen echt een warme dag. Maar we hebben in de middag hebben we wel wat meer wind. Er komt een matige wind te staan. En vooral in de middag die wordt die even krachtig. Maar op het eind van de middag gaat die wind al om naar het noordwesten. Ja, en dan komt de omgevoer van kwollere lucht die komt op gang. En zo wat merken we er in de middag nog net van. Maar in de jong beginnen we dat al wat te merken. Want woont de jong in de nacht is dan om 15 graden om 12 uur. Maar verder in de nacht dat de koelere lucht op gang komt is, zakken de temperatuur naar zo'n 10 graden. Nou, dan kun je de ramen en het warm wel even openzetten om een hoogte weer wat te kwollen. En dan staat er ook nog steeds een matige tot krachtige wind uit het noordwesten waai. Dit in de nacht ik steen bloed.
10: En dan naar de dagen daarna, aankwolling zit er dus wel om te komen?
18: Eén dag, we hebben waanzin, dan zit we echt in die koudere poollucht maar in noordwest-noordelijke streming. We hebben geregeld zinnen. Uit een trots een enkele stapelwolk. Het bloed droeg en het is een zandje tot 18 graden. En er zit een matige tot krachtige wind. Een toontje vreed bloed dat ik al droeg. Maar in de windel waarom ging nooit. De eerste dag. Hege drukke biert boven de waadeiland. En dan hebben we al west aan 20 tot 22 graden. Nou, en vreed dan hebben ik nog geregeld de zinnen erbij. Het bloed ik droeg. En dan is dat west aan 23, 24 graden. Nou ja, zageervetje. We kunnen wel stellen. Wat hebben we nou aan een fietshengje? Zes maar gewoon. Dat is de simmer.
10: Dank u wel, Jan, voor het waarberucht. En hoe de berucht naar de fietsalversterrentocht kan ik nog melden dat die ik waarom te lezen binnen in het liveblog op de app van Omroep Friesland en op omroepfriesland.nl.
19: Hartstikke leuk. En te zien liet ze filmpjes en foto's en van alles en nog wat. Hij stond trouwens wel eens fietsen, Jan Durk?
10: Nee.
19: Nee, ja, ik net, ja. Dus wij kennen Hans Kortje. Het is net echt mijn ding, fietsen. Maar respect voor al die mensen die het wel doggen, zo'n 234 kilometer. Maar dan ben er ik nog mensen die dus vanuit Brabant eerst op de fiets hier komen, dan die Alphensterretocht fietsen en dan morgen gewoon fleurig weer waarom fietsen naar Brabant. Daar krijgen we een appke oor. Hey Douwe, papa en opie, we zijn mega trots op je. Gefietst vanuit Brabant, vandaag de tocht en morgen weer terug. Succes, een tuut van Myrthe, Justin en Faye. Nou, mooi berucht. En Hester, nou ik hier die is oormoedigje was, dan kind dat gewoon. Stuur even een berichtje dat kind via uw Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
22: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
23: Wie visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
22: Big Green Vari zakje, kind 1035 maar €925, inclusief installatie.
24: Wacht even, wacht eens. Fiets ik mij die mij.
25: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitieën in Museum Achterna in Vrijntje.
26: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
27: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
26: Toch ik mij. Jouw de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
28: Friezen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
29: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
30: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
29: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
31: Pinkstermandy.
32: Jan Dirk de Haan. In Gearworking My Omroep Zilt.
31: Radio Spannenburg.
32: En RTV NOS.

0: Voor een soort meisje van Boeten Friesland geldt dat Jood ik wel ambitie. Ze komen speciaal hierheen voor het fietsen van die Alvensterrentocht. Even waarom van Eddie Dijkstra.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinksterambi.
0: En dat zijn net alleen nog de fietsers die dan actief binnen, maar ik de keertjes in Frentje, de Boenspartij. Helco, die laatste partijen daar op de Bijvelden?
3: Ja, die binnen Aron Belsum wint uiteindelijk met 4,12 lik terug aan de zitbal van Corné Tuninga van Weesem. En Makkab en Jel Beem hier dezelfde eindstand, 4,12 lik. Jelle Adema Smeer Traaien boet met een hier de 2 zitbal. En Makkab het daar straks op het vierde list het steende nummer. Hier is het dus niet. Oh ja, had Ian Aast niet Frans zit. Rennen zocht bij een bril, maar één glas erin. Het orenglas is vol. Dat is hier inleveren bij de reportagewijn van de KKB. Dat werd mijn naam dat chocolade, dus die kan daar dat glas ophellen. Hoe de orenlist straks verder in de sturing van Geert.
0: Ja, wel handig. Maar 2 glazen in zijn bril. Dat is wel zo veilig voor de eigen. We binnen intussen ik in Snits, want ik daar komen de fietsers terug. Daar is Gjaldo Sietsma. Gjaldo, goeiemiddag, verdij ik. De sfeer daar in Snits.
4: Goeiemiddag. Ja, dat is mij zit de sfeer hier wel goed. In die snits, we zijn hier bij de Martini-tjerke. Zoals mensen de hoek omkomen, houden ze nog krijgt een stempel horen en dan stiert hem bij verder te fietsen. Ja, maar net elke nieuwe keer verder fietsen. Want naast de EHBO is hier ook een fietsendokter. Dus als een euvel haast met die fiets, mast hier wezen. En dan stier aardig wat mensen. Er zit hier één iemand die had nog maar één shell op zijn fiets. Dus ik zal even jaren. Meneer.
5: Ja.
4: Maar één shell fietsen, dat gaat net, hè?
5: Dat gaat niet, nee. Nee, dus hij is gelukkig met de andere bezig. Dus,
4: Wat is het probleem, de mooi?
5: Ik had een lekke band. Ja. Ja.
4: En wist ik goed het kind?
5: Nee, ik had geen idee. Hij liep heel langzaam leeg. Dus toch maar even naar laten kijken. En er zat een klein. Zat iets in.
4: En rit het net achter op schema,
5: we hebben geen schema. Okay. Nee, we hebben geen schema, gelukkig.
4: Hoe ging het voor de rest, Jood? Had je het zin?
5: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik doe voor het eerst mee. Ik vind het superleuk. Dus het is een hele belevenis. Dus ja, gaat goed.
4: Dank je wel. Succes met je fiets nog. Die wordt weer even verder oppompt. Dan drink je even naar Oorta. Want hier ging het ek weer een fiets. Meneer, wij wachten jou op. Wat is het probleem met jouw fiets?
6: Mijn cassette zit los, dus die moet even vastgedraaid worden.
4: Okay. Ja. En voor een net fietsen zonder huis, een cassette?
6: Ja, bij mijn tandwielen. Die zitten niet goed vast. Dat maakt heel veel lawaai. Die jongens zijn helemaal gek van me. Dus daarom hoop ik dat die mensen vast kunnen zitten.
4: Dus die vrienden zijn van je mat even naar de fietsdokter, want zak je net maar die vierde fietsen.
6: Precies, ik moet even naar de fietsdokter en die gaat me helpen. Ja, ja helemaal.
4: Oké, nou ik stel je verder in de disbeest. Ja. Succes nog, succes met je cassette. Ja, dat weet je het, hè? Oké. Jouw kinderen met vierde, mevrouw?
7: Sorry, onvast.
4: You can go on, your bike is okay?
7: My bike is okay, but I have a friend, the bike is not okay anymore, so we need help there.
4: Oké, okay. Good luck. Nou ja, dat zou wel. Ik zou even vragen jongen ertussen. Meneer de fietsendokter, ja. Hij had nog in de macht?
8: Ja, zeker. Ja, het is veel drukker dan ik verwacht had.
4: Ja? Hoe kent dat, denk je?
8: Het zijn hoop spaken, wiel en bandjes toch ook alweer met droge weer. En dat verwondert eigenlijk wel. Dus de wegen zijn nog niet zo heel schoon. Dus het blijft veel hangen.
4: Het lijkt echt wel het waard dan dat het zou
8: ja, normaal gesproken met de regenwater, dan weet je dat je heel veel banden hebt. En het verbaast mij dat met zulk mooi weer dat we zoveel banden hebben. En gewoon een hele hoop wielen met spaken dat we aan het doen zijn. Een hele hoop aparte spaken. Deze meneer van Sonet, die was in Wommels. Had ze juist spaken niet in op voorraad. En even via de app-contact onder elkaar hebben wij het wel. En dan helpen we de mensen weer verder op weg.
4: Hey, maar je valt me op, hè? Je doet het alleen maar de blerte hand. Ja. Geen moffen of geen. Ken dat wel?
8: Ja, we zijn sterk.
4: Ik weet je wel in de vissen. Ja, ik deze man gaat weer even verder. Maar er zit je echt nog traaien oren vooral omheen. Dus ik hier even naar je staan. Oh, een snoepje. Nou, dat wil ik wel even. Lekker. Lekker. Even tussen een snoepje. Ik eet hem aanstop, want oors ben ik aan het kalken op televisie. Dames, ben je hem heid aan het helpen?
9: Ja.
4: En wat bistel het dan?
9: Ik hou dit vast zodat hij het omkiept.
4: Oh ja. En is het belangrijk dat je hem heist, je moet even helpen?
9: Ja.
4: Ja, ga je hem goed, je hem helpen broeken?
9: Ja.
4: En wat doe je hem nog meer alweer?
9: We brengen eten.

0: En we kijken naar de fietsen.
1: Oh ja. Ja, eten brengen, dat is natuurlijk echt heel belangrijk. Gestoot nog in de controle? Je het goed, Joet?
0: Ja.
1: Ja? Is dat leuk?
0: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Elke keer in spier de jurre om de fietsen weer te verhelpen. De band die helpen Heid. En ondertussen is Heid alweer druk in de bus om spaken te zieken. Dat kijk je gewoon terug.
2: Prachtige beelden van uw snits, dat is Elsenien op Wijhopenwut. En we zoeken zo tussen trog ik prachtige beelden van op de route. Nou, die komen van een motor die het mooi riet in de koers, maar ik van een fiets. En die fiets die is van Demi en Isa. Die fietsen op een tandem de route. Nou, er wordt al heel bot naar zijn wuif, zo is de Shen. Ja, prachtige beeld. Neffens mij hoor een klinkendiekje nou, Isa.
3: Sorry, we zien alleen maar in de
4: heen. Oh,
3: dus ik
4: had
3: het even netje.
2: Je fietsen nou hoor een klinkendiekje, want het rammelt behoorlijk.
3: Ja. Klopt. Ja. We zijn nu in Cuba, dus we gaan nog even door de klinkers in. Hè. Maar we zijn hartstikke bolsvat, dus dan kunnen we beginnen onder 12 lus.
2: Ja, en hoe gaat het op Nauta?
4: Ja, supergoed. Ik krijg even een liefste technische fout, maar dat we juist ook wel momenten mee lekker wat te eten en te drinken. Maar toen zijn we op een gegeven moment van, nou, we starten toch lekker weer de fiets op. Maar dat is verkoelender dan was de Longse Dijkstels, want dat die wel echt ontzettend warm.
2: Ja,
4: dit is lekker sta.
2: Wat voor technische fouten heb je mooi maken?
3: Nou, dus loert het beeld die het volgens mij nog wil, maar het loert die het net meer. Dus.
2: Oh, zo. Oh, jongens, een valpartij.
4: Oh,
2: ja, de giet in onderuit.
4: Oh, gaat het goed?
3: Oh,
4: ja. Oh, gaat het goed?
3: Ja, er zijn al meesten bij, maar oké. Okay.
4: Zo, ja, dat is echt wel meer groene wijze hoe ik een battle. Afgeleid
5: door de camera.
4: Nou, ja.
5: Omkijken en dan.
4: Ja, dat is niet handig.
3: Nou ja, in elk geval, dit is al de 12e keer dat het gebeurde, jongens. Dus dat is even schrikken, maar ja, ging wel goed.
2: Ja, gelukkig.
4: Ja, die man zit net als Mio bij Rob de Rijn. Zo, ja, dit is al mooi verschrikken,
3: ja,
4: hè?
3: Ja, we moesten even remmen.
4: Ja.
3: Maar er binnen meesten bij die man, ja. Dus we hadden nog omzoen op de helpen komen, maar dat... Dat de wie al hulp.
4: Ja,
2: ja, maar dat beschut dus ik, je hem wel bekijks ik onderwijs.
3: Ja, het is echt bizar. Echt, iedereen die bijna langs fietst, dat is maar even, hey, op hoe keert het dames? En ja, het is echt net normaal. Wie echt net van tevoren toch dat zo'n soort werd.
2: Nee, we zeggen ik prachtige beelden van je. En dit ziet er heel mooi uit. We zeggen daar helemaal in het blauw, Isa. En dan die helblauwe loft erboven. Het ziet er al prachtig uit. Je hebt toch dit tocht voor het eerst. Dat tocht ik eerlijk. Zijn van tevoren van, nou, die zit op een tandem, dat giet dan niet twakken zijn hut. Maar dat is ook net zo, hè?
4: Nou, het valt is toch een beetje, we zien toch dat we langzamer winnen eigenlijk. En dus nu wel toch misschien 20 kilometer gemiddeld per uur. Maar we zitten nu constant rond de 24 kilometer per uur. Nou, dat voelde eigenlijk best erop.
2: Maar dat is wel.
4: We aardig wat gewicht op een fiets. Met alle camera's en accu's en zo'n soort ding. Dus ik vind het eigenlijk wel heel goed hier en best wel snel.
2: Nou, fantastisch. Nou, nog een paar kilometer, dan ben je hem super op een held. Succes. Dan ben je weer in Balzet en dan clear voor de onderste lus. Succes nog even.
4: Ja. Dankjewel.
3: Dank je.
2: Ja, zij bent dus hartstikke boos, maar dan ben ik nog een heel soort meisken. Die binnen nog maar die eerste lus bezig. En dan is Dokkum verzels ik een heel belangrijk stempelpunt. En daar is collega Ben de Jager.
6: Ja, hier is het stempelpunt. Nou ja, je kent het zien in de achtergrond. De bierzenwijn die zit al klaar. En dat betekent eigenlijk dat de meeste meisken wel west binnen. Agnes Waterval, daar mocht dus Jude een heel soort meisken een stempel, Jan.
7: Ja?
6: Om hoe volk je dat dan?
7: Je flauw benul. Je hebt echt geen idee. We gaan zelf al een stempel, is ongelooflijk.
6: Ja. En het kwam eigenlijk wel mooi gespreid, net een prette files. Nee. Hoe zag je waarom op deze stempelmannen?
7: Deze stempelmannen is de mooiste sinds een paar jaar. Wie fantastisch waar. We gaan een mooi team om zinnen. Heerlijke muziek, nou wat willen we dan meer?
6: Ja, dat wie geniet je dus?
7: Ja, dat wie echt geniet je.
6: En had je dan zorgen naar de fietsers die je nou nog binnen druppelen? Ja, die binnen wel oneens. Maar ze...
7: Dat is het net. Jawel, dat is ik net.
6: Nou, maar de laatste meisjes die er aankomen, jou die nog even wat extra's mij?
7: Nou ja, de stempel natuurlijk. En snoepje kriezen naar mij, dat is.
6: Daar komt nog hier aan.
7: Ja, dat komt naar je aan, maar die fiets erop.
6: Nee, nee, die fiets net erop.
1: Dus we doen nog een stempel?
7: Ja?
6: Nou, dan rennen we erin, hè? Maar meneer, je bent hier van de laatste die dag een stempel krijgt.
8: Ja, ik ben er van op de hoogte.
6: Okay.
8: Iedereen vertelt me dat, ja. Je moet een beetje harder fietsen.
6: Nou, het valt op zich mee, als u nu zo meteen richting Leeuwarden een beetje gas geeft, komt het wel goed. Veel plezier.
8: Dit is het valt verkeerd dat ik het doe, dus...
7: Nou, kaart open.
6: Dit is de laatste stempel tegen in Dorkum.
7: Twee stempels, één van Robert en één van Dorkum. Alsjeblieft.
8: Het is geweldig, of niet?
6: Succes richting Leeuwarden.
7: Ja,
6: en rustig aan.
8: Ik ga nog even verder. En ik ga gewoon rustig maken.
7: Helemaal gelijk in.
8: Ik laat me de kop niet gek maken.
7: Nee. En hoe drinken
8: we onderweg? Ja, dat zeg ik maar. Ja, er zijn kroegen genoeg.
2: Ja, de mat Ian de laatste wijze verzels. En dat is deze man daar in Dokkum. De Biesemwijn, die riet er. En om Ian horen, dan giet die stempelpost officieel dicht. Dit is muziek van Master KG en Nocebo Tsikode. Jerusalem.

0: Friesland.
1: Voor de mooie bezig uit aanzetten.
0: De 15.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
1: Omroep Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur aan.
0: Alle hechtepunten in de geervetting.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Omroep Zelt,
10: Radio Spannenburg,
9: RTV NOF
10: en Omroep Friesland.
9: Pinkstermandi.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Pinkstermandi.
0: Mai Diana de Groot. In Gearworking by Omroep Zeelt,
10: Radio Spannenburg
0: en

0: Gaan we even zoenen naar de temperatuur in Mexico. Maar daar is het op het stuit 16 graden. Kinderen, ik maar te krijgen hebben dat het er nog 5 uren moins is. De les Humphrey Singers Jerrest in Mexico.
1: Pinkstermandy.
0: Het is de dag van de 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. Een editie die te boeken ingeert als warm. Ja, de temperatuur die luidt om de 26 graden heen. 14.820 fietsers die ben van de morgen uiteenzetten voor die 8 route in Friesland bij de Alversterrendel. We zullen eens even, ik mag eens eigen roet zien, mijn collega's die het roen om in de provincie steen. En beginnen in Ljouwert bij collega Nienke Tuinstra.
2: Ja, en als je dan 100 kilometer opzetten hebt en je hebt een verlet van een massage, dan kan dat je. Maar dat kan ik natuurlijk als je gewoon verslag doet van de Oversterrentocht. In Ljouwert, daar is het heerlijk vertoeven, Joert.
0: Ja, Nienke heeft het goed van me gehoord. Die laat lekker op de massagebank dus. Hoe is dat bij Jesse van Wieren in Wezen?
3: Ja, we merken hier wel dat hoe letter het wordt, hoe warmer het hier echt wordt. En daarom nemen meisjes hier in Winsum even de tijd om een verkoeling te dwaan. De watertappunten, die meisjes hier oeroeren, de energiedrankjes ek. Maar over het algemeen is het hier beren gezellig. En je wordt echt nog mooi muziek draaien. Dus meisjes kunnen en genieten van het wetter en van de muziek.
0: Nog geen sprake van oerverhitting daar in Snits, Gjaldo Sietsma?
4: Nou, ze staan stinken vol. Als meisjes voorbij komen, zoals die loepen de rits van de shirt even beneden, even wat wapperen. Ik zag vrouw die haar shirt ook even uitlutsen en die rennen maar even in de sport bij haar doen. Nou, ik jou eens een keer ongeliek. Het is echt hartstikke warm hier. Ze nou hier vol in de zinnen. En daar doen de stempelaars hier ook. Dus die staat echt in de warmte. Gelukkig wel onder het knot van een muziekje hier op de achtergrond. Dus gezellig hier tussen wel. Maar ik heb wel respect voor ze dat ze dat al hier in de warmte zinnen doen.
0: Ja, als dan terugbals het kaan is, dan doe ik die oelste lus in. En dan komt die in de bosken van onderoren Oude Marm. Is daar een beetje ska te vinden, Rolof?
5: Nou, ik sta in het skaat en de kist misschien een beetje onder de vlagen zien op televisie. We hebben zo'n EHBO-vlaag van Oude Marm. Ja, er komt hier een heerlijk windje terug in. Ja, dat ken ik net door, hè, want de IJsselmaar, daar is aan zijn tas, maar dat het reek kleefoer, een beetje verkoeling. En nou ja, de eerste golf, de eerste weg gaat west. De echte snelle man binnenhouden al die kant op. En de snelle vrouwlie. En wij wachten nu wat op die mensen die dit iets starig ronddoggen.
1: Pinksterman.
0: Van het fietsen naar het keertsen, de boemspartij in Frentje. Geert van Tuin.
6: De perken en opslagvakken die binnen oprommen op de Hertog van Saxe-Leen, op de voetbalvelden van de sportclub Frentje. Dat betekent dat alles hem nou concentreert op het Sjoekeloon. Een warm Sjoekeloon, dat mag je weg constateren. Maar Trozette, eventjes dan wat uitslagende van die bijvelden. Wezem, Belsum, dat is een 4-2 Cycle League overwinning voor Belsum. Droriep, ja, geen enkel probleem met Bols voor 12, kinder 4 weers en 6 4. En Makkum Tjenjerbeem, dat wint Makkum mooi 4-2 en 6-6. En dat betekent dat Makkum in de prijzen zit, want ze hebben steeds het nummer op de treddellist. En dat betekent dus dat zij dadelijk ze al om de prijzen een keertje maaien. Dan pakken wij de treddellist erbij. En wat zorgen we dan? We zorgen Bitgum keertje Tjen Haas 2. Nou is Haas 2 best een aardig patoer. Maar die jongens Leistra, Swanson en de Boer. Maar ik denk dat ze het net helemaal redden kunnen zien Bitgum. Want ja, Bitgum die komt er wel even opzetten. Maar Paul Dijkstra, ja, dat is een eerste klasser. Leon Wienja en Hans Wassenaar. De man die het jarenlang dominant was had in het Malisch keersen. Hij is er nog altijd bij. Het is daar een vastsprong van Bitgum. En zoals gelijk, als ze de Fjouwer eerst pakken, dan komt dat helemaal goed. Dan krijgen we dadelijk zeker de partij tussen Santanne en Moral Justus. Ja, dat moet ik nog even nemen. Moral Justus woont van wie het Massam niet krijgt. En dan dienen ze bij 4-2 eens kunnen zwaaien. Dus gewoon je denken vinden, nou, dat is een vrij makkelijke overwinning voor Moral Justus. Niks is minder waar, kan ik je vertellen. Maar op de size, 2 keer op size, gelijk en 1 keer op size Fjouwer. Wie daar het prachtige opslagwerk van de opslager van Moral Justus. Ja, die kennen we zelfs ik van de haatklasse, Johan Sipma. Hij scoorde zijn patoer naar de overwinning. En hij maakt dus dadelijk keertje in Santanne. Dan gaan wij Ljouwt ook op die treddellist in. Dan moet ik even zien. Zie wat hij dadelijk ziet komen. Ja, dat is ook een verhaal, Sees. Want we zitten te zien naar de wedstrijd tussen Snits en Wommels. Nou ja, Snits is handicapped, want Pieter Vogels. Die kent het keertje. Kein Patols met zijn vervanger. Dat is een 50-plus keertje. Nou, kennen 50-plus keertjes soms ongelooflijk verrassen. Want die mikken die bal wat naar het perk in die haardklasses en ex-haardklasses. En dat gaat het bij Wommels om, bij Jelte Pieter Dijkstra en even Pieter Talsma. Ja, die hebben dan een idee hoe die bal naar dat perk te komen. In het vier sommen fjouwers kunnen eerst vast niets. Maar Wommels herpakt hem. En ik denk dat ze de partij herpakken. Want het is daar ondertussen fjouwer eerst een gelijkwurm. En dat betekent dat Wommels dadelijk naar alle gedachten de tegenstander van Ljouwt versus Hill. Op het veld binnen verskint de patoeren van Halm en Bolzwart 1. En Frenscher 1 tegen Minnetskis zit je dadelijk op de rol. En ik Belsum tegen Dronriep. Een echte onvervalste waardhoekenkreger. En dan ben ik benieuwd dat Dronriep eindelijk 1 voor het eerst eigenlijk deze dag wat serieuze zinstand krijgen van Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietse Wasnaar. Het is een mooi patoer. Kwalitatief komen ze te kwats in Dronriep. Maar je witte het maar nooit dat dit misschien een patoer wijze kan dit nog voor een verrassingsvaring kan. Nou, dat is het verhaal van de treddelist. Werd Makkum dus dat steen de noemer had. En die kan rustig daar zijn hoe de komende zinstander Mitchum of Haastwa tot de romloop roegelt. Ik gok dat we dadelijk op de vierde list een eerste confrontatie krijgen tussen Makkum en Mitchum.
7: Radio Spannenburg.
8: Omroep Zilt.
7: RTV NOF.
8: En Omroep Friesland.
7: Pinkstermandie.

0: Een dikke hit die het in 2016 van Justin Timberlake en Can't Stop This Feeling. Nou, ik hoop dat het gevoel bij de meeste fietsers in elk geval nog hartstikke goed is. En ik zag prachtige beelden van een Mario, is dit Leo? Jesse?
1: Ja, dat klopt. Je ziet twee animatiefiguren naast me. Zou je misschien voor de meesten niet de radio harkje en vertellen wat je moet aan?
2: Nou ja, ik ben als Luigi en dit is mijn maat Mario.
1: En van waar had het idee opperen om zelf verkleid te gaan?
2: Ja, dat weet ik net. Ik zei, ze hebben misschien hetzelfde shirt onderaan. En toen zei hij...
3: Toen zei ik, oh ja, we kunnen wel een matching kostuum aandoen. En als grap natuurlijk. En, maar dat was uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier zo te fietsen. Dus... ja, nee. Zo een beetje gelopen, ja.
1: Ja, het valt ook aardig op. En we zien op hier even niet het, het rustpunt in Weensum. Ja. Hoeveel bidons zijn je hem al achterover tikken?
2: Ik denk dat wij een stuk of jouw vijf heb ik op. Dat is ik zoiets, denk ik. Dat is wel nodig, hè? Dat is wel warm.
1: Het is ook warm, inderdaad. Hou je hem een beetje tar hier op deze tocht?
2: Nou, wij hebben juist, nee, sneu en de mini Elfstedentocht toch fietst hier op de tandem. Dat is onze primeur op de tandem eigenlijk. Maar verder, ja, nou, ik heb nooit werkfietst en hij is kwallen. Dus dan heb ik al wat zadelkilometers. Nou.
1: Ja, daarom. En iedereen Ian die op altijd bijvoorbeeld wat zwittert, dat de oren wat meer trapen en altijd een beetje afwisseld wordt?
3: Nou, volgens mij fietsen we een beetje op hetzelfde tempo. We helpen elkaar, dus ik fiets voorop.
2: Ja, precies. Ik zoek rechts deze. Volgens mij ben ik dat, maar...
1: Zijn er nog mensen aan de kant? Je moet ontmoedigen?
2: Ja, ja, we hebben al verschillende mensen. Tjen komt onverwacht, zeg maar. Dus hartstikke leuk. En nou ja, wij komen in Balsen, dus we fietsen naar het sap. En dan zijn we bij Zuid-Amerika even een sap eten in Nijloon. En dan gaan we verder.
1: Dus je kruisigt je bols wat straks en dan ben je maar haast. En dan uiterlijk naar de finish.
2: Als wij een keer in bal zitten binnen, dan hebben we het gevoel als binnen de haast, ja.
1: Nou, sure, zoon. Ik zou zeggen, heel veel succes nog. En op naar de laatste loodjes.
2: Ja,
1: heel goed. Succes.
0: Prachtig om te zien dat meisje toch ik de moeite doggen om krekt even iets ludieker op de fiets te stappen dan gewoon. Een prachtige Mario en Luigi. Als ze nou toevallig chin komt op een route, zwaai even een extra hut. Nou, wie is ik extra hut zwaaien, meisje? Die ik op een tandem fiets. Dat is Lisette Bruinsma. Zij fietst een bijzondere tocht, Joert. Want dat docht ze van het Foppenfoens. En Gelda Sitsma, ze is intussen niet snitselka.
4: Zeker, ik ben jullie snits. Zo hebben we de pet hadden wel. De pet haak ik heel dit op, wat ze in de zinnen. Maar die doe ik wel even aan. Ik ben inderdaad iets snits. Ik doe ik gezellig. Soort bezig, soort fietsers. Maar wat hier ek is zelfs van Lisette Bruinsma en haar team. Die ben je krekte of fietsenkaam. Ik zal ze met iedereen bijhelden. Lisette!
5: Hallo!
4: Hoi! Wat is de riestjes haast bij de oor krekt?
5: Wat was?
4: De riestjes krekt haast oor.
5: Ja, ja, ja. De heel begeerd, hè. Die, dat is niet zo gaan wullen ik hier. Hij zei dat ik moest, net dat ik moest bukken van de vlag.
4: Oh, oké.
5: Het komt precies goed.
4: Ja, precies. Ja. Je bent exact op het goede plak. Dus ja. Dat is mooi. En binnen ja. Er. Hé, hey, hoe was het? Ging het goed?
5: Ja, ja, beter dan ik verwachtte hier. En eigenlijk ik nog wel ja, makkelijk. Dus dat bevalt me wel. Hier in de stad is het wel een beetje warm. Maar goed, nu is het prima te dwan. En af en toe stoppen we even en dan vregen we meestal om donaties. Nou, dat gaat hartstikke best volgens mij.
4: Had je een idee van wat de teller al op zit qua donaties?
5: Nee, wij zijn lekker rond fietsen. En we willen mammekoor. En dat is je waas. En daar hebben we had Sietse Kelstra zich maar bezig, niet met tellen.
4: Je mag gewoon fietsen?
5: Ja, precies. Dus,
4: en hoe zit het bij de energie? Had je het eten wat op
5: ja,
4: de markt?
5: Ja, we krijgen in Nijloon hebben we pasta eten. En ik heb heel veel mooi, heel veel eten. Want we hier toen zien al rond zien fietsen. En toen dacht ik, ik moet wat meer eten dan dat ik dacht. Dus ik denk, dan wist de mama de hamer of wat dan ik. Maar dan ben ik gewoon voor. En dan bloot het leuk.
4: En meestal was ik gewoon jeder iets als stinkst, hè?
5: Ja,
4: waar honger krijg je dan?
5: Eigenlijk gewoon in het begin heb ik gewoon bij elke stempelpost eten. En denk, mag ik nou wel eten? Nou ja, dat levert hier onthoudt van de dag wat op, is maar.
4: Blijf de dag, dan merk je dat inderdaad.
5: Ja, precies.
4: Hey, en de maast aast, best nog wel de tweede lus begon, is maar. De tweede lus.
5: Ja.
4: Zit een beetje op schema voor de rest?
5: Ja, nou ja, we fietsen eigenlijk harder dan dat we dachten. Dus dat valt dus alles mooi. Ongeveer 26 kilometer per uur, dacht ik. Dus ja, dat ging best nog wel hut. En dan neem ik even de tiert op te stappen en even met de meesten te praten. Dus dat is wel iets, ja, dat gaat echt heel goed. En ik heb nooit zin. En ik vind het heel mooi hoe iedereen ja, bezig is. Net alleen nog de fietsers, maar ik woon de meesten eromheen. Dit is volgens mij Friesland op zijn best dat het op Oh My Lord.
4: Friesland op zijn mooist. Hè? Ik ja. even, dank u wel. Succes samen met hier nog. Ik ga naar die piloot. Maak ik nog even steuren, meneer?
6: Ja, die vraag.
4: Wat gebeurde hier, Krek? Je riep niet vast voor de sokken.
7: Nee, je moest hier bij de camera komen wie me hier opdraagt. Dus ik dacht, dan stappen we er rug van. Oh, dat,
4: een centimeter van, heel goed.
7: Dat is dat genoeg.
4: Zeker. Hoe is het?
7: Ja, lekker. Mooi waar. Net een Halloween. Gewoon, dit had zich gehoord. Dus,
4: Wat vlekken op de shirt? Is dit van Michen? Of wat is er gebeurd?
7: Het past dan wat Krek gewoon het, denk ik. Oh. Dat, nee, we krijgen het eten op. Dus vol energie om het water rondje nog even te doen. En dan op naar de finish.
4: Ik had nou het zwit niet van de half val op dit moment. Maar hoe zit het mij de warmte bij je?
7: Zolang die in beweging bloeien is er niks van de hand. Dan hebben we wel de wien onderwijs en dat is wel lekker. Maar als we hier in de stad binnen, dan merk je het wel dat het best wel warm is.
4: Hey, ik ben nog benieuwd, waar haal je hem met oer op de fiets? Praat hij hem wat of is het vooral meer...
7: Ja. Lisette praat vooral met alles wat achter haar rent en daarnaast komt. En voor de rest... ja, maar kijk, onderwijs vertel ik, we hebben een beetje binnen en wat ze joggen. We hebben binnen een plak met het chin komen en ze houden wat pratende. Maar Lisette, ja, die...
4: Die pebbelt wat
7: erop. Ja, die praat het erop. Dat
4: hartstikke mooi. Nou, stilsteen is op de warm zei de stal, dus ja, dan zul je hem gauw bij vierde gaan litten. Succes! Yes. En, van de Roentzen.
7: Ja, kom goed. Hoi.
0: Ja, Lisette zei het al, het is een prachtige manier om Friesland te ontdekken. En dat stuurde ik Frans. Hij zei, met de Elfstedentocht ontdek je Friesland op zijn mooist. Er komen een heel soort brugjes bij ons binnen. Dat vinden we hartstikke leuk. En we bezieken ik zo volle mogelijk brugjes onderin op de televisie Sjentelitten. Dus als de televisie er bij on heeft, dan zus die brug en ik alle hier voorbij komen. Ik pak er even een peer bij. Even Sjen Sander, die zei het, Jeltje is goed voorbereid. Gisteren de slag uit zijn voorwiel gehaald en daarna een testronde op het erf. Zet hem op. Jelmer de Boer, zet hem op. Jullie zijn er bijna, wat je zijn. Zet hem op. Hoyt van Lasse, Siebren en Jan. Go, go, go. De groetnis komen van Sven, ik uit Jereveen. Die wil Eltsen in oormoordetje. Gijs is lekker on het gamen. Nou, dat is ik mooi. Dat is fijn om te weten. Maar er komen een heel soort mooie lokweesken binnen. En dan wil ik nog even reclame maken van een orenover Sterrentocht. Die is komende sneun, de Zundap over Sterrentocht. En die begint om 8 uur van Ut Langwaar. Nou, ik Jim alvast een hele mooie tocht daar wensken. Als er dan denkt van, nou, ik vind het ik leuk om nog even wat beruchtjes trot te sturen. Dat kind vanzelfs. Die beruchte app die stiekem gewoon lekker iepen op 0620-4-1-1-1-1-1-1 of via de Omroep app. Alle lokwensken die maar even terug, ja. Dit is Ilo en Hold On Tight.

0: Partij op radio en televisie.
1: Pinkstermandy.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is hartstikke twaalf, maar toch al even een oersje van het Nijzit Friesland. Maar Jan Dirk Daan.
12: Goedemiddag. Een motorrijder is van de moon verwonden raken bij een eenzijdig ongeluk onder Kiestersiel bij Frenser. De motorrijder trok nog onbekende oorzaak van het dik en eindig op een kop in de sleet. De motorrijder bedaarde in de graaide. De man is terug ambulancepersoneel behandelen. Daarna oorbracht naar het ziekenhuis. De stempelpost van Holvert, de fietsoversteden dus, is van de moon tijdelijk sletten, wilst alle fietsers daar nog lang net los winnen. Het probleem weer de drokte in Holvert. Fietsers moesten daar terug te lang wachten in de gleurende zinnen, zo het voorzitter Stefan Rekker van de fietsalbestedentocht.
13: Ze weer niet te vol skeer erop. En de fietsen zetten lang. Een mooie combinatie. Van dat ze daar stempelen moesten en de bidon vullen, et cetera. Stierde er een hele grote rij fietsers. Dat hebben ze eerst ons even opstalen. Voor het aantal stempelaars. Maar dat die te weinig kon net snel genoeg. Dus we hebben zo in 100 krijgt even tijdelijk. Die stempel. Dat staat eerst in de file van fietsers even oplost waard. Zodat ze gewoon trok in de stromen, nooit dokken en jouwt en dan richting Balzen.
12: De Alvestedentocht is geen wedstrijd, maar een toertocht. Het zit nadrukkelijk in de communicatie van de fietsalvestedentocht. Maar toch zijn er altijd deelnemers die horen van stevig terugfietsen. Bij de stempelposten rennen ze dan wel eens een probleem aan. Om hun fietsers te ontmoedigen, zijn er tijdscontroles in Ademadenbijkliks. Daar stier van Jelwe in al een flinke groep te wachten die het nog net verder mocht. En dat vonden ze toch best vervelend.
14: Ja. Ja, wel vervelend, ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
15: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
14: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk, met de groep.
12: In het verleden moesten deelnemers van de fietsalbestedentocht 18 jaar of ouder wezen. Het Sint-Wurg moet je minimaal 16 jaar wezen om uit te fietsen. Nienke Teunstra, uw verslagjouwer, trof deze beide jongens bij de stempelpost bij de Ordehouw in Leeuwarden.
16: Ja, bij een boerenwerk aan het werk ben ik onder de fiets van broeken. Nou, en de kaart, nou, via gaan we die dan wat regelen. Nou ja, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
12: En dan het waren op deze Pinksterdag van de middag volop de zinnen erbij. En temperaturen om de 23 on zee, ontwol 28 graden in de Zuid-Eersten. De kans op verbranding is Joert Grut. Daar mag je wel om denken. De UV-index is zo'n of zelfs heger. Jong bloot het nog lang warm. Morgen op na een hele warme dag volop zinnen. In het Zuid-Eersten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en kwalt het al. En waar is die, wordt het dan ik een stuk koeler.
11: Soms is het net heel vervelend om gewoon binnen te zitten en te werken.
12: Nee, het valt mij hier nog. toch daar.
1: Ja, ja. Mij ik wel. Ja. Ja.
12: Dat is eigenlijk prima.
1: Ja, ja. Nou, dan horen we het dat Joert maar even zat, denk ik. Dan letten we het oren wat ze boeten al hier gebeurt. Ja, die prachtige beelden van de fietshalversterren toch. Kist het al hier volgen wie is op televisie. In het liveblog, ik op internet en in uw Omroep app zelfs. Ik weet net of dit een teken is, Jan Durk. Maar Arune Vreet, hier ik al deze plaat dat we hier te geren zitten. Nou krijgen we hem toch ik weer, de reservo's en op Zoutendouw.
12: Ik weet wat mij te doen zit.
4: Pinkstermandy.
17: Mai Diana de Groot. In gearworking mai Omroep Zilt.
4: Radio Spannenburg.
17: En RTV NOF.
18: Omroep Friesland.
19: Ja. Yeah.

0: Ja, binnen een paar hele enthousiaste muzikanten die dit noemer makken hebben. Mooi help van AI. En de rapper die stiest, dat is dus net een echt persoon. De reserve als Jerdest en op Zoutedouw.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandy.
0: Ja, die fietsers van die Alphensterrentocht die komen dan op een gegeven moment terug het mooie Orde Gasterlands. Dan nemen de meeste mensen het toch nog heel tiet in Orde Marum. En ik weet toevallig dat ze in Bols het altijd wat sop krijgen. Krijgen ze in Orde Marum ik nog wat te eten, Roelof Lausma?
3: Ze krijgen hier een heel soort. En dat, ja, dat joeg eigenlijk echt een antwoord op een vraag die ik hier. Want wij staan bij de stempelpost. En dan wien al die mensen die toch, nee, dan kunnen we wat verzinnen. Dus dan verkeep je wel lekker drinken. Even verkeep je blikjes cola en neem maar op. Maar net in je keep het wat. En toen dacht ik, hoe kan dat nou nou? Als een goed journalist keer dan even op onderzoek uit. Ja, en een paar honderd meter verderop staat dit hier. En dat is een grauwe tent. Vol met al je drankjes. Sportdrank krijgen ze hier. Ze krijgen snelle jelles. En ze krijgen ik van dit spul. Dat ben van die, ja, de siroopkus. Die kist dan op slurpen. Krijgt een heel soort energie van. En dat wordt Ali Rudeel tussen deze vrouw Ali. Nou, hoi.
4: Hallo.
3: Ja, wat ben je hier al hier rond u deel?
4: Lekkere sportdranken, jelletjes, pijnenburgkoeken. En we hebben ook water waar mensen zich helemaal door onder laten sproeien. Want ja, het is natuurlijk wel warm vandaag. Dus. Ja,
3: wij zeggen dat ze alle hier daar komen bij de stempelbos helemaal vol. Maar eten, drinken. En waarom doe je hem dat?
4: Nou, omdat wij deze bikkels willen aanmoedigen op deze supertocht. Want ze fietsen toch 240 kilometer. Hè? We staan hier in Oude Meerum, dan moeten ze de dijk nog op. En hebben ze nog 47 kilometer te gaan. Dus die laatste hallootjes, daar helpen we ze graag bij.
3: Zullen we gewoon eens even prullen? Want iedereen vult je die bidons. Maar ja, wat zou het wezen? Powerdrank, het is geel. Het zal wel heel zweet wezen, denk ik.
4: Dat mag jij proeven.
3: Nou, mooi, ik eens even prullen. Oh, dus dextro of zo?
4: Nou, precies. Het is iets van limoen, citroenachtig. Dus dat, ja, valt bij de meesten wel vreemd goed.
3: En dit dan? Want hoeveel keep is dit?
4: Nou, ik zeg dat het of een bosvruchtenachtig iets. Ja, het heet fruitpunch. Maar wat dat precies is, dat weet ik niet. En orange, hè, hebben we ook in aanbieding. Dus dit zijn ze.
3: En dat is al je vergees?
4: Ja, dat worden allemaal weggegeven. En volgens mij is het van het merk Quinn. Maar daar
3: werkt. Let maar eens even pril. Ja, als je...
4: ja, wij hebben deze al. Anders proef jij die andere. Want wij hebben die andere al geproefd. En die vonden wij niet zo lekker. Dus,
3: okay. Nou, dan get de poetsie. Ja, het poetsie maar even. Dit is een jelletje.
4: Ja.
3: Hoe lang kan ik hierop? Want ik moet toch tot 8 uur staan bij hier. Dus...
4: ik denk dat je wel 3 uur suiker hebt. Wat,
3: hoe doe ik dat nou?
4: Ja, gewoon zuigen. Eerste reactie.
3: Bah. Ja. Oké. Okay.
4: Misschien wil de cameraman ook nog wel even.
3: Jorrit, was het ook nog wat? Nou, Jorrit, die had een hele zure camera op recht.
4: Die ziet dat niet zitten. Nee, dat snap ik wel.
3: Maar dit geeft natuurlijk al hier voor die mensen die kracht nog even nodig hebben. Ja, ja, en ze komen wel aardig frisse fruit gewoon, hè?
4: Zeker, ja. Ze zeggen allemaal dat ze het warm hebben, maar verder gaat het goed met ze. We moedigen ze aan om goed te drinken en dan komen ze een heel eind.
3: En ondertussen staan er al hier aan de orenkant van de tjerk. Is de mensen drinken te verkepen,
4: ja,
3: hè?
4: Oh, ja, nee, hier is het gratis. Ja, dus ze weten wel dat ze hier moeten zijn.
3: Die verkeep je helemaal niks, trouwens.
4: Nee. Maar wij moedigen ze ook enorm aan, natuurlijk. Ja, en dus je krijgt er ook een leuke glimlach bij.
3: Die glimlach en wat lekker sweet spul in de moelen. Helemaal goed. Ze moeten nog zo'n 40 kilometer vanuit Aldemarum. Nou, maar dit spul al hier in het bloed. Dan hel is dat heel makkelijk.
0: Ja, nou, dan moest ik nog een perenhoekers rol af. Dus dan moest hem wel leeg zoeken, nou, hè?
5: De dames er even leuk op.
3: Ja, maar het is... ik wacht ze. Ik zet het er even voor. Dit je kist volgens mij... Het is nou eens een keer zo, je kist ongeveer iets om maar mijn oer zwemmen als die in zijn dingje opslurpst.
0: Oh. Dus
3: onenergie.
0: Oké. Okay.
3: Nou, dat maakt het net. Net de volle stuitering.
0: Best net de volle stuitering. Nee, zo is het. Collega Nienke Tuinstra, die had er, Joet, ik al aardig wat oerkerswerk op zitten. Ze stier al een paar oeren verslag te dwan, daar in Ljouwert, in het centrum. Die koeten van haar, die binnen krekt even masseerd. Ze konden we Shen en Jerre bij de EHBO. En dat koer dan krekt even tussen trog, Nienke, want het is net heel drok daar.
6: Nou, daar bij de massagetafels is het net heel drok. Maar ik sta nu iets verderop, de Rere Kruis. Ja, daar is het wel heel drok. En we het hield dit maar over oververhittingen, nog drinken, tink erom, het is warm. Jan, het is toch gebeurd, oververhitting?
7: Het is gebeurd, ja, het is gebeurd. Het fietsen ging heel goed. Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima, we konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen lieten het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
6: Maar dan een paar wat drinken naar het Rode Kruis en weer door?
7: Ja, dat dacht ik. Ja, dat dacht ik. Ik heb van die, dit soort flesjes. Ik weet niet of het in beeld mag, maar AA. Ja. En ja, dan doe je een paar flesjes. Je krijgt wat lampjes op je hoofd. Dat zag er niet uit trouwens. En je koelt weer. En ik kreeg weer praatjes, want dat had ik even niet hoor. En als ik geen praatjes heb, gaat het niet goed met me. Dus. En ik kreeg weer praatjes. En met die jongens leuk zitten dollen. Zo van, wat is de beste voetbalploeg van Nederland? Ja, Ajax met een Amsterdammer. Dat moet je niet in Leeuwarden zeggen, dat snap ik wel. En ik denk, nou, ik ga weer door, ik sta weer op. En het heeft niks. Nee, echt niks meer. Dus het is klaar. Het is, de vierde editie moet een jaartje wachten. Ja, wat zal mijn vierde keer worden. Ja. Ja. Ja,
6: en u zit nu gewoon hier in een rolstoel te wachten op de bezemwagen?
7: Ja, klopt. Ja, de rolstoel dat ziet er nou erger uit dan het is, hoor. Het is op de bezemwagen, de fiets gaat zometeen mee en dan netjes naar Bolsward. En dan volgend jaar opnieuw. Ja. En de rest van de ploeg was door. Maar die waren geschrokken. Ja, die kijken nog geen tv, maar die waren geschrokken. Maar dat is niet nodig. Dat is, nee, dat gaat wel weer. Ja.
6: Groep uit Loosdrecht, het gaat goed met Jan, kunnen we stellen. Ja, nou, we hint correct al even hoe de bezemwagen. Ik reed even, ze hen nou even, ze steen zeer lekker mooi, hoor. Maar eerst hier het Erik. En Erik zei van de mediëder al, er kan haast wel een bezembus komen in steen van een bezemwagen.
1: Nou, hier wel ja, want we hebben al verschijnen en had die, nou ja, die ongemakking gehad hebben. Beste mensen gaan onder u door de warmte. Dus ja, we hebben genoeg gehad hier. Ja.
6: Maar nou, even, je krijgt even hier maar eens een vrouw steen, even rustig. Maar dat jouwt een vertekend beeld, denk ik.
1: Ja, dat is echt wel een vertekend beeld. Want we hebben ook een stukje brood gehad. Dus het is alleen maar het plein op. Mensen de weg halen, in de koelte, in de drukte weg. En zorgen dat ze ja, tot rust komen.
6: Jim, zeggen hoe meestal de boeten bijsteen en Jim pikken ze eruit of komen ze bij Jim?
1: Een hele hoop komen al bij ons. Maar we pakken de mensen ook wel ertussen nu. Dat we zeggen van nou, gaat het wel goed komen. En, zo straks ook een meisje die was van de fiets afrijden. Ja, dan vraag ik even hoe het verder gaat. En nou ja, ze wil wel deur. Nou ja, dat is wel eigen risico. Maar wij geven wel aan van, nou, is het niet beter om even binnen te komen om de boel te verbinden of wat ook maar.
6: En heb je hem hier al vaak zijn, het is beter dat je hier nou ophoudt?
1: Ja, we hebben vanmorgen een, had die beste man die weer deur. En toen, die was onder uitgaan met een gangje van dikke 40. En die had zwaar gekneusde rim. Nou, hij wou deur. Ik zei, nou, neem eens een diepe ademzucht. Nou, dat wou dus niet. Nou, ik zei, dan gaan we ook niet deur. Dus dat is gewoon ja, het advies, stoppen.
6: Ja, het is natuurlijk een advies, je kunt ze net dwingen. Maar je bent mooi best wel een soort meesing. Heb je dan, kun je een beetje inschatten hoe druk het hier is qua aantal meesing?
1: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's. En, we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, vanmorgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad. En dat we het aan de handen naar volle hebben.
6: Ja. Maar is dat soort op 40.000 meesing?
1: Nou ja, ik zeg van niet, maar in geheel, als je alles meettellen, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan is het nou wel veel. Ja.
6: Hoe laat is die bezemwagen hier?
1: Dat is nog de vraag, dat weet ik dus niet. Die hebben we dus wel gevraagd om te komen, maar die staat in Dokkum. En het schijnt dat het nog vrij druk is. Ja. Veel uitvallen.
6: Nou. Hier wordt dus wachten onder oren Trojan op de bezemwagen. En EHBO is het je dus redelijk behoorlijk druk.
2: Onder Friesland.
8: De fiets over Sterrentocht. De fiets over.

0: Ricky Martin en Livin' La Vida Loca. Collega's.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Collega's Isa en Demi die fietsen de tocht op de tandem. Maar al je camera's erop en die beelden die kennen ik prachtig mooi bij Shen op televisie. Nou, ze zullen nog hartstikke fris en fleurig uit dat ik dat zei even bij Shen mooi. Demi, ja, er werd een heel soort raaste rond, dus ik hoop dat je hem hier herkennen. Ben je een balse toch voorbij?
3: Ja. Ja, we hebben nou in zijn in die zin.
4: Dus zijn ze krijgt nog.
3: Hoe heet het nou?
4: Ja, we zijn in Isbrechten.
3: Isbrechten.
4: Demi, ben... zij krijgt nog. Ik kom hier recht op plakken waar ik nog nooit weg ben.
3: Nee.
0: Nou, dat gaat dus...
3: verbinding.
0: Hartstikke mooi daar. Krijg je hem nou een douche de vlak van Balzen? Zeg ik dat goed?
4: Ja, klopt. Ja, dat hij hem schoen dus. Ja, dat weer heerlijk. Dat is het enige... Maar het is soms gewoon, eigenlijk als het fietst, is het echt prima te dwalen. Maar dat moment als dat stilsteen geest, oh, dan wordt het in één keer heel warm. Dus dan had het gewoon, krijg ik wat minder zin in eten. Maar we horen ook hoor wat scherp van, oké, wat echt eten brouwen, drinken brouwen. Want door die warmte had het gewoon wat minder zin hoor ofzo.
0: Ja.
4: Maar die douche, ja, die weer echt heerlijk verkoelend.
0: Is dat een tip voor de komende...

0: Kun je nog meer plakken, zo'n douche even lekker delta zetten?
1: Oh, nou dat meisje ze wel dan, ja. We zijn nog, ik weet net al Kermen er heel blied van. Wat de apparatuur, wat ik al je wat bier.
0: Ja.
1: Maar die voor u is wel heel noffig.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad wel een beetje een uwaging. Want die camera's die hadden net al te wierd worden. Volgens mij heb ik een heel soort publiek in aan de kant van de dijk, Demi.
2: Ja, klopt. Het is echt fantastisch. En echt, hoe meer we voor u gaan, hoe meer mensen er binnen. Oh, wat een stapje is, hè?
1: Ja, ik let op.
2: Oh, ja.
1: Ja, we kunnen.
2: Ja, oh, super. Dank je. Maar klopt, er zijn echt groepen met mensen aan de dijk. My Better en muziek en... Ben die al je dingetjes uitdelen en high fives en dat is echt machtig. Het is zo leuk.
0: Ja, en ondanks de warmte, hoe gaat het verder met je? Hoe is het met de bil?
2: Ja, goed. We zijn eigenlijk, kijk, we hebben nou, nog een liet stik, dan hebben we 150 kilometer hoor, maar we gaan nergens les van. Voet is veel goed, de kont veel goed.
1: Nou, en dus, het mooiste, we zijn nog gewoon heet heel vrolijk.
2: Ja.
1: Het is eigenlijk nog in het moment echt stil, dus we kletsen de hele tijd wel wat terug.
3: Hey! Hey!
1: En we schreeuwen alleen nog maar hey.
2: Oh god, dit vind ik mooi.
0: Ja, dus de stem is straks minder ontaard als de skonken zelf misschien.
1: Ja, misschien wel.
2: Zullen we in België, hè?
0: Nou, nee, prachtig.
1: We zijn nog helemaal in goede moed.
0: Ja, nou, schitterend om te zien en te heren. Die beelden ik van de fiets. Succes nog even voor de komende kilometers. En we blowen je in volging. Om te aanstreek verzels in Balzen dat je hem daar bij de tenten omkomt. We gaan nog even verder naar het keertsen in Frenscher. Helco Broersma, hoe gaat het daar?
4: Nou, we moeten nog een partij van de Twadde List even melden. Wommels en Snits. Snits kwam misschien een fjouwer eerst voor. Maar uiteindelijk wint Wommels wol met 5 om fjouwer en 6 fjouwer. Arjen van der Zee had de Pieter Dijkstra en even Pieter Talsma. Die kwam op de Twadde List. Dus aasten opnemen ze in Ljouwt op die Twadde List. Dan gaat het om een prijs of niks. Want je moet rijken winnen om in de prijs te komen. Nou, Bidgem had het al dien. Die won van Haars 2 met 5 om 2 en 6 2. Sint-Anne is in Moire Lussens ondergang. Daarbij staat Moire Lussens met 2 om 1 voor. Wommels en Ljouwt, nou, dat komt aasten dus. Dan Holmes en Balzert. Ja, slagje bij Trijmie. Dan zou ik gelijk meester Peter van Zutten van Balzert te perk. Dus Holmes is weer omkomen tot 12 met rijden. Frenzit neemt het nou op zijn Minske. De eerste boordje is naar Minske gegaan. En Belsen moet daar snel opnemen. Ze dan riep. En Makem heeft het steende noemer. En Makem weet dus dat ze op een vierde lijst uitkomen. Ze in Bidgem. Ja, dan toch nog even naar die Alsteen. Dan 50 jaar verlengd. Dus hier bij Groot Sneek. Dat is een mannenblad. Het ziet een bijlage hoe de Alsteen toch van 50 jaar lien. Jontje 66. Dat vind ik een enorme warme simmer, weet ik wel. En ik fietste mooi toen die er 6800 mensen mooi koesten, zou heen in feite. En de volgende rond 1000 mensen. Ik al trof die hitte. Dus die hitte die had altijd wel invloed. Ik hand bij die Albersteen dacht op een fiets. Ik fiets hem al uit trouwens, dus ik heb het zien gedaan. Maar het biedt dus een als je dat in percentage omrekening een heel heeg aantal uitvallers.
0: Ja, dat klinkt me ik wel intinken. Als het zo warm is, dat het dan op een gegeven moment ambitie te volle wezen kan. Maar mooi te jaren, Helco, dat sto. Want daar heeft hem dus uitfietst, hè, toen?
4: Ja, ik heb het zien gediend. Ik ben als jonkje van sectie begonnen. En toen heb ik hem achtergediend. Want ik dacht, ik hoor jij erop. Maar toen jij je dat je bent zien, kreeg een gouden speeltje.
0: Ja.
4: Nou, toen heb ik het er maar terug fiets. Ik heb het een paar keer gediend. Dan zet ik de fietsdel ergens in Workum. Pikten ze me op. Moest ik verslag maken van de Moonspartij. Gewoon een keer jongens weer naar Workum. En dan zeiden ze, je bent 4 uur start. En het is nu haast 11 uur. Je komt wel een beetje laat binnen. Moest ik elke keer even uitlezen dat ik eerst tussen terug nog wat over werk dingen hier. Want ik kreeg van de organisatie altijd wel een kaart van 4 uur.
0: Ah, schitterend. Nou, wat een mooi verhaal van Helco Broersma. Nou, dat is wel respectvol. Even tussen terug verslag van een boemspartij. En nog even 234 kilometer fietsen. Maar Helco is een heel fanatiek fietser. Hè? Die gaat dan alle keertswedstrijden op een fiets. Dus dat kin hij. Even Sjen, er komen prachtig leuke berichtjes binnen via de Omroep app en via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Zet hem op, Sandra. Mega trots op je. Veel liefst vanuit Zwolle. De groetnis komen van Joyce Bergsma. Kees en Harmen, even terugzetten. Jim kinne het. De groetnis komen uit Tjerkwet. Kees en Harmen, ik even terugzetten. Wacht even, dat is dezelfde. Ja, die komt even dubbel binnen. Nou, dat kan soms eens even gebeuren. Hoe gaat het maar? Undercover collega Simone. Ja, die hebben natuurlijk vrienden hier helemaal volgen op haar laatste tocht van de Omroep. Ze docht mooi. Misschien als haar just onderwijs, dan kist haar nog even een hert onder de riem steken, dat zocht ik even. We sjoegen weer even op de route, denk ik. Ik weet zo het even net meer waar we heen gaan. We gaan naar Wezem, destijds Jesse van Wieren.
3: Ja, goeiemiddag. We zien hier in Wezem en het is hier echt heel warm. Meesten die nemen je echt de tijd om even wat wetten te drinken, even bier te komen. Hier is je al je grote tanks, mijn giel wetten erin. En we zien je mij de voorzitter. Een goeie middje. Hier zal nog even het flesje wetten bijvullen. Goeie middje.
5: Goeie middje.
3: Hoe is het hier nou op dit moment?
5: Nou, het is, ik doe het nou een eerste keer zoals hier. Het is nog nooit zo druk geweest.
3: Nee, het is aardig druk. Mensen hebben wel zin in een wat verkwalling.
5: Ja, klopt ja. Mensen hebben een heel soort wetter nodig en sportdrank. En dan nemen ze hier optimaal gebruik van.
3: Ja, want wat in deze ton zit, dat is dus sportdrank.
5: Ja, dit is sportdrank en via erop op ons stek hebben we nog gewoon drinkwater.
3: En hij hem hier op dit plak extra maatregelen troffen in verband met het warme waar?
5: Ja, wij hier in een fabriek hebben wij een plak. Mochten de meesten overhit rooien, zie hebben we dat plak bij de EHBO. Dan kunnen de meesten mooi in het kaart zitten en dan kunnen ze verkoeling krijgen.
3: En hij hem hier ook een mooie figuur, Sjoen. Meesten met mooie pakken en mooie.
5: Ja, je bent hele mooie figuren. Maar dan riep ik nog een maat van mij, van Heinheid, de penningmeester. Die riep op een Heinheid fiets. Fiets met een heel groot houten boord achterop. Die had het wel heel zwaar, denk ik.
3: Dus die had extra kilo's mee?
5: Die had extra kilo's mee, maar je moet er wat verroeren.
3: Nou, en die komt je dus zo aan?
5: Ja, die komt je zo aan, ja. Ik weet net hoe laat, maar...
3: Dus die zal dan zo wel even een sportdrankje nemen?
5: Die net wel een sportdrankje, ja.
3: Nou, zullen we zo. Ja, wat zit er al hier in die ton? Nou?
5: Ja, dit is van Powerbar. Die zit hier elke keer. Dat is die man. Die, die regelt de drinken hier. En ja, voor de rest is het wetter, snelle jelles, banaantje, dat is wat ze hier krijgen.
3: Dus alleen nog maar energiebomkes?
5: Alleen nog maar energiebomkes, ja.
3: Nou, jongens, dank u wel.
5: Ja, alsjeblieft.
0: De fietsers die willen goed verzwargen onderwijs in elk geval, hartstikke mooi. We binnen alweer een uur verder, dadelijk nooit twaalf, dan juist meer verslag van de route. Dit is Sarah Larsson.

0: Friesland.
1: Van hem al een beetje uit aanzetten.
0: De 15.000 deelnemers van de Fiets Over Stedentocht.
1: Omroep Friesland docht verslag.
0: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur al.
0: Alle hoogtepunten in de geervetting.
2: Iepen Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, iepenlove.frl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
5: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Ze hebben alles jongen. Us ouden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun, Stichting Oude Frieske Tjerk.
10: Omroep Zelt.
11: Radio Spannenburg.
10: RTV NOF.
11: En Omroep Friesland.
10: Pinkstermandi.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Pinkster Mandy.
0: Mai Diana de Groot. In Gearworking bij Omroep Zilt,
11: Radio Spannenburg
0: en RTV NOS.

0: Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Pinkstermandy.
0: De fietsers die binnen njoggen oeren onderwijs als ze al te eerst om 4 uur van de morgen starten binnen. En wij gaan met deze uitsturing nou oeren zo'n in. Maar fjouwer omroppen houden we daar thuis op de hichten van alles wat er hier gebeurt. En dat is benammende fietsalversterrentocht vanzelf. 235 kilometer lang in de zinnen. De binnen intussen wat uitvallers vanwege de warmte. Maar oer het algemeen geert het best. We zullen eens even op de route bij Nienke Tuinstra in Ljouwert. Ja, Nienke, hoe lang wordt het voordat daar de stempelpost dichtgaat?
2: Ja, op 8 groen inderdaad de stempelpost. En ik denk nog 3 kwartier om... Ja, kwartier van 3 hinnen dat je de stempelpost dichtgaat. En dan is het je nog net in. Want de motoren oversterrentocht, dat vinden ze dadelijk ook in Ljouwert. En nou staan eerst nog bij de blokhuis Parten te wachten. Want als de stempelpost je dichtgaat, maken ze het even motoren. En dan kunnen die nog een beroolde houdel.
0: Nou, die zullen het ik warm het, denk ik, maar die motor pakken aan. Hoe is het hebben daar in Weensum, Jesse van Wieren?
3: Hier in Weensum is het nog steeds warm. En sommige mensen die hakt het er echt wel een beetje in. Maar heel veel ben ik motiveren, want ze binnen je al over de helft. Er weer een man van 70 hier. En die hier de mooie spreuk, de fiets als sterrentocht, is krekt als een neus. Je maakt er alles eruit halen wat erin zit.
0: Schitterend. Duitse van Gosliga, die is in orde, madam. Duitse, hoe komen de mensen daar bij Dijf voorbij?
4: Nou, ik word enigszins oververhit. Lokker ga ik hier achter mij het wettertappunt en die wordt hier echt goed bezocht. Ik zie mensen mij netjes onder de helmen, maar echt sommige zonder. Ik zal aasen eens vragen hoe die de holle koel hadden.
1: Pinksterman.
0: En nee, dit oren is collega Geertje de Vries. Geertje, goeiemiddag. Mooi dat je er nou ook bij bent. En doostiest in Starum. Is daar al drokte?
5: De drukte begint hier zo ongeveer te komen. De drukte van de fietsers is er al een skofke. Vanuit zie je verien. Binnen komen hier al fietsers del. En het publiek begint nou ook zo'n beetje te komen. Maar wat ik het eerst als allereerste even door heb, dat is dat speciale dweilorkest wat hier zit. Dat is een dweilorkest uit Ammerzoden. Nou, ik weet net als Toe wist waar dat luidt, Diana. Ik wist het net, maar dat wordt me nou verteld. Ja. Waar luidt Ammerzoden?
6: Ammerzoden ligt aan de Maas in Gelderland op 10 kilometer van een bos. Dus ja, wij zijn halve Brabanders. Maar het ligt net in Gelderland.
5: Het is Gelderland, maar u praat als een Brabander.
6: Ja, klopt. Klopt helemaal. Ja.
5: En waar komt dat Brabantse accent weg?
6: Nou, ons dorp is heel erg Brabants georiënteerd. Dus wij gaan in Brabant naar school en wij praten Brabants. Dus daar kunnen we niks aan doen, dat is zo.
5: Ja, nee, inderdaad, daar kun je niks aan doen. Daar moet je maar mee leven, hè? Ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt u hier verzeild? Hier in Stavoren, ja, nou, bij zo'n groot Fries festijn?
6: Ik ben een halve Fries. Mijn vader komt uit Baard, uit de Oosterlitters, de Eosterlitters Adeel. En ze zijn in 1950 met mijn moeder getrouwd, waar mijn moeder een echte uit Ammerzoden is. Dus ik ben echt een mix van beide. En ik heb familie wonen in Tjum en in Franeker en in Stiens. En bij die familie hoorden ze dat wij als dweilorkest muziek gingen maken bij de Vierdaagse in Nijmegen. En die zeiden, ga toch ook eens naar de fietselfstedentocht in Friesland. Elk stadje heeft graag een dweilorkest. Dus in 2017 heb ik de fietselfstedenvereniging aangeschreven. Van waar kunnen wij muziek maken? En die zeiden, nou, neem maar contact op met het Rijnhoofd van Stavoren. En zodoende spelen we al vanaf 2017, ja, nu voor de 8e keer hier.
5: Voor de 8e keer, ja, al present in Stavoren. Ja. Ik heb uw naam niet eens gevraagd, moeten we natuurlijk wel even weten.
6: Dat is heel frappant, ik ben namelijk een Durks. En dat is een echte Friese naam, Durks met SZ. Ik moet wekelijks bijna verklaren, waar komt die naam vandaan?
5: Durkszoon.
6: En het is dus, ja, Friesland zeggen ze tegen Dirk, zeggen ze Durk. En vandaar Durkszoon. Dus, ja.
5: En de voornaam?
6: De voornaam is Wim.
5: Wim Durks dus. Ja.
6: En, ik heb een broer, die heet Wiebe, dus echt een Friese naam. Ja,
5: ja, dat Friese bloed, dat zit er duidelijk in. Ja. En u wilde hier natuurlijk spelen, u speelt van alles, we hebben al heel veel gehoord. Het Fries volkslied, zit dat er ook in?
6: Natuurlijk, wij komen uit de Bommelerwaard, zei ik al, dat ligt tussen de Maas en Waal. Dus ons lijflied is het land van Maas en Waal. Maar speciaal voor deze activiteiten hier spelen we elk jaar een paar keer het Fries volkslied. En dat kunnen ze eigenlijk best wel goed.
5: Nou, zullen we eens even horen?
6: Ja, laten we maar starten. Ja.
5: Kom op! Het Friese volkslied. Troch een dweilorkest uit Gelderland, uit Ammerzoden dus. Daar komen ze.

0: De Wellerman Song, Jerestier. Ja, van een heel soort artiesten. Maar Nathan Evans, wie de grote initiatiefnemer van dit feske. Een heel oud Seemons lied. Het keert zijn in Frensje traditie op Twadde Pinksterdag is dat. Die Twadde list die is intussen helemaal kleren, Helco.
1: Ja, die weer kleren, hè, want Wommels dat die wonders met 4 en 6 jaar van snits. Dus zij komen op het reddenlist. Dan mochten ze even skoft hebben zelf. Ze komen ooit 14 dadelijk in Ljout. Met Bitgems in Haas 2, hier maar meld. 4 om 2 en 6 2. Ondertussen het Balzadek die een werkmaker, dat zijn nummers 24 en 28, in Halm. Het weer in om het rijden 6 liek, tot Peter Versailles het perk miste. Maar daarna kreeg Halm hier een bordje meer 4 om 2 en 6 liek. Ik Balzad terug naar die vierde list. Dus in elk geval ik in de prezen. Nou, minstens keer de favoriet. Pakken die nou de laatste 2 punten. Nou, haast al. Ze zijn misschien vier weer eerst voor zijn friendship. Dat echt geen voestmaatje zal aan het hoesten zijn van we zijn het dreigmaatje. Nou, dat blijkt heel anders het geval te wezen. En bij 4 van het waren zou ik liefst dik bij Sint-Anne zien Moire Lusjes. Sint-Anne kon in het begin de boel bijhoren. Toen kwam het spul in de lik. Maar nu verliezen ze op 4 van het waren en zou ik lief. Dus het is het besjut dat Moire Lusjes ik naar de vierde les gaat. Dan krijgen we dus nog Belsum zien Ron Riep. Conné Tuninga hoopte dat Ron Riep ik een keer een zwakke loop hier. Nou ja, dat zal dan ook blikken, maar dat zien Ron Riep zelf. En zij zelf 100% wijzen, maar misschien zelfs wel meer. En Wommels zien Ljout nog. Dus even een resume. Bitgem wint van Haas. Sint-Anne verliest van Moire Lusjes. Wommels zien Ljout mat nog. Holland verliest van Balzert. Frensit verliest van Minskik en Demmer van Uit. Belsum zien Ron Riep. En ja, maak hem hier het mooie stenen nummer. Die is die al lang op die vierde list.
0: Ja, ja, blij dat Steven een resume doste, Helco. Want ik wie de drie ambitie kwiet. Want er nog eens afvallen een paar toeren maar dat ik het al niet meer bij benen koe. Maar dank u wel.
1: Nee, dit wat oors als leden keert ze niet eens.
0: Ja, daar hingen we net zo vol op het toren. Nee. Even zien. Ja, we zagen beelden op dit stuit op televisie van een brege die het hier bestiet en een hele kloft fietsers die het ervoor stiet. En daar steen ik, Demi en Isa. Oh, je bent zelfs even lekker afstapt. Even de voeten strekken, hoe is dat?
2: Ja. Nou, lekker.
0: Ja, wel lekker.
2: Dit is al de tweede keer dat we stoppen wat hier voor de brege. Maar als het doet, is kunnen we er nou aan ze weer hoe heen en kunnen we verder.
3: Stempel je hem toch?
2: Ja.
0: Ja, en dan zou je hem jij er al even, als het dan stilstiest, dan vernimst die warmte heel bot. Is dat nou XA?
2: Klopt. Ja.
3: Wie dat krijgt ik met iemand weer oor. Die zei ik hou iemand wat uit met de warmte. Zei nou, zolang we fietsen is het echt goed. Maar nou, dan breekt het echt oor al uit. Dus dat was eigenlijk wel wat teruggeworden.
0: Ja, ik zie meestal achter dat ik wel een beetje wapperen met papierkens en zo. Misschien maar de stempelkaart, maar ja, die moest ik net kwiet wapperen in vanzelf. Dat is net de bedoeling.
2: Nee. We hebben hem zelf ook goed verstoppen onder het shirt en onder de keycord ik nog, zodat we hem echt net kwiet rijtje kunnen. Dus dat geert onnood, dat bij u zegt dus, ik ben nog net kwiet.
3: Ja, nee, hij zit hier mooi eronder, dus dan kist hem ik net echt kwiet rijtje. Dus
2: klopt.
3: Ik zie heel veel meesteren, die hebben hem in de poes, ja. Dan denk ik toch van nu.
2: Geef een fietsen?
0: Ja, de bomen hier weer omheen, dus ik denk dat je hem opstappen, Matt, hè?
3: Erop. Oh, ja, doe maar. Links? Ja, links. Ja, oké. Okay. Ja, maar laat de ene met zijn handen gieten van het opstappen met haar.
2: Ga je?
3: Ja.
2: Ja, en fietsen.
0: Oh, je moet echt afspraken, Matt, om die fiets weer op te komen.
2: Ja, nou, hoe geeft het net? Ja, net soepel, nou, maar we hebben dit vanaf het begin nog wel dien. En en nu doen we dat eigenlijk elke keer weer. Net terug we gewoon echt een goed ritme hebben. En we ekken eigenlijk net vol, hè. Dus nee, eigenlijk is het top.
0: Nou zit er achterop, Demi. Kist dan af en toe ik een smokkelie, ja, of heeft Isa dat in de gaten?
2: Oh. Nou, Isa heeft niet veel terug, hè. Dus een smokkel zit er jongen net in, helaas. Want dan krijg ik ook een donder van Isa. Dus ik mag liever het mij trapen. Ik mag trekken voor.
3: Ja, doe maar strekken hoor.
2: Ja. Oh. Dus ik mag liever het mij trapen, jongen.
0: Oké, wij met je nou vooral stappen weg van de stempel?
2: Ja, wie kent er nou een stempel? Ja.
0: De stempel van Driels.
3: De stempel van Driels en ja, dan geven we trop. We zitten ook al op de volle zitten.
2: Succes? 154. Oh, nou, oh ja, sure. Nou ja, bijna.
3: Het is bijna alweer die eigenlijk.
0: Ja, nou dan kunnen we als we verder. Even verder, Isa, wij jaren daar min. Dus ik weet net werd die microfoontje op het stuit zit, maar er klinkt zo'n 4 voort. Dus misschien bestaat er even een agenda dadelijk. Hartstikke mooi. Nou, haal die stempel binnen en dan kun je hem daar weer verder. En dan kun je hem op naar Oude Madem. Ja, en daar tref je hem dan misschien wel collega Doutzen. Die is daar. Doutzen, dat soort is niet uitziekje. Maar dan ben ik even kwijt. Was het uitziekje, soort?
4: Ja, nou, ik sta hier inderdaad in Oude Madem. En ik zou zeggen een warm welkom. Maar dat geldt net voor elke nien. Ik heb hier een groepje bij en die... Die proberen meer een koud welkom te bieden. Maar ik zal even vragen hoe dat zit. Kun je mij uitlezen wat je om mijn hand hast?
5: Wat heb je om de hand? Een handdoek.
4: En is die koud of warm?
5: Koud.
4: En waarom doe je hem dat?
5: Dan kunnen ze het warm houden.
4: Kunnen ze koud worden, bedoel je? Ja. En waarom doe je hem dat? Waarom vind je hem dat belangrijk?
5: Omdat ze hun heel warm hebben.
4: Precies. Hartstikke mooi. En ben er al volle, Delka?
6: Ja, heel veel.
4: En wat voor reacties krijg je dan?
6: Nou, net dat ik een ijsje in mijn hand zei, die geeft het ijsje maar.
4: En had ze met jou?
6: Nee.
4: Nee, toch leven zelf?
6: Ja.
4: En dan ga ik even naar je mem, Jere. Ja. Hoe groot is het op die band?
7: Heel, heel groot. Ze doen het elke keer. En, nou ja, we hebben minder mooi waren en heel slecht waren. En nu zie je weer mijn handdoek om de supporters mooi naar wie te doen. Maar nou ja, dit weer innovatief betocht om zo'n high five te gaan.
4: Ze sneeuwen hier in weer een wind.
7: Ja, zeker.
4: Dan is dit toch wel wat beter dan.
7: Ja, zeker weten. Dit is beter, hè, Tijn? Ja.
4: Hartstikke mooi. Nou, ik wens je nog hartstikke succes. Ik hoop dat je hem nog volle mensen verkoeling bieden kennen.
7: Ja. Ik ga nu naar de finish.
8: We zijn bij de finish. Aan de rechterzijde.
4: En ze rieden hier nou aan het wetterpont Del. Dus als ze nog net al kwallen binnen, dan kennen daar nog.

0: Wurrezoer. Maar deze jongen werd het Veske geëerd. Die dacht van, nou, ik wil gewoon lekker die vrijheid van in een band spelen. En daar giet het Veske de zoer van Albert Hammond en de Free Electric Band. Als het op de fiets in Ljouwert onkomst, dan heeft de San 108 kilometer opzitten. Nou ja, op de eerste fietsers van de morgen om 4 uur start binnen. Dan hoop ik dat Elsen in Ljouwert intussen een beetje achter hem litten heeft. Want die stempelpost die zelfs staat er gewoon echt wel dicht bij ze, Nienke.
1: Ja, officieel is hij nog hier, maar had je nou nog je loonsfietsen met je ek wagen? Want de motoren binnen intussen ek loslitten bij de blokjespatten. We hadden eerst een kraktjoen. Nou, er komt weer een heel zwikje aan. Ja, je schurt, maar je jerre dadelijk ek wel. Dit is een soort van ere roentje, want zij hebben bij de blokjespatten wachten. En gaan nou via dit roentje, via de Aldehou, nog naar het WTC. Wiels die hier nog loonsrieden, ging ik nog heel even naar Ike van de GGD. Doop is heel tijd naar de drogist rijstuurd, hè, om maar en weer naar smeersel te halen.
2: Ja, we hadden 12 flessen meegenomen, maar dat bleek niet genoeg voor vandaag. Dus ik ben nog 2 keer opnieuw gegaan. En ik denk dat we in totaal iets van 30 flessen gebruikt hebben.
1: Ja. 12 flessen, dat klinkt net heel soort, maar je hebt hier net nog van die zuilen erbij. Wat zit erin?
2: Ja, in de zuilen hadden we ook zonnebrand zitten. Daar zitten zakken in met 750 smeerbeurten. Dus daar zijn er ook 5 van doorgegaan. Dus er is heel goed gesmeerd vandaag.
1: Maar er weer dus één drogistje dichtbij Iepen. Hoe ging het er in de winkel? Heeft ze heel tijd die kappen maar leeg schraapt?
2: Ja, de eerste keer heb ik hem leeg gehaald. Dus toen dacht ik, nou, de volgende keer dan is er niks meer. Gelukkig gingen ze net vandaag bijvullen. Dus het slaasje was weer vol. Dus daar kon ik weer een hele lading van 12 flessen uithalen.
1: Het stier ook leren in de doos en door. Heeft het voordat het werd in het kap koeien?
2: Ja, toen heb ik het er alweer uitgetrokken, ja. Dus de andere mensen in Leeuwarden hebben een beetje pech vandaag.
1: Heeft ze wel een stempelkaart gekregen bij die winkel?
2: Nee, niet eens. Dat had wel gekund, ja.
1: Nou, je het weer dus de smeerstraat. Ja, die is Romino ek op. Er staan nog een paar flessen, maar de fietsers binnen hier haast net meer. Wat de stempelpost. Nog heel even een paar minuten zie. Maar ondertussen wij hier ook nog even naar de motoren die voorbij komen.
0: Ik krijg het er super warm van, Nienke. Had ik die motoren al in je sjug met die mensen in die dikke pakken.
1: Ja, boem. Ja. Verschrikkelijk. Maar ik spring er net voor, want ik wil heel graag vreten hoe dat is. Maar...
0: Nee, zoek ik net wel.
1: Ik doe het net.
0: Nee, maar ik heb 5 voor eigen leven. Nee, dat moet er maar net wel. Ik bel hier straks nog maar de organisatie van de Motorhalversterren, toch? Dus dan lees ik daar dan die vraag wel even, Delden. Hoe stou het net te dwan? We krijgen nog leuke appjes binnen. Short, die zei succes, Rolien en Monika. Dat komt vast helemaal goed. Even Shen. Ik zit hier lekker, mami en broerke en neefke en nichtje te Shen. Kom op, Jan Pieter. En die is ik nog, Jiddy. Hartstikke mooi. Succes, Farid. Je gaat als een speer. Liefst van Margriet, Adam en Stef. En zo komen er 100 berichtjes binnen. En die just ik voorbij kom op de televisie in de scroll daaronder trog. Was er nog een berichtje sturen? Altijd welkom voor zelfs 0620 4 en Jochen Jochen of via de Omroep app. Het Frieske Nijs komt er dadelijk om.
3: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Treijen op deze Pinkstermaan die van 24 mei het Nijsno. Marjan Durkdaan.
10: Goedemiddag. De organisatie van de fietsalversterentocht schaalt de maatregels in verband met de warmte extra op. Dat betekent dat er 2 extra auto's inzetten worden om mensen te voorzien van water of om mensen die uitvallen door de warmte weer om te brengen. Het volslaande beeld ontbreekt nog, maar in Ljouwt is het al 10 gedrokt bij de EHBO, zo zei Erik van het Rode Kruis.
11: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's en we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben vandaag, van de morgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad en dat we het aan de handen naar volle hebben.
1: Ja. Maar is dat zo op 40.000 mensen?
11: Nou ja, ik zeg van niet, maar in het geheel, als je alles meetelt, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan is het nou wel veel. Ja.
10: Het advies is om op tijd te eten en vooral te drinken en goed in te smarten. Maar lang net bij alle deelnemers helpt dat genoeg. Bij Jan uit Loosdrecht bij Glis kwam het net goed.
12: Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen lieten het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
10: Om deze tijd heen begint in Bols het een oerlis, maar de organisatie dan moet duidelijk worden hoe de situatie in de hele provincie is. Als Paralympisch zwemster had Lisette Brunsma meerdere wereldtitels en Paralympische medailles op haar naam staan. Maar Joet gaat ze voor een nieuwe uitdaging. Ze fietst de Alversterentocht voor het Foppenfonds. Het idee is om de tocht der tochten te fietsen is ontstaan. Ontleerend verleen maar de kriesdagen bij de familie Brunsma. Terug al haar kampioenschap, deelname aan de Paralympische Spelen en trainingen, is ze daar de Aronieren geen tijd voor. Want dit jaar, ze docht de tocht op een tandem. Vanwege haar behinding had ze een piloot nodig, want ze kan zelfs net zien. Verslagjouwer Gelder Sietsma trof haar in snits en jeerde dat het maar hard boppen verwachting goed gaat.
13: We fietsen eigenlijk harder dan dat we dachten, dus dat valt dus alles mooi. Ongeveer 26 kilometer per uur, dacht ik. Dus ja, dat gaat best nog wel hard. En dan neem ik even de tijd op te stappen en even met de meesten te praten. Dus dat is wel, dat gaat echt heel goed en ik heb nooit zin. En ik vind het heel mooi hoe iedereen bezig is, net alleen de fietsers, maar ik gewoon de meesten eromheen. Dit is volgens mij Friesland op zijn best dat het op Omaai loopt.
10: De Alversterentocht is geen wedstrijd, maar een toertocht stit nadrukkelijk in de communicatie van de fietsalversterentocht. Maar toch ben er al die deelnemers die het horen van stevig trogfietsen. Bij de stempelpassen rennen ze dan wel eens een probleem aan. Om het fietsen te ontmoedigen, ben er tijdscontroles. In oude Marenbeigelijks, de stier van Jelwe in al een flinke groep te wachten zien die het nog net verder mocht. En dat vonden ze best vervelend.
14: Ja, wel vervelend. Ja. We kunnen ook wel rustiger fietsen, maar ja, we doen het inderdaad wel zelf.
15: Want waarom inderdaad net gewoon een rustige tempo?
14: Nou, ik vind het wel lekker gaan eigenlijk met de groep.
10: In het verleden moesten deelnemers om de fietsalversterentocht 18 jaar of ouder wezen. Sint-Burg moet je minimaal 16 jaar wezen om uit te fietsen. Nienke Tuinstra is verslagjouwer trof deze beide jongens bij de stempelpost bij de Oudehouw in Ljouwt.
16: Ja, bij een boerenwerk aan het werk ben ik onder de fiets van Broeken. Nou, en naar de kaart, nou, via gaan we die dan wat regelen. Nou ja. Oh, wat eten en wat drinken en dan kun je wel fietsen.
10: En wat voor waar hebben we er nog bij? Nou, van de middag volop de zinnen erbij. Temperaturen om de 23 graden heen. On zee, ontwel 28 graden in het zuidoosten. De kans op verbronnen is Joet Grut. De UV-index is zon of zelfs heger. Jong bloot het nog lang warm. Morgen op na een hele warme dag volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en kwalt het al. En waars die is dan ik een stuk koeler.
0: Dan heb ik wel vervelend nieuws voor de inwoners van Ljouwert. Want ik weet dat als krek de bijdrage van Nienke nog jij het hest.
10: Nee.
0: Er is Saffolle Zinnebrandcrème broekt in Leeuwen. Dat een hele drogisterij helemaal leeg gekocht is. Maar alle flessen Zinnebrand. Hè. Dus, nou ja, maar er zijn meer winkels in Leeuwen.
10: Ja, daar hing ze zo'n smartstreet. En wat ik me dan afvraag, dat spul is best duur, hè?
0: Ja.
10: In Nederland. Ik bedoel, tel samen 20, 30 euro
0: voor een tube.
10: Ja. Dus ja, het is wel handig dat je daar even in.
0: En misschien hebben ze daarom hun flesjes wel vult met dat Zinnebrand. Dat zou natuurlijk ik nog kennen. Dat het daar toch zo'n rap gien is. Maar goed. Dank u wel, Jan Durk, oor en oren. Dan brengt ze weer op mij op de hichte van wat er al hier gebeurt in de provincie. Maar dat fietsen vooral. Ik lees niet correct een beruchtje van Sjoerd. En die wenske Rolien en Monika een heel soort succes. En toen dacht ik al van volgens mij ken ik Sjoerd. En dat klopt het. Want Sien Broeke, die app nou ik. Sjoerd en Riemer, die komen bij mij te dwarp uit Jinsum. En Monika, dat is juf Monika van de Squallen. En Rolien, dat is de mem van Sjoerd en Riemer. Dus hij stuurt nou ik nog even een brugje. Dus bij deze, ja, toch even een liedse persoonlijke noord bij mij te dwarp waai. Rolien en Monika, een heel soort willen en succes.
17: Pinkstermandy.
18: Mai Diana de Groot. In gearworking mai Omroep Zilt.
17: Radio Spannenburg.
18: En RTV NO.

0: Missie naar de Haardstad, maar Kim wol elke C Sonneborg voor Sint Wurgie. En dat doen ze ook nou te nooit behoren, want Lels zit met trei om hier voor Sint Wommels. Maar dan mag er wel bij zeggen dat de Wommelsers een 6-2 vastprong naam hebben in punten. Het kind dus qua eerste ek weer bij elkaar komen.
1: We gaan naar Starum. Daar is collega Geertje de Vries. Wordt Erik voor ambitie verkoelingswarige Geertje?
2: Absoluut. Ze hebben hier goed om de Rieders tocht. Er is een soort van professorische douchemakker. Die is vastmaken met tie-raps aan het stek. En als de fietsers hier komen, dan kennen ze daar dus troginnen. Ze kennen het verkeers om dat net te doen. Maar Aswin staat hier bij me. Die heeft bij de eerste hulppost. Hij heeft een t-shirt onder, staat op NGS-masseur. Dus hij heeft bij de verzwarging van de fietsers. Praat net Fries, dus ik schakel je even oer. U heeft hiervoor gezorgd. Is dit belangrijk vandaag?
3: Ja, het is heel belangrijk, want de deelnemers worden aardig warm. En met zo'n douche, even zo water, koelen ze een beetje af. Ja, en dan zeg ik, hou het hoofd koel. Heel belangrijk nu op deze momenten. Dus,
2: en je ziet ook dat het werkt, hè?
3: Het werkt. De deelnemers gaan eronder staan. En die hebben dan echt zoiets van, heel heerlijk. Even een beetje water over me heen.
2: Ja, even over het hoofd heen. Dat is belangrijk, over het hoofd koelen.
3: Ja, even het hoofd koelen. Ja, even dat het hoofd koelt in nek. Dan is het perfect.
2: Nou, we zitten nog een beetje aan het begin van de drukte hier in Stavoren. Maar heeft u al wat te doen gehad vandaag?
3: Nou, we hebben net al twee, drie deelnemers gehad die een beetje oververhit waren. Nou, die hebben we even in de schaduw gezet. Even natte handdoeken in de nek gelegd. Dat ze even konden afkoelen, een beetje zout gegeven. En daardoor konden ze weer lekker op de fiets stappen richting Hinderlopen en Bordwald weer.
2: Ja, precies. Dus ze konden wel door.
3: Ze konden wel door, ja. Er is hier niemand nog uitgevallen. Nee.
2: Verwacht u meer drukte?
3: Ik verwacht het wel, ja. Ik denk later op de middag, begin van de avond, ja, dat het nog wel drukker gaat worden hier.
2: Want u heeft wel ervaring, hè, hiermee, met ja, dit soort evenementen?
3: Ja, meerdere evenementen. Ik sta hier volgens mij al voor 7e, 8e jaar. En ja, dus dan een klein beetje ervaring dat het hoe later op de dag, hoe meer werk je hebt. Dus, ja. Maar dat geeft ook niet.
2: Maar heeft u dus wel eens eerder meegemaakt dat het zo warm was als vandaag?
3: Ik kan me niet herinneren dat het echt zo... Nee, nee, dat kan ik me niet herinneren.
2: Nou ja, ik heb iets toegezegd, namelijk dat ik ook onder die douche ga. Maar ik zit wel een beetje met mijn apparatuur. Maar wat zou is Diana? Mat ik er even onder?
1: Ja, ik weet net hoe warm was toch het hes, Geertje.
2: ik heb best wel warm, jij, wat ik zeg ze.
1: Ja, ja, maar zus er dan de rest van de uitsturing als een versopen katje uit? Of valt dat wel ta?
2: Dat valt wel taar, want als het aan het begin is, dan krijg je de volle bad, zo die hennen.
1: Ja.
2: Gaan ik een beetje verder, dan is het een beetje nevel.
1: Oké, nou dan zoek ze jou die microfoon even oor en die stuurder, want die moet echt net weer het worden.
2: Oh ja.
1: En Gien de Vaar, slag het dat?
2: Natuurlijk. Ja, nou ja, ik jou nou de microfoon aan Aswin. Ik domineer gezut.
1: Ja, die verslagjouwers die hebben van al je apparatuur om hun nekken verzelfs. Dat met al je... Nou, de gietse, hè? Ze draaft het achter... Ja. Oh. Het shut er wel uit alsof het heel fijn wie. Maar ja, ze kent mij net jaren nou. Ja, wie het lekker? Ja, ze kent mij net jaren natuurlijk. Nee, ze heeft alle apparatuur al. Nou, het zegt er heel verkoelend uit in elk geval. Nou, ik hoop dat Jim de hallen ik een beetje cool horen kennen. We zeggen ik prachtige beelden van, nou ja, zelfs van die glitchbaan die dus makken worden. Een stuk zaal op een groen, dan wie het maatje maar wetter. En dan maar een zwembaan doorheen en glieden. Ja, het kennen alle hier. De makkers van alles mooi daar op die route van de Alversterrentocht. Applausje voor alle supporters, voor alle lekkers. Dat krijgen ik terug van Petra en Ilke en Melissa. Zet hem op. De groetjes van Gerrit Cinema. Prachtige berichtjes die er binnenkomen. Super trots op mijn schone zoon Germ. De groetjes van Bea. En Willem Breusma. Hoi Diana. De laatste fietsers binnen naar de stad Leeuwarden. En dat is Let, de motorriderskamer. De fietsers bij de Oldenhoven. En de vrouwenpoort Altschin. Ja, dat hebben wij ik constateerd. Hartstikke mooi. Tiegetank voor die berichtje. Ik Willem Breusma. Berichten sturen, dat kan altijd, hè. Even via de Omroep app, dan komt het je wel binnen. De laatste plaat dit horen is van Rianne Paris.

0: Omroep op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Ze ben er haast uit.
2: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
3: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
2: Wij kunnen stemmen.
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
2: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
4: Even wachten, fiets ik mij die mei.
5: Belip je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota sjen in Museum Achterna in Frentje.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beëinding.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering. Hè?
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Iep een losspul wie het Marsum speelt van 12 mei 6 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
10: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
11: Friesland, land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij er bij ons? Troch generaties in. Help om ze te bewaren. Voor no en voor letter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
12: Omroep Zelt.
13: Radio Spannenburg.
12: RTV NOF.
13: En Omroep Friesland.
12: Pinkstermandi.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
15: Pinkstermandi.
16: Mai Diana de Groot. Kom verder. In gewerking mai Omroep Zeelt.
17: Radio Spannenburg.
16: En

0: Nu met Ryan, Phil Collins, Jerris en You Can't Hurry Love.
1: Pinkstermandy.
0: Goed, 26 graden is het in de provincie en er binnen haast 15.000 enthousiaste meesken op een fiets stapt voor een tochtje van 235 kilometer door het prachtige Friese landschap. En dat al voor de 89ste keer. De fietsalversterrentocht die bloot populair als evenement. En de sfeer die zit er hartstikke goed in op de verschillende plakken. Zeker als het wist, dat is nog maar 45 kilometer hoogst. Want dan bist hij in orde, madam. En ik bij Roelof Lausma.
2: Ja, dan komen ze hier en dan komen ze eerst bij een post waar ze lekker eten en drinken kunnen. En dan komen ze bij de stempelpost en daar hebben ze heel toek ze hier een parasol del zet. Want het wordt gleun en gleun. Hier we hier nog even een beetje wien hier terug de stritten heen. Maar ik moet zeggen dat je dan ziet hoe die mensen hier komen. Maar ze zijn eigenlijk behoorlijk fris en fruitig. Ian die zei, nou, ik ben er wel wat kleer mee. Maar ze zijn fris en ze gaan aan zijn lekkere dreekleef op. En dan maken ze op naar Starenta.
0: Ja, en op naar Starum, des dit collega Geertje de Vries.
3: Ja, het is krek wat Rolof zei. De paradijsvogels, die binnen je nog net. Het binnen alle keer nog hutfietsers. Meesten in racepakjes en meesten echt op racefietsen. En die paradijsvogels, de gekke kleien, de gekke fietsen, dat komt aan ze nog. Wat wel heel bijzonder is hier in Starum is dat er soms helemaal niks is. En dat komt dan omdat de bregen hier besteert. En soms dan komt er in hier een enorme kloft. Want ja, dan ben ze hoe die bregen hinnen.
0: Ja, dan zit maar op zien springen. Op zien springen, vroeg ik ze. Want dan staat Gietje er mooi midden in het paard. Maar die giet wel op die onderkant. Ik ben heel benieuwd met uw verslagjouw Demi en Isa binnen op de tandem. Ja, we jaren ze al voor weer. En als de televisie erbij on heeft, dan zucht ze nou. Ik wil fietsen al eerst. Ik zucht de helm van Isa die het voorop fietst. Vrouw, waar ben je?
4: Oh. Oh.
5: Doe je om erop.
4: Fok, ja. Echt, Isa, ja, geen idee eigenlijk, zijn ja. Correct.
6: We zijn correct, want zijn voorbij. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat nou de eerste volgende post is. Wie in het echt heet, is best wel helder, maar ik weet het nou even net meer.
0: Volgens mij zag ik in de vierde de tour bij Spanburg.
6: Ja, nou, dat klopt. We zitten op 170 bijna, dus... Ik denk dat dat ongeveer wel klopt.
0: Ja, nou, dat zou mooi wezen. Dan ben je hem aardig op een paard. Giet alles nog heel goed naar wees?
4: Ja, super eigenlijk.
6: Ja, eigenlijk wel inderdaad.
4: Het is bizar dat we 170 kilometer in de potten hebben, want het viel echt net zo. Het viel eigenlijk steeds een beetje zoals het van de moord is en we krijgen stand weer of zo. We eten en drinken goed, daar echt super volle energie. En misschien is het waar, ik wil te grote goeds doen, maar echt heerlijk.
0: Ja, nou ben je natuurlijk wel trainde fietsers. Je mag wel graag even op een racefiets zitten, dus wat dat betreft ben je wel aardig getraind. Maar had je hem nou denken van, goh, dit is de eerste keer dat wij die fietsalversterren toch doggen. Je neemt het eigenlijk net volle jaren op,
4: misschien wel.
6: Ja, misschien achteraf wel, maar dat kan natuurlijk. We dienen elk keer verslag. En dat vonden we heel leuk.
0: Ja.
6: Dus wat toch je dan?
4: En we binnen eigenlijk beiden nog maar een jaar om het racefietsen echt. En dat is eigenlijk een jaar lang bij ons beiden een beetje begonnen te kriebelen. Dus zolang toch wat eind ik nog net niet is.
0: Volgens mij hem tandem Matties Nesje.
7: Hoi.
4: Ja, we gaan stemmen, Matties. Was de camera een beetje draaien, dus is het misschien net. Ik kom Isa.
6: Ja, ik moest de camera draaien vandaag.
0: Ja, nou, misschien net de camera draaien altijd op zo'n moment is, want ik je een ongeluk aan hebben. Kom je in mijn soort tandem, Sim?
4: Ja, de meeste die is...
6: Op zich wel.
4: Nou, hier nog een.
6: Ja, tandem.
4: Sure,
6: nog een tandem
4: hier in IJs
6: dus.
4: Nou, het valt mij. Ja. Stuk of zij zo'n verschillende misschien.
6: Maar we hadden wel een keer verschillende fietsers en tandems die we steeds weer wat zin komen. Dus dat is wel leuk. Hebben we de man bij de bananenpakjes, die komen we steeds weer wat zin. En nou ja, die tandem van Krek, die een soort van neonkleurige pakjes, die komen we echt net iets in. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, ja. Maar nadat je hem dit nou die in hebben, hè? En je bent natuurlijk nog net op een finish, maar dat zag ik helemaal goed komen. Denk je hem dan van, ja, dit moet gewoon takken hier, hè?
4: Nou, om 100%.
6: We zijn vol, we hadden het nou voor mijn hele goede omstandigheden.
4: Ja.
6: Dus ik kan alleen nog met zeer vallen. Oh, dat is die in terug?
4: Ja, lukt het zo?
6: Ja, we hoeven gewoon terug fietsen.
4: Ja?
6: Jij mag wel fietsen?
4: Ja. Zo, krammogie. Hey. die Lietse bochtjes, die zijn soms wat spannend, maar dat komt altijd goed.
1: Hey!
5: Ja, dus dit werd een heel soort volk daar bij die bregen bij Spannenburg. Ze binnen intussen de tour voorbij. Hartstikke mooi. Dank u wel, Isa en Demi.

0: Neil Diamond en de Beautiful Noise. De kist maait waan om de oversterrentocht voor het sportieve element, voor de gezelligheid, voor het goede doel. Ja, Elsinien had wel ambitie zien of haar eigen reden om maait te waan om deze tocht. En Roelof Lausma, dat treft er in Arde Marm, ik meesken die het voor een bijzondere reden op de fiets stapt binnen van de morgen.
1: Ja, dat klopt. Je maakt hier als verslagjouwer ambitie om een inzicht te gaan in wat wij hier doen. Wij horen eigenlijk altijd nu zijn eigen goed Ierpenek, om te zien wat valt erop. Nou, van de morgen of van de middagsprits van een man die hier een shirt onder, die zei, dus die op de kop ervoor jellen, want ik fiets dus van mijn huid, vertelde hij. En toen zeggen we, Nies krijgt dit, en dit is een tandem. En er zit al hier van dat tape omheen, waar, ja, wat denk je, ja, onderkant, daar moet je net erheen, dat is een afzetlint.
2: Ja, ook dat. Ja, ja, dat is, had mijn vader altijd in de auto liggen, want als er iets gebeurde, was hij voorbereid. En mijn vader is 11 december jongstleden overleden, zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
1: Van de fiets Elfstede.
2: Van de fiets Elfstede, 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem, en hebben wij de fiets voor.
1: En ja. hoe heet je uit?
2: Wietse Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
1: Ongelooflijk. Ja. En dit is nou dus een hele emotionele tocht, dus voor je.
2: Ja, dat is hoe dichter we bij Boswat komen, dan begint dat wel te spelen, ja. Ja,
1: waar heet je mooi naam? Waar zit er nog meer op een fiets?
2: Mijn dochter.
1: Hoi.
3: Hoi.
1: Hoe is dat?
3: Ja, wel leuk, hè?
1: Ja. Ja. Want dit is dus bij die paken altijd een vriend zetten, hè? Ja. Dat al die mensen hier op een fiets zitten.
3: Ja, ja, leuk.
1: Is er een moment ergens op Prijswest dat je, je zei nou het einde, dat werd wel pittig, maar heen ergens, is je ergens even op het pakje drager West?
2: Ja, nee, het gaat hartstikke goed, maar als ik er even doorheen zit, dan kijk ik naar die sticker die hiervoor
1: zit. Oh, je zit er, oh, een sticker van.
2: Dat zat op zijn kist en dan gaan we weer verder.
1: En wat zit er op die sticker?
2: Het stadhuis, de Elfsteden logo, zijn fiets, want hij fietste altijd, en Omke Romke, waar hij vrijwilliger bij was, het stadsorgel.
4: Boven.
1: Ja,
4: van
1: prachtig.
2: Ja. Ja.
1: Dus je meer hem op deze wijze. En wanneer weer een moment dat je even schoen hebt? Weet je nog het moment dat je toch maar even schoen?
2: Tussen Leeuwarden en Bolsward en zo net naar Oude Middem toe.
1: En waarom?
2: Ja, dat was een saai stuk. Ja,
1: dat denk je wel nog.
2: Ja, dan denk je er even aan en dan zet je weer door.
1: Ja. Ja. Je kent natuurlijk nemmetjes draaien op zo'n tandem. Nee. Daar is je eigen fiets mooi.
5: Ja, ik heb mijn eigen fiets mooi. Ik moet ze vanuit de wind horen. Maar ja, er zit weinig wind, dus van mij een makje. Dus, hè.
2: Ja.
1: Hey, en ja, dan is zijn Iris natuurlijk heel heftig, hè? Dan gebeurt er van alles.
2: Ja.
1: En had je hem dan in Bolzen door de streek komen? Ja, ik weet niet of het zo is, maar kist wat afsluiten. Is er dan iets wat je een plakje doen, hè?
2: Dat hoop ik, want wij zouden met 18 mensen fietsen, maar dat zijn allemaal snelle fietsers. Dus die zijn er straks wel. Dus ik denk dat we daar straks met z'n allen even zijn en even op een proosten.
1: Ja. Proosten we op, nog één keer de namen.
2: Wietse Fransen.
1: Wietse Fransen. Die,
2: ja,
5: dat over.
1: Zijn hele leven gast, als je een hele leven misschien wel inzet met voor dit mooie spektakel.
2: Absoluut, ja.
1: Nou, succes, zo'n 40 kilometer.
2: Dankjewel.
1: En peken naar die stickers in, dan kom je in de wat.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Jonke, de haast 15.000 fietsers die het van de Mon starten binnen, is er ook een oversterrentocht van de motoren. Zo'n 3.300 mensen en motors die doggen daarom mee. En de eerste groep die is van de Mon om kwartier van zo'n starten in Ljouwert. En zij rieden een orenroute als de fietsers. En ik heb de voorzitter van deze oversterrentocht onder telefoon. Dat is Hein Groeneveld, een goeie middie. Hoe is het, mijn deelnemers?
6: Ja, fantastisch. Natuurlijk, ik schitterend waar. Dus de eerste komen over even om in Leeuwt. Die hebben toch erop zitten. En ja, we zijn een hoop blijde, vrolijke mensen.
0: Nou, kan ik me indenken dat deze warmte, als er op een motor zit die zo'n dik pak, ik net altijd om een ocht is?
6: Nee, ja, echt een dik pak om hen net. Maar daar ben ik heel genoeg. Die hebben van die doorwaaijassen aan. En ja, motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren. In de kast hingen, dus voor meer waar kort, maar ik van mooi waar. Dus dat, en zolang je rijdt, valt dat, ja, gaat dat prima.
0: Ja, dus de warmte, het geen patten spelen bij Jim Alversterrentocht?
6: Tot nog toe net, nee. Dat je er geen, moeten we maar gewoon, nee, wat dat betreft net.
0: Nee, dus is er de eerste die binnen al, waarom in Ljouwen, die tocht, die zitten dus op. Maar het gros is dus nog onderwijs.
6: Ja, is nog onderwijs, ja. Die, ja, richting Dokkum en dan Ljouwen en ja.
0: Ja.
6: Ik denk dat het jongen wel, ja, horen we zo'n wat waar het iedereen binnen is.
0: Die doet het lekker rustig gewoon.
6: Ja, ja, dat heeft maar de mooie waar, hè. Dan kan je wel even op het terrasje zitten, even een ijskootje ergens pakken. Dat, ja, dat lokt het meer dan op het reint.
0: Ja, nog geen uitvallers aan?
6: Net wat wij echt weten, nee. Daar hebben we nog geen echte telefoontjes over gehad of berichten gehad. Nee, dat net. Ja, er zijn beste peerwijzen die natuurlijk pech hebben, of weet ik veel wat, maar... Wij hebben dat nog net echt officieel yet.
0: Nee, want dit bent goede omstandigheden voor jem als motorrijders?
6: Ja, dat is natuurlijk perfect waar. En iedereen moet natuurlijk wel goed opletten en zijn eigen ding gaan. En geen risico's nemen. Maar dat ook natuurlijk altijd. Maar mijn Rijnwetter is het volle gevaarlijke natuurlijk. Hè. Dat is blijder. Dus wat dat betreft is dit wel een hele prima omstandigheid.
0: Ja, San, 300 deelnemers heen. Daar maar je de inschrijving ik vol. Is dat ik wel de max wat je hem herkennen?
6: Ja, dan winnen dus 150 motoren en dan nog auto's en trikes en dan nog wat Solex. Dus er zit mijn record op iets van 2400. En dat is wel een beetje de max qua vergunningen die we aanvragen heel links naar Joks. Dus ja, en ik qua organisatie natuurlijk, ja, zit er een max van natuurlijk goed organiseren willen. Hè? Mijn parkeren, routes en stempel in en zo. Dus Ja, maar het is een leuk evenement voor iedereen.
0: Hè? Ja, zo is het. Nou, het is nou kwartier uit rijden hinnen, maar we kunnen nou eigenlijk de conclusie wel loeken. Het wie een succesvolle editie van Jim.
6: Dat waar ik wil te stellen. Ja, zeker weten.
0: Hartstikke mooi. Hein Groeneveld, dank u wel. Een succes verder nog.
6: Ja, dank u wel.

0: Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
1: Ja, en daar is het misschien wel mooi. In het land van Maas en Waal, maar hier in Friesland is het er zelfs volle mooier. Boudewijn de Groot, Jerres. Danny Frensje, daar is het dik mooi. En de Wutkeert, Stuart. Helco Broersma, hoe ligt het op de treddelist?
2: Trendelist Dron Riep moest even die werkmaatjes in Belsen. 4 van mij en 6 gelijk. En nou 1 boordje zijn hand in 3 partijen. Ja, en nou is het aardig voor zelf daar, de partijen tussen Makkum en Bidgem. Dat is al op de 4e list. Bij Bidgem nou, die liek het nou dat nou echt van trottig is. Dus in maar 4 van mijn 3 en 4 waar voor. Wel een pikje kanswest van Makkum om die oorsluiting te krijgen. Maar dan pakt het op 6 het boordje net. Een keer dat Volkersma kweer sloeg. En een keer dat Hans was naar de bal bobsloeg. 30 kwamen ze op die 4 wezen. En nou die 4 12 vastsprong. Maar ondertussen ben ik los op die 4e list. Bolzot en Minneske. Ja, de doodverfde finale is de Minneske. Sien Dron Riep. Maar Bolzot die denkt van, wij willen wel van een verrassing zwaar. Ze pakt net de eerste bordje. Lietse Keerts, Joram Elsinga sloeg hem voorbij. Dat hij op 6 jouwen. En nou pakken ze het volgende bordje ik. En hij dus nou een spul hingen. Ja, ze vallen het Minneske dan net zijn hand. Dat op een 4e list dus. Maar Marilus, die wil ze staan gewoon ook wel eens weten. Sien, waar komen ze op die 4e list?
3: Nou, ik kan ze even een beetje helpen. Wat? Ik help ze helemaal niet te dreamen. Dat is voor Marilus is dadelijk op de 4e list, dat wordt Ljout. Ze keert zijn chin Wommels op de 3e list. Het weer de laatste partij op die 3e list, omdat Wommels het die wat hele rare partijtje in snits keert. Zie je dit een prototype in beslag naam. Nou, en dit weer echt weer zo'n partij van, moet je daar een kwalificatie om, Jan, want daarvoor zitten we hier uiteindelijk. Hè? Komt niet te vertellen hoe het dan keert wordt. Ja, er komt altijd de winnaar. Dat is het leuke van keert zijn gelijk speeltjes kippen het. Maar wat een gegrien wie dit zegt. Het is toch net een lul dat hij dat in de prijzen keert. Dat maakt Ljout absoluut beter dan. Ze kwamen maar 4 om in je voren, denk je. Van nou ja, kleur ophouden en uitmaatje. Dan maak je die energie ik weer te spadien. Nou, ze bakken er helemaal niks meer van. Het ging helemaal verkeerd aan de opslag. Hè. Ja, dan maakt Kevin Jordi Hiemster die tweede opslagverzwaring of die opslagverzwaring hierin. Dan doet hij dat maar in protte hege ballen. Dat snap ik wel, want daarachter is die Evert Pieter Talsma. En ik hier de indruk dat Evert Pieter Talsma bij een van die acties in het achterperk wat les kreeg van de Liesk. Stier ik even te rekken en te strekken. Dan werd die man natuurlijk opzag, dat is duidelijk. Maar dan is het dus wel de bedoeling dat die ballen in het perk belonen. En dat gebeurt dus heel vaak net. En zo hadden we eigenlijk nog een partij zitten, Jens. En ja, hoe moet je dat? Een foutenfestival, een flaterfestival. Ik heb in Jussie te vier. Nou, er wordt een vis te volle flaters maken. Om te zeggen van, god, wat wordt hier leuk en aardig keert. Hoe dan ook, er komt de winnaar, dat zei ik al. Dat is Ljout. 4 bij 4 in Saisgeliek. De partij hier in stijl uit, kan ik je vertellen. Want Jelte Pieter Dijkstra mist op Tiestoon het perk. En dat betekent dat wij op de vierde list hebben. Makkum tjen Bidgem, Drok on het keert. En Helco krijgt verteld. Dadelijk Moralius tjen Ljout. Denij, ik nog. Ook al aan het keert zijn Bolzwart tjen Minneskeer. En die hele finalist, die is ik al bekend. Dat is Dron Riep. Met 12 vingers in de neus door de list. En dan heb ik nog een steen het noemer. Makkelijker kind het net.
1: Nee, nou ja, soms heb je wat mazzel, hè. En dan komt dat hartstikke mooi uit. De eerste finalist dus in Frensje, dat is Dron Riep. Dat is Hastie Elve Fjouweren. Het oersjug van het Frieske Nijs. Dat komt eigenlijk bij die Trochjan Dirk Daan.

0: op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jelve Vjouweren, die het vaar het Friske Nijsdal, maar Jan Dirk de Haan.
7: Goedemiddag. De afstudiek van Noord-Holland in de richting van Friesland is op dit tijd aansletten. Er had een ongeluk west met een caravan en een auto. Omdat er een proto brokstekken op het dik lezen, is de volslaande rijbaan aansletten. Hoe lang het die afstudiek richting Friesland nog dicht wezen zal, is nog net bekend. Verkeer met omrijden Trudepolder, Oer Almere en Lelystad. De organisatie van de fietshalvestedentocht schuilt de maatregels in verband met de warmte extra op. Dat betekent dat er 2 extra auto's inzetten worden om mensen te voorzien van wetter of om mensen die het uitvallen door de warmte weer om te brengen. Naar Bolsward dus. Het volslaande beeld ontbreekt nog, maar in Leeuwarden is het al 10 gedrokt bij de EHBO. Zo zei Erik van het Rode Kruis.
8: Ja, we zijn natuurlijk hier met 5 EHBO's. En, we hebben nog nooit gehad dat we alle 5 druk in het spier moeten. Maar we hebben daar, vanmorgen hebben we tussen de 12 en de 15 slachtoffers hier gehad. En dat we het aan de handen naar vol hebben.
9: Ja. Maar is dat zo op 40.000 meter?
8: Nou ja, ik zeg van niet. Maar in het geheel, als je alles meetelt, dan is dat wel veel. Want als ik zeg, vorig jaar hebben we maar 2-3 gehad. Ja. Dus ja, dan... Ja, dat is nou wel veel.
7: Het
8: ja.
7: Advies is om op die te eten en vooral te drinken en goed in te smaren. Maar net bij alle deelnemers helpt dat genoeg. Bij Jan, hij komt uit Loosdrecht bij Glikskamer net goed.
10: Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik moest naar het toilet toe. De darmen liet het eventjes afweten, zeg maar. En op het toilet is het en warm. En je zit te transpireren en ik loop naar buiten. En ik denk, ik val flauw. Dat? Ja. Voor het eerst. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee.
7: Om jouw trein wie er in Bolsward een oer is, maar de organisatie, daaruit ben verder geen maatregels meer naar voren kwam. In Starum komt de stream fietsers krijgt op gang, maar ik daar ben al een paar fietsers bij de EHBO-kamer verschijnsels van oerverhitting. Ze binnen in het skaat zetten en alcoholen maar wetter en wie de handdoeken. De EHBO had besloten om het vastwaardig een provisorische douche te installeren, vertelt deze mijnwerker van de EHBO in Starum.
11: De deelnemers worden aardig warm en met zo'n douche even zo water koelen ze een beetje af. Ja, en dan zeg ik, hou het hoofd koel. Heel belangrijk nu op deze momenten. Dus...
12: En je ziet ook dat het werkt, hè?
11: Het werkt. De deelnemers gaan eronder staan. En die hebben dan echt zoiets van, heel heerlijk, even een beetje water over me heen.
7: Op de verzorgingsposten ben je het extra wettertaarpunten inruchten. Dat wil je al onkondigen. En daar wordt dus ik manmachtig gebruik van maken om de bidons te vullen. Dat gebeurt ik in Weensum. Daar had nog nooit jij de zaffelen drokte west bij het wettertaarpunt. Daar is het systeem onpast om voldoende wetter leveren te kennen, vertelt Sjoerd Pieter Jouwsma van de organisatie.
13: We hebben op de andere kant van de strijd, daar hebben wij een wetter. Dan zitten we op een wettertap. Dus dan moet slang doorheen. En we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
14: En dat is dus wel genoeg voor dik 40.000 meter?
13: Dat is nog wel genoeg, ja. We gingen eerst altijd nu te wul, maar op een gegeven moment hebben we veel te weinig druk. Dus we zijn dit maar wel oppassen. Dus hebben we zo'n Oh ja, op de andere kant hebben we nog verder.
7: Van de middag volop de zinnen erbij en temperaturen tussen de 23 en onzee ontwol 28 graden in het zuidwesten. De kans op verbranden is je het grut is goed insmaren. De UV-index is zo'n of zelfs nog heger. Nou, jong bloot het ik nog lang warm. Morgen opnij een hele warme dag, maar volop de zinnen erbij. In het zuidwesten kan het wel 30 graden worden. Jongens draait de wien en dan kort het ik al. En woensdag is dan ik een stuk cooler.
6: Dan zetten we alle ruten en dwaren weer in van het huis. Dan kunnen we even een beetje jou komen. Ja,
7: maar dan komen die miggen binnen.
6: Ja, dat is weer. Nou, er moest net altijd die problemen denken, Jan Durk. Een beetje positief blijven.
7: Je hoest harden natuurlijk.
6: Nee, heb ik net. We hebben van die elektrische tennisrekkers. Dat is heel satisfying soms om die miggen dan. Nou ja, ik zelf hier de nette roer uitweiden.
7: Er is net een heeg plafond. Het is op het bed steen, maar dan om ze te pakken.
6: Nee, dat valt wel te.
7: En dan trot ankel dingen.
6: Nee. Dat gaat al hier helemaal veilig bij u stuus. Maar het is, ja, het warme waar, het is heel moffelijk. Ik ben slucht op de simmen, dus
7: het mij gaat net warm.
6: Het gaat helemaal veilig.
7: Oké, okay. Wie is toch vorig jaar uit, maar de fiets al besteden
6: Ja, dat hier maar wat los te krijgen, Jan Durk. Okay. Ja, nee, dankjewel. Dat stel ik daar nog even aan herinnerd.
7: Zie je een keertsongelukje.
6: Ja, ja.
7: Nog altijd lijst van haar aan, volgens mij.
6: Ja, dat is nog net helemaal. Mijn keerts wel weer intussen.
7: Oh,
6: ja.
7: Echt?
6: Ja. Dus net Jen hoe, maar ik doch een poos. Ik steen weer op het keertschild. Dat in elk geval wel. Wosto, dit programma volging blauw. En ik weet wat Jan Durk en ik al je nog te bepraten hebben. Dan zoeken we vooral even bijblijven. We binnen nog rond 8 uren van een jong.
7: Zullen we een extra stream beginnen? Van mensen die dit gelul net op radio hebben al. En dan een zin uit de meeste mensen niet hebben afstemmen.
6: Ik denk dat er weinig belangstelling is.
7: Dadelijk naar Fjouweren.
6: Dadelijk naar Fjouweren geven we dat maar los. Tot 8 uur is deze uitsturing in elk geval. En dan kist ik het live blog volg u op de website. Als er even wat oors, Shen of lezen was. Daar steen ik al hartstikke leuke verhalen op. En hou vooral ik de socials in de gaten. Ik prachtig mooie verhalen daar te vinden.
4: Pinkstermandy.
15: Mooi Diana de Groot. In gearworking bij Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg
15: en RTV NOS.

0: Hij is de tegen Grutskop, dit noemer, Johannes Riepma. Hij zei, dit wordt echt de simmerhit. Dat het opnaam te deren met Greidebraas. Het noemer Simmer in Friesland. Nou, simmer is het zeker. Jouw temperaturen 4 boppen de 25 graden. Waarom ik onderwijs en in Starum sjog ik op dit stuit een beeld van een kartonnen boot met al je hartjes, giel en reet. Geertje, wat is het verhaal?
1: Nou, kiel en reet, dat zijn de kleuren van Starum. Dus daarom ben dat kiel en reet hartstikke. Maar ik ken beter de vrouw die het beet had zelf even vreetje. Dat katoen boert. Eerst even, wat is die naam?
2: Sandra.
1: Sandra, wat, lees even voor wat erop staat.
2: Lieve vriendinnen, de mooiste stempel van de Elfstenen is binnen. Nu niet verslappen, maar nog even 30 kilometer deur trappen. Hey. Zet hem op, Bananda, Sippy en Esther. Toppers.
1: Ja, dan staan hier drie vrouwen in mooie Simmerse kleren. Eén in werkkleren. En de wien draaien in fietskleren. Er binnen nu nog 2 uur, want er is hier nooit huske.
3: Die heeft zin niet wat.
1: Die heeft zin niet wat.
3: De sap ziet kleren verderop, ja.
1: Oké, okay, die neemt even sap. Maar je binnen dus mooi zien al bij je vriendin.
2: Ja, klopt.
1: En hoe kan het dan dat Stone net in de fietskleren best?
2: Ja, ik heb andere talenten.
3: Wij zijn volgend jaar aan de beurt.
1: Wat zei ze?
3: Wij zijn volgend jaar aan de beurt.
1: Oh, dan was het heel voorzichtig wijzen, hè? Want dit wordt registreerd.
3: Ja, misschien wel. Misschien. Misschien. Ja,
1: ja. Ja, zou je dat leuk vinden?
4: Ja, dat zou ik superleuk vinden, ja.
1: Je ziet er opvallend fris uit, moet ik zeggen.
4: Ja, klopt, maar dat gaat ook hartstikke goed. Ja.
1: Want het is best wel warm, zo. Ik hel even onder de douchewest. Je bent nog... Het is krek als Bim krek het bed, stap joh. Zim eruit.
4: Maar er staan zoveel kinderen ook met waterpistolen en jongens met emmers water te gooien. Dus we koelen wel af. Ja.
1: Hey, is dit de eerste keer dat je hem fietsen?
3: Voor mij de tweede keer. Voor het famke wat nou fut is de eerste keer. Ja, maar voor haar de derde keer.
1: Ja, dus een lisbietje ervaring. Hey, hoe is deze editie?
3: Nou, we bedden ik net. Echt, het waar is heerlijk en we hebben in Wien. Dus normaal hier met moeite, maar dit stik. Vorige keer hier zei een mental breakdown bij alle mannen in traan. Ik kan niet meer en ik stop ermee. En nou, wie een nijsje hebben. Ja, en nu zit ze er uit. Dus ja, dat zou ik genoeg.
1: Ja, die mental breakdown, die krijg je net meer.
4: Nee, die krijg ik niet meer. Ik heb nu beter getraind. Ja. Ja.
1: Nou, Frali, Sandra heeft ze krijgt de tassessing die. En hoe likt het van volgend jaar?
2: Nou, mijn man met wampikken stept en ik zei dan ik wil elke morgen een kopje discipline thee. Om dit, nee, het is wel mooi weer. Het is Fries, is het wel leuk en zo is ik nog wat een keer.
1: Het is toch heel leuk, een mooie vriendin?
2: Ja, dat liek me wel mooi. Dus dat zei ik hier misschien er meer volgen.
1: En dan?
2: Nou, ik zeg niks toe. Ik heb al 2 keer stept, dus wat dat betreft heb ik er wel één.
1: Oké, dat vind ik echt knap.
2: Nou ja.
1: Ik heb ze juist de Sean die steppers, poe.
2: Ja. Je doet het gewoon, hè, op karakter. Krijg zoals hun allemaal.
1: Ja, precies, op karakter. Nou, karakter hebben we wel, toch?
2: Dat hebben
1: we. Als echte Stavensen.
2: Als echte Stavensen hebben we dat.
1: Precies. Hé, je moet aan zijn werfjeder. Je moet ons op en dan op naar Balzet. Nog 35 kilometer.
2: Klopt.
1: Komt goed, hè?
4: We gaan het halen. Komt even.
1: Zo. Doe maar.
0: Ja, en als ze dan 35 kilometer verder binnen, dan komen ze dus on in Balzet. Dan fietsen ze die Gisbert Japiks lenen op en dan zien ze in de verte al die tinten en dan wist, dan bist er. En dan zie ik Jantine Weidenaar, want die is daar in Balzet.
4: Ja, zeker.
0: Oh, en er staat altijd zo volle publiek, hè, daar op die Gisbert Japiks lenen.
5: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, net zo van het publiek, Martiane. Ik moet eerst even wat omtinken heffen. Dit is de beste manier, want ik hoor 50 keer.
5: Dat klopt, helemaal.
1: En hoe wie is de 50ste keer van jou?
5: Nou, heerlijk. Heerlijk.
1: De beste van alle 50 keer?
5: De beste van alles, maar het was heerlijk weer. Dus, en een lekkere groep, dus super lekker gefietst.
1: Ja, want je hebt een hele groep bij, hè? Hoe je dat beteert, Joert?
5: Er staat er nog eentje van 50, die was vorig jaar in de beurt. Dus we gaan nu op het treintje af.
1: En ik heb wel zo'n er zijn huldigingen hier. Ben je een beetje klaar voor die huldiging?
5: Nou, klaar. Maar dan ben je klaar voor een huldiging. Maar het gaat wel lukken, denk ik.
1: Ja, ben je wel in het midden van de aandacht zien wel?
5: Ja, het gaat wel lukken. Ja.
1: Wat is er nou zo mooi aan de Alversterrentocht op de fiets dat je al 50 keer rieden hebt?
5: Nou, ja. Ja, ik snap het. Het is gewoon een hele belevenis hier. Dat is gewoon het ideale. hele weekend hier met die grote groep. En het publiek is, ja, is ook langs de route ook. Dat is super.
6: Want waar kom je al bij?
5: Zoetermeer.
6: Zoetermeer, nou, dan versteer je het Fries prima.
5: Mooi.
6: Maar 50 keer mag dat ik wel, hè?
5: Ja, ja, ja, daarom. Daar ben je wel een paar keer geweest. Dus.
6: Daar ben je wel een paar keer geweest. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Je hebt verzinnen.
5: Dankjewel.
6: En een koud biertje, wat wordt het?
5: Oh, dat gaat wel lukken, denk ik. Die gaat er wel in.
6: Hartstikke mooi. Dankjewel. En lokweers, zeggen we dan, hè?
5: Ja, dankjewel.
6: Hartstikke mooi. Ja, 50 keer. Ik moet er net om 10 keer. Ik heb 10 keer die en dat voel ik meer dan genoeg. Maar Diana, dus huist het al. Het is nog wat rustig, mooi publiek. Ja, achter mij misschien. Maar de zuster het al. Er komt echt van alles binnen. Meedoen, ja. Volgende keer misschien. het stroomt hier vol, Diana. En ik denk dat ik die vraag nog wel een paar keer krijg. Maar ik was sinds ik hem zie, daar bloot het bij mij bij. Ik vind dit prachtig. Mensen binnen, Helly. En ik zorg eigenlijk alleenig maar grutte smiles bij elke hier op het gezicht. Dus genieten hier in het volle zinsje.
0: Ja, prachtig. Nou, ik heb me ook wel intinken. Ja, dat is mooi, een grutte glimp. De binnenkomst in Balzet, want dan hest het maar weer helle. En respect ik van Jantine Weidenaar. Die heeft me wel even zien, Maidien.
7: Pinkstermandy.
8: In gewerking met Omroep Zilt,
7: Radio Spannenburg en

0: Miles Smit en Stay If You Wanna Dance. Ja, het is nou ook een beetje de tijd van het afwachtje van komt mijn familielid er haast al hoor. Nou, Doutzen van Gosliga die is in Oude Marm. En Doutzen, daar steen ik meesken weer op oren meesken te wachten, hè?
1: Ja, het is sowieso heel druk. Het begint wat winter in mijn fietsers. En ik spruts krek twee famkes en die wachten op hun ouders. Ik zou even zien of ze ondertussen al omgaan binnen. Wat heb je in mijn mooie boot?
2: Ja, deze hebben we gemaakt.
1: En wat ziet erop?
2: Er staat op, we zien jullie bij de finish.
1: En voor waar is dat bord?
2: Het is voor mijn moeder, voor mijn vader en mijn moeder en een vriendin van onze ouders.
1: Zo, dat is een hele club. Binnen zijn ze al sportief?
2: Ja.
1: Maar zet al vaker die in of is dit de eerste keer?
2: De tweede keer, ja.
1: En wat geef je hem dwan als hij aan zijn oorrinnen komen, onfietsen komen?
2: Knuffelen, ja.
1: En juichen?
2: Ja.
1: En hoe klinkt dat dan?
2: Woe!
1: Hartstikke mooi.

0: Best niet zo vol, hè?
1: Het is vrij passief onmoedig.
0: Dat klopt helemaal, vrij passief, ja. Ja. En, dit is een belevenis, waar we hier in Arnhem hebben aan het mennen en ook in Harig. Als je dit niet mooi leeft, dan is het gewoon, dit is gewoon leuk om het op te zien. Je moest weer bij wezen.
1: Je bent elk zie je bij.
0: Elk keer ben je erin bij, ja. Ja, bij alles.
1: Hartstikke mooi. Nou, Jim Sjochert, het is een drokte van belang hier en genoeg ontmoediging, dus dat zil helpen.
2: Radio Spannenburg.
3: Omroep Zilt.
2: RTV NOF.
3: En Omroep Friesland.
2: Pinkstermandie.

0: Maar de stemmen van 2026, die denk ik, ik wil de boeken in als een hele mooie. Bryan Adams en The Summer of 69. Het Kids en Helco Broersma, binnen alle partijen op de vierde list los?
1: Die binnen los nog. En daar ben ik gewoon per uur. Maak hem zijn Bidgem hier niet meer om 11. Vier om het rijden zoals jou van Bidgem. Bidgem dus in de hele finale dadelijk zijn dron riep. En Bolzer zijn Minske is ik voorbij. Minske kwam wel mooi een spul achter. Omdat ze goed Bolzer even tactisch keertsen. Jorrit Oorsing een beetje meer inschakelen. En Hendrik Koster in het perken wat miskeertsen. Maar toen zie ik het lijkt Bob in Minske. Ik al omdat bij het spul en zoals ik Peter Verzijn het perk miste. En dan werd in één keer eigenlijk gebeurd met Bolzer. Ze verliezen uiteindelijk maar 4 om het 2 en 6-2. Dus Minske ik naar de hele finale. Maar ja, er mag nog één partour komen in die hele finale. In aandelen. En dat gaat tussen Moire Lussers en Ljouwt.
2: Ja, en het is nog net als deze wat had willen. Het is wel jou dat het eerste busje pakt. Nou, ik een 6-4 vastsprong had. In die 6, die mag ik toch absoluut eventjes neer met dit verslag. Want wat een schitterende boppenslag. Wie dat van Teun de Jong. Teun de Jong, zei ik. Ja, nee, zo hitje in huid. Ja, nee,

0: En Sjoerd de Jong. Maar als dat het een rappel wie in de beste fleur van het leven. Pikt hij mij een dropkickje onderhoos. Ja, werkelijk schitterend. Vier oer de boppen heen. En daarmee pakt hij de size. Maar dan maakt hij nog een keer in het tussenspel. In die slag verliest hij. Want dan maakt hij een hele lijn achter het slachter hem kweer. Met het size gelijk in dit eerste. En is de spanning dus absoluut aanwezig. Marl Jussens een eerste achter het chill-out. Met de tussenstand in punten is size gelijk.
1: Er komen een heel soort berichtjes binnen hier op de Omroep-app. En dat is ik nog sturen via 0620 4-1-1-1-1-1-1 of via de Omroep-app. Ik pak er even gauw een peer bij. Dirk Baarden uit Ede wens iedereen succes. Zelf 20 keer gefietst, zal lid Dirk even witten. Grutskopdij, Thomas, Sandra, Nienke en Jisse uit Pijnakker, die sturen dat. Even doortrappen nog. Allemaal Bikkels, Minnie en Leo, die litten dat witten. En als mazzel heeft, dan komt die berichtje ik nog op de scroll. Te lanen op de televisie en dan kiest die brugjes daar ik waarom lezen. In Starum wordt op dit stuit wachten op Lisette Bruinsma, want die fietste op een tandem voor het Foppenfonds. We zullen give a nuggetje.
2: Nou, je kennen altijd naar mij, want er komen nou weer een heel soort fietsers. Die Bregen, die het weer even hier op een west. Dus dan hoopt het op en dan in die Bregen Del. En dan krijgen we in één keer een heel soort honderden fietsers dit jaar bij de stempelpost Delmatten. Ja, en wij wachten in deel op het team Lisette. We hebben begrepen dat het team een beetje in twaanen deelt is. Dat Lisette met haar achterneef op het tandem vol in de eerste groep zit. Maar dat er achter nog weer een orengroep komt van het team Lisette. Die ben dus een beetje achterop rekken. En ik zit dus uit de sjen naar rare shirts, want ze hebben rare shirts aan. En zodra ik die shirt, dan ken ik ze even een vreetje hoe het meisje gaat. En nou ja, we kennen maar vanuit dat goed gaat, want ze ben hier nou al. Nou, ze doet heel vlot. En intussen kan ik maar wat oren rieders praten. Dus even sjen. Ik stap gewoon even naar deze meneer daar. Ja, goeie.
3: Gaat goed hoor.
2: Hoe gaat het?
3: Oh, warm.
2: Warm, ja. Warm. Nou, dat is een hele goeie geervetting voor de dag. Het is warm, Joet. Ja, team Lisette is er dus nog net, maar ze ben in ontocht.
1: Ja, nou dat jaren we dan dadelijk nooit. Fjouwer oeren, want dit oeren, ja, zit er ik alweer op. Het giet dat het slietjagen, het hartstikke mooi. Al die fietsers die het onderwijs binnen. De kist is volging blauwe ont, 8 oeren van de joen. Harm Wijstra, die neemt het stokje hier dadelijk zoer.
4: Van de morgen bezig uit aanzetten.
5: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
4: Omroep Friesland docht verslag.
5: Live van 8 ont 8.
4: En daarna van 8 uur al.
5: Alle hechtepunten in de geervetting.
6: Even wachten, fiets ik mij die mij.
7: Beleef je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is notitie in Museum Achterna in Vrijntje.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk een ietsje on het wetter.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
11: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Omroep Zilt,
13: Radio Spannenburg,
12: RTV NOF
13: en Omroep Friesland.
12: Pinkstermandi.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
15: Een record aantal fietsers op weg naar Bolzert. De komende uren werd verslagjouwers op de stempelposten. En vanzelfs gezellige muziek, want Dr. Alban komt eraan.
16: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
19: Ier belofte in je brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Ipelof.frl.
20: Pinkstermandy.
21: Harm Wijstra. Kom verder. In Gearworking by Omroep Zilt.
22: Radio Spannenburg.
21: En RTV NOF. Omroep.

0: Dr. Alban en Sing Halleluja.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Ja, misschien sjong je dat wel, als je aan het eind van die 1234 kilometer aasen in Bolzert stienen. De 89e fiets Alvesterentocht, zinneskien waar, smarren en drinken, dat is het verhaal van deze dijhoed. Eerst maar eens even zien hoe het in orde madem is. Douwse van Gastriga.
3: Nou, het is je topdrokte. Het is wel even dringen geblazen. Ik zeg, aasen krijg zelfs een fiets delvollen, dus het is wel even voorzichtig. Rinnen met de fiets aan de hand. Fietsen is er even net bij, heren. Maar aasen moeten ze terug nog het reerde klif op. Dus het is misschien wel even goed dat ze hun krachten sparen.
0: Verderop in Warkum, daar wacht het Gjaldo Sietsma de fietsers op. En ben ze daar een beetje nog ja, fit?
4: Ja, of ze nou fit zijn of net ze knoppen en fietsen terug het stempelpunt in. Maar ja, als ze dan even net kunnen doen, doet ze inhouden. Dan zit in dat geval hele leuke muziek op de achtergrond. Waarbij ze tafzongen worden. En ze weer opwachten terug meestal die ik nog. Mooie Warkum vlagje.
0: Ja, we konden Gjaldo Wosjen, maar net echt Jerre. Voor de mensen die de radio aanhaven, voor de mensen die de televisie zeggen wel dat de sfeer er direct goed in zit. Die sfeer zal op een eindstreek nog beter wezen misschien wel. In Bolzert is Jantine Weidenaar.
3: Ja, het is, ik heb geen idee wat het zijn heeft, Harm, want er is hier een soort drokte en een soort leven. Dus we zijn in Bolzert. De mensen komen hier blier over de streek heen. Opluchting, maar ik een heel soort zwitje, hè, want 1234 kilometer is net niks. En dan in deze hitte, maar ik doe het ze net nooit. En wat ik hier zeg, wat wel leuk is, de meesten die zeggen, ah, kan ik dadelijk even wat koorts drinken? Kan ik even een bierke, een glasje cola? Nou, dat kun je regelen voor de East Coast. Ze heer alles en vanzelfs dat felbekeerde Kruske.
1: Pinkstermanie.
0: Krijgt voor Fjouren wachten we in Starem vanzelfs Lisette Bruinsma mij haar gevolg op. Geertje de Vries, ben ze al in zicht?
5: Ja, ze ben er. Ze ben in Starem. Lisette is rijdt. Is Istarem arriveerd. Ik steer bij Lisette en bij haar piloot. En dat is Romke Geert, haar achterneef. Lisette, ja, het is een hele domme vraag, maar ik doe het toch. Hoe gaat het?
6: Ja, eigenlijk bij mij heel goed. We binnen eigenlijk bijna als het eerst hoe de hele route. En maar Yildi samenleving, dat wordt wel even een verrassing. Dus hadden een amazing doneren willen een kinder natuurlijk via www.fotbefonds.nl/lisette. Maar ben je mijn handicap? Misschien kun je daar toch wel meer bij mijn handicap. Ik Delfstedentocht fietsen. Het bij jou ziet het goed.
5: Het is een echte ambassadeur van het Foppenfonds. Want ik vreeg die ze krijgt van al enig idee hoe volle yield dat er is. Nee, dat is net belangrijk. Het gaat op het boodschap.
6: Ja, de boodschap is heel belangrijk. En iedere euro is welkom. Zeg maar, we willen laten zien wat het Foppenfonds doet. Maar gewoon maar mijn handicap, mooi fietsen kan. Dat vond ik laten zien. En ik vind de verbinding die de Elfstedentocht bij me kort brengt. Dat vind ik gewoon mooi. De fiets en peer mooi. Die mooi is mooi. Die het dan wat dreiger heeft. Dus dat, ja, dat is dan mooi dat je samen mee kan leren kennen onderwijs.
5: En dat je me kort ik wat helpen.
6: Ja, precies. En ik denk dat wij daar als Friesen heel goed in binnen. Dus helpen kon net alleen gewoon de wijs, maar help ik maar een donatie, dat zo hartstikke mooi werd.
5: Precies. Hey, toen zit er hartstikke fris uit. De hest geen zwit, de hest net naar eerder hollen. Hoe doet dat?
6: Ik heb volgens mij werd twaalf bij ons, maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel volle drinken. En ik eet ik echt heel volle. En vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes. Er zit dan in hier jelletje, zit 30 gram koolhydraten. Dus dat is die eigenlijk, ja, glycon, 2 stukjes ballen. En dat de hele dag. En echt droog. Ja, dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
5: Ja, want dan wist ik een heel soort herkend en honger op me.
6: Ja, klopt. Ja, ja.
5: Hoe is dat?
6: Ja, ik vind het wel heel leuk dat mensen me herkennen. En ik vind het wel jammer dat ik al die mensen net ken. Maar gewoon dat iedereen zo enthousiast is. En we dit als Friesland marmerkoor doorgaan, dat is toch fantastisch. Daar moeten we toch een grutskap wezen.
5: Absoluut, absoluut. Nou ja, het team Lisette is volle grutter, hè. Het is natuurlijk Lisette en Romke Geert. Fietsen wel een beetje mooi, Romke Geert. Of had ze... Ulbegeert, sorry. Maar of had ze die voet en ik wel eens even stil?
7: Zag ik jij van de meesten wie je zien. Helle dat ze van zetten voet net op de trappers. Maar het gaat hartstikke mooi. Dat, het was weer, maar het gaat lekker met je beiden. Dat we hebben dezelfde slagwaarde te pakken en dezelfde snelling hebben wat rieden. Dus dat gaat hartstikke mooi.
5: Mooi zo. Nou, verder ben er wel wat mensen die het sfeer heen, team.
7: Ja, uw stempel uit wat te heen. Wij trapen wat te hut. En, wij willen aanremmen. En ze zoeken u te winnen, Helly. Maar wij rieden wat te vol op kop. En ja, wij hebben het tempo wat te heen gelezen. Dat, ja.
5: Ja, nog 24 kilometer, toch?
7: Ja, nou maar. Nog eventjes 12 hoekjes, denk ik. Matstops erbij. En dan ben je er ik.
5: Ja, nou, en misschien even bij de EHBO-lans. Eventjes Aukwolli. Dat helpt, ja?
7: Ja, nee. Nu is het alles goed, maar zat de zin iedereen niet het, dat is wat dregen. Ja, dus
5: precies. Nou, zet hem op, die laatste 35 kilometer. Dat komt heel goed en dan treft mijn collega in Balzen.
6: Ja, helemaal goed, dankjewel.
5: Oké. Okay. Ja, Lisette, Gitte Zaassen, we verder misschien nog eventjes een beetje opfrissen. Even wat wetter worden hollen. Dat hoeft voor Lisette misschien net, want die is hartstikke fris. Maar voor de orenleden van het team misschien wel even goed.

0: Noem maar wat, die Njotje en zo'n 50 op de plaats zetten toch deze Jackie Wilson, Reed Petit. Maar wat pas in Njotje 86 doet de BBC een animatiefilmpje maken met het noemer een dikke hit. Een noemer in hit. Reed Petit, juist. Ja, we zullen eens even, Jerre, hoe het met de collega's gaat op de fiets. Ik tref ze dagelijks haast op de werkvloer in de Westrijn. We streken om op RTV NOF. Isa Visser en Demi Hoekstra. Vooral je onderwijs naar orde midden?
1: Ja, ja, machtig. Oeh, ja, klopt. Ja, we komen correct. Gaan we even bij de pauze hoor, bij de familie. En wat koud drinken en wat eten. Toen zitten we er wel een beetje doorheen even. De koek weer even op. Nou, toen moesten we weer zitten, maar toen gingen we trop balk. En dat wie in balk. Hey! Nou, het wie in balk zag gezellig, dat is weer helemaal opvleurd. Dus we zijn er eigenlijk weer helemaal.
0: Maar je ziet er dus toch een beetje trohinnen. Want jij er op een dij wie het verhaal van, nou, twee vingers in de noos. Maar dat is toch wel een beetje oors dus.
2: Ja. Nou, en de twee vingers in de noos is nog steeds wel. Alleen nog weer met die hitte en even, nou ja, wie bent toch vrouw en een beetje honger, ha. Ja, dan maar we bestieren toch even wat eten. En daar biedt misschien een krek even wat gelet bij. Maar we hebben nu bij het goed onvuld. En we viel dus echt. Nou, het is echt dit om jou in, Harm. Het is prachtig. Zij ze iets, het is krek om in Frankrijk fietsen. Het is zo mooi.
0: Het is wat oors als de Friese Garden in die. Want daar ben je hem vooral actief. Ja. Maar je hem zit nu in de bosking van Gasterland, ligt het wel, hè?
2: Hey! Sorry, Harm.
0: Dit is heel wat oors als de Friese Garden.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Maar de Friese Garden, ik eet hartstikke, hè.
0: Hoe komt het nou de komende tijd? Want je had de moeder weer in. Kun je een beetje tempo fietsen of ben je hem de hele net morgen op?
1: Nou, we zitten nu een beetje route 23 kilometer in het oer. Dat is wel een beetje onder het tempo wat we de hele tijd fietsen staan. Maar wat we wel zijn, we gaan nog even oppakken. En we gaan net de volle pauzes meer nemen. Dus alleen een stempelje, even snel wat drinken en terug.
0: Ja, want dan ken je hem bij de, de bol sportief en ik wil fanatiek. Dus maar even lekker een trotraapje, vrouw.
1: Ja, dat komt goed.
0: Zorgen wij even bij het oren wat Joert speelt. Want jonken, al die fietsers en motors en orenzaken die langs de Friese Alversterren gingen, is het vanzelfs op Pinkstermandje ook altijd een traditie. De Boerspartij. De eerste hele finale weer al bekend. Die oren, die moest nog bekend worden. Moral Jussers, Chilly Out, Geert van Toen, wat is de storm van zaken daar?
3: Ja, we hebben nog in van de hele finalist of tweede hele finalist van die Harm. Want het is Marl Jussus dat wel een efterstand op Roen had, Tjen Ljout. Ik moet zeggen dat die treie import-Ljouters dat al die best wel aardig door. André van Dellem. Normaal spritsen is het een Belsen, maar die weten dat. Sjoerd de Jong. Wij kennen bij de omroep Eggoed wat hij had bij stage Roen. Hij is een echte Bilkert, een echte boerenzoon van de Ardebeldiek. En Kevin Jordi Hiemstra uit de Stienzer Dreven, zal ik maar zeggen. Nou, dat is dan uit al hier eigenlijk al hier in de Haatstraat er aankomen. En dan mooi ze keert ze voor LKC Sonneborg in het blauw-giel. En dat doen ze meer als voortreffelijk. Maar ze staan op dit stijl voor mij 4-2. Maar het is nog net dien. Ik zoek ik altijd eventjes naar de opslager onder de oren kant. En dat is Johan Sipma. Die had in de rin van deze dag zien dat hij met die opslag toch de nodige problemen forceren kan aan de kant van de chinstallers. Dus het is al hier nog net clear. Maar voorlopig binnen de papieren van Ljouw dus best wel goed. Zij staan voor mij 4-2.
4: Ja, en de eerste finale is Oldwander. De Ron Riepje en Bitgem. De eerste boersing ja, toch wel een beetje verrassende Bitgem bij Sijs, jou en een kwederslag van Jan Lars van Beem. Maar Liegevlot kwam Dron Riep via Schien en Sijs, want Hans was aan het keers net voorbij koe op eerste leek. Ja, Dron Riep is dezelfde favoriet. Ze hebben dan net Schien staan aan hand. Eerste omloop scannen vier wezen, tweede omloop scannen vier wezen, tweede omloop vier van meer en doorsteend nummer. Ja, ze maakt haar nou echt inspannen om die finale te herinneren. Dus ze doch het dus in Bitgem. Partij is nog maar in het beginstadium. Eerste leek hing het onder Telegraaf.
5: In gearworking met Omroep Zilt,
6: Radio Spannenburg
5: en RTV NOF.
6: Is dit Omroep Friesland?
5: Pinkstermaandag.

0: Vandaar is het mij Hazes net ontbreken. Hazes is de basis, André Hazes en ik meen het. Pinkstermandy. Een soort briochen komen er binnen hier bij ons op de redactie. Vind een mooi blauw die sturen via de Omroep app. En waar wit komt die briochje ook nog even onder in beeld. Bij deze uitsturing die het toch Omroep Friesland en de streekomroep verzwaren wordt. En er komt ook een briochje van E-Post. Ik dacht dat zult dan uit wie wezen. Het is E-T-Post en die zie het op de EHBO-post van Dokkum. Ze zei wat mooi dat je hem de hele dijs zou brengen. Even een lietse update van uw post. We winnen om Jalwagen aanwezig van de morgen. Het wie gezellig, het wie mooi, er wie live muziek. En op de EHBO-post nu is best aan 30 mensen die het helpt nedergingen. Slimme ongelokken ben er net bad. Ien vrouw is maar mij de bierzenwijn afviert. En ik de masseur die het aardig drok. Maar het is goed voor hem, dus daar in Dokkum. Ja, dat weer Dokkum. Maar uiteindelijk kom je naar 234 kilometer uit in Bolzert. En daar is ik Jantine Weidenaar. Jantine, wat sjoft om die heen, hè?
1: Ja, ik zie vooral dat het heel tijd drokker wordt hier. De eerste fietsers die kwamen hier naar we zijn ze omstreeks Jelve Twaan al binnen. We zijn de echte rappe fietsers. Hè. We krijgen nou, ze staan gewoon echt de tourriders. De mensen die daar de tijdnaam hebben om te genieten van deze toch wel prachtige Alpensteden editie hier. Ik zal ze even jaren hoe mooi ze het voelen hebben. Had ik ze steenharen keer. Want ja, iedereen zit natuurlijk te wachten op dat koude bierke of dat Alpensteden kruisje. Dus even zien, je zit hier en die zit bij het publiek. Nou, goeie. Hoe is het mij?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Maar blij dat het klaar is.
1: Blij dat het klaar is. Hoe vier de tocht?
2: Ja, super. Ja, we praten waar. Het kon net beter.
1: Is die wel goed, Ismat?
2: Ja, dat zijn we mooi, zijn.
1: Oh, oh. Dat klinkt.
2: Ik denk het wel, maar ja, het warme water wordt wel zweten. Dus, nou ja, we wachten het al.
1: De rest van het publiek, dat stier op de te wachten, maar smart.
2: Ja, natuurlijk. Warm onthaal, hè.
1: Ik zoek in Blom. We hebben in Blom.
2: Ja.
1: Dames, vooral, ja. We hebben die bloem.
3: Je leest nog in de tuin.
1: Oh.
3: Ja,
4: ja. Nee, ja, net uit. Wij moesten wel gelijk in de auto. We zien of dit mist. Dus we zijn dan komen zoenen bloem.
1: Ja, dan is dit toch belangrijker dat ze er binnen neem ik hoor, toch? Of, en heb je nou het meeste nog die, na die 224 kilometer?
2: Nou, een bakje patat.
1: Bakje patat?
2: Ja, en wat zout.
1: Oh ja, dat snap ik wel.
2: Eerst weer en spaardrinken en dit en dat. En wat zout. Ja,
1: dat snap ik. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan van de aandacht ik van elke dier. Blokweerske. Ja, het is prachtig. Ja. Dat bakje patat, dat had ik net verwacht. Maar ik ken het me dan, ik wil weer voorstellen. Hier is even Sjen. Ik zie je nog hier maar een Canadese trui, hoor. Wat voor taal? What language?
5: Dutch.
1: Dutch. Gewoon Nederlands.
5: Nederlands, ja.
1: Dus ik zie een Canadese shirt.
5: Ja, past er goed bij de fiets.
1: Oké. Daar heb je wel over nagedacht vanochtend.
5: Zeker, ja. Vooral stijl eigenlijk, ja.
1: En hoe was de tocht vandaag?
5: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
5: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou dat zeggen, waar zit hij in je ranking?
5: Deze zit bovenaan, ja. Ja. Heel tof.
1: En is het dan op je hoogtepunt stoppen? Of,
5: Dat is elk jaar weer de vraag. Dus elk jaar denk ik, nou, ik weet niet of ik volgend jaar meedoe. En tot nu toe sta ik er. Dus wie weet.
1: Wie weet volgend jaar nog een keer. Nou, na zo'n editie wel, toch?
5: Het smaakt er meer. Ja.
1: Hartstikke mooi. Succes, geniet ervan.
5: Hey, dankjewel.
1: Ja, prachtig mooi. De wees ik niet omkomen. Zat ik zo van een smile al ik en mijn glim om het gezicht. Want je bent er. Het is een fantastische editie. Hier in Bolzert zit de sfeer er goed in. Ik zeg niet, ik krijg al een dweilorkest. Dus wij horen je gezellig.
0: En gezellig zal het ik bloeien, denk ik. Goed. Het is gezellig. In de app van Omroep Friesland. Ik zei het al, een soort briochies daar. Ik pak even toch waar mij. Tini Koning, die zet Lieve Leida mooi op schema. Wat best ek en kan je. De groetners komen van de Hietlandjes. Els, zet hem op. Je benen doen het goed. Je bent er bijna, stuurt Wietse de Jong. Wat hier haast een haast is Diana met Nijs uit Friesland.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo
3: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Zwaanjoegedug.2FM.
0: Het is precies Jelbe Vierven, hoorscoach van het Nijzuid Friesland is Diana de Groot. Goedemiddag.
13: Jo, het is net alleen nog de 89ste fietsalversterrentocht. Ook de motoralversterrentocht belibbert zijn 89ste editie. En van die motoralversterrentocht binnen de omstandigheden prima. De doggen dit hier zowat 8900 motors, strikes, auto's en oude brommers mooi. Oor uitvallers binnen geen beruchten bekend bij de organisatie, de Friese Motorclub. En het warme waar is van motorrijders geen probleem, zo zegt voorzitter Hein Groeneveld.
14: Daar ben ik heel genoeg, die hebben van die doorwaaijassen aan. En ja, motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren in de kast hingen, dus voor meer waarkort, maar ook voor mooi waar. Dus dat, en zolang je rijdt, valt dat, ja, geht dat prima.
13: Onderwijs binnen net al in de gemeenschap een opvallend verkleid, maar ik fietsen. Het eer van verslagjouwer Roelof Lausma in Oudemadum vol op een tandem die het versiert weer met een AZ-lint. En dat AZ-lint kwam uit de auto van Wietse Fransen, oud-bestuurslid van de fietsalversterrentocht. Zijn dochter en pakensisser die fietsen op de versierde tandem om Wietse Fransen te betinken.
15: En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
16: Van de fietsalversterren.
15: Van de fietsalversterren. 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem. En hebben wij de fiets versierd.
16: En ja. Hoe heet jou uit?
15: Wietse Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
13: Paralympisch zwemster Lisette Brunsma is starem voorbij. Brunsma fietst de tocht van het eerst en dat docht ze op een tandem met een piloot omdat ze zelfs net schenk in. Maar de tocht was heel tien samenleer van het Foppenfonds van Meeske met een behoining die dan exporten kennen. Brunsma had er nou goed 200 kilometer op zitten en ze is nog tegen fit. Hoe docht ze dat?
17: Nou, ik heb volgens mij nou werd waar naar je bedoeld, maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel volle drinken. En ik eet ik echt heel volle. En vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes. Dus zit dan in ieder jelletje zit 30 gram koolhydraten. Dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
13: De afsluitdijk van Noord-Holland in de richting van Friesland had van de middenskoft afsletten west. Er was een ongeluk gebeurd met een caravan en een auto. Om te een protte brokstikken op de dijklijn werd een volsleine rietbaan afsletten. Verkeer moest daarom een skoft omrijden via de polder. Dat is nou net meer nodig. Verkeer kennen we roer. En als het goed is binnen beide rietbaan van Noa, ik weer volsleine iepen. En dan het waar van de middag volop zinnen. Het is nog heel iets een graad als 28 op sommige plakken in de provincie. De kans op verbranding is goed. Ik grut, dus goed smarren blauwe. De UV-index is zon of zelfs hegen. Dat schijnt echt heel heeg te wezen, Harm.
0: Dat mag wij maar blijven wezen wie je zit.
13: Ja, dat heb ik al Jan Durkso. Ja. Dat is best wel fijn. Jong bloot het nog lang warm, dus als wij je kleer binnen, Harm, dan keer wij ik nog even het terras op. Morgen wordt het op mij een tige warme duimen volop zinnen in het Zuid-Eerst. Eerst kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en dan kwalt het een beetje af weer terug het waanzin een stukje cooler is.
0: Dankjewel Diana, meer Nijs en ik het waar vindt op omroepfriesland.nl en in uw app.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Iepen losspul wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
21: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
20: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
22: Als even wachten, fiets ik mij die mij.
23: Belip je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota bene in Museum Achterna in Frentje.
24: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
25: Pinkster Mandy.
26: Harm Wijstra. In Gearworking My Omroep Zilt.
25: Radio Spannenburg.
26: En RTV NOS.

0: denk nu ook dat ik weet hoe warm het hier in Ljouwt is. Ik ben stiekem even net onder op Friesland terrasgang. 26 graden.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Ja, 26 graden, dat mij met jocht zinnenwarm te nemen van die twa. Omliggen nog 20 van 5. Je bij de uitsturing van Pinkstermandje, de fiets Alvesterentocht, we binden er nog rond 8 uur. Ja, gewoon fietsers hadden last van die zinnenwarmte, maar gelukkig binden er genoeg zaakkundige mensen die het dan helpen kunnen. Nog 44 kilometer is te gaan dat je bij Oude Madam de stempelpost voorbij komt. En daar binnen mensen bij bijzondere outfits en uw eigen collega's binnen direct bij Doutzen van Gostiga.
3: Boeien, ja, ik ga hier een hoop tandems. Het is blijkbaar een trend dit hier. Onder oren uw bekende gezichten, Isa en Amy. Ik jette dat je hem genoten had van Gastelum.
4: Ja, nou, het viel inderdaad heel mooi. We fietsen hier eigenlijk net zo vaak, überhaupt komen we hier net zo vaak. En we zijn, nou, het ligt wel een beetje Frankrijk of Limburg. Ja, we gaan alles wel opneemt. En ja. Het wie voor alles wat skaat. Dus we wel lang bleert. Ja.
3: Horen je me dan wat vol?
5: Ja, op zich wel. We hier nemen correct nou, een paar kilometer waarom. Hier nemen we zoiets van poeh. Ik wil even wat waardig. Maar toen al die mensen die wien al je van hoppatee, trof gaan. En de sfeer die helpt hier gewoon terug in eigenlijk. Dus dat is echt klopt. Fantastisch.
4: Het is hier echt best wel leuk. Het wie een bal gezellig en het is ja. Hier weer gezellig. En dat jouwt hier echt wel wat goede moed om weer terug te gaan ofzo. Dus dat nee, is echt top. Ja,
3: ja, want aasten het klif op, haal je hem er vertrouwen in?
5: Ja, op zich wel. Les Eden zien nog even. Dat is nog een lief stukje. Dus ik vind dat we gewoon echt nog super fit binnen van wat we fiets hebben. Ja. Dus dat laatste stukje, dat komt dan gewoon helemaal goed.
4: Ja, en ze zeggen dat die cliff altijd wel echt een zwier punt is. Maar ik zie je al je medetandem strijders en krijgt als u's. Dus als die het al je kennen, dan matten wij het toch echt kennen, denk ik dan.
3: Precies. Ja, want ik ga je Mind en Job. En Jim fietsen net alleen op een tandem, maar Jim ziet er ook wel bijzonder uit. Ik zie heel veel zwart. Kun je me uitlezen wat je mogelijk eraan haalt?
6: Ja, het helm niet verplicht, maar ja, bij metal is een meestal een soort lang hier, dus dan hebben we er een pruik op maken. En we gaan een oude fiets kocht, gaan we een beetje leuk maken. Nou, leuke details en een stukje goede muziek erbij. Dus leuk, ja.
3: Ja, want jij bent echte metalheads.
7: Ja, we gaan straks ook weer Into the Grave. Ja. En dit is heerlijke muziek. En iedereen die je ook onderweg ziet, die niet naar deze muziek luistert, vindt het ook mooi. Dus dat is te gek.
3: En je bent net hele ervaren fietsen, zou ik begrepen.
6: Het is mijn eerste keer. Dus ik kan het meer dan 50 kilometer fietsen. Dus dat is wel wat anders, ja.
3: Ga je hem er wel wat vertrouwen in?
6: Ja, het is nog maar een liedstukje, dus nog 50, maar het moet lukken.
3: En waar had dit idee betocht?
7: Ja, we moeten gewoon soms stomme ideeën hebben. Ja. En dit was er weer eentje. Ik heb al vaker gefietst, dus ik dacht ik wou een keer samen met Mind deze mooie tocht op de tandem maken. En maar daar moeten we wel een tandem hebben die onze waarde laat zien. Lekker ruige muziek en gaan. Ja.
3: Hartstikke mooi. Dus de rest van de route nog even genieten van de muziek. Ja, heel veel plezier.
0: 15.000 mensen stappen vanmorgen op de fiets. Maar duizenden mensen die volgen die tocht ook on de kant. Want ja, het is ook mooi om al die fietsers voorbij komen zien. In Warken bij Galix, dan is het nog een goede 12 kilometer nog rond Balzert. Dus dan zie je de mensen hartstikke aan de eind. Geldo ziet maar daar ben ik versnaperingen, zeg ik.
8: Ja, dat is juist hier lekkere grutte blokken cheese lezen. Misschien dat ze een Leeds blokje cheese. Ik ben echt flinke hompen. Maar die kunnen de mensen wel broeken, want ze zitten op het laatste etappe van de fiets Alvesterentocht. Dus als je nog een beetje de trechter om een merk. Mensen gaan kijken om de wagen heen rijden, krijg je een stempel. En dan is met een blokje cheese helium. Dan ga je wat wetter helium. Ga je een mooi vlagje van worken trouwens. Heel veel mensen gaan hier gebeet. De meeste mensen zijn aan de orenkant, achter een stek. Maar hier eigenlijk om deze kant hier. Op een verheging, op een stand, verheging, onder een beam. Daar zit ook een paar mensen. Ik rij even naar Sta. Hier hebben we een. Hier wij zitten trouwens, van een mikkeline op linkers richten. Je hebt een mooi plakje hier.
9: We hebben hier een heel mooi plakje. We zitten hier nou voor het tweede hier.
8: Maar hoe lang zit hier het al?
9: Wij zijn hier een kwartier te holen, je hebt hier een henne.
8: Net van je plakvest?
9: Nee. Ja, is even hier en daar is even zien wat het eten valt, maar hier is lekker zitten hier.
8: En wij komen hier in Baai, ben je echt Workemers?
9: Nee, Ljouders.
8: Ik kom helemaal uit Ljouwt. Woon je net in Ljouwt zelfs zo'n morgen?
9: Ja, hebben we wel dingen, maar nee, hier is dat volle gezelliger.
8: Oh ja? Ja. Dat doe je een beetje zeer als mede-Ljouwter. Maar waarom is het zo gezellig?
9: Ja, ik weet het net. De sfeer is zo. In Ljouwt is het zo groot en hier is het gezellig. En ik heb een belofte die in aan die man die daar plaats zit te draaien.
8: Oh, wat dan?
9: Dat gaat zijn van, we komen bij die feest vieren. En dat hebben we vorig jaar hebben beloofd. Dus, en dit hier weer.
8: Ik zeg het al, je wien al even al je festjes op mij zoen. Dus mij, nou ja, je kent de hits. En dus mij wil je houden beskutten om er op Friesland lezen. Dus je sjoggen nou naar jezelf, wil je die interviewen. Ja, leuk, hartstikke mooi. Hey, maar als je op de kop van dit stempelpunt zit, dan ga je alles al voorbij komen, zoen, denk ik.
9: Ja.
8: Is er nog iets bijbleur, bepaalde meeschoen of bepaalde outfits? Of...
9: Nee. Net specifiek.
8: En in een moment of zou je misschien bijbleuren is?
9: Nee, ik heb net zo bord op let. Ja, wat ik hier aan bezig ben om bekenden te herkennen. Want de fietsen en PMI, die komen bij ons uit de familie bij. Dus.
8: Hey, ik even naar je achter. Maakt je wat vregen, toch? Ja. Je zit hier op een vereniging, op een tuinstoel. Je houdt echt onder een BM. Zinneklep op. Je haat goed voor elkaar, hebben ze mij.
10: Oh. Nou, ik zit niet bewust onder een boom, hoor. Maar ik zit hier gewoon omdat ik hier hoog zit. Dus.
8: Jij bent een beetje het boegbeeld van dit stempelpunt, haast zoek ze. Mensen die je de vorken met verlitten, die zoeken joh. Heb je nog wun voor ze, moedig is er nog om?
10: Ik zou zeggen, zet hem op. En het grootste gedeelte hebben jullie allemaal gehad. Dus kom op, zet hem op.
8: Hey, maar nog van die mooie vlagjes, kun je die nog even zinlitten? Ja, als we naar die vorken binnen, mag het vlagje, ik wil even zinlitten. Kom op jongens. Zet hem op nog al hier even. Kom op, laatste stukje.

0: Ja, als je dit noemt, maatje, dan maak je hem draaien op deze dij. Fiets Elven Stedentocht van de Rusty Coyotes, Jerst. We beginnen naar het keertsen, want ja, een fiets Elven Stedentocht, leuk. Maar dan werd ik gewoon keerst op Tjoekelaan. Ben je er al uit tussen Marleus en Zijnlijhout?
1: Om eventjes met Leo Beenhakker te spreken, Harm, Habensjijnen stonden. Want nee, dat is toch niet aan orde. Nee, het is net de leeuw, jongen. Het is weer zo'n keerspartij die het werkelijk aan alle kanten kantelt. Het is de bedoel van Leo dat mijn kinderen vier weer eens naar voren komt. Omdat op een zwaar geliek staan, Johan Sip maar zijn eerste opslagmister produceert. Dan denk je, nou is het wel kleren, nou is alles snitter wel uit. Wat dacht je, het is kinderen vier weer eens in het vadio van Leo. Het werd vier wel meer. Het werd 4-2 en het is nou 4-3. En de manier waarop die 4-3 te staan komt is werkelijk... Het is ondertussen 4-4, zeg ik nou echt op het telegraaf. Het is net leuk. Hoe die 4-3 te staan kan, het is werkelijk symptomatisch voor de enorme vormdip. Werd Leeuwen in verkeerd. André van Delden die krijgt een bal in het tussenspel. Pis je hem erin. Lezen Delden is volgens mij een enorm breed veld. Hij leppelt hem oer de voorinse heen. Maar is dan vergeten dat er nog een achterinse zit. Die luistert naar de naam van Jan Banstra. Banstra zet het handje eronder, passeert de keerts en pakt daarmee dan toch de punten en uiteindelijk kijk het eerst. En zo is er nou 4-4 onder telegraaf. Er komt geen einde aan deze partij. Maar ja, ik denk toch dat hij zodanig kanteld is dat de beste papier nou wel eens van Marl Jussens wijzen kunnen. Want die hebben nou absoluut het momentum wel te pakken. 4-4 nog altijd voor jou. Nou, dat ze maar 5 kunnen eerst een voorstel hebben. Nou, ik denk dat Marl Jussens nou dadelijk tap pakken zal. Maar we zullen het even afwachten, Matten. Maar dat is de tussenstand op dit stuit. Helco.
2: Ja, de winnaar van deze partij die mat dan in de hele finale zijn Minsk naar die eerste minuut zijn voetje verzeld. Deze beide partijen die matten elkaar aan en dan moet ze daar opnemen na een kwartier geschoft. Zijn Minsk de oren hele finale is al door de aanzet. Dron Riep zijn Bidgem. Nou ja, wat een valse start van Dron Riep. Dat beschreun ik al. Ze kwamen op een gegeven moment zelfs met 3-1 en achter. Maar daarna is het herstel intreden en ze staan ondertussen 3-1 en hebben een 6-12 vastsprong. En Paul Dijkstra, hij moet op dit stuit opslaan bij die 6-12 om dit nog te voorkomen dat het 4-3 werd van de Riepsters.
3: Ja,
2: dan is het dus net goed. In elk geval Dron Riep het nog voor het eerste vastsprong genomen. Hij mist het perk. Dat beschut. Die 3-1 en achterstand is voortwerken. Dron Riep staat voor in de hele finale. Mooi. 4-3 als je bidt hem.
0: Dan maar eens even, Jerre, hoe dat in Starem is. Dan haal je dikke 200 kilometer in de voeten. Geertje de Vries.
4: Ja, daar hebben ze 200 kilometer al fietst. En dan moet ze nog 34 kilometer. En dan ben ze er. Dus het zwiste hebben ze wel gehad. Maar ja, ze binnen zelfs wel warm, want ze hebben een hele dag aan het fietsen best. Dan is hier verkwalling, ze krijgen nog een stempel en dan krijgen ze in Hilpen Warkum nog een stempel en dan is Bolsward er.

0: even uitgelegd worden. Jullie fietsen voor deze stichting. Wat is het voor stichting?
1: Deze stichting doet onderzoek naar hersenstam, kinderkanker. En mijn vriendin Sophie hier kan daar veel meer over vertellen. Want die werkt als onderzoeker in het Erasmus ziekenhuis.
0: Ga ik naar Sophie.
2: Ja, dit zijn mijn buurvrouwen. En wij fietsen inderdaad voor stichting Sammy. De ouders van Sammy hebben deze stichting opgezet na zijn overlijden aan hersenstamkanker. En met die stichting wordt het mogelijk gemaakt om onderzoek te doen op heel veel verschillende plekken in de wereld en verschillende ziekenhuizen ook in Nederland. En ja, wij dragen daar graag een steentje aan bij door te fietsen, door mensen bekend te maken met de stichting en enthousiast te maken om daar ook een steentje aan bij te dragen. Dus wij hopen dat elke kilometer een euro oplevert. Dan,
0: ja, want hoe heb je die sponsoring dan geregeld?
2: Door vooral bij veel vrienden, families en collega's ja, bekend te maken dat wij dit gaan doen vandaag.
1: Als we een fietstochtje gaan doen zoals dit, dan sturen we in WhatsApp-groepen berichtjes van we gaan weer fietsen, willen jullie weer wat bijdragen? En,
0: Want jullie doen dus vaker dit soort fietstochtjes. Tochtjes.
3: Ja, zeker. Ja, nou, dit is wel de verste tot nu toe. Maar wij proberen er verschillende per jaar te doen. En dan gaan we allemaal in Sammy en voor Sammy fietsen.
0: En waarom vind je dat het belangrijk is dat er onderzoek komt naar hersenstam kinderkanker?
3: Ja, dat moet natuurlijk de wereld uit. Er moet geen enkel kind overlijden aan zoiets ergs. Ik denk dat dat de voornaamste reden is.
0: En heb je ook een persoonlijke band of zo? Of is het...
3: Nou, wij fietsen natuurlijk wel regelmatig ook met de vader van Sammy. Dus daarmee krijg je automatisch ook veel meer gevoel erbij. En ook dat je meer medeleven krijgt. En het gevoel van hier moeten wij gewoon ons hart voor maken.
0: En hoeveel geld wordt er opgehaald met deze Elfstedentocht?
2: Nou, we hopen dus een euro per kilometer. En dat keer alle kilometers en dat keer alle dames die fietsen. En dat zijn er 7 vandaag. Dus we gaan het zien. Het
0: is dus ruim 1500 euro.
2: Ja, daar gaan we voor, minstens.
0: Nou, heel veel succes. En dank voor deze toelichting.
3: Dankjewel.
0: Ja, en zo bidden dus volle meer mensen die fietsen voor een goed doel.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather. Komt een briochje binnen. Respect voor alle verslagjouwers en cameramannen in die bloedhitte. Het is heerlijk te volgen hier van Hard Island Skielge. Hoe is het eigenlijk met die hitte daar bij het Keertsen, Geert?
1: Ja, die is behoorlijk onwijs. Maar we constateren wat het Sjoekeloon, dat is aardig vult. Mooi mensen, tribunes eromheen, tenten eromheen. Het is een soort van kuip, zal ik maar zeggen. Ja, en dan is het behoorlijk warm op het veld. Ja, want Tess kiept de zinnen nog behoorlijk op het grootste part van het veld. Aan de kant van de balwerktribune, daar komt ze staan gewoon het ska. Typisch van die Sjoekeloon beelden. Maar de hitte is behoorlijk. Maar we zeuren er net door, zeker net. Wij zitten in een persstand die nog redelijk in het ska zit. En wij constateren dat er toch wel weer zo'n partijgaande is. Namelijk die tussen Jout en Moral Justus, waarin je letter uit je er nog eens op voor omzet denkt, hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat dit gebeurd is. Keer 4 weers naar achter voor het patroon van Moral Justus en nou is het 4 weers in geliek. En dan gaat het om de laatste punten en dan kan het alsnog weer alle kanten uit wapperie. En dan is het de Keers net voorbij en dan pakt het jou toch punten in dit laatste eerst. Ja, het kan nog alle kanten uit. Hoe is het mogelijk?
2: Ja, van de Ripje en Bitgem liggen het Hasteldingen wordt die 4 om het rijden is ondertussen een 4 om het rijden. Al pakt het maar een mooie retourslag nog misschien het waar datzelfde Bitgem en Hans die slaagt op, Hans Wassenaar, en die zuchtte dat de tweede keer ik pakte weer terug de bitter. Nou, pakken ze toch weer een schinnen van jou, systeem van 4 om het draai achter. Maar Beliers, jou is er dan net.
0: Wij gaan op naar het Nijs, uit Binnen en Boedelaar van de collega's van de NOS. Bloze Stjoeren, de briochies op 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Zet hem op, Walter van Os. Nog een lidstukje te gaan. De groetjes komen uit Snits van Ietsje. En zo gaat het maar terug.
3: Voor de morgen bij ze uit aanzetten.
4: De 15.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
3: Omroep Friesland docht verslag.
4: Live van 8 tot 8.
3: En daarna van 8 uur aan.
4: Alle hoogtepunten in de keervetting.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Omroep Zilt.
4: Radio Spannenburg.
3: RTV NOF.
4: En Omroep Friesland.
3: Pinkstermandi.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talan Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is een tige warme fiets, Alvestedentocht. Maar ik ben er meesten die het verkwalling ziekje. Hier hebben we aasen in de uitsturing. En we hebben muziek van The Ritchie Family. Want de American Generation komt eraan.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker houdt.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toed in toekomst keer.
11: Waar kan ik veel over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? evenlove.frl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Pinkstermandi.
17: Harm Wijstra. In Gearworking by Omroep Zilt,
4: Radio Spannenburg
17: en RTV NOF.

0: Zo'n minuut 05 bij muziek van de Ritchie Family, The American Generation.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Dit is Omroep Friesland. Je manden mij Omroep Zilt, RTV NOF en RTV Spannenburg. Wij volgen de 89ste fietsalversterrentocht. We zijn vanzelfs ook bij het Keertsen in Frenscher. En een recordaantal van haast 15.000 fietsers is onderwijs. Van 234 kilometer om dat kruske binnen te herrien. Het is zinneskien waar. Smarren en drinken is het verhaal. Nog goed 34 kilometer te gaan als ze starem helien, Geertje. Nou, dat maakt het maar wezen, toch?
3: Dat moet het wel wezen. Dat zou dan zeggen. Maar ja, het is warm, hè. En de klap die kan zomaar komen. Maar het is hier op dit stuit. Is daar een mooi fietsen. Stopdrokte. Dat kennen we net van het publiek zitten. Er is net een heel soort publiek. Ik heb je wel vaker west. Dan weer er altijd volle meer publiek. Maar ja, als je in Starem binnen en het is zo kwaad. Dan kan je toch ik volle beter rond het strand zitten.
0: Hoe is het met de publieke belangstelling dan in Warkum? Dat kunnen we vragen onder ons verslag jou, Gjaldo Sietsma.
4: Hier is het eigenlijk wel gezellig druk. Er zit een heel soort publiek langs de zitlijnen. Ik zie heel veel mensen een nieuwsbestedigste achter de stempelpost. Krijgt van de mensen een stempeling in. Ja, ik zie heel veel wat burgerkopjes erbij komen. Ik zie heel veel wat meer verfrommelen stempeljet wil ik het nemen. Met zijn stempels opzetten. Nou, de hitte had mij ook een beetje, denk ik.
0: Stempelkaart.
4: Muziek, ze kunnen muziekjes omvregen. De stempelkaart, dank u wel. Ik moest even uitdenken. Er is muziek, mensen kunnen plaatsen omvregen. Nou, ik wil weer mensen iets burger. Ik zocht wat onze. Krijgt zij een man, ze mij in het Nederlands vol. Het is strok, maar het is een busterbaarlijkbaar.
0: En de laatste stempel, die hadden je dan in Bolzert. En daar is ik verslag jouw Jantine Weidenaar.
3: Ja, die laatste stempel die kun je hier worden in de tent. En wanneer die stempel binnen is, dan zie je de meeste mensen het terras op. Even dat koude drankje erin. Even bijkomen, bijkletsen. Want ja, die 234 kilometer, die wil je natuurlijk even delen. Maar de mensen die hier op je steen te wachten zien. En ik heb ineens gekregen dat op godplakken wat minder publiek is. Nou, hier is genoeg publiek. Hier. Het is gezellig. Er is een dweilorkest. En wij blooien nog wel even, want het is hier mooi vertoeven, zeggen ze dan, in Bolzert.
0: Wij zijn er nog rond 8 uur met deze uitsturing, dus we stellen grif aan dat we omkomen daar bij de fietserij in Bolzert. Maar Jonken, het fietsen wordt er traditioneel vanzelfs ook keert in Frenscher, de boerspartij, Geert van Tunen.
5: En dan is het beleven. De partij tussen Marel Jussens en Liel krijgt alles onder de gang. 4 weersten gelijk, 6 gelijk in de keert. Het is Johan Sip maar die het opslaan had. Het werd stil op het Sjoekelon, want oh, de spanning dript er werkelijk al. Bal komt voor in bij Sjoerd, die jongen, die mept hem werkelijk op een prachtige manier. Oer, de in het tussenspel staan de keertse trainers, of heet het keertse zinnen. En dan was een ultieme poging om die bal in te houden van de kant van Johan Sip, maar het slag het hem net. En dan kom je dus waarom van 5 kinderen eerst en even staan tot 4 weersten gelijk en dan wordt het 6 gelijk in de keert. Toch nog. Oh, het is hut dat keert zijn Ljout Geert Daleks in de hele finale van de slag. Zijn minneskeer.
6: En Ron Riep is dan heel goed lol. Zijn witgemini.
0: En doe weer het stil, want Heilke Broersma die mij aan zo'n zien verhalen al, meidje. Ja. Het is weer aan de fietsers, want die fietsers ja, die zitten de hele dag op het zadel in de zinnen. En dan is het heel mooi als je een plakje vinden kunnen waar het even verkwoljend is in het skaart. En we zien het niet gek bij de beelden uit de oude madam te zien. Daar zie je een man, ja, die ziet haast totaal lag, total los onder een beam. Wat is het dan heerlijk om het skaart op te zien, Kien, Roelof Lausma?
7: Ja, dat is extra. En het is net alleen nog die man. Er zit hier een vrouw, die zit denk ik nou al aan jelle hoe het zijn oer is lekker op haar telefoon. Ik zag, kijk, was ik wat zei ze. Nou, ze zei, lip mij maar even. Dus ik ben even, zit er terug in. En ze zit er nog een man, die rint op sokken. Zit daar. En die heeft een banaan zien naar binnen werken. Want ja, die is misschien ook wel helemaal clear, maar ze mat nog even. En hier, bij mensen die hebben krijgen een soort van verkoeling hoorn. Oh, trok een flesje. Wat kreeg jij over je hoofd heen?
8: Water.
7: Ja, maar het was niet zomaar water, hè?
8: Niet?
7: Nee, het was
8: Limburgs water.
7: Was het Limburgs water?
8: Oh ja, misschien wel, ja.
7: En volgens mij was het spaarrood. Dus een beetje prikkelend.
8: Oh, dat plakt helemaal, joh. Nee, volgens mij niet. Het was gewoon water.
7: Ja, maar we zien die mensen hier op dit plekje allemaal even bijkomen.
8: Ja,
7: even ontspannen. Wat voel je nu als je hier staat?
8: Nu verkoeling.
7: Ja, hè?
8: Even afkoelen, even bijkomen. Ja, was wel warm.
7: Had je het nodig?
8: Was wel warm, jawel. Ja.
7: Maar jij klinkt dus inderdaad, ik hoor het ook, jullie komen uit Limburg, er wordt ook even gefilmd. Waar streamen jullie dit naar? Waar gaat dit nu naartoe? Naar L1?
8: Ja, zeker. Ja, instant. Ja. Ja, een livestreampje.
7: Nou, jullie zijn wel wat gewend, het is daar altijd 5, 6 graden warmer dan hier.
8: Ja, maar toch pik ik het hier wel even af, hoor. Ja, ik vind het wel een beetje te warm. De koppakking gaat kapot. Hier zo.
7: Oh, jouw kophakking.
8: Ja, is niet goed.
7: Nee, maar wat gebeurt er nu in je hoofd? Neem ons even mee.
8: Nee, nu is het weer cool down en nu gaat het weer allemaal beter.
7: Had je gekke gedachten?
8: Nee, veel meer mee. Nee, geen Fata Morgana's.
7: Maar je staat nu in een soort van oase, hè? Ja, oase van verkoeling en oude midden.
8: Ja, maar we moeten weer. We moeten eigenlijk weer.
7: Maar je gaat zo meteen op de dijk en dan heb je aan de linkerkant het IJsselmeer.
8: Ja.
7: En dan waait je ook heel veel geluk toe. Dat hebben jullie daar niet, hè? Maastricht of in Limburg,
8: nee,
7: alleen maar heuvels.
8: Niet aan tippen. Nee, dat hebben we niet.
7: Wel nog een klimmetje zo meteen. Je krijgt een heel klein klimmetje. Ja, hier zo meteen als je het dorp uitgaat, krijg je een klein klimmetje.
8: Ja, we hebben weer energie.
7: Ja.
8: Dus dat komt wel.
7: Hey, zet hem op. Ja. Ik ga nog even verder, want ik wil nog even naar die meeskata die hier... Oh ja, er komen nou weer een heel soort fietsers om. Want die zetten hier even on om dit klif op te keren. Ja, ik rin. Want je ziet hem, man. Tik toch even wat vregen. Goeiedag. Ja. Hoe gaat die?
1: Ja, goed.
7: Ik heb jou even geobserveerd.
1: Ja.
7: Ik dacht, dat gaat niet goed.
1: Ja, ik moet... Ik was heel snel gereden, bijna 30 uur gemiddeld. Maar nu was ik vol een beetje kapot.
7: Ja, een beetje, je was slapjes een beetje.
1: Ja, ik was met een beetje burn-out in werk. Dus ik word sneller moe.
7: Ja.
1: Maar
7: nooit... Toen dacht je, ik ga even 240 kilometer fietsen. Toen dacht je, ik heb een burn-out, ik ga toch maar even 240 kilometer doen.
1: Ja, ik doe het elke jaar. Dus dit is mijn 9e keer. Ik ga niet... Ik wil het nog doen.
7: Je gaat niet op de bank liggen.
1: Nee.
7: Om dan maar erbij te komen. Maar toch eventjes sokjes. Hè? Je hebt je schoenen uitgedaan. Hoe voelt dat?
1: Ja, goed.
7: Ja?
1: Goed, een beetje...
7: ja?
1: Een beetje rust. Een beetje, ja.
7: Oké, nou, je neemt nog even zo'n jelletje.
1: Ja.
7: En gaan we je zien in Bolsward?
1: Ja, zeker.
7: Zet hem op.
1: Ik ben al klaar.
7: Okay, ja?
1: Geldje en nog 50 kilometer, 2 uur. En minder dan 2 uur ben ik klaar. Ja.
7: En heb je dan rust in je hoofd ook?
1: Ja.
7: Ben je weer helemaal ontspannen?
1: Ja, nu wel. Ja.
7: En zet hem op.
1: Bedankt.
7: Ja, dat is toch prachtig in de orde, Marm. En volgens mij zucht ik direct nog een collega van u fietsen. Die het oor is altijd in beeld. Wie volgens mij is Simone Derdel. Is dat? Ja, maar dat pompelblijde shirt. Simone is dus nou incognito onder het fietsen. Dat is echt leuk. Ja, dit weer dus even van u de Marm. Werd nog een heel soort mensen kunnen omkomen. En dit mooie soort van oaseplakje benutten om op te laden. Zet hem op.

0: Muziek van Drukwerk uit 1984, Dora, wie dat. Ja, als het goed naar de tekst harkens, dan is Dora wat onder het hemel. En ik weet net dat het van dat hemel waar is, hier op Pinkstermandje. Maar goed, het is zontje minuten oer vieren. We maken ons even weer bij het keertensjen. Helco Broersma.
1: Ja, de eerste finalist is bekend. Ron Rip wint het eigenlijk met 4 van mijn vrouwen. Dan zal ik zien Bidgem. Nou ja, toch een compliment van Bidgem aan Paul Dijkstra, Leon Weining en Hans Wasnaar. Zij goed zien staan bij ze kwamen dus voor mijn trein mee. En daarna achter mijn 4 van mijn trein. Een boetenslag van Rick Minnesma bij Sois 12. Bij zitten 4 van mijn vrouwen. Pakt hetzelfde na een Sois 12 vastsprong op het Nijwer. Maar uiteindelijk bij 4 van mijn vrouwen. En zal ik is het Jesse Seinstra niet een dusdanig opslagbal. Ja, dat de keert net passeerd wordt. Daarmee komt een ein voor deze dag voor de Bidgemers. Zij Helly de tredde prijs. Ja, de horen tredde prijs is nog net bekend, want Ljout krijgt vanzelf even schoft naar die spannende partijtje. Maar Lus is op 4 wezenlijk en zijdelijk, maar ze daar eens opnemen misschien Minske. Nou ja, Minske het wel laken, denk dat Ljout zo'n soort energiedelijk verspillen heeft zien naar Lus. Maar wat weet, kan ze haar nog een keer oprichten. Maar het ligt erop dat we toch op waai binnen naar die finale, die dik al van zijn weer tussen Dron Riep en Minske. Maar ja, Dron Riep hier nog wat mindere partijen. Ze loeken hem er eens wel doorheen bij 4 van jou en zijdelijk. Minske, mooi aans dat Ljout het hier geschoft hand heeft. En nou ontreden zien diezelfde Ljouters tussen Schrapjes al je import. Maar goed, het is Leout zelf, LKC. En minstens wil ik die finale ben stappen. Maar Dron Riep, die steent er al in.
0: Een soort succes met Stempelien in Warkum, Jolien en Mirte. Briochje komt van Marieke de Vries. En zo komen er een heel soort briochjes binnen van meesken die support leveren je. Dat kan. Stuur die briocht naar de Omroep app of 0620-4-9-9-1-9-9. En dan komt het ek onder in beeld misschien wel voorbij de leukste briochen. Support leveren je, dat doen de vrouwen van de EHBO-post en rek in Warkum. Gjaldo Sietsma, die zie ik het op.
2: Ja, ze staan je vrolijk om te moedigen. Maar ze krijgt even rest. Nou, kom maar, krijgt even je meeskoon. Maar vooral je, je bent echt een ontvangstcomité van de meesten die Warkum hier.
3: Ja, zeker weten.
2: Je had je pleisters te plakken.
3: Ja, dat hebben we volgens de INMPM en we koud wetter. En verder valt reuze mij. Dus alles gaat heel gemoedelijk hier.
2: Ja, je bent aan het skikkerie. Ik kijk even al aan. Ik dacht, waar is die staat te juichen? Waar is die staat te jongen? Waar is die staat te zwaaien? Maar dan ben je hem dus.
3: Ja, ja, we maken het extra leuk.
2: Dat is een goed teken, toch? Want dan is het de rest net droog, denk ik.
3: De meeste mensen die glimlachen nog als ze hier voorbij rijden. Dus dat komt goed.
2: Wel plak je het meest wat meer vermoeid rijdt ze misschien. Dat ze wat meer denk van poeh, we matten nog even.
3: Ja, nou, ik weet het net. Valt mij.
2: Ja. Meer nog opvallende?
3: Heel goed.
2: Ja, meer nog opvallende dingetje in kamer? Je moet opvallende, bijzondere meesken?
3: Nee. Ja, bijzondere meesken wel een peer. Maar nou, op de goede fietsen, op die ouderwetse fietsen, vind ik wel heel, heel stoer.
2: Ja, er komt wel enkele hoor.
3: Randoms.
2: Je komt even enkele. Je kijkt even rest. Ja, ik dacht, nou wat we hier even Jerry voor na het zelfs. Dus het kijkt even op een rastig momentje. Ja, let het er nog even hebben van, ga je het nog een ernstig verwondingsmooi maken?
3: Nee. Skaven en skaven knibbel. En plakken per hand, dus draaien pleisters plakken.
2: Minder druk als vader hier?
3: Ja, nou meer, toen niet meer paracetamol. En wetter. En dat is dit hier valt mij. Zo zien ze dat nou, want nou is het warmer. Maar dus alles gaat nog heel goed.
2: Ja, het liefste boekje vol oormoediging, Jerm. Maar het is even stil, hoor. Ja, hier stop ik daar, hoor.
3: Ergens zit in je
2: poes. Nou, misschien kun je dan even vaart wat we doorgaan. Stel, er komt een meisje dan. Wat doe je dan?
3: Yeah! Goed zo, nog 12 kilometer.
2: Ja, de fietsers moeten er misschien even bij inbeelden. Maar dit is hoe ze het telkens doen. Het had in elk geval een goed kick erin.
4: Pinkstermandy. In gewerking met Omroep Zilt.
5: Radio Spannenburg. En

0: De George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Ja, waar had ze net zien in een feesttent ergens in Friesland. Over tenten sprutsen in de tenten in Bolzert is Jantine Weidenaar. Wat gebeurt er dan in die tenten?
1: Ja, van alles. Dit is eigenlijk dat die mensen alle keer van werken hebben. 225 kilometer en dan gaat het hierom. Die laatste stempel zat er op steert, die laatste stempel op die kaart, dan is hij vol, dan krijg je het kruske. En wat je hier ik krijg, nou, als je hem 10 keer fietst hebt, dan krijg je een atheesje. 20, 30, 40, 50, ja zelfs, ik is het haast net low. Er zijn mensen die hem 60 keer rieden hebben. Ik ben heel benieuwd hoe vol had dat binnen en als al Delwest binnen. Laten we even zien. Want ja, dat werk je gewoon terug, met dikke lijn. Dus even zien, ik zie je mevrouw. Hoe gaat het hier met alle jubilaris?
2: Ja, het gaat prima. De 50ers die ben best wel heel snel fietst, Joet. Ze ben samen binnen.
1: Die kennen de route natuurlijk.
2: Wat zijn je?
1: Die kennen de route natuurlijk.
2: Ja, zeker, dat denk ik, ja.
1: En hoe komen ze hier dan binnen? Want dit is nogal wat, hè? 50, ja, zelfs 60.
2: Ze ben heel blij. Gewoon heel blij. En ze worden dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen een kroon, ze krijgen een heel mooi oorteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
1: Dat oorteken, hebben dat je ergens lezen? Wat is het?
2: Ik zal het even van je pakken.
1: Oh, Sjen, we moeten er even op wachten. Ja, het is een drukte van belang. Iedereen komt nou die tent ik binnen. Sjö, daar hebben
2: we. Ik moet even hierpen.
1: Even hierpen maken we.
2: Dit is het ereteken dat je voor 50 keer mooi doggen.
1: Zo, dat is een prachtige neer. Die kind op een squashy mantel, denk ik.
2: Dat dacht ik ook, ja.
1: En weet je ook, hoeveel had er voor de 50ste keer mooi doggen?
2: 8 keer.
1: Oh, zo, en die 60, is die al Delwest?
2: Die is al bij een hoes.
1: Is al bij een hoes.
2: Wij wachten nog op de man die voor de 64ste keer gaat.
1: Sure.
2: Die wordt nog huldiger.
1: Die wordt nog huldiger. Nou, die hebben alle keer feeststemming hier in Bolzert. De laatste stempel, mooie atheesjes en ja, genieten geblazen hier.
0: Is het ook nog, hield hij het geniertje op de tandem van collega's Isa Visser en Demi Hoekstra? Die vraag kan Geertje onder vooral je stellen, want ze zijn in Starem, hè?
3: Ja, ze zijn in Starem en ik rin mooi ze mooi, want we gaan naar de stempelpost. Demi, weer een stempel.
4: Ja, fijn toch? Het is nou echt aantellen. Oh, dit kind krijgt mij de fiets. Ja, wacht even. Ja, nee, dat is zo fijn. Ik ben zo blij gewoon. En het is nog steeds... Ik had het nog steeds leuk, hè?
3: Nou, die straalt helemaal, joh. Demi, die straalt helemaal. En hoe is het met Isa?
5: Ja, best. Maar ik ben wel blij dat we deze stempel nog gewoon hebben. Ja,
3: want?
5: Nou, volgens mij is die er nog in 30 kilometer. Dus ja, dat is echt wel lekker. Dan is het altijd al echt begonnen of zo. Nou heb ik echt zoiets van, nou hier ben echt weer naar het eind.
3: Ja, dat klopt. Lekker. Je bent er haast.
5: Ja, nou dat viel toch wel lekker ergens, ja.
3: Zullen we die stempel even zetten?
6: Ja, ik ga hem al zetten.
3: Oh, oké.
7: Okay.
3: Ja, nou, daar geert er, hè?
6: Oh,
3: hoppa!
6: Nou, op naar het laatste stukje.
3: Nou, oké. Okay. Nou, zet hem op, hè? Hoi! En,
0: ja,
3: Demi
0: de vlinder
3: en Isa op de tandem.
0: Op de tandem, ja. Ik mag dan heel die tinken, want dat noem maar op de tandem naar Marokko. Maar dit is op de tandem naar Bolzwart. Bolzert vanzelfs. Respect van de vrouw hier. Soort briochjes, blauwe sturen naar 0620, Fjouwer, Jochen, en de Omroep-app even nog in de ruut pakken. Veel succes, Jelle Jan, voor de laatste kilometers. De groetjes komen van Omke Aten en Tante Linda. En zo komen er nog meer briochjes binnen. Aanzieren, het Nijse Friesland.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: FM. Het is op een kappa, Jelve Seizen, team van Nijs uit Friesland, Diana de Groot, goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Om goed Jelve 12 van de middag wierden de eerste fietsers door de finishing balls het voor een 89ste editie van de Fietshalve Sterrentocht. En nou een paar uren later wordt het in het epicentrum van de tocht heel die drokken maar mensen die binnenkomen, in Balzen dus. Fans en familieleden die staan de deelnemers op te wachten. Het wie warm joert, maar er is goed smart en goed dronken onderwijs. En dat zorgt ervoor dat de meesten het net de dreigste editie vonden.
15: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
15: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou dat zeggen, waar zit hij in je ranking?
15: Deze zit bovenaan, ja.
14: De meeste fietsers hebben een sportieve outfit on. Maar daar ben ik meestal niet mooi verkleid binnen. En er binnen fietsen die het in het eer springen. In Orde Madam voel een tandem op die het versiert wie mooi een offset lint. Dat lint, dat kwam uit de auto van Wietse Fransen. En hij is oud-bestuurslid van de Fietshalve Sterrentocht. Zijn dochter en pakers is er die fietsen op de versierde tandem om Wietse Fransen te betinken.
16: En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Ze had 40 jaar in het Elfstedenbestuur.
17: Van de Fietshalve Sterren.
16: Van de Fietshalve Sterren. 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem. En hebben wij de fiets versierd.
17: En ja. Hoe heet hij uit?
16: Wietse Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest.
14: Paralympisch zwemster Lisette Bruinsma is starem voorbij. Bruinsma die fietst de tocht voor het eerst. Dat docht ze op een tandem met een piloot, omdat ze zelfs net Shen kin. Maar de tocht was heel die samenleer voor het foppenfoens van mensen met een behinding die het ek sporten kennen. Een dik Oerelien weer ze al in starem en ze weer nog tige fit.
18: Nou, ik heb volgens mij nou werd twaalf naar je bij ons, maar ik denk dat ik al wel 3 of 4 liter dronken heb, misschien nog wel meer. Dus echt heel volle drinken. En ik eet ik echt heel volle, vooral koolhydraten, dus bananen. Kijk, jelletjes, er zit dan in je jelletje 30 gram koolhydraten. Dat is eigenlijk mijn geheim. En genieten, dat is ik belangrijk.
14: Het is Jotek de 89ste editie van de Motor Halve Sterrentocht. En daarvoor binnen de omstandigheden prima. De dogger dit eerste wat 3900 motorstrikes, auto's en oude brommers mooi. De organisatie die heel wijde middag nog geen beruchten kregen van uitvallers. En het warme waar is van motorrijders geen probleem. Zo zei het voorzitter Hein Groeneveld.
19: Daar ben ik heel genoeg. Die hebben van die doorwaaijassen aan. En ja, motorrijders die hebben wat vaak verschillende kleren in de kast hingen. Dus voor meer waar kort, maar ook voor mooi waar. Dus dat, en zolang je rijdt, valt dat, ja, geht dat prima.
14: En dan nog het waar. De temperatuur in de provincie loopt nog ergens tussen de 23 en de 28 graden. Jong bloedt het lang warm. Morgen op Nij een warme dag, maar volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en dan kwalt het al. Woensdag is het er toch een stuk koeler. Het wordt dan maximaal 16 graden. En daarna rint de temperatuur zo stadig gewoon weer op.
0: Dankjewel Diana. Meer Nijs kist altijd vinden in de app van Omroep Friesland. En volg Jekku's live blog hoe de Fietshalve Sterrentocht op Omroep Friesland.
20: Als even wachtest, fiets ik mij die mij.
21: Belip je de eerste 100 jaar van de fiets in Friesland. Friesland is nota sjen in Museum Achterna in Frentje.
22: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
23: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
24: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
25: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
24: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
2: Pinkstermandy.
3: Harm Wijstra. In Weerwerking Mai, Omroep Zilt.
2: Radio Spannenburg.
3: En RTV NOS.

0: Tot dat dagen geniet je van de volle 100% Anneke Douma en Friesland o Friesland.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandi.
1: My Harm Wijstra.
0: Rondom activiteiten en evenementen in de provincie bij prachtig mooie Sinneskien waar. We beginnen even zien bij het Keertsen, het Chocolon in Frensje. Dron Riep hebben we noteerd als finalist, maar waar wordt die oren? Is die oren hele finale al uiteindzetten, Geert?
3: Ja, die is correct uiteindzet. Goed, Jelbe Suizen. Jel kreeg even een goed kwartier om hem even wat op te laten. Naar die slijtageslag die ze leveren moesten. Tje Maral Jussus. Vier weersen gelijk, Suizen gelijk. Kinnen vier weersen voor. Maral Jussus dat tot vier weersen gelijk weer omkwam. Dan Suizen gelijk in het beslissende eerst. En dan de keers passeren trok Sjoerd de Jong. Zodat Lout toch nog onder langs eindelen. Dus het was een scenario wat je in de gruste dreamen het schreeuwen kon. En toch gebeurde het hier. Ja, en dan weet je dat je nog een keer onder de bak moet. Want dan zit minstens een keer te wachten. Die zit dus letterlijk te wachten. Maar die wachtje. Want ja, die waren al heel lang klaar met die vorige partij. Maar je hoorde worden niet een kind tamelijk uitreizen om deze hele finale te beginnen. En ik ben heel benijd hoe dat aan de kant van Lial zit. Want er is een stevige inspanning voor Jocht, zo krijg ik Heiko, hè?
4: Ja, dat is net een race, denk ik, zo zeggen. Van, ze zijn al blij dat ze het hele finale plekje hebben. Ja, je hoort zelf verder. Maar de eerste size 2 is voor het tour van Minneskeer. Nou, ze hebben gezien dat we dit eerst even mooi pakken. André van Delden, hij slaagt nu op. Dat het dan eerst naar de Telegraaf komt. In elk geval, het is hoe niet zeggen, Jure Toosing, die mij opziek je. Maar dan op de boppen zit Sjoerd de Jong. En die is op de boppen meestal helemaal goed. Maar we krijgen een trek-trak-situatie waarbij ja, hij had het al heel vaak over Minneskeer. Hendrik Koolsen de bal boppen slaagt. En zo komt Minneskeer op het eerste bordje onder de Telegraaf.
0: Komt een briochje uit Alkmaar van tante Willy van Lauwe, Topper. Een goede opvolger best van Paken Lammert en Omke Henk. Ik wil begrijpen dat die dus de fiets over Sterrentocht ook al een keer dienen. Wij genieten je voor de televisie. De groetjes komen van tante Willy, zei ik dus. En ik Omke Siep uit Alkmaar. En dat zijn mooie briochjes. Al hier nog steunbriochjes van mensen die op de fiets zitten. Die zullen ze grif letter nog een keer zien. Want als je op de fiets zit, dan kun je net mij lezen. We zoeken in Starem bij Geertje de Vries.
5: Ja, ik stier je wat te zien naar al die fietsers die nou trouwens in hele grote kloften terug Starem komen. Ze moet ik alle keer rennen, want ja, het hoopt op hè, van de stempelpost. Maar ik zie het wat te zien en ik denk van god, die mensen die zitten daar al een heel skoft in het skaat. Ze, er weer in die laaien, er weer in die ziet, ze praten wat onderling. Ik denk, dat maak ik even hinnen. Dus daar ben ik hinnen gegaan. En ik steen hier nu bij een mevrouw en ik weet het nou al, ze is Duits. Dus ik ga even horen in Duits. Wat is los?
6: Ja, ik heb jetzt 200 kilometer gemacht, of 205 kilometer, geloof ik, als ik genau zijn darf. En ben jetzt ook fertig voor heute tatsächlich, ja. Da ik eigenlijk ziemlich ohne Training hier reingegangen ben. Ik ben maximal 40 kilometer mal zu Hause gefahren am Stück. Und deswegen war das heute, glaube ich, schon eine Leistung und ich darf damit zufrieden sein und darf das heute hier in Stavoren dann beenden.
5: Ja, ze gaat dus net verder. Ze heeft 200 kilometer nu fietst. En dat vindt ze wel genoeg. Ze hier er eens net vertraind. Ze hier maximaal 40 kilometer fietst. Ja, en dan nu 200. Dat is best wel goed. Maar waarom hältst du aan? Waarom niet weitergehen?
6: Waarom ik niet weitermache? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich bin körperlich vollkommen am Ende und emotional und geistig jetzt auch. Also ich bin mit den Nerven für heute, glaube ich, ziemlich am Ende. Deswegen.
5: Na, sie geht es nicht verder, omdat ze gewoon nicht verder kennt. Ze is op, emotioneel en fysiek is ze gewoon op. En ze stoppt het hier. Nog in je vraag. Und deine Partners, was machen sie?
6: Mein kleiner Bruder und mein Vater, die fahren jetzt tatsächlich noch weiter. Die machen die 235 Kilometer voll. Und ich drücke ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass sie das jetzt gut hinkriegen. Und freue mich für die beiden, wenn die dann durchs Ziel kommen.
5: Ja. Nou, ze fietst mit haar liebste Broerke und mit haar Heid. Und die gehen wat terug und die gehen de bal zit. Und daar treffen ze elkaar weer. Dus we hebben hier iemand die sign het van, ja, het mooie genoeg best. Ik hou op.
0: En dat is echt een dapper besluit als je dat neemt. Ik ben benieuwd, nieuwsgierig, hoeveel mensen uiteindelijk de eindstreek net hellen. Hoe die eindstreek sputsen, die leidt in Balzert. Jantine Weidenaar is daar. Ik zei het niet, kijk al in de briochies. Mooikus, Omkus, Pakers. Ja, die fietshalve sterrentocht, dat is een ding van generaties. Het is een soort van virus, Jantine, hè?
5: Ja, dat kist wel sissen. Ja. Alle leeftijden komen hier voorbij. Je mooi natuurlijk mooi, want van nou zegt je hier. En er zit eigenlijk geen boppengrees. Als je 100 binnen en je bent nog fit genoeg, dan kun je ik nog gewoon mooi fietsen. Ik weet net dat die erbij zitten, maar er komt in ieder geval hier van 75 oor die het mooi zien pakken. Sissen fietst van zegt je. En ik loop, jullie staan erop te wachten, hè?
2: Op de ja, familie. Ja, we staan erop te wachten.
5: En hoe laat zouden ze hier zijn?
2: Rond 6:30.
5: Dat is het al geweest.
2: Bij de finish, ja. Ja, ik denk dat ze aan het lopen zijn.
5: En hoe is het gegaan? Heb je nog een beetje een beeld ervan gekregen?
2: Ja, we hebben halverwege zo'n macaroni en drinken en allerlei lekkers gegeven. Het ging goed. Het is warm, maar ze genieten echt enorm. Mijn vader is dus jarig. En die zei echt, dit is de mooiste verjaardag van mijn leven.
5: Oh, kijk. En hij is 75 geworden?
2: Ja, vandaag.
5: En is dit, hoeveelste keer heeft hij hem gedaan?
2: 11. 11e keer.
5: En jullie zeggen van, laat papa dat maar lekker doen met de kleinzoon. Jullie gaan niet mee?
2: Ja, wij hebben hem ook gefietst.
5: Oh.
2: Ja, wij hebben hem ook gefietst.
5: Is er dan niets wat kriebelt vandaag met dit mooie weer dat je denkt van,
2: ja.
5: Oh.
2: Ja, maar dat vraagt ook wel training en dat soort dingen. Dus dat zat er niet in dit jaar.
5: Nee. Maar het is een heugdelijke gelegenheid natuurlijk. En verjaardag, 75 met de kleinzoon. Ja. Ik zie al bloemen.
2: Mijn moeder,
5: Wat hebben jullie allemaal om ze goed welkom te heten hier in Bolshart?
2: Oh, we gaan ze straks lekker even iets lekkers te drinken brengen, eten brengen. Een dikke knuffel, feliciteren, ja, binnenhalen.
5: Ja, we zitten nu op ze te wachten. Wat hebben ze aan? Ondertussen, meesken.
2: We hebben een wit shirt aan en mijn vader heeft een zwart-wit shirt.
5: Zwart-wit shirt.
2: Zwart-blauw.
5: Zwart-blauw, daar moeten we dus op letten. Ja, Harm de Schustert, op dit moment komen de saffele fietsers binnen. Ik kreeg van de voorzitter, Thierne, kregen dat op dit stuit binnen er 4.000 fietsers om en erbij binnen. Nou, van de morgen binnen 14.820 van start gaan. Als het een beetje rekening is, dan wist dat er nog meer als 10.000 mensen binnenkomen moeten. Dus we zitten op Paken en de Paken zitten te wachten. Maar ja, het is zo druk op dit stuit. Het kan wel even door. Misschien is er ontkuiering op dit stuit hier in Bolshart. Kuiert het elke nieuw. Dus we moeten nog even wachten. Meesten moeten hier wachten. Maar wit, ze komen door. Het kan even door. Er moeten nog 10.000 mensen binnenkomen. Gelukkig is het waar, mooi. En is het net heel vervelend om hier nog even te wachten.

0: Het nummer kwam begin dit jaar uit. Een dikke hit van Bruno Mars en I Just Might.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandy.
0: Doutzen van Goslinga van RTV Spanburg. Die is de hele dag al in Oude Madden. En die treft er ook jong en oud. Volgens mij staan er jongeren aan de kant.
3: Ja, dat klopt. Het is hier hartstikke gezellig. Er wordt hier een hoop... ja, hoe zou ik het zeggen? Er wordt je wel wat dronken. Maar er wordt vooral ik heel veel ontmoedigd. Toch?
4: Ja, zeker weten. Ja, hij moedig je wel om. Ja, zeker weten.
3: En hoe doe je dat?
4: Ja, dat kan hij ook goed vertellen.
3: Ik kom even bij deze steen.
5: Ja, zusters.
3: Vertel het eens, hoe doe je dat?
5: Ja, net heel soort eigenlijk. Maar ja, we schreeuwen wat en we jongen wat en dan ben we dan weer. En we drinken wat mooi.
6: Moet je dan bier zoeken?
3: Waarom toch, Tim? Nou, laten we even aan de kant zitten. Want Jim zit hier al even. Ik ga Jim al even sjoen.
5: Ja, klopt.
3: Wat maakt het dat Jim toch Jim moeten we bijwezen?
5: Nou ja, het is altijd wel een leuke beuren. En die man die vindt hartstikke mooi om bier te drinken. En ik doe het zelf net. Maar nee, het is mooi waar. Dus het al met mij in de buurt.
3: En blijf je hem hier rond 8 uur in jongs zitten?
5: Oh, dat werd hem helemaal net. Want ben ik mijn werkjes, maar dus met een beetje opletten. Het denk ik heel leuk best. Let wat hem erop horen. Ja.
4: Ja, heb ik een mooi hand, ik het zou zeggen. Ja, hartstikke gebeurd.
3: En moet je hem zelf naar mij fietsen?
5: Ja, volgend jaar.
4: Had er iets aan show aan dan?
5: Volgend jaar.
3: Ik jij volgend jaar toch hier mij?
5: Wij doen maar vier en volgend jaar mooi.
3: Nou, bij deze is het al praten. Ik zie je hem volgend jaar.
5: Ik heb van al bij Gusten al de mademvis, maar ik ben altijd al ik mooi. Ik ben nog steeds al ik mooi.
6: Oh, dat is ik mooi.
5: Nee, absoluut niet.
3: Dan moet je hem nou eigenlijk wel beginnen met trainen.
5: Nee, goed net. We kennen het al zonder trainen. Wij zijn sportieve jongens, wij rijden gym mooi. Ja.
3: Is dat zo? En ik ga nog even naar de famkes die er ik bij zitten. Je hebt toch de oh, wij alsjeblieft net. Hoe zit jij er gezellig?
7: Ja, heel leuk. Ja, mooi waren bij.
3: Je zit er wel een beetje op een afstandje. Is het nog wel gemoedelijk?
7: Nou, ja.
8: We zitten hier lekker iets gaaf.
7: Ja, perfect. Die van een beetje zijn waren, maar zo. Dus nu zitten we lekker verkoelend.

Demi, je doet het supergoed. Nog een liedstukje te gaan. Bravo, zei Ricky Hofstetter. Nienke zei het, zet hem op, Thomas. Nog even trots zetten. Joukje Lausma stuurt dat ek. En hier komt nog een berichtje van Ricky Griepstra. Die zet Simon Griepstra en Freun Ivan. Die rieden de Alversterentocht op een scooter en een poeg. Ik hoop je dat de motorkus het nog vol horen. Maar jemmer zeker, de groetjes komen van Beppe uit Waaksens. We binden nog rond 8 uur met het verslag van deze Pinkstermandje. Keertsen vanzelfs in Frenschier en de fiets al de sterrentocht. We hopen dat de meeste bikkels gewoon al je trog zetten naar Bolzert. Dat mat op deze dij met al deze mooie omstandigheden slagje. En bloot er dus bij hier. Mijn muziek nou van Starship, want we hadden nog net op. Nee, Nothing's Gonna Stop

0: Gouden minuten van size en muziek van Starship en Nothing's Gonna Stop Us. Nou, dat Sil Griff het gevoel wijzen van de meeste Alversterre fietsers. Het zijn die vrouw in Duitsland die het kreeg ophoren moest. Maar wat is het gevoel bij de keertsers in de finale van de boerspartij, Helco Broersma?
1: Nou ja, mensen, dat gaat de wijn naar de finale. Dat is wel duidelijk bij het eerste size. Waar we het Henrik Koster het de keertsers voorbij sloot. En hij een spul. En bij het spullen size, ja, kon je nog verder.

0: Daar kon je er doorheen. Dat is een bobbeslaan. Dan ben je al op de helft in het rijden. Nou ja, dan het André van Delen toch een succes. Hij had een zitbal voorin bij diezelfde Koolstra. Maar nou pak je net de eerste litse keers. En net trof het weer 2-2. Nou dan één opslagbal nog van die Maarten Bergsma. Die te, eigenlijk dus in de vrije formatie al twee keer in de prezen voelt. Maar net de kroonse pakt, het, dat wilde Joert Wol. Maar dan moet ze in de finale er al even verslaan. Maar ze moet eerst nog wel even winnen van Leeuwen. Nou, dan komt Maarten Bergsma. Maar zijn onderin, hij brengt hem daarvoor in. Ja, heel zutterig. Uitslaan, toch Sjoerd de Jong. Maar nog lekker zutterig. Morgen we gewoon net keer terug. Jurrit Oosinga, die dit hier mooi keert in Steven Jacob Wasner. Hij liet die bal gaan. Werd terug toch die 4-12 vastsprong is van Leeuwen. De schilderij is van mensen. Zonder toch op wij wezen. Nou, een boertje.
1: Het is gast zijn zoeren, zei ik. Dus aan het nijs van de collega's van de NOS. Nog kret even kussen, een briochtje erbij pakken. Want er komen een heel soort briochtjes van die mensen op een fiets binnen. Maar er is ook stiepe van de keerters. Even een briochtje van Jorn Lars van Beem en Maarten. Maakt je er een machtige keertfinale van? Deze uitzonderlijke mooie pinkstermandje. De groetjes komen van Omke Riemer en Aant van Beem. Goed, dan kun je die briochtje ook nog sturen. Naar 0620-4-9-9-9-9 of de Omroep-app. Want we binden er nog ont 8 uur met deze uitsturing.
2: Ik vond hem al een beetje uit aanzetten.
3: De 50.000 deelnemers van de Fiets over Sterrentocht.
2: Omroep Friesland docht verslag.
3: Live van 8 tot 8.
2: En daarna van 8 uur al.
3: Alle hoogtepunten in de keervetting.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is warm. Ik van de Nijslijsters in Hilversum. Als je zelf maar op de fiets zit, dan is het nog volle warmer. Demi en Isa, de laatste loodjes. De groetjes komen van Lammert en Afke uit Top en Twel. Ik heb bewondering van Jim. En de finish dat gaat lukken komt binnen. Ja, dat ben Jochem de Keer wat mij. Isa en Demi, we hebben hem krek.
9: Meen je niet?
12: Ja, ik weet net of ze die hebben, maar we zijn nu in Hilversum. Maar krek stempelen. En we gaan ook terug naar Wankum. En we mappen nog om erbij de 20 kilometer naar Bosfert, even niet. Ja, en dat gaat hartstikke mooi. Het is gezellig. Het is geweldig, nog steeds. Ja, ik had het geweldig hoe het net als Merkel heel vaak zijn. Maar zo zoek ik echt op schreeuwen.
1: Het is geweldig daar. Je zit midden in de sfeer. Straks hebben wij contact met de vrouw en dan kunnen we even praten hoe die laatste kilometers van haar binnen.
13: Ze hebben alles jongen. Dus orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Pinkstermandy.
22: Harm Wijstra.
23: In Gearworking by Omroep Zilt,
24: Radio Spannenburg
23: en

0: Een oortje van The Love Affair. Dit weer Everlasting Love.
1: Pinkstermandy.
2: My Harm Wijstra.
0: Ja, we zitten in de eindfase van een soort fietsers die het van de moment hier opstaat. 15.000 winnen het voor de fiets Alversterretocht. En we komen dus in de laatste kilometers. Omroep Friesland docht together met Omroep Zilt, RTV NOF en RTV Spannenburg de hele dag al verslag van het evenement. Verslagjouwer Doutzen van Gosliga, die is van RTV Spannenburg. Dat betekent dat zij in Orde Marm verslag doet. Orde Marm, wordt het al wat rustiger of rint het lekker terug?
3: Nou, het rint nog wel redelijk terug, maar het wordt krek wat rustiger. Maar er wordt nog wel drokstempeltje. En ik had het idee dat het wel een beetje aan het onnemen is. Dus nog de laatste kilometers, aasten nog een zwier stikje het klif op en dan ben je er al haast.
0: En als je staat om helle haar, Geertje de Vries, ja, dan is de eind al haast in zicht. Hoe is het er?
4: Dan is de eind haast in zicht. Nou, we hebben ze gekregen jet dat het dan toch een reden was ik even meesken om op te houden. Om ik die laatste 35 kilometer net meer te dwan. Het is hier drok. De grote massa is hier nu op dit stuit. Dus als de voorstraak vol zit, ja, dan moeten de meesten maar de fiets er nog aan rennen. Misschien vind ik dat ik wel even noffelijk. Nou, zo lang op het zadel.
0: Het is een feestdij, deze Pinkstermandje. En die eindigt voor de meeste meesken in Bolzert. In Bolzert is Jantine Weidenaar.
5: Ja, en in Bolzert de meesken ja, rijkhalsend uit te zien met haar familie, haar vriend. En hier achter mij, wij wachten mooi smart op Lisette Bruins. Maar die hebben we zelfs de hele dag volgen. Zij riet voor het goede doel, voor het foppenfoons. De check zit al clear. We moeten nog net bekend wat er correct op zit. Want dat wil Lisette zelfs natuurlijk. Want ik denk dat ze tjerk het voorbij is. Ik denk hem niet zo te zien. Wij horen het alle keer in de gaten. En we zijn zo snel mogelijk bij hun weer om.
1: Pinksterman.
0: Vat je had je in Bolzert binnen, doog je ook nog Paragea aan. Dat is eigenlijk het ene laatste plakje van Bolzert. En daar is Gjaldo Sietsma.
6: Ja, klopt het. Ja. Ja, als je voorast in Bolzert bent, dan was je nog even naar Paragea. En als je denkt van, ik trek het even niet meer, het dubbie wat volle, die laatste loodjes binnen te zwier. Dan had je gelukkig hier in Paragea nog een heel aanmoedigingsteam. Keurig op een riechtje zitten ze hier. Een stik als wat binnen, de talve meesken. Ik ga net voort en dadelijk zelt. Maar geloert meisjes wel. Zo, dan komen we...
0: Ja, loertmaatjes ze vol, maar ik geef ze net meer. Ik zag wel de beelden van onze tandem. De vrouw die op de tandem die zet ik lekker terug. Isa en Demi. Maar de verbinding met Gjaldo Sietsma die is daar even voor. Dus pakken we er gewoon muziek bij van de Police. Every little thing she does is magic.

0: The Police and Every Little Thing She Does is magic. 16 minuten, hoe zei ze? Ja, het is misschien wel een beetje toepasselijk voor Lisette Bruins, maar he? Every Little Thing She Does is magic, Jantine Weidenaar.
1: Ja, zeker. En we moeten er hut achterooien, want ze hebben pas erin, Lisette en haar kompa. Want ze ben er. Lisette, lokweerske al erin.
2: Oh, dankjewel, dankjewel.
1: Hoe viel ze op dit stuit?
2: Ja, heel trots dat we dit mooi mekaar dienen. Net alleen nog de meesten die fietst hebben, maar ik de vrijwilligers. En Sietse Prins van Sprag en Richtje van Foppenfonds, die het organiseert. Alle vrijwilligers. Ja, echt heel trots op de prestatie die we... Marco Diene en de donaties. Dus ja, dat is in ieder geval wat je zussen.
1: Wat wie voor jou nou echt het hoogtepunt, Jort?
2: Alle meisjes samen, de verbinding. Zeg maar, Friesland, die ziet als één man of één vries achter die fietsers. En ik hoop ik achter het Foppenfonds. En dat, ja, de verbinding en de meerskip die ik altijd in Friesland viel, die is Jort echt wel onwezig, zeg maar. En dat vind ik gewoon heel mooi.
1: Waar juichen ze nou het hutst? Want dan heeft heel Friesland trouwest, van de morgen al betiend. Nonies krijgt toch heel gastland in. Waar juichen ze het meest of het meest opvallend?
2: Oeh, dat weet ik net. Nou ja, in Bommels natuurlijk, want daar kom ik mooi. En ik in Warken weer het hartstikke druk. Maar ja, ik denk dan toch wel in Bommels, wat is zeker gewoon de meeste meesten. Maar ja, elke ontmoediging is van harte welkom. En ik, alle meesten maar naartoe slaan, vond ik heel fijn. Dankjewel. Dus ja.
1: Ja, dat viel ze natuurlijk. Waskorgen ze daar direct voor van pas op, er komt nou niet eens wetten naar die ta.
2: Soms wel, soms net.
1: Soms net, en hoe is dat dan?
2: Ja, nou, dan schrik ze even en dan zeg ik dankjewel. Dat komt er waarschijnlijk heel sarcastisch uit, maar het is echt wel
1: dat is het net.
2: Ja.
1: Dus, nou natuurlijk dadelijk, de inhel, de krijgt de check. Hoe lang wist ooit al hoeveel het erop hel is?
2: Nee, dat weet ik nog net. Dus, want ja, dat ze weer nou hopelijk onder tel. En ja, hoe meer je het erop helpt, hoe meer je tellen moet. Hè. Dus ja, we zullen het aanwacht zien. Wij zijn vooral op de route bezig om donaties te verzamelen. Zeg maar.
1: Je bent wel wat wend, wat sport onbelangend. Wie dit nou dreig voor jou om te doen? Heeft de mama de hammer nog zoen?
2: Het is een oren inspanning. Normaal zwem ik en dan doe ik het meer race 4 minuten. Dus dat vreegt het om een oren voorbereiding. En tijdens het fietsen kist ik even praten. Dat ging bij het zwemmen net. Dus maak goede voorbereiding en alle tips van mensen die vaker fietsen in acht nemen. En gewoon genieten. Ja, dat heeft geholpen. En gewoon marmerkor fietsen. Dat vond ik echt heel leuk. Ja, ja. Dus dat, en die gezelligheid, ja, dit hie ik net al in een kind. En ik heb Marcie Twaan op het tandem, zeg maar.
1: Een team heb je dan nemen.
2: Ja, precies. En ik denk dat het geheim is van mooie dingen. Dat je dat marmerkor toch, dat je marmerkor je inzet voor het goede doel. Maar ook marmerkor sporten. En ja, en dat we de Marcie van Handen, ja, marmerkor een mooiere wereld van Marcie kennen.
1: Zo, dat is een prachtig boodschap. En nou de laatste vraag, die stel ik aan elke neer. Maar wist je nou het meeste uit? Wat was nou dadelijk? Het lauwste? Eten? Drinken? Vielen? Jerren?
2: Misschien wel toch even het zwembad hier net om te zwemmen, maar voor aankwaling.
1: Met de regeling wijzen, denk ik.
2: Ja, ja, nou, we met op de fiets, waarom? Daar, maar het is net 4 treinkilometer, daar werk ik sliep. Dus en volgens mij ken ik daar wel even verkoeling af, Siki. Dus
1: hartstikke mooi.
2: Hartstikke goed.
1: De haast het verzinnen. Die laatste stempel moet nou nog helpen. En we zullen dadelijk even hier wat het opzwieten heeft. Ja. Ik zou zeggen, ga achter de rest hoor, voor die laatste stempel. En dankjewel.
0: Prachtig dingen.
1: Dus Ibos, het Lisette is onkaam. En wij zullen dadelijk nog even zien hoeveel het erop hel is.
0: Van het Foppenfonds dus. Prachtig dingen. Lisette Bruinsma is binnen. Dat ben de meesten die het in oude madden binnen nog net. Die mat nog even Doutzen van Gofsiga.
3: Dat klopt. En er wordt aan de kant nog steeds goed aanmoedigd. Onder oren voor deze jongens hier. Foppe, Rindert. Hij hem de wij uit de jungle afvoeren.
4: Nou, ik moet zeggen, we zijn hutte boy. Want we moeten nog, wat is het, een kilometer of 48 van mij. Dus we zijn hutte boy. Maar we zijn er nog net helemaal.
3: Want ik zeg jungle, we zien hem er al een keertje delkaam. Wat ga je hem al een aan en hoe zocht je hem fietser uit?
5: Nou ja, we hebben wat verklaringsklingen aan. Dat hebben hij en zijn mem het zelf maken. En die fiets die heb ik monteerd. En nou, dat moet eigenlijk een beetje het bos voorstellen. Ja, de blijde boel.
3: En we zijn nu al heel eind verder. Voel het ta of voel het chin?
5: Het voelt mij wel ta. Ja, ging best. Ja, zeker.
3: En wat wie nou een stikje, dat is toch van oeh, hier wordt het misschien toch even dreig?
4: Nou, krek naar het dak. Tot aan het dak ging alles hartstikke best. En toen krek naar het dak. Toen gingen we wat de hut door een breg heen. We terug hadden we eigenlijk wat hut door een drempel heen stuiten. Dus toen kregen we wat een slag in het chill. Dat was wat vervelend. Maar dus we hobbelden wat door de dik daar. Maar uiteindelijk hebben we dat in snits hebben we dat even verhelpen litten. En ja, dat was eigenlijk het enige stikje. Maar verder ging alles hartstikke best. Het is warm, maar ja, daar hebben we ons op gelaaid. Dus, je best.
3: En krijg je hem ook een hoop reacties?
5: Heel soort. Ik denk dat we er nooit zo vaak op foto's zetten. Nee. Nee, onder het fietsen en de hoeveel langs de kant. En het is alleen maar. Ja.
3: En kun je wat reacties vertellen?
5: Nou, ja, een heel soort reacties van mensen die het mooi vinden. Die hebben wel alle vinden wat we doen. En een soort respect. Die krijg ik wel een soort jaren. Nou, omdat je toch maar wat iets grutters fietsen. Ik vind mensen wel, kan wel mensen wel waarderen, ja.
3: En Jim, toch elk jaar zei iets. Binnen al plan voor volgend jaar?
5: Nou, inderdaad, we binnen elk jaar rinden te fappen. En nou, dit hebben we 2 weekjes van tevoren hebben we dit bedacht. Dus het is volgend jaar is wel een vraag wat het wordt. Ja.
3: Nou, heb Jim vertrouwen niet met dit gevaart over het klif?
5: Ik wel, ja.
3: Nou, ik?
4: Met hartstikke goed komen. Wij, het grootste deel hebben we al hand en dat ging hartstikke best. Dus dat laatste handje, dat moet ik nog wel slagen. Komt helemaal goed.
3: Nou, mensen kunnen nog even van Jim genieten de laatste kilometer. Succes!
4: Dankjewel.

0: Tina Turner en You're the Best. Van Elsnie en die het Alve Sterrenkruske in Polsert op Helly mocht, zei ik. De broers Marcel en Jacob de Vries. Ik die beide man binnen, zocht ik in de briochen. Lokweenske man. Dan zocht we eerst even bij het keertsen. In Frensje, de boerspartij. Dron Riepkin we noteerd als finalist. Maar waar komt hij bij, Helco?
1: Nou, ik zou zeggen, minstens maak het dien werken. Het weer 4 van mien, of 4 van maar ik zei, en voor jou gelijk net wel altijd de gekeerd. Hendrik Koester, die laat die bal netjes in het hoekje, die keert is voorbij. Maar dan maakt Jurrit Oorsig een keert van de sigaar voorbij slaan. Maar hij slacht hem gewoon kweer. En dan wordt het size gelijk. En Geert, dan is Ljout is er nog gewoon, hè?
2: Ja, dit is echt weer net een leuwe scenario. Dan beschrijft die keers dat hele liefste skietkeers. Ik denk, nou ja, Hendrik Koos, lees maar even net voorbij. Nou, dat doet hij ook heel goed trouwens, maar ik zei ze, want hij slacht hem mij precies de hoeken van het veld. Werd geen zinstander te bekennen is. Maar dan ploft hij krekt aan de verkeerde kant van de kweerlinedel. En in Stefan dat het uit is en in het voordeel van Minneske beslikken. Wordt het dus, zoals ja, geliek. En dan pakken ze dan ook nog eens een keer deze punten. We keert ze nog even terug in de hele finale, maar die wal nemen Harm. Het is 4 van betraaien van Minneskeer.
0: Ja, nou, dat mij. We jaren wat er uitkomt. Ik zit even te zien de vrouwje op de tandem. Ja, we hier onze collega's bij RTV NOF inzetten op hoe let het zij binnen bij seizoen. Ik zelf hier voor zijn vrouwje 18 uur 36. Dat wordt hem net, denk ik. Waar ben je hem op dit stuk?
3: Die tiet klopt net helemaal. Ja, die tiet klopt inderdaad net helemaal. We fietsen met gekrekt Warkum binnen. Dus we hadden echt een heel saai stuk hoor. Een beetje zien de wien in nek. En we konden echt net echt een groepje vinden om op oor te hekken. Dus nou, wie wil even een dreig stukje. Maar Jim komt op het goede moment. Hey, want nou leven we weer een beetje op door alle meesten hier. Hè. Maar nog 12 kilometer en dan ben we er eindelijk.
0: Is het nou zo, Demi, dat het publiek je er nou trohinne slepen mat?
4: Ja, dat is het wel zeker. We zijn fysiek veel, wie is echt supergoed. Maar mentaal, wie echt het laatste stuk, die is zo ongelooflijk dreig. En we zijn nou bel in maar in en we fietsen Warkum in. En je hebt zo door haar en de sfeer is echt gewoon fantastisch. Iedereen is lekker bier komt drinken, lekker muziek erbij. En dat, nou ja, dat helpt in de laatste 12 kilometer echt absoluut terug in.
0: Wes Jochen, je hebt nou aas het meest naar u?
3: Nou, we hadden het eigenlijk al de hele tijd over een ijsko.
4: Ja.
3: Dus echt iets van een twister of een raket. Of iets van een waterijsje of softijs, eigenlijk bij elk ijsje. Maar,
4: altijd maar een ijsje.
3: Ja, het is 26 graden en we hadden eigenlijk de hele tijd nog een ijsje horen. Dus dat is wel echt iets. We hebben het al de hele tijd over gehad.
0: Nou, dan zal ik Jantine Weidena vregen, 10 jaar en 12 lekkere frisse ijskoos van je regelijk in. En dan wens ik Jim nog een heel soort succes die laatste kilometers daar op die tandem. Want ja, respect voor de vrouwen. Ik doe het gaan net naar je. Ik zit hier lekker in een kolle studio in Ljouten. We zijn er nog rond 8 uur met dit programma, want we volgen die fiets al. Sterrentocht en vanzelf die boenspartij daar in Frensje de Keertsen op de voet.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: En dat maakt het alweer Jalverson. Dat is tiert van het Frieske Nijs. Oorskoot van de redactie is hier Diana de Groot. Diana, een goeie joen.
7: Goeie joen, inderdaad, ja. Paralympisch zwemster Lisette Bruinsma die had de finish helle. Ze fietste de tocht op een tandem met een piloot, omdat ze zelfs net Schenk in. Het is voor het eerst dat ze mij die onder fiets halve sterren tocht. En het is haar goed bevallen. Ze kan goed kwartier oorzuizen, nog aardig fit over de finish. Doel wie ik om zo volle mogelijk geld op te helpen voor het Poppenfonds. Dat bedrag is nog net bekend, maar Lisette is tegen grutsk op haar prestatie.
8: Ja, heel trots dat we dit mooi koordineren. Net alleen de meesten die fietsten, maar ik de vrijwilligers. En Sietse Prins van Sprag en Richtje van Poppenfonds die het organiseerden. Alle vrijwilligers. Ja, echt heel trots op de prestatie die we mooi koordineren en de donaties. Dus ja, dat is hier nog een keer.
7: De binnen dit jaar 14.820 fietsers begonnen onder de 89ste editie van de Fietshalve Sterrentocht. Gewoon door het voor het eerst, oren van de 12e, 14e of 20ste keer. Maar er binnen ook jubilarissen die de tocht haast wel dreemen kennen. 8 deelnemers fietsen Mjoerd voor de 50ste keer. Er is ook een die hem 60 keer fietst had. En het wachtje is nog op een deelnemer die al 64 kruisjes had. En Mjoerd de 65ste hoop te krijgen. Al deze jubilarissen die krijgen een speciale verrassing. En mag je haar melden bij een speciale balie in de tinten in Balzet. En daar komen ze fleurig om.
9: Ze zijn heel blij, gewoon heel blind. En ze willen dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen een kroon, ze krijgen een heel mooi oorteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
7: Een oerelien win de 4000 fietsers binnen. En dat betekent dat er nog goed 14000 komen matten. Het rent op dit stuit aardig trog op de Gisbert Japikslene in Balzet. De laatste meters naar de finish daar. Fans en familieleden die staan de deelnemers op te wachten. En het weer warm, Mjoerd. Maar er is goed smart en goed dronken onderwijs. En dat zorgt ervoor dat de meesten het net het dreigste editie voelen.
10: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden. Goede groepen. Dus ja, genoten.
11: Hoeveelste keer was dit voor je?
10: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
11: Zou dat zeggen, waar zit hij in je ranking?
10: Deze zit bovenaan, ja.
7: Op de verzorgingsposten binnen Jood extra wettertaappunten inruchten. En daar waard ik manmachtig gebruik van maken om de bidons te vullen. Dat badde ik in Weensum. Er weer nog neer jeder wie het is zat drok west op het wettertaappunt. Daar is het systeem zelfs op onpost om voldwaande wetter leveren te kunnen. Zo vertelt Sjoerd Pieter Jousma van de organisatie.
12: We hebben op de oorkant van Oostritte, daar hebben wij een wetter. Van zitten we op een wettertaap. Dus een mooie slang doorheen. En nou ja, we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop.
13: En dat is dus wel genoeg voor dik 14000 meter?
12: Dat is nog wel genoeg, ja. We gingen eerst altijd nu te wulwaai, maar op een gegeven moment hebben we veel te weinig druk. Dus we gaan dit maar wel oppassen. Dus nou ja, hebben we zo'n op de andere kant hebben we genoeg verder.
7: En dan nog het watertemperatuur in de provincie. Die loopt nog ergens tussen de 23 en 28 graden. En het bloot joen ik nog lang warm. Morgen op een ei een warme duimen volop zinnen. In het zuideesten kan het wel zo'n 30 graden worden. Maar jongens, dan kwollet het al. De wind die draait. En woensdag is het een gratis zonnetje. Maar daarna rinnen de temperaturen zo stadig gewoon weer op.
0: Dankjewel Diana. Meer nieuws kunt altijd vinden in uw app. En ik op omroepfriesland.nl.
5: Pinkstermandy.
6: Harm Wijstra. In gearworking by Omroep Zilt,
5: Radio Spannenburg
6: en RTV NOF.

0: Stravelte en de Mem van Doutzen.
1: Op radio,
2: televisie
1: en online.
2: Pinkstermandie.
0: Zet ik een prachtige videoclip bij die Mem van Doutzen. En dan vleerde de man op de hutfiets langs die Mem van Doutzen. De man van Stravelte. Ja, Lisette Bruinsma die is binnen. Zij gaat in Tuskenek haar cheque krijgen. En op dat papier van die cheque staat goed 4.000 euro. Had zij binnen helle van het goede doel. Lisette Bruinsma van het Fappenfonds. Ja, nog goed 10.000 hutfietsers met binnenkomen daar in Bolzert. Maar het komt nou met grote massa's de jochten. Bolzert. Maar voordat ze daar binnen, moet ze eerst nog even terug parkeren. Dus joggen we aasen. Want we joggen eerst even bij Helco Broersma. Waar we het over finalist in de boerspartij.
3: Ja, de man in je partij verkeerd worden. Dan mensen die maken dan die je werk op 4 om het rijden. En zoals ik jou pakte, werd een zoals wel vastsprong. Maar mensen knokten waarom dat die zoals ik. En toen werd de opslager Martin Bergsma. Die ten zitbal joeg. Daar mooi binnen de Lietse premies. Dus voor Bidgem, de tweede prijs. Dus we dan Bidgem en Ljout. En we krijgen de finale. Die toen het begin van de dag. Ik wil verzoien wie tussen. Dron Riepen mensen. Om nog te zeggen, dat hier ik direct wel maar beginnen kennen. Is natuurlijk flauwekul. Maar die finale die tocht wie Dron Riep mensen. Die komt uit. En mensen die won hem vorig jaar. En Dron Riep die verloor. Die wil dus revanche nemen. Wat dat betreft kan het nog een hele aardige finale beginnen. Worden dit oer nou, reken je maar, zijn kwartier begin. 5 zon, dan reken je erop dat we hier weer op veel steen mooi twappen toe. En die beide full eindig voor de wens gaan.
0: Dron Riep, tien minuutkeer. De finale dus voor de Boenspartij editie 2026 is noteerd. Ik zei het al, in Parkgeer is het in het laatste plakje waar de fietsers nog delmatten. Is het relatief rustig wat je in boven komt. Maar mensen worden we aanmoedigen, jerren we en joggen we. Geldo Sietsma.
4: Ja, ik zou zeggen, hartstikke goeie beetje, maar intussen is het al goeie jong vanzelfs. Ja, als de haastype in Bolzert bent en dan denk je van, ik heb meer. Nou, dan zit er hier toch een team om die oren te moedigen. Elke keer als er mensen voorbij komen, dan gaan de Janssens weer omheen en dan wordt er weer even roppen. Nou, ik zat toevallig een rustig moment sinds ik denk dat we even oerstekken kunnen. Dan gaan we doorheen. Nou, zo krijgt even niemand. Dus dat is een mooi moment om deze mensen even te vregen. Je bent ook wat tot eten, hebben mij. De hamburgers staan
5: om. Hamburgers zijn wel lekker. Saté is
6: zeker.
5: Lekker.
6: Dat heerlijk.
4: Altijd,
6: ja.
4: Toch? Ja?
6: Ja. Marlo Corita is toch altijd leuk?
4: Dat is gezellig, ja. Inderdaad, ja. Ben jij het haat van het oormoedigingsteam hier?
6: Nee, absoluut niet. Nee, we doen Marlo Cor. We doen Marlo Cor.
4: Maar zij is wel haat, zie je ook.
7: Absoluut. Ja, ja, ja, zeker.
4: Maar daar komen we bij mee.
7: Ja.
4: Zitten jullie hier elke keer zo om te moedigen?
6: Ja, elke keer. Verste prik. Waar of geen waar. We hebben winterjas over. We bouwen tenten voor het rooiwetter. We bouwen ook tenten voor het skaat. We zitten hier altijd.
4: Wat maakt het zo mooi om elke keer je oormoedigd te komen dan?
6: Heerlijk hoor. Heerlijk hoor. Gezellig. Eigenlijk ben we spiekergek dat we de hele dag naar die stomme fietsen joggen. Maar toch is het leuk.
4: Ja, meestal een beetje spiekergek ben je net hier niet fietsen.
6: Nou, zo.
4: Die doorgaat in de hitte.
6: Nee, met z'n zelf weten. Maar wij willen, wij hebben gezellig, we hebben mooi malenkoord. Nou, wat wil je nog meer?
7: Oh, een soort reunie, de band en Lidsband, die komen er ik even te signeren. Dus malenkoord is het gewoon een groot feest.
4: Dus komen we elke keer weer naar je generatie zoeken om hier
7: ja, om? Precies. Ja, dus een Lidse jonkje rent ik weer om.
4: We zoeken hem hier aan de achterkant. Waar is het? Oh, de heel achter. Hij zit een beetje...
6: Nou, is een eigen BMI. Nou?
4: Echt een generatie ding. Zeker. En het is weer een keer een barbecue. Ik rin er even heen. Meneer, jullie binnen de chef barbecue?
8: Ja, ik weet net dat ik de chef barbecue ben, maar in de regel is dat Pinksterman die wil me een klusje even. Ja.
4: Verste prik, wat zit er op het menu?
8: Meestal hamburgers, dat is het makkelijkste, no?
4: Ja, precies.
8: Ja, een broodje eromheen en iedereen is zei.
4: En delen je wel eens ooit aan de fietsers?
8: Nou, dat probeer je wel eens, maar dan roepen ze wel lekker. Ik wil ook wat van de barbecue, hè, maar ze stap je nooit.
4: Nee, en een hamburger smieten, dat is ook wat lastig.
8: Nou ja, dat is zonde, no?
4: Ja, precies. Ja. Dat is wel schande.
8: Ja.
4: En Joop, ben dus ook altijd oormoedig hier. Wat maakt het nou zo mooi om als je altijd steen hier?
8: Ja, het is gewoon een traditie dat wij zitten hier eigenlijk hier. Is het mooi waar, is het min waar. We zetten partytent op en we steen hier gewoon.
4: Gezellig.
8: Een glaasje bier erbij en bingo.
4: Heb je zelf nog wel een hamburger hoorn?
8: Ja, ik heb zelf wel even niet.
4: Okay,
8: ik wel eens zitten, maar dan giet het op. Is niet goed.
4: Nee, dat is ook wel eten.
8: Ja, ja, ja.
4: Nou, elke keer moet goed eten,
8: ja,
4: goed drinken.
8: Ja, goed drinken.
4: Nou, en dan komen er nog wat mensen doen.
8: Ja.
4: En die willen we toch hier bemoedigen.
8: Ja. Nee.

0: Zondje minuten van zon waren mij Olivia Dean en Man I Need. Douwe en Mintje van der Meer die stuwen berjocht. Harm, wij ben grutskop uw zoon Theo. Hij is in de laatste groep starten om 7:15 uit Bolzert. En om 6 uur weer er ook alweer waarom in Bolzert. Nou, dat had er keurig die in je zoon Theo, Douwe en Mintje. Ja, nou, ben je in Starem, dan ben je nog net in Bolzert. En dan mag je eerst nog een stempeltje halen. Geertje de Vries.
1: Ja, dat stempeling dat gebeurt hier op het Gielenplein. Zo wordt dat plein geneemd in Starem. En ik steen bij Klasina Jansen, die het oors net docht als stempels. Jan, Klasina, leuk werk?
2: Leuk werk. Heel leuk werk. Ja, echt.
1: Nou, en dat doe je al heel lang, hè?
2: Ja, we zijn al behoorlijk schoft mooi aan de gang.
1: Ja, zo, dat werd weer een stempel. Wat ik mij nou afvreetje. Er binnen al die fietsers die hebben een stempelkaart. En die ene kaart is blauw en er is een roze. Wat zei je?
2: De tijdsgroep, dat ze starten binnen.
1: Dat is de groep dat ze starten binnen. Want dan zit er tretje op, of sextje, of achtje.
2: Het gaat per kleur, dus...
1: Oké, okay. Ik dacht misschien hebben ze hem dan zo vaak fietst of zo, maar dat is dus net zo. Nee.
2: Voor de tijdsgroep, die heeft zijn eigen kleur.
1: Hoe kan ik, als ik stel ik woon hier in Starem, hoe kan ik stempelaar worden?
2: Nou, meld ze bij mij. En de gymvereniging hebben als overkoepelend. En die delen die dan in. En dan kan je van een oorke, twee oorkes, vier oren. Dan ben ik die vier oren.
1: Het checkst ik nog, had ik het wel ken?
2: Tuurlijk wel. Stempels zetten ken iedereen.
1: Ja, maar hoe is nergens op te letten, Fjeder? Ja,
2: maar het goede plakje zijn ze bestaan. En dan is het klaar.
1: Oké, okay, maar de checks net dat die mensen echt wel fietst hebben of zo?
2: Nou, dit jaar komen, die hebben echt wel fietst, hè. Dat zullen we direct wel. Ja, dus...
1: En hoeveel... Ja, Rimba gewoon toch? Hoeveel stempelaars heb je hem nou?
2: We hebben groepjes van 12 uur. En dan hebben we meestal 6 tot 8 stempelaars. Dus een heel soort mensen.
1: En doe zwaar gestikt voor die mensen, hè?
2: Ja, eten en drinken. Dus daar werd ik voor zorgen. Warm eten, broodjes. Ja,
1: er zit een heel buffet kleer.
2: Ja. Dus,
1: En waarom is dat belangrijk?
2: Nou, ik vind dat je de vrijwilligers wel goed verzorgen moeten. Ooit dan willen mensen en meer vrijwilliger wijzen.
1: Nee, vrijwilligers zijn belangrijk.
2: Heel belangrijk. Want dat draait eigenlijk een heel soort om. En wij hebben heel wat vrijwilligers. En verkeersregelaars, EHBO-stempelaars, dus... Nou ja, en onze blaaskapel natuurlijk. Die komt uit Gelderland bij. En die komen hier elke keer weg.
1: En daar zwaarge stik voor. Ja, ja, wij maaien als Omroep Friesland. Ik van die goeie zwaarge gebroek maaitje. Dus ik wil ik eventjes in het front van alle mensen zeggen. Dankjewel.
2: Nou, heel graag die heer. Echt. Met alle plezier. Ja, echt.
0: En dat zei het Geertje de Vries der Tjinnen, de meisken der. Herre Vekkers zet hem op, kerel, voor de 39e keer door het Herre Meij. Hij is haast 74 hier. Johan en Betsy die sturen een briocht vanuit Spanje al heel. Want vanuit heel Europa komen de briochten binnen. Hartstikke mooi. Het is een gouden dij van Friesland. En als je het goud ha, deze man die vertient op heden goud in de Amsterdam Arena. Dit is Harry Styles en Golden.

0: soort Friesen hebben we griffen door aan de dagen zien in de Amsterdam Arena. Marije wie er een van. Harry Styles hak het toe. En Golden. Ja, dus ja, het is een gouden dij van journalist, ontwetterbringer en van EHBO'er, ontfietsenmakker. En saffelen meer meiwerkers. Dankjewel in haatletters voor deze prachtige dij. En tocht schroet Hinke Hoogland. Bloze sturende briochjes. Ze komen voorbij de leukste briochjes bij Omroep Friesland, RTV NOF, RTV Spannenburg en Omroep Zeltek. Onderaan in de tekstbalken. Goed, een gouden dij had Roelof Lausmaak, denk ik. Want die vindt het altijd mooi op zijn dij als Joert verslacht het waan. Maar wat komt er al iets in die orde? Maar hem, Roelof.
1: Nou, Harm, ik dacht gewoon, ik regel niks. Ik praat me het in. Ik wacht je gewoon wat het lot ons brengt. En deze man die fietsen is gewoon zei je in de jermes. Hoe is het met hem?
2: Goed.
1: Ja, ja. Want je kan me een heel soort leven. Wat maak je hem voor leven? Doe dat nog eens.
2: Hey.
1: Hoe heb je dat? Nou, dat zit er technisch uit, hè?
2: Ja, een beetje.
3: Een technische jongen. Dit,
1: ja, hoe heb je dat betocht?
2: Nou ja, hij heeft het betocht.
1: En waarom?
2: Hij zou even bouwen een toeter op.
1: Waarom was dat zo'n leven, maatje?
2: Nou ja, dan ben ik wat deel. Nou, Charlie, gekke racefietsers. Daar is niks aan. We moeten wel even wat bedenken.
1: Maar je bent net degelijk.
2: Nee, dus dat dachten we net.
1: En waarom ben je net degelijk? Wat spreekt er bij je uit, hè? Heemstot willen of domgong gek?
2: Ja, sowieso. We zullen het verder willen. Dat we dan met Wikman verklaard. En de bel ben ik net heel uit. Dus we dachten, bouwen we er maar een toeter op.
1: Maar heem het leuk? Moet je het waan?
2: Sowieso.
1: Ben je mee stikken? Want er zijn nou heel iets meer mensen die tegen ambitie uitpoelt binnen.
2: Ja, het wordt dan wel een drijftikje. Maar we hebben het wel.
1: En waar wacht je op je?
2: We hebben nog een familie die daar zit. En we hebben nog jouw tandems, maar hetzelfde verklaar ik leer.
1: Maar er stond toch wel een peer in Bolzen op je te wachten?
2: Ja, hoi denk ik.
1: Hoi.
2: Ja.
1: Dan wordt er wat zin om steeds met de stroom komt.
2: Hoi, we komen er aan.
1: Oh, die komt. Jij, dit is niks bij hem?
2: Nee. We hebben nog wel voor jouw fiets. Jouw tandems fietsen. Dus,
1: Nou, we gaan even verder. Hey, bedankt jongens, zet hem op. Ja, Flamingo. Achter op de fiets, het kennen al hier. Maar dan ging ik even naar misschien de mensen die er wat serieus uit zorgen. Goedemorgen, goedemiddag, goeie Joen.
4: Goedemiddag.
1: Ja, waar ben we eigenlijk?
4: Ja, Joen.
1: Ja,
4: Oude Midden.
1: Ja, we zijn in Oude Midden.

0: man die er nou voorbij komt.
1: Nou, het is echt heerlijk. Maar ik denk net dat het lekker is voor de maag.
0: Maar dat is een patatje en dan heb je mayonaise en al je curry erin.
1: Heerlijk, ja heerlijk. Ja, heerlijk.
2: Echt even aan het genieten.
1: Ja.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja. Maar het volgt mij wel op dat je nou, Joert, in deze ploeg die er nou binnenkomt, dat... Nou, de puff is er wat uit, verneem ik bij de meesten.
1: Oh. Nou, ik zal je krijgen, een keer een hobbelie in de wacht.
0: Oeh, oké. Okay. Nou, de steenkollega's in Bolsward, wil ik dan nog een jaar uit je hem dat aan s'nachts zeggen. Nou, zet hem op, hè. Ja, hoe is het met hem?
3: Ja, goed.
0: Ja? Ik hou die even aan.
3: Oh, ja,
0: vind ik leuk. Dat heeft een mooi pakje aan.
4: Oh, ja, netjes, hè?
0: Ja. Is dit omdat ze het zo vaak dienen heeft?
3: Nee, dit heb ik ooit zijn dochter een keer regelen.
0: Ja. En je bent al machine?
3: We zijn machine 6 in start, maar ik ben al 3 uur.
0: Wat is er met die olie gebeurd?
3: Ja, die hebben wat last van de warmte.
0: En ben je opgehouden?
3: Ja, die ben start. Ja.
0: Oh, dat is net leuk.
3: Ja.
0: Nee. Daarom kunnen hier met de wolf volhouden.
3: Ja, wij drinken wat meer, denk ik.
0: Drinken, dat is belangrijk. Oh, dus we hebben slachtoffers. Nou, je bent ze nog, hè? De 3 sterkste. Die ging gewoon terug. Survival of the fittest in Oudemarm. Hoi, zet hem op.
5: En zo gaat het dus in Oudemarm. Vanzelfs wordt er Joert fietst, keerst. Maar ook motorrijders die Joert een prachtige tocht terug de provincie. Ja, daar in deze uitsturing hebben we al contact met een van de mensen van de organisatie daar. Hein Groeneveld, een goeie joen.
6: Goeie.
5: Ja, hij joert ook een prachtdij met al die motoren.
6: Ja, geweldig mooie dij, hoor. Ja, geweldig. En de deelnemers ook natuurlijk.
5: Hoe,
6: de vrijwilligers weet nog niet, maar nou ja, wij hebben er op red.
5: Hoe is het? Wat, is Elsen hier al binnen?
6: Nee, er komen nog steeds wat binnenroegelen. Officieel tot zo'n hoe de kinderen binnenkomen hier in Leeuwen. Maar ik weet net al weer rijden, maar...
5: Officieel is dat nog, had ik op een klokje, 6 minuten, maar je bent een beetje coulant.
6: Ze maakt dat, ja. Maar ze komen er steeds binnen,
5: Ja, wat voor tocht weer van je? Want het weer warm vanzelfs. Heb je hem daar nog hinder van horen of maakt het dat niet uit?
6: Nee, op zich wel, ja. De meeste van de bergen wachten moesten dan dit wel eens wat heet. Maar voor de rest, ja, de meeste hebben wel goede knieën, hè. Zo met van die doorwaaijassen mogen, dus dat... Dat lukt wel heel wel. En dat ben ik wel wend natuurlijk, hè?
5: Ja, en het is wel vaker mooi waar op de motor, ja, dus dat ben je wend.
6: Nee, ik ben een fantastische dag wat dat betreft.
5: Ben er verder nog zaken dat je zegt van ja, dat die opvallend in deze editie?
6: Ja, Trulliout hebben natuurlijk, hè? Trulliblok is voor, dat is natuurlijk een hartstikke mooi item wat we hier in dit hier.
5: Ja, want dat, Guy, neem eens even mij, van het eerst, zo?
6: Ja, de brief van de eerste, dat ging ik een beetje geheim houden. Als, onteind. Daar gingen we de stempelpost. En we gingen contact gewoon met Boei, Stichting Boei. Die vond het hartstikke goed idee. Dus die ging het voort regelen dat wij daar erin konden. En dat werd natuurlijk fantastisch. Dus uw stempelploeg werd verklaard door boeven en een politieman weer erbij. Dus dat werd echt een feestje daar.
5: Ja, dat werd een hilarisch hichtepunt, kijk begrepen.
6: Ja, en toen nooit zullen binnenstijden, dus dat is natuurlijk een hele verrassing voor de meesten.
5: Had al het materieel wat harden, geen motorpech onderwijs?
6: Nou, ze zitten al wel eens even hier op het strand. Ik heb wel de pechhulp, die heeft wel links en rechts wat bijspringen matten. En ik heb de les niet nog wat mogen ze op elkaar is noemen, maar ja. Dat jij erbij natuurlijk mijn 3800 motoren. Huh?
5: 3800 motoren noteert.
6: Ja, en wat auto's en Solexen, dus ja.
5: En dan wat Solexen, die Solexen ben je niet langs onderwijs dan, of nee?
6: Ja, die heb ik nog net zo, die ben nog in maandag gekomen.
5: Je blijft nog wel even een wachtje in op haar.
6: Jazeker, jazeker.
5: Hein Groeneveld van de organisatie van de Motor Alversterren, toch? Tiegetank van nou, zocht dus ik ben waarom op een tiegeslagen editie 2026 van die Alversterren, toch?

0: Ik zag even onderwijs naar het laatste oren van deze marathonuitsturing van de Fietsalversterrentocht. Ja, dat is muziek van The Bokstops en The Leather.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
10: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
9: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: En daar geven we voor de laatste oren op deze Pinkstermanje. De finale van de Boomspartij, die is los tussen Dron Riep en Minnesgeer. En het is ook de finale wat kilometers onbelangrijk van onze tandem duo Isa en Demi. Ze maakt een ontraapje, want de accu's die er rijdt je leeg. Aasnierwe werd zij binnen.
11: Pinkstermandie.
12: Harm Wijstra. In Gearworking by Omroep Zilt,
13: Radio Spannenburg
12: en

0: Bill Withers en The Lovely Day. En
1: wat wie is de man die?
2: My Harm Wijstra.
0: Wat wie het een lovely day, moet ik zeggen. Ja, de oren beginnen te tellen direct in de studio. Maar let staan dat je op de fiets zit. Hast 15.000 mensen stappen vanmorgen betreed op de fiets in Balzert. Een record. Dit is de uitsturing van Omroep Friesland in de Manden. Mij RTV Spannenburg, RTV NOF en ik Omroep Silt. We zoeken eerst eens even in Orde Madden bij Doutzen van Gosliga.
3: Ja, nou, de meesten hier aan de kant hun plakje inruilen voor het terras. Het is rustig hier in Orde Madden aan het worden. De stritten zijn wat leger. Ik denk dat de fietsers hier ook wel zin hebben in een lekker koud biertje, maar ze moeten nog een paar kilometers.
0: Het is de warmste Pinksterdij sinds mid jaren 80. Hoe is dat in Starem? Daar is het ook lekker warm, denk ik, Geertje, hè?
4: Het is hier heerlijk warm, Harm. En doe zoiets van, ja, in de studio is dit een lange dag. Nou, in Starem is dit een lange dag voor de verslagjouwer en de cameraman. Ja? Want het is hier echt warm. Maar dat is alleen maar mooi voor de fietsers, want het waait ik haast net. Dus het is, als het ook goed met die warmte omgaan kerst, dan is het net een hele drege tocht. Als je gaan wel, noten we wat in een stut van het peloton komen, dat er wel wat meer vermoeide gezichten binnen. Maar voor het gruste pad gaat het nog prima hier.
0: Op naar Balzert. En voordat je in Balzert binnen, kom je nog terug Paragea en daar kom je Gjaldo Sietsmaatje.
5: Ja, klopt het, ja. Nou ja. Als het jullie is, dan is het in elk geval gezellig. De zinnen is hier achter wat hoesen zakken. Dus als de les staat van de zinnen, dan is die denk ik zwaar met de meidje. Als die nog wat ben, wat wetten te spuiten op die, ben je onmoedigje. Dus als er nog les van, dan komt ze in elk geval wel makkelijk terugheen, toch de oormoediging.
1: Pinksterman.
0: En dan zeggen de meisjes op televisie van zelfs mij de tandem, collega's Isa Visser en Demi Hoekstra. En die binnen onkam in Balzert. Ja, de verbinding met haar die voel wat voort. Maar Jantine Weidenaar, die kiezen opvangen. Spiet ik nou net mijn koude ijskoop, begreep ik, hè?
6: Nee. Ik heb er nooit zocht. Ja. Je moet graag een wetterijsje hebben. Maar die koek je gewoon net vinden. En het roomijs, risico wie wat te grut dat ze smolten winnen zodra het hier onkam. Dus ik heb alcoholvrij bier voor ze. Ik hoop dat het goed is. Als het goed is, moet ze nou aankomen. Nou, dus hier achter mij, het is Ian Grutte Griebus van Meesken. Want de Grutte groepen komt nou binnen. En nou, we bezieken ze op te zieken. Dat wordt nog een uitdaging. Want het zit nou helemaal stil hier in Balzert. Ze vallen natuurlijk wel op. Maar ja, laten we wel wezen.
0: Er zijn meer mensen.
6: San Grutte. Ja, inderdaad. Er zijn nogal wat mensen. En zeven Sjen, hadden ze zeggen. In de tussentijd om u heen, ik voor zelfs een soort publiek. En ze, ja, ik zie ze, daar ben ze. De vrouwje. Tje. Ik kook in ijs van je hebben, maar een alcoholvrij bierke. Hoe is het, Maaien?
7: Ja, echt wel goed, maar ik ben zo blij dat ik er ben. Oh jemig, ja. Het is echt wel, wel leuk, best. Ja, ja.
6: Dit ben je ook nog, net nog een stap.
7: Nee, poeh, nee. Ja, het is misschien een mentaal speeltje. Hè? Als wist, dat is nodig te zien, mast, dan wist echt wel die zie je nog te dwan. Maar nee, het is echt helemaal goed, Sa. Ja, nee, echt fijn.
6: Ja, want ik zeg je hem, hier doet je hem hier terug in de kamer ongeveer omstreeks 12 uur. Toen moest hij hem de hele onderste lus nog. Toen likken hij hem nog. Fris, fruitig, vrolijk. Wat is er in die onderste lus gebeurd?
8: Ja, ik weet het eind net. Op een gegeven moment kreeg ik het echt warm. En honger vooral, dus we hielden echt verlet van eten. En dat hadden we toen ik dien. En dat had dus oprecht op een gegeven moment wel weer geholpen. Alleen ja, het werd mentaal op een gegeven moment een beetje een strijd. In fysiek konden we gewoon echt nog wel, maar mentaal hielden we op een gegeven moment zoiets. En we hielden echt protesten dat er gewoon echt geen mensen waren. En dat mist dan echt. En het laatste stuk echt, dat wien snow dan wel is een dwarpje nog weer wat mensen zien. Maar voor de rest wie het gewoon helemaal leeg. En dan ik zeg, we hebben die meesten die eigenlijk al die energie in Jan Matters is maar. Dus dat die wel even taai.
6: Eigenlijk gewoon een oproep van Takom hier. Er moet gewoon meer meesten aan de kant van de dik steen.
7: Nou, dat hadden ze echt erin gesleept. Ja. Ja, op een gegeven moment kwamen we aan in Warkum. En toen zien we echt wel even terughinnen. Maar toen kwamen we daar aan en toen fleurde ik helemaal op. En al die meesten en ja, de meesten win ik echt geweldig. Hoe vaak wel net Damien en Isayeta en gejuich. Echt bedankt aan iedereen. De meesten, die echt prachtig. Ja, Dian is echt hopen.
6: Ja, want Jim zit er natuurlijk non-stop op die stream. Meesten kun je hem altijd bezien. Hoe het dat van Jim best? Want viel dat ik als het onderwijs best?
7: Nee, echt totaal net. Nee, we hadden die daar boppen op. Nou, Ja, daar merk je niks van. En die ik net op een game stuurde Germ nu zo'n foto dat we echt beide voor een berg zien. En echt zo boos zien te zien. En toen dachten we, oeps, ja wie je nou weer fiet. En dat ding natuurlijk is filmt. Dus ja, wat meest gezoen dat wie ik echt eigenlijk. Ja. We hadden er echt geen moment bij stilstaan.
6: Geen performance, je hebt gewoon echt fietst. Als het nou waarom is, die hem hier natuurlijk amper traint op deze fiets. Wie dat een slim idee?
8: Ja, het voelt me niet hoor. Echt net. Nee, ik had oprecht heerlijk fietsen op dit ding. Ik had amper. Ja, het is heel lindig dat het zadel. Ze noemen dan echt wel wat te heeg weer. En die kon net meer naar beneden. Dus daar ben misschien een paar kwaaltjes bijkamer van. De rest hebben echt super lekker fietsen op de tandem. Mijn kind wil zien over de aarde omdat die het zelf op rotte traint hebben. Maar de racefiets, dat had dus wel geholpen. Nou, absoluut.
6: Ik moet hem sissen, want iedereen komt erop erom. Hè? Die vaseline. Heeft die nog mist?
8: Nee. Nee, dan kijk ik de pseudo-crème melden, maar dan heb ik er meer broek. Nee, nergens van nedig.
6: En wat is nou het eerste? Was het dwangist? Ja, natuurlijk die stempelhelly, dat kruiske helly. Het bierke en dan?
7: Die helm hoor. Ja, dat ben ik klaar. Maar die helm gaat al. En die betrilling gaat er even al van al. En dan even eten. Of zo. Ja, ik denk eten.
6: Ik heb van meesten zei heel bot nog door een patatje. Dat zoute patat.
7: Ja. We wonen naar de McDonald's. Ja, hier ben 6 zin in de McDonald's. Zijn wel de hele tijd.
8: Ja, en die nog naar de McDonald's willen. Nou, dat willen we nou eigenlijk. Hè. Ja.
6: En dan morgen vrij of moet je hem voor dadelijk weer aan de bak?
7: Nee, we zijn beide vrij. Dus dat is perfect. Dus eerst lekker uitsliepen en dan zien we wel even hoe we wekken worden. Ik ben eigenlijk wel heel benijd. Ja.
6: En dan natuurlijk de vraag die week altijd nog Simone stelde. Takken je weer?
7: Ja, 100%. Jij, hè? Ja.
8: 100%. Absoluut.
6: Harm, de eerste. Takken hier even gewoon wet. Wat verslagjouwers? Vrijwillige verslagjouwers. Hey, ik heb ze net dwongen om ja te zitten.
0: Nee, we hadden jij.
6: Dan volgend hier weer gezellig, mooi.
0: En dan kunnen wij weer aan de kant zien, Jantine. Hoe wij net op die fiets.
6: Ja, inderdaad. Dat dacht ik.
0: Nou, niks is een deal. Billy Ray Cyrus draaien erachteraan. Achy Breaky Heart. Respect voor deze twee toppers, Demi en Isaac.

0: Billy Ray Cyrus en Icky Breaky Heart. Jullie zijn toppers. Douwe, Frauke, Ingrid en Mariska. Super, de groetjes komen van Janna en Jan Wander. Ja, ze komen de briochjes nog heel dit binnen. Die kennen nog heel dit stuurd worden, hè. Rond 8 uur, je me lokwensken om deelnemers die de eindstreek hellen ha. Of deelnemers die nog in die laatste kilometer zitten. Want dat binnen er nog wel een paar toezen die op wij binnen naar Bolzert. En gewoon die doggen dat in een strak fietspakje. Maar oren, ja, die zitten in een soort van Hawaii-outfit op de fiets, Douwe van Gostiga, in orde. Maar dan treft door die Hawaii-meisken.
1: Ja, dat is... Kun je mij uitlezen wat dit voor outfit is en fiets?
2: Nou, dit is een swingbike. Het is een beetje zelfmaken project. En de outfit is puur voor de simmer natuurlijk. Het is, het is mooi waar, hè. Dus ik dacht van een leuk simmers outfit, het valt wel wat op. En dat is een beetje hoe ik er wat op kwam. En wat versiering, mooi. Toeters en bel.
1: En maakt het zo fietsen dan net extra dreig?
2: Ja, echt wel. Ik heb me al een keer fietst op een normale fiets. En toen dacht ik van, dit ging wel prima. En per je geen kaart kunnen krijgen. En nou, dit hier kreeg ik de kans. En ik vind het leuk om uitdagingen te doen. Dus werm ik net, hè. We hier op tocht staan, dus...
1: Maar het ging dus wel wat dreiger.
2: Ja, het ging echt wel dreiger. Het is wel maar de hitte. Ik ben wel echt verbrand. Dat is een goed insmaat, maar het weer echt regen inderdaad. Vooral mooi de hitte. Qua waar weer het prima, het weer geen Reunissa.
1: En met deze fiets, want kan je me vertellen, hoe werkt dit correct?
2: Hoe werkt dit? Nou, het is eigenlijk een normale fiets. We hebben hem gekocht als normale fiets. We hebben dit, de rouwhelle, het middenframe. En dan kerst Shen. Er zit een skinier in. En dat zorgt ervoor dat het achterste stuk helemaal kan wiebelen, apart van de rest van de fiets.
1: En is dat puur voor de sier?
2: Puur grappig. Ja, mijn huid zegt het hier en terug, zeg je man. Die hier zoek iets fietsen, die hier dan een Lietzer variant. Zo van, werm ik net, we kennen hem zelf, maatje. Dus zo kwam er wat op. En het is lukt, we hebben hem al per hier staan. En een uitdaging.
1: En is er ergens nog een moment, Wes, als toch hier kan toch maar mij een gewone fiets neer?
2: Elk moment. Het is toch heel zwier. En grote ban. Ik heb drijfsnellingen, dat scheelt er wel weer. Maar gemiddeld 15 tot 20 kilometer per uur fietsen. En als het just naar alle racefietsers is, die doen het echt een stuk langer, stuk sneller. Allige. Dus het wordt let omkomen. Maar opgeven is geen optie. Dus ja.
1: Ja, dat is er wel voor oor.
2: Dat zeker, ja.
1: Dat zeker.
2: We zijn nou al af hier, dus...
1: Heel veel succes nog met de laatste kilometers.
2: Dat zou goed komen. Je en ik, voor de uitzending. Straks weer terug.
0: En de gitter weg, op zijn prachtige Hawaii-bike. Ja, zak in de zek. Goed, we beginnen met het keertje, want het Fries Volkslied had klonken. Dus de finale is los van de boemerspartij tussen Dron Riep en Minnetke Helco Broersma.
3: Ja, en die Verenigd Noord aan je ziedig, Dron Riep, dat in 2000 het laatste die boerspartij won. Toen met de huid van Jan Lars van Beem, Jan Willem van Beem. En met de huid van de Rick Minnesma, dat wie Simon Minnesma. En Wiebe Visser, wie er ik bij. En nou, als tredde maat vanzelf, zit er bij Jesse Steenstra van Bidgem. Nou, Dron Riep werd er nou een winnaar. Zien Minneske, dat wie ik vorig jaar de finale doe. Minneske heel makkelijk met 4 om 1 en 6 jouwer. Maar nou ligt het heel naar de andere kant uit te gaan. Want Dron Riep, die roekt die overwinningssysteem. Geen trein is een voorzin. Minstens keer eerste bootje zitbal van Tjesse Steenstra. Dat is het eerst. De naai een hele belangrijke bij het eerste Saïdlijke zitbal bij Hendrik Koorstrom van diezelfde Tjesse Steenstra. Dat beschut al het spul. En hier krijg ik bij Saïd Schouwer behouden. De man uit Dron Riep ik het eerst. En dat, die geen trein eerst. En dan zeg ik naar de lichaamstaal van de opslager van Minstens keer Maarten Bergsma. Ja, die stiert er net zo danig voor dat hij denkt van nou, we kunnen maar een inhaalrace beginnen. We kunnen het nog redden. Beide oordelingspatoren hebben het eigenlijk naar Dreehand gehoord. Alleen nog in de hele finale. Dron Riep won toen van Bidgem met 4 en 5 en Ljout blunt op de helft in Minske. Maar voor de rest geen schijnstander. Moest dus echt komen in deze finale. Nou ja, Dron Riep is echt getergd. 2000 voor het laatst. Ze wil hem winnen.
4: Ja, en dat strielen ze uit. En dat liet ze zien op het filter. Op de bassist, op het moment een echt fantastisch te wezen. En trouwens, ja, die lichaamstaal die stal just bij Martin Bergs. Maar die zag ik ook. Het is ja, de man natuurlijk aan de kant van Minutski. Als je zegt, ja, waar moet het nou brekken? Ja, dan is dat Martin Bergs. Maar als je een flitsende opslag. Dan is even zien dat hij die nou in hoes zet. Ja, hij geeft hem achterin. Hij drukt aardig terug. Maar ik minstens bekende bij. En een kind er keert weer terug. Henrik Kootstra. Dan vader keert ze dat er toch weer 12 punten aan de Telegraaf komen voor het patrouille van Minutskeer. Ja, had je wat willen, als de lichaamstaal wat verroren, mat en kin, dan zou dat in dit eerst vol gebeuren. Want na jouw eerst nachten, dan heb ik daar net zo volle verdiensje maar in. Maar we zullen het al hier zijn. Voorlopig is het Dron Riep dat, dan liet ik het maar in keersterpen houden, voor best opslag, want zij staan voor, maar treien kennen eerst hier in de finale, Tjim Minutskeer.

0: The Weeknd en Daft Punk en I Feel It Coming. Ik heb al antwoord op de vraag wat er morgen komt. Dat is spierpine. Goed, we zullen eerst eens even zien in Balzert bij Jantine Weidenaar. Want Jantine, daar hier is er nog thuis zijn om Lisette Bruinsma te vertellen hoe het volgt zij binnen helle hard, hè?
1: Ja, zeker. Dat wie ik hem vanzelfs nog schuldig. We hebben hier schrik de check oer langing hoorn. En de het ze natuurlijk best van die maar dat hele team de hele dag onderwijs op de fiets oormoedigen, yield ophellen. En er is 4.000 euro ophellen van het Foppenvoes. Dat waard onder grut gejuich ontvangen hier in Bolzert. Dat is fantastisch mooi vanzelfs voor al die mensen die daar saha best wat die in hebben. Voor alle donateurs en de Waardex zijn van ja, het is ontnota 4.000 euro. Want vanzelfs de donaties kunnen nog heel diep binnenkomen. Dus waar wit komt het allemaal heger? Meestal weer in euforie. Dus waar wit dat meestal tikken. Wist wat? Ik heb die 234 kilometer rijden. En hoe moet ik een sportwagen kennen? Het Foppenvoes. We wachten het al. Ontnota is er in ieder geval 4.000 euro.
0: Buurman Arnold, die fietst juist de Alversterentocht. Hij docht dat mij 16 malje, zei Peter. Een fantastische prestatie, super grutsk onderwijs, kwam hij ook nog bekend zien. En dat maakt het vanzelfs extra mooi, ja. Die type van meesken onderwijs, die sleept hij er wel terug in. En dat jennen we van Geertje de Vries last ik al in Starem. Want ja, het wordt toch wat zwitter daar, liek het. Hè? En nou haast hij hem bij, die, wat had hij op een helm?
2: Een paar fietsers met een klomp op een helm. Dat is wel bijzonder. Ik zal even vielen. Hij is net van hout. versta je Fries trouwens?
3: Ik versta het een klein beetje.
2: Een klein beetje.
3: Nou, een auto-spolder.
2: Oké, nou, we gaan het proberen. Waarom heb jij een klomp op je hoofd?
3: Nou, wij zijn trots op de boer. En we hebben ook de Alpe d'Huez een paar jaar geleden gefietst. En toen voor de herkenbaarheid dat wij voor Agrifirm fietsen en voor de boeren en daar trots op zijn. Dan konden ze ons eruit filteren. Ja. En maar, nu dit jaar weer.
2: Maar met die klomp denk je ook weer terug aan die Alpe d'Huez toch?
3: Zeker wel. Is toch wel afzien vandaag met die warmte? Ja. Zeker wel.
2: Ja. Ja. En Alpe d'Huez, waarom had je die gefietst?
3: Ja, omdat er zoveel mensen met kanker zijn in onze familie, in de kennissenkring. Ja, heel veel families hebben ermee te maken. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat er geld ingezameld wordt. Zodat we toch dat mensen langer kunnen leven daardoor. Ja, voor onderzoek.
2: Ja. En daarbij hebben jullie ook iets op je fiets. Groeten aan oma staat op de ene fiets en op de andere fiets. Oh, tussen haakjes, Maas kijken mee. Wat is dit?
3: Dat is mijn moeder, die woont in het verzorgingshuis in Emmeloord. En die zou de hele dag naar Omroep Friesland kijken. Gisteravond nog ingeprent hoe ze op dat kanaal kon komen. Nou, ik hoop dat het gelukt is. En volgens de berichten heeft mijn zus haar geholpen met een berichtje erop. Dus ze kijkt mee.
2: Dan zit ze hier nu.
3: Dan ziet ze me misschien nu, ja, dat hoop ik. Dat hoop ik, dan is ze super trots. En ze is 98, maar de geest is nog goed.
2: Hartstikke goed. Nou,
3: schoonmoeder zit, als het goed is, ook te kijken.
2: Ook nog. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes nog. Dankjewel. Die laatste 35 kilometer, dat komt helemaal goed. En dan stap ik even naar een paar oormeisje hier nog. Want Jim, heb ik een bijzonder verhaal te vertellen. Vertel maar.
4: Ja, wij zijn van de morgen begonnen met een tandem. En nou ja, dat ging hartstikke best. Toen waren we in Dokkum geweest en vervolgens ben we in Balzert. En in Balzert kregen we wat problemen met de tandem. Dus nou, we hadden proberen te rekken tot Nijland. Maar ja, in Nijland doen we er nee, echt niet meer. Het fietsen is de eerste sfeer. Dus nou, de vrienden van ons die hebben alle fietsen, traag fietsen gebracht. En nou ja, dan moesten we maar weer verder. Dus,
2: maar nu fiets je hem op een gewone fiets? Of een gewone fiets? Wat is dit voor fiets?
5: Het is een mountainbike, ja.
2: En makkelijker of moeilijker als de tandem?
5: Nou, ik vind het dreiger. De harding is wat door zijn. Ik ga net vol kilometers op een mountainbike maken. Dus het is wel even een asje.
2: En dan fietst op een hele gewone fiets?
4: Ja, min of een fiets. Lekker makkelijk. Lekker vertrouwd. Dus,
2: Maar je hebt zo'n kids op je hand, dat ken het.
4: Nou, als je dus maten, die naar je dan het hele hier er mooi. Dus we kunnen beter nog gewoon trots zetten en dat kruisje helpen. Want ooit hebben we hier lang speed. Dat is geen optie.
2: Nee, precies. Op je hand is net een optie. En dus op een gewone fiets en op de mountainbike verder. Nou, 34 kilometer maak je toch?
5: We zijn er haast. On bier.
2: Ja. Oh ja?
5: Jazeker. Hij heeft zin in.
2: Nou, dan succes ze het nou dat Goudgele lekker staat.
5: Ja.
2: En succes nog even.
5: Dank u wel.
0: Ja, zou ik ontdekken. Had je de eindstreek maar helder vanzelfs. Even een rapje bij het Keertsen. De finale in de boerspartij. Die weer inzijdig. Dron Riepje en manager Hauke Broersma.
6: Bloot in je ziet dat Ron Riefs hier voor misschien het rij is. Minske pakt een 6-jouw voorsprong met een twee formidabele zitbal van Tjesse Steenstra. Dat beschutte de schilderfjouwer eerst. En ze hebben een 6. Schilderfjouwer eerst en 6-jouwer is de voorsprong van Ron Riep. Het gaat als het slietjager.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Maak het alweer 12 minuten over Jalve Achen. Het is Stiert van Nijs uit Friesland. Diana de Groot, goeiejoen.
9: Goeiejoen. De binnen op dit stuit goed 8000 fietsers binnen. Dat had de organisatie Nieskrekt bekendmaken. En dat betekent dat er nog goed 6.500 komen matten. Op de laatste meters naar de finish in Balzet rint het somtijden heel en dal verst mooi fietsers. Dat is ik te zien op de beelden die het nu op televisie te zien binnen. En dan moeten ze rin te streekuur. Daar worden ze opwachten door familie, vrienden en bekenden. Neffens deze deelnemer wie het net al de dreigste editie.
10: Ja, heerlijk eigenlijk. Ja, weinig rijden, konden lekker doorrijden, goede groepen. Dus ja, genoten.
1: Hoeveelste keer was dit voor je?
10: Derde keer, ja. Maar wel de beste, denk ik.
1: Ik zou net zeggen, waar zit hij in je ranking?
10: Deze zit bovenaan, ja.
9: Waar ik onkom binnen, dat binnen Isa en Demi, uw fietsende verslagjouwers duo. De hele dag hadden ze volgje kin. Ze fietsen op een tandem, maar daarop alle je camera's. En krek Nijsson fietsen ze bals het binnen. Collega Jantine Weidenaar die vong ze op en vregen hoe het maar ze gier.
11: Echt wel goed, maar ik ben zo blij dat ik er ben. Oh jemig, ja. Het is echt wel leuk best, ja. Ja.
1: Dit ben je ook nog, net nog een stap.
11: Nee, poeh, nee. Ja, het is misschien een mentaal speeltje. Hè. Als nou nog te zien mast, dan wist echt wel die het zien nog te dwan. Maar nee, het is echt helemaal goed, Sa. Ja, nee, echt fijn.
9: De binnen dit jaar 14.820 fietsers begon onder de 89e editie van de Fietshalve Sterrentocht. En gewoon die doggen dat voor het eerst, oren van de 12e, de 5e, de 10e, de 20e keer. Maar er binnen ik jubilarissen die de tocht haast wel dreemen kennen, want 8 deelnemers die fietsten hem juist voor de 50e keer. Er is ik iemand die het 60 keer fietst had en iemand van de 65e keer. Alle jubilarissen die krijgen een speciale verrassing en ze mogen ik melden bij een speciale balie in de tenten in Balzet en daar komen ze vaak fleurig om.
11: Ze zijn heel blij, gewoon heel blind. En ze willen dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen een kroon, ze krijgen een heel mooi oorteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij.
9: Paralympisch zwemster Lisette Brunsma had Joet €4.000 ophellen voor het Foppenfonds. Ze fietste Joet de tocht op een tandem, maar een piloot, omdat ze zelfs net Schenkin. Het is voor het eerst dat ze mooi die onder fiets over sterren tocht. En het is haar goed bevallen. Ze gaan goed kwartier uur 6 nog aardig fit over de finish. Doel weer om zo volle mogelijk jiltes op te helpen voor het Foppenfonds om het sporten van Bermaa in behinding te stiepen. Lisette is tegen gruts op haar eigen prestatie.
12: Ja, heel trots dat we dit mooi mekoordien. Net alleen de meesten die fiets. Maar ik de vrijwilligers en Sietse Prins van Sprag en Richtje van Foppenfonds die het organiseert. Alle vrijwilligers, ja, echt heel trots op de prestatie die we mooi verdienen en de donaties. Dus ja, dat is hier nog wat zitten.
9: Om tonen voeren vannacht kunnen nog finishen worden van die Alversterrentocht. En deze vrouw wil Elsen in, die het nog onderwijs is, even een hert onder de riem steken.
13: Ik zou zeggen, zet hem op. En het grootste gedeelte hebben jullie allemaal gehad. Dus kom op, zet hem op.
9: Dan sluiten wij eens bij ons, toch Harm?
0: Ja, ja, even een trotraapje.
9: Even een trotraapje nog. Dan het waar nog. Nou, het blootjoen lang warm. Dus je hoeft net in de kjel te fietsen. De zinnen die bloten volop bij. Ontroende geert om ze heel waai te zien. Het is dan ik nog heel tijd boppen de 20 graden. Morgen op Nij een warme duimen volop zinnen. In het zuidoosten kan het wel 30 graden worden. Jongens, dan draait de wien en kwalt het aan. Woensdag wordt het dan maximaal zontje graden. Tongsdag 20. En vreed weer een graad als 24.
0: Diana, mag ik die tank zetten?
9: Ja, dat mag.
0: En een offer
9: krijg
0: ik.
9: Ja, dat wil ik nog even een jaloeken.
0: Ja, wij fietsen gewoon terug hier, hè?
9: Ja, mooi, hè?
0: Dankjewel, Diana. Meer Nijskes Fine in uw zappen en op omroepfriesland.nl.
7: Pinkstermondi.
8: Harm Wijstra. In gearworking my Omroep Zilt.
7: Radio Spannenburg.
8: En RTV NOF.
14: Omroep Friesland.
0: Ja, we zijn er nog een liedje oerke bij. Ik zeg wel, we fietsen gewoon terug, maar we keert ze gewoon terug. Ja? Want die finale die is dwaande, daar in Frenschier. De boemerspartij, Hauke Broersma.
6: Ja, het is schinnen vier weers ondertussen geworden voor het aardelingsbetoer van Dron Riep. Wat dit hier trouwens ook in Weiden, mensen meer en wonder bij die oordeelingswedstrijden op de keerskalender van 2026. Het liep er even op dat bij Twaggelijk Dron Riep op 4-2 komen zo tot Tjesse Seinstra, de grote uitblinker, even die bal simpel voor het keerske slaan. Maar het, hij ging moeren vingers heen. Dit erover waren het 4-2 voor het betoer van Minske en daar zelfs 6-2. Maar nou 6 gelijk kan dat misschien worden als Tjesse er nog bij kan. Nee, ik ken er net bij. Er komt een keer te lezen. Nou, zijn ambitie daar een meter van de middenlijnen. Die taas opslaan wordt nog Maarten Bers. Maar ja, wel minder keer nog wat. Dan zien ze dit bordje nou pakken, Maarten. Ze stemmen maar 6 jaar ervoor. Minder keer trouwens dat van de Aronieren in 2024, hoe in 2023, 2022 en 2021. Bitgem zit daartussen in 2024. En daarom riep, ja, eigenlijk zijn grote kinderen die bij de jeugd een heleboel NK's wint. Ja, die smacht eigenlijk om dit nog een keer te winnen. Ik zou het al in 2000 weer het leest. In Jontje Zoon, Jontje Rik en Jontje 86. Ja, ze hersneuren de Jong Nederland partij. Won die juniorenpartij, daar winnen ze heel makkelijk. Maar deze partij hebben ze wat meer moeite bij. Wat docht die bal? Is die keers voorbij of net? Nee, hij is net voorbij. Zo wordt het 4 voor meer. Nou, de ere is in elk geval redend Ron Minske. Vorig jaar won Ron Riep net in de finale, maar won Minske in de finale, maar 4 voor meer. Ron Riep staat nog voor, maar 4 voor meer.

0: From Me to You, muziek van The Beatles.
1: Radio Spannenburg.
2: Omroep Zilt.
1: RTV NOF.
2: En Omroep Friesland.
1: Pinkstermandi.
0: Ja, er komen een heel soort statistieken op zijn dij voorbij. Een waarstatistiek. Het is de warmste Pinkstermandje zo'n jontje 84. Ja, en als het dan van het warme waar is, dan is verkwolling altijd welkom. Ek in Paragier, sjocht Gjaldo Sietsma.
3: Ja, klopt. Als je in Paragier bent, dan wist het eindelijk nog maar een heel liet stukje hoest. Dan hoest dan maar zo'n 6,8 kilometer om exact te wijzen, want dat is hier op een boot. En als dat ding dan ik keer heb meer, ik had zo warm. Dan gaan we hier gelukkig net nog altijd gezellig Paragier. Elke keer zit je boeten, elke keer zit je aan het barbecue en het eten. Dat is in deze mensen hier, deze blitse band. Ik zit er eens even naar. Wat ben je stond van?
4: Omdat we hier spuit zien.
3: Ja. Vinden ze dat wel leuk?
4: Ja.
3: En wat ben je wel? Wat van stoende honden?
4: Ik ben zeker aan het wiet spuit zien. Mooie. Deze is net naai.
3: Ja.
4: En wij doen dat hier al hier.
3: Ah, ik is soms schreeuw. Wat had ze in de hand?
4: Dit is een pistool en als jeerkast, als dit naar achteren, dus komt het jeer uit. En als ze jeer op klikt, komt het jeer uit.
3: Oh, zo.
4: En jeerkast het water in de hand. En dat wie het.
3: Nou, dat wie het. Nou, zussen, dat wie het. Lip maar zin, moet je hem niet mee eens je wie het spuiten. Kom maar weer. Nou ja, alkwalling dus, in Paragier. En dan is denk ik het einde van mij kwam. Dus ik zou zeggen, kun je mij nog een lied beetje verkwalling? Ja, want mijn daar zit er op. Mijn wel, doe maar.
0: Ja, dat kan wel even.
3: Hey, dank u wel, super.
0: Nou, lekker stukje verkwalling van Gjaldo Sietsma daar in Paragier. Ach, het is maar wetter, zo ik zeg. Nou, ik kan makkelijk praten hier vanuit Ljout. We beginnen naar Frentjer, het Keertsen, Helco Broersma.
5: De laatste klap is uitdeeld, een kweeuwslag van Middelske. En Dron Riep wint hem dus. Na 2026, 4-1 en 6-2. Daar is die winst dus van Tjesse Steenstra, Rick Minnesma en Jorn Lars van Beem. Ja, het hele seizoen winnen ze al het beste. En dan pakken ze die overwinning in een echt een overwinning. Die er tot dood, om het zo maar uit te drukken. Want Middelske had eigenlijk geen kans gekregen. Het weer prachtig keertsen. Rick Minnesma, zoon uit zoon. Geert, dus eerst al bij hem, hè?
6: Ja, nee, ik steun bij alle drie. Kom er maar even bij, jongens, want dit is natuurlijk... dit duidt dan toch een beetje op opluchting. Hoe mag ik dit interpreteren?
7: Nou ja, draaien. We steen die vliegen te keersen, maar als je draaien. Ja, nou ja, dan... En dit resulteert dat een...
6: Dan mag je deze ik pakken, hè?
7: Dan mag je deze ik pakken en dat slaat het. Ja, geweldig.
6: Dat heb ik in Tivolo besteed, lintjes. Die echt... Je bent een super hard.
7: Ja, de hele dag wel vliegend. Heel finale. Of Tjim Bitgen biedt iets.
6: Tjim Bitgen even. Hans was daar even in de provocatie.
7: De letter pakten we goed op en we clear.
6: Ja, hartstikke mooi dit. Het is volle bak, hè, tot nota.
7: Ja, ik doe het.
6: Dit is net een leeuw, man.
7: Nee, fantastisch. Geweldig. Mooie start van het seizoen.
6: Nou, dat mooi zeggen. Fit en in vorm. Dat is wat er aan de hand is.
7: En resulteert die mooie dingen.
6: Ja, van het ook wees, jongen. Super deluxe. Ik ging toch even naar Rick Minnesma. Ik kom nou toch even bij die Rick. Want ik wil toch even zien. De Wierder, zei de Wierbevisser. Die woon de boemspartij in het jubileum hier van de KNKB. Dat was 1997, Rick.
7: Ja.
6: Dat is 100 jaar geleden ongeveer.
7: Ja, toen was... toen was ik er nog niet.
6: Wie stond er dan net? We lezen verhalen hoe die, we jaren verhalen hoe die. Er bent doelen stelt voor Ragin van dit seizoen. Dit wie een van de doelen, hè?
8: Ja, natuurlijk. Je bent met Dron Riep altijd favoriet. Hè? Nu allemaal nu Tjesse bij ons in het dorp woont. En dus toch vaak de laatste jaren is het Dron Riep en Middelske. En vorig jaar pakte Middelske aan. En ook,
6: van BMC Senior.
8: Ja, ook meer dan verdiend wonnen hun hem toen. Alleen dit jaar waren wij twee keer beter dan de Middelske. En we op deze partij hem heel graag winnen.
6: Acht partijen wonen. Het kan gewoon net beter, Rick.
8: Nee, dit is een droomstart. Ja. Zeven kaarten, zeven winnen. Alleen dat brengt ook een beetje druk met zich mee. Hè. Vooraf gingen met de 6-6 erheen. Ja, dan wil je niet dat dit...
6: Deze moest wel pakt worden.
8: Ja, dank je. Ja, ik had alles 6-1 willen leveren voor deze, om zo maar te zeggen.
6: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
8: echt waar. En dan... natuurlijk komt er dan wel een beetje druk op, maar...
6: Niettemin, het volgende doel, Rick, komt nou wel in zicht. Hè? Want dat klavertje 4, er mag nog een PC-overwinning bij en dan herst het met vlag en wimpel binnen. Hè? Dat is nou het volgende doel?
8: Ja, tuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar Daar gaan we voor.
6: Je bent wel superieur. Hè? Je bent fit, je bent in vorm. Alles klopt.
8: Ja, dat we willen, dat hoeven we niet te vertellen. Dat zie je gewoon. Hè?
6: Dat is juist, ja.
8: Wordt gevierd. En dat is ook ons. Dat is sowieso mijn type spel. Ik moet er zelf in komen en dat doe ik dan zo. En misschien oogt het dan. Ja, dankjewel. Misschien oogt het dan soms een beetje alsof ik. Niet sympathiek of iets ben, maar ja, ik wil gewoon heel graag winnen.
6: Maar er zit net op veld om sympathiek te wijzen, Rick. Dus er zit in veld om te winnen. Hè?
8: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat hebben we gedaan. Dus, ja.
6: Dat heen prachtig die in. Van het lukt wees.
8: Hartstikke bedankt. Ja.
6: Dank je wel. Ja, dat wie Rick Minnesma, die natuurlijk op jacht gaat naar de overwinning op de PC. Want als hij die ook nog binnen helpt, ja, dan heeft hij het verneemde klaverke vjouwer. Dan hij de Vreulenpartij woont, dan hij de Jong Nederlandpartij woont. Die heeft hij ongeveer 120 keer woont ondertussen. En dan hij de Boenspartij woont en de PC woont. En nou maak ik natuurlijk zijn waar de mannen van Minneske binnen. Die hebben haar rommelutsen in de kleikamer. Dus daar kan ik even net bij komen.
9: Ja, dat misschien avond nog in de sturing. Ja, Minneke die geen schijnverkomst daar in de finale van de Boenspartij. In Starem zocht ik op de beelden, wordt het ek hield iets rustiger bij Geertje de Vries.
10: Ja, in die Harm. Het hield iets rustiger. Dus je stelt dat we nu echt in de stut van het peloton zitten. En dat meestal ik wel wat vermoeider binnen. Ik heb verschillende mensen dat ik zei van nou, kan ik aas nemen maar in praten. En dan zei nou, leven net. Ik wil me even concentreren op wat ik nog dwaam had. Dus de sfeer verorent ik een beetje. Meestal ben wat burger. Maar ik wil eventjes naar een tandem taart die ik hier steeds zag. En een paar jongens die erop zitten in prachtige retro trainingspakken. Denk ik dat het een trainingspak is. Dit is een trainingspak, toch?
11: Ja, klopt, ja.
10: Ja, retro.
11: Ja, klopt. Ja.
10: Waar is die boy?
11: Ja, via de feestwinkel heb je een kocht met je naam.
10: Via de feestwinkel in je kocht. Dat klinkt een beetje Stavens, of is dat?
11: Nee, Gastelon.
10: Gastelon. Ja, nou ja, Starem is ik Gastelon eigenlijk,
11: ja,
10: toch?
11: Klopt.
10: Hé, hey, je fietst hem op het tandem. Hoe gaat dat?
11: Ja. Nou, wel best. Alleen de held laat naar achter. Dus met 18 warken maar even op zijn hand. Ik heb mooi met zijn hand door de Venus heen.
10: Maar hoeveel fiets je?
12: 5 tandems. Ja, maar misschien 10.
10: 5 tandems?
12: Ja, en eentje die is dat een wat minder. Want ik heb alleen geen eerste versnelling fietsen. Dus dan heb ik dat op achter.
10: Alleen nog in de eerste versnelling, wat een ramp.
12: Een best trapje, dat moeten we een beetje omwissen hoor. Ik heb er ongeveer 50 kilometer op fietst en dan moet nou weer even op een wachtje. Ja.
10: Ja, dus kwam je lekker even uitresten. Ja. Maar die tandem, dat is net alleen nog een tandem. Blikje bier helemaal bier op?
11: Nee, die oren erop zetten van mij.
10: Oh, die oren erop zetten.
11: Bier drinken, dan houdt het sowieso niet.
10: Dat zoek ze ze, maar sjo, ik ben Jessa benijd nou. Nou, dit ding, wat hier achterop zit. Wat is dat?
11: Dat is mooi toeten.
10: Oké, en toch je hem die heel vaak onderwijs?
12: Nee, alleen nog een waar ben je vooral. Want daar ben je wel zo bekend. Daar zijn ze maar even aan. En die horen maat van nu zet er ik niet eens achterop. Dus dat is wel even gezellig, ja.
10: Nou, ik zou zeggen, nog even wachten. En dan op naar Balzet. Succes!
9: En ik is er voor de laatste kilometers. Zoggen we nog een keer in Frenchier bij de verliezer van de Boenspartij, Geert van Thun. Want daar hast in je van Minneske voor?
6: Ja, dat klopt. Het is Jurrit Ozinga. Hij verhuizen naar je Minneske. Dan weet je dat je in de toppentour te lanen komt. Dan weet je dat je mooi van kan om te prijzen. Dan steen je op de Boenspartij in de finale, Jurrit. En dan breng je hem net wat je hem brengen mag.
13: Nee, nou ja, ze hebben hier een ongelofelijke brand. Onder andere omdat Jon Lazarek het klaar, natuurlijk voor het klavertje ging kennen. Dus vanaf het begin zitten ze er bovenop. En in het begin ging het op zich peken zoals gelijk. Maar zij krijgt het langste alweer, zeg maar. Elke keer in het begin. En toen kwamen we er snel achter.
6: Precies, want dat is dan het verhaal. Ik kopste spul achter en dan wist nou werd het wel tricky. Hè?
13: Nou ja, je maakt er natuurlijk voorkomen sinds ze. Word je komen als mooitje. Nou, kunnen hun lekker vrij uit keertje gaan. En boekelden wij er wat achteraan. En ja, ze kwamen goed in de partij en wij kwamen ook bij een emmer rond de pas. Dus het ging gewoon beter.
6: Dat streelde er wel. Even hier een bal in het tussenspel op boven, dan wist hem totaal kwijt. Hier is de zin op het al vergeten?
13: Nee, ik ging wel mooi, maar toen ik hem op een gegeven moment op en dat hoop ik helemaal net. Je zegen, de zin is toen zal je zegen echt helemaal niks meer. Dus, maar hier hun ik les van. Maar ja, zij sloeg een kruikteam wat meer voort. Dus ja, dat zie je er net in.
14: Wat zei het nou zo'n tweede prijs, Jurrit? Want ja, dat is dan wel in dwarp werd prijzen woon willen kennen. Maar ja, dat is keer ze dat wie een stuk net bent.
13: Nee, ja, ik mijn Engeland tweede wil ik vertekend natuurlijk. Maar ja, had je nou met die man in de finale staan, dan wil je natuurlijk winnen. En ja, het zijn wie ik, maar ik weet, nou ja, je weet natuurlijk dat Ron Riep natuurlijk de favoriet is. Maar ja, als wij alle drie goed keertjes, dan kunnen wij echt wel het hun regen maar iets of zoals winnen. Dat, nou ja, dat weet ik wel zeker. Dus, maar ja, het ziet er nou net in. Nee.
14: Nou, dat is inderdaad de conclusie. Het ziet er niet in. Maar staat de prijsuittrekking. Ja. Dank u wel, Jurrit. Jurrit Ozinga, wie dat van Engelen naar Minneske verhuizen. Ja, maar toch genoegen in mijn matten, maar een tweede prijs. Leel mij, dat viel echt als verliezen.
1: Pinkster Mandy. In gewerking met Omroep Zilt.
2: Radio Spannenburg.
1: En RTV NO.

0: En hield niet meer mensen komen onder die finishbogen del. Zet hem op, staat er op te lezen. Nou, zet hem op voor de mensen die in de laatste kilometers zitten. Nog een keer jaren bij Jantine Weidenaar hoe het er is. En zij had Stefan Rekker van de organisatie Jonken. Dat is denk ik een tevreden man.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat kijk ik het beste zelf reden. Want ik moest hem er even wijplukken. Want het is hartstikke druk op dit stuit in Bolzert. Mooie mensen, mooie fietsers. Maar ik met alle maatregels die erbij heren. Altijd zo warm is. Stefan Rekker, hoe is het op dit stuit?
2: Ja, ze zijn met verschrikkelijk druk binnen op de helft. Dus er moeten toch aardig wat fietsers binnenkomen. En ik heb zo zien, het is hartstikke druk. En volle mensen die binnenkomen. Maar natuurlijk ook volle toeschouwers. En het is toch een ambitie warm. Dus er zijn nou, toch wat ongemakjes die erbij jaren van de deelnemers. Die flauw of misselijk vallen. Dus ja, dat jij er wel bij. Maar hopelijk wordt het te snel wat al.
1: Ja, je hebt extra ambulances inzet?
2: Ja, wij verzekeren niet. Omdat we, ja, dat nam toch wel aardig daar. De mensen die wat problemen hier en ongemaken. Dus ik ben blij dat ze de steens erop vast maar.
1: Ja, want hoe wie het mooi de hitte, joh? Je hebt natuurlijk extra maatregels inzet. Dat wie voldoende?
2: Nou ja, hopelijk wel. Net als dat blikje, nee, dus ik ben net al je ben. Maar op een route wat ik jij wil. Zoals ze meer dan genoeg wetterplakken, best bij kunnen sportdrank onderwijs. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ooit voldoende heeft.
1: Joost, binnen natuurlijk al jarenlang vastzitter van de fiets Albesteerde tocht. Is dit de warmste die jou mooi maken, hè?
2: Oh ja, volgens mij wel, ja. Ik weet wel slecht die vierde rest binnen, maar nee, dit is gewoon hele warme.
1: En wat voor uitdaging zorgt dat dan bij de deelnemers? Wat merk je? Wat jer je?
2: Nou ja, dat ze zelf de zelfdiscipline horen. En daar waskouw ik voor, eet en drinken nog. Het is nou weer wel. Dat ze toch zeggen, ja, ik heb toch al het eten of en dronken. Ja, dat moet ze wel zelf dan.
1: En de EHBO-passen hebben die het echt drukker gehad met hitteslachtoffers?
2: Nou, hier wel op het finishterreinpas. Onderwijs voelt het best wel mooi. Dat mensen dat er warmteproblemen zijn. Maar nu op dit stuit neemt dat wel hut aan.
1: Heb ik hier een tevreden mansje noem je steen?
2: Tot nood aan wel. Maar ik hoop dat ik hem tolvoeren nog steeds ben.
1: Ja, want je bent voorzitter en ik moest je er even bij wijplukken. Het is een tiengedrokken dooi voor jou, hè?
2: Ja, natuurlijk. Het is een hele lange en een drokken dooi. Maar voor het hele team. En voor die vrijwilligers ook. Maar het hele team is heel lang in spier. Dus huttend werk.
1: We zijn nu op de helte. Hoe laat denk je dat de lijsten binnenkomen zullen?
2: Nou, ik hoop toch gewoon iets over halven. Jouw het roem iets voor. Dus dat zou het nog niet zo hier natuurlijk. Maar ik hoop dat we om half uur echt zo klaar zijn.
1: Hoe laat lezen jou dan op bij het van de jongen?
2: Nou, iets later. Neem even mogelijk een glaasje bier.
1: Dat zoek ik dan. Ik zal je net langer van het werk al horen. Dank je wel en soort succes nog even.
2: Dank je wel. Jem, succes met het zoering.
1: Komt helemaal goed. Ja, het rint je nou wel even trots. Dus mooi fietsers, mooi taskogers. Het feest kan losgeren. Want elke dien is tevreden. Is blij dat ze er binnen naar die 235 warme kilometers.
0: Dank je wel. Jantine Weidenaar, der vanuit Bolzert. En bij die bijdrage komen wij aan het eind van deze tiegelange uitzoering. Die het van de morgen betiert begon mij Jan Dirk de Haan. Iedemande mij omroep Zelt, RTV NOF en RTV Spanburg. Die omroep Friesland het verslag van deze fiets Alversterrentocht. En ik van de Boemspartij in Frentje. De Boemspartij die het vrij makkelijk woonwaard troch tronriep. Het wie een prachtige dij. Lisette Brunsma fietste €4.000 bij mekaar voor het Fappenfoens. En wij gaan met z'n allen op naar de 90ste fiets Alversterrentocht. De jubileum editie van Takkemeer. Joen bij omroep Friesland op de televisie ek de geervetting van de fiets Alversterrentocht te zien. En wij sluiten aan mij een plaat voor al die mensen op een tandem, inclusief uw eigen Isa en Demi, want zij helden de mek de fiets Alversterrentocht. De tandem naar Marokko. Hier is Arma. Noffelijke Joen.
3: Op de tandem

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
5: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een ongeschikte plek voor de kinderen te vinden.
4: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
6: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
4: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: van de morgen bij Zuid uitzetten.
1: De 15.000 deelnemers van de Fiets Over Stedentocht.
0: Omroep Friesland docht verslag.
1: Live van 8 tot 8.
0: En daarna van 8 uur al.
1: Alle hoogtepunten in de keervetting.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aanval...

0: aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
0: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het hart giet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
5: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files in Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
4: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN-VARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit websites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep. Tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Het is 11 uur, Jeroen van Kam.

0: Het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius smeerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. Israël gaat aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Israël riep eerder vandaag inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon op om te vertrekken. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet juist nu weer wordt hersteld, is niet bekend. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer gewoon naar school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat de ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare scholen in de buurt zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. Toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. De paus vindt dat grote techbedrijven te veel macht hebben en dat die beteugeld moet worden. Dat een kleine groep superrijke particulieren met hun technologie zoveel invloed heeft, ziet hij als een bedreiging. Dat staat in de eerste encycliek van paus Leo. De encycliek is door een door de paus geschreven stuk over religieuze en maatschappelijke kwesties. In het stuk waarschuwt hij ook voor toegenomen oorlogszucht en het gevaar van door kunstmatige intelligentie aangestuurde wapens. Het weer, vannacht is het helder, morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het was een dag vol kleine, rare nieuwsberichten vandaag. Een man in Delft klom dronken op de oude kerk en durfde niet meer naar beneden. Hij werd door de brandweer bevrijd. Een man in Bordeaux werd aangetroffen, klem in de deksel van een kledingcontainer. Slechts zijn blote benen staken nog naar buiten. Ook hij werd door de brandweer bevrijd. In München belandde een man, ook dronken, in het dierenverblijf tussen de driftige bisons. Kon er niet meer uit, werd door de politie bevrijd. Hij zei later dat hij zijn schoen zocht. Nou ja, al met al was het vandaag ook een klein beetje bevrijdingsdag. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waarin het vandaag zal gaan over onderhandelen en over macht. De olieprijzen daalden flink toen het bericht naar buiten kwam dat er een akkoord op handen zou zijn tussen Iran en de VS. Of dat optimisme nou helemaal terecht was, horen we zo meteen van Peyman Jafari, historicus en Iranier te Washington. Wie kan er namens de EU onderhandelen met Poetin over Oekraïne? Over die vraag gaat het in Brussel en straks ook in Het Oog. Een serie in Het Oog vanavond over de toekomst van de VN, die is allerminst in beton gegoten. Vanavond praten we met Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Donald Trump moet morgen een medisch routineonderzoek ondergaan. Een formaliteit, maar stof voor speculatie. Hans Klis, die schreef een boek, Help, de president is gek geworden. En hij speculeert straks mee. En we gaan het ook hebben over een nieuwe kampioen. U kende Joep en Erben Wennemars al, maar vandaag haalde de volgende telg uit die sportieve familie, Niels Wennemars, een belangrijke sportieve overwinning. Een Britse kaasrace. De heuvel afrezen met een kaas in je handen. We gaan hem zo meteen feliciteren. Maar eerst het nieuws van
1: maandag 25 mei.
3: Ja, daar gesprek met de assistenten van dokter Danhof.
2: Dit soort telefoontjes krijgen huisartsen steeds minder.
3: Dus hij is erg vermoeid en hij wil alleen maar slapen.
2: Ze voelen zich door zorgverzekeraars gedwongen om zorgapps te gebruiken die niet altijd even goed werken.
4: Ik ervaar dat wel als druk. Als wij het niet gebruiken, krijgen we dat geld niet.
2: Daardoor lopen ze soms duizenden euro's mis.
5: Ja, dan zet je de huisarts eigenlijk met de rug tegen de muur. Dat is niet correct, want je wil natuurlijk dat er innovatie is in de huisartsenpraktijk.
2: De apps zijn nodig om de druk op huisartsen te verlichten, zegt de minister.
6: Ik geloof er echt in dat digitale ondersteuning daarbij heel goed kan helpen. Daarom geven we er ook zoveel geld aan uit. En dit is een van de manieren waarop we dat doen.
2: Rechtbanktekenaar Petra Urban keek met verbazing naar haar eigen werk.
7: Deze tekening is anders.
2: Om tot de conclusie te komen.
7: Hé, dit is wel mijn tekening.
2: De tekening was bewerkt met AI en gebruikt door de PVV Noord-Brabant.
7: Ja, dat is voor eigen gewin. En daar wordt dan in één keer mijn naam aan gehangen.
2: Deze expert heeft er geen goed woord voor over.
8: Het is echt gewoon onwenselijk in een maatschappij dat je als uitgangspunt gaat tornen aan de werkelijkheid met AI voor politieke doeleinden.
2: De tekenaar hoopt dat het bij deze ene keer blijft.
7: Blijf af van zowel mijn werk als van alle andere tekenaars trouwens, maar bah.
2: Het was op deze tweede Pinksterdag in het hele land genieten van het weer.
9: Oh, zeker weten. Het mag voor mij een poosje zo blijven.
2: In Tilburg kwam dat goed uit, want daar stond de hele binnenstad op zijn kop.
10: We zijn hier al best wel lang en een lekker sfeertje, dus het komt goed.
11: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Daar werd in de hitte gevierd dat Willem II volgend jaar weer in de eredivisie speelt.
12: Ik zou zeggen, drink lekker, maar ik wil jullie ook even melden dat bij de bar gratis water te halen is.
2: Gratis water als compensatie, zullen we maar zeggen. Het was kortom een bijzondere middag voor de spelers.
13: Ongelooflijk, het is echt genieten.
2: Maar ook bijzonder voor de fans.
14: Ah, we zijn weer terug, laten we thuis zorgen, de Eredivisie. Kom op, kans geven!
2: Wie het te warm vond voor een feestje kon afkoelen op het strand.
15: Ja, heerlijk toch? Ja, kan niet beter. Genieten van de mensen om me heen, van eten, van drinken. Ja, mooi is dat.
2: Wie het, en dan is zo'n extra vrije dag natuurlijk mooi meegenomen.
16: Meteen, het moment dat je hier binnenloopt, het gevoel dat het vakantie is.
2: De strandwacht waarschuwde wel voor het water.
11: Het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
2: Al waren sommigen een stuk positiever.
16: Als ik een cijfer zou geven van 1 ijskoud tot 10 bloedheet, zou ik het een 7 geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Christian begint.
17: Huishoudens vragen massaal een zwaardere aansluiting op het stroomnet aan, schrijft de Telegraaf. Mensen worden nerveus omdat in een groot deel van de provincie Utrecht vanaf 1 juli nieuwe aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst.
2: In het hele land is nu een stormloop ontstaan. Stedin meldt 4 keer zoveel aanvragen als normaal en ook Enexis ziet een sterke toename. Niet omdat mensen nu een zwaardere aansluiting nodig hebben, maar omdat ze mogelijk in de toekomst een warmtepomp of laadpaal willen hebben.
17: Een adviseur spreekt van een nieuwe vorm van hamsteren. Mensen claimen alvast netruimte, die ze misschien helemaal niet nodig hebben, omdat de meeste bestaande aansluitingen groot genoeg zijn.
2: Kinderrechters grijpen soms minder hard in bij gezinnen met problemen, omdat er te weinig jeugdbeschermers zijn om de maatregelen uit te voeren. Dat concludeert Trouw na bestudering van gepubliceerde vonnissen.
17: In zeker 16 recente zaken woog het personeelstekort mee bij de beslissing van de rechter om af te zien van een ondertoezichtstelling. Zonder vaste jeugdbeschermer is gedwongen jeugdzorg inhoudsloos en doelloos, zo staat in een van de vonnissen.
2: Een kinderrechter erkent in de krant dat het personeelstekort complexe afwegingen nog complexer maakt, maar dat het nooit de enige factor is. En het gaat meestal om grensgevallen waarin een ondertoezichtstelling niet de enige optie is.
17: In het Nederlands Dagblad een commentaar over de encycliek van de paus, waarin hij wijst op de gevaren van AI. Die waarschuwing komt geen dag te vroeg, oordeelt de krant. Want de nieuwe technologie bedreigt wat mensen tot mensen maakt, goed van kwaad onderscheiden en daarnaar handelen.
2: Het is duidelijk dat de Amerikaanse AI-bedrijven zich alleen door geld laten leiden en dat de Amerikaanse regering geen morele grenzen stelt. Het is terecht dat Paus Leo een kompas biedt, schrijft de krant, en daarbij ook gebruikers oproept zich af te vragen hoe ze AI verantwoord inzetten.
17: Het Parool sprak met een 29-jarige Amsterdammer die bezig is alle landen van de wereld te bezoeken. Steve Duin heet hij. Van de 195 landen heeft hij er al 106 afgevinkt. Binnenkort reist hij liftend van China naar Zuidelijk Afrika en dan via Zuid-Amerika, Antarctica en Oceanië terug naar China.
2: Duin zat al in oorlogsgebieden en lunchte met de Taliban tot ongerustheid van zijn moeder. Westelijk Afrika vond hij verschrikkelijk vanwege de corruptie. En in Zuid-Afrika belandde hij met malaria in het ziekenhuis. De aardigste en meest gastvrije mensen trof hij in het Midden-Oosten.
17: Als vrouw moet je zulke reizen niet in je eentje doen. Maar met zijn 2,04 meter is Duin niet snel bang. Zijn nieuwe reis gaat zeker een jaar duren. Maar dan moet ik niet in een Iraanse cel belanden of verliefd worden, zegt hij. Want dan kan het wel eens langer worden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Een klassieker, Shaking All Over. Dit keer in een nieuw jasje van Island Jewel. Het hele weekend hing het een beetje boven de markt. Er zou een akkoord kunnen komen tussen Iran en de VS. De benzineprijzen gingen al een beetje omlaag. En het weekend is bijna voorbij, maar er is nog steeds geen teken van een akkoord. Peyman Jafari is historicus, Iran-kenner en hij woont in de Verenigde Staten. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de laatste stand van zaken? Komt er een akkoord of was het toch een beetje valse hoop?
1: Ja, zoals de afgelopen weken al een paar keer gebeurd is, lijken beide partijen bijna een akkoord te bereiken en vervolgens nemen ze gas terug. Dat zagen we dus ook afgelopen weekend gebeuren. Ik denk wel dat we nu heel dichtbij akkoord is een groot woord, een memorandum zijn gekomen, waarbij afgesproken zou worden dat de vijandigheden beëindigd worden, de aanvallen over en weer, en dat Iran de straat van Hormuz gaat openen en dat de VS de blokkade opheft. En daarmee de belangrijkste vraag natuurlijk, het nucleaire programma van Iran, vooruit wordt geschoven om binnen de komende 2 maanden daarover dan te praten.
0: Wat is dan nu het grote obstakel? Wat is het heikele punt waar ze het niet over eens worden?
1: Nou kijk, het heikele punt was altijd natuurlijk het nucleaire programma, waarbij de VS zeiden dat Iran zijn nucleaire programma volledig moet ontmantelen, dus alle installaties. En dat Iran 440 kilogram verrijkt uranium tot 60% in Iran heeft, en dat dat naar de VS moest getransporteerd worden. Dat is nog steeds een heikel punt. Alleen is het zo dat er een ander heikel punt is bijgekomen door de oorlog zelf, dat Iran natuurlijk de straat van Hormuz heeft dichtgegooid. En daarmee zijn we eigenlijk dus terug bij af. Want voor de oorlog begon, ging het over het nucleaire programma. Nu gaat het over de straat van Hormuz. En dat vervolgens het weer over het nucleaire programma moet gaan. Sorry als iedereen hier duizelig van wordt. Dit is dus het probleem wat Trump ook voor zichzelf gecreëerd heeft.
0: Want Iran heeft nu toch een machtsmiddel wat ze waarschijnlijk niet heel graag loslaten. Ik bedoel, je hebt hem een beetje met de rug tegen de muur. Daar hou je graag aan vast.
1: Ja, precies. Kijk, ze hebben gevoeld dat de VS natuurlijk die oorlog met een enorme macht is ingegaan. Hè? Ook samen met Israël. Heel veel doelen hebben geraakt. Veel leiders hebben gedood. Iran heeft die militaire macht niet. En ook de economische macht niet om een blokkade aan de VS op te leggen. Het enige wat ze eigenlijk kunnen doen is die straat van Hormuz dichtgooien, waarmee de olieprijs natuurlijk omhoog gaat. En dat begint Trump natuurlijk aan het thuisfront enorm te voelen. De benzineprijs hier aan de pomp, als ik ga tanken, is dat $4,5. Dat was vroeger net onder de $3.
0: Voor een 2 gallon, maanden geleden. Niet voor een liter, maar voor een gallon.
1: Ja. Precies, voor een gallon. Dus, en de verkiezingen komen aan in november. En we hebben WK over 2 weken ongeveer. Dus dat zet allemaal druk in de VS. Dat is een machtsmiddel die Iran dus kan gebruiken. De economische druk op Trump om te gaan onderhandelen.
0: Het zijn vreemde onderhandelingen. Normaal wordt dat in stilte door diplomaten gedaan. En nu krijg je meteen een vrij forse afvaardiging. Kushner en Witkoff zelf zijn de onderhandelaars. Wat vind je van dat proces? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, het is echt een heel gek proces. En ik denk dat het ook heeft bijgedragen aan het niet tot stand komen van een akkoord. Want dit is een heel ingewikkeld dossier. Het gaat over het nucleaire programma, waarbij de details juist heel belangrijk worden. En ook op technisch niveau spelen. Hè. We hebben het over 60% verrijkt uranium, over generaties van installaties die uranium verrijken. Hoe modern ze kunnen zijn, hoeveel ze daarvan mogen hebben. Om je maar een idee te geven, het vorige akkoord dat met Iran bereikt werd onder president Obama, daar deden ze 2 jaar over. Daar werd dan alles dichtgespijkerd, dat er controles op Iran kwamen. Ja, Trump pakt dit aan als een vastgoedbezitter. Hij stuurt gewoon zijn schoonzoon en beste vriend die binnen 1 avond in Pakistan een akkoord moeten sluiten. Ja, het is amateuristisch.
0: Zijn ze daartoe in staat? Hebben zij die kennis en vaardigheden om dat goed te doen?
1: Nee. Nee. Daar heb je eigenlijk diplomaten voor nodig die op dit dossier jarenlang gewerkt hebben. En dat heeft Trump veel buitenspel gezet, veel van dat soort mensen. Dat draagt dus niet bij aan het heropbouwen van vertrouwen. Want ook aan de Iraanse kant is er ook veel wantrouwen richting de VS. Want de afgelopen twee keren dat er onderhandeld werd, ja, toen zijn de VS met Israël gaan bombarderen natuurlijk. Dus de Iraniërs denken, ja, wat garandeert dat wij nu opnieuw niet gebombardeerd gaan worden te midden van onderhandelingen?
0: Dan intussen komen al die berichten naar buiten, vooral vanuit de Verenigde Staten, van we zijn er bijna en er komt een akkoord en het wordt een prachtig akkoord. Welke functie dient dat, dat naar buiten brengen?
1: Ja, twee dingen. Ik denk dat door die economische druk natuurlijk Trump heel erg bezig is om de oliemarkten gerust te stellen. Je ziet dus altijd dat net voor het weekend twittert hij en komt hij met berichten dat het bijna allemaal gelukt is. En in het weekend zelf zien we de conflicten oplopen. Dat is precies de dynamiek van afgelopen dagen. Tweede is het zijn stijl. Hij wil op deze manier druk zetten op de Iraniërs. De wereld aan zijn kant krijgen van kijk, er is bijna een akkoord. De Iraniërs zijn ermee akkoord gegaan. Daarmee wordt de druk op Iran opgevoerd. Maar vervolgens blijkt het helemaal niet zo te zijn. De berichten uit Iran zijn, ja, maar dat hebben we helemaal niet gezegd. En dus deze onderhandelingen nonchalant bijna, op sociale media en via de tv-zenders. Ja, dat werkt gewoon niet.
0: Wat is de rol van Israël nog? Het lijkt wel alsof er iets meer ruimte tussen Amerika en Israël aan het ontstaan is. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat klopt wel. Afgelopen weken heeft eigenlijk Trump Netanyahu op afstand gezet om met Iran te kunnen onderhandelen, omdat Netanyahu natuurlijk eigenlijk geen onderhandelingen wil. Wat Netanyahu wil is precies hetzelfde wat er nu met Gaza-akkoord gebeurd is. Dat er in eerste instantie is van wapenstilstand, maar stap 2, dat nooit genomen wordt. En dat creëert een grijs gebied waarbij Israël zelf kan besluiten op welk moment zij Iran, Libanon, Gaza kunnen gaan aanvallen. Dus het is in Netanyahu's belang om dat niet te doen. Je zag het ook afgelopen weekend, toen de berichten kwamen dat er een akkoord nabij is. Ja, is Netanyahu enorm druk gaan zetten om eigenlijk dit akkoord te saboteren. En je ziet ook de bondgenoten van Israël, congresleden die als haviken bekend staan, dat die ageren tegen dat akkoord.
0: Het blijft nog even onduidelijk als ik je zo samenvat. Peyman Jafari vanuit Washington, dank je hartelijk.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussel's by night.
0: Intussen in de EU in Brussel komt de zoektocht op gang naar een bemiddelaar die namens Europa kan onderhandelen over vrede tussen Rusland en Oekraïne. We hebben het er al wel eens eerder over gehad in dit programma. Ardy Stemerding, onze EU-correspondent in Brussel. Goedenavond.
4: Goedenavond, Pieter.
0: Hebben ze al iemand in zicht?
4: Nou, ze hebben wel verschillende personen op het oog inmiddels. Ik moet er wel bij zeggen, voor als jij hoopt dat ik vanavond al precies vertel wie het wordt, moet ik misschien maar gelijk beginnen met een disclaimer.
0: Okay,
4: dat zit er nog niet in. Sorry daarvoor.
0: Zou wel erg
4: maar
0: mooi zijn.
4: Ja, nou ja, wie weet waar we nog komen. Maar ik kan zo wel namen noemen, want die discussie die begint wel echt op stoom te komen. En je ziet gewoon dat iedereen merkt dat Trump zijn handen vol heeft aan Iran. De Oekraïense president Zelensky die pleit er nu ook openlijk voor dat de EU met een onderhandelaar komt. Dus het is allemaal wel de reden dat het aanwijzen van zo'n bemiddelaar-onderhandelaar ook hoog op de agenda staat bij een belangrijke bijeenkomst deze week van de ministers van Buitenlandse Zaken als zij elkaar zien in Cyprus.
0: Wat voor iemand moet je dan aan denken? Wat was het profiel? Een oud-staatsman, een diplomaat, een Ruslandkenner? Waar zoeken ze naar?
4: Al die dingen zitten erin. Al die profielen komen voorbij. Overigens ook is er nog steeds wel irritatie van mensen die zeggen, joh, je moet het nog helemaal niet hebben over het poppetje. Ga nou alsjeblieft eerst gewoon eens een keer kijken wat zijn onze rode lijnen. En als je het nu al heel erg gaat hebben over zo'n profiel, dan leg je gelijk weer alle verschillen bloot die er nu toch al zijn bij de Europese Unie. Dus als we de namen langs gaan lopen, dan zal je wel merken, de ene zegt dit, de ander zegt dat. Dus anderen zeggen ook wil jij niet te veel nu over speculeren, want we spelen alleen maar Poetin in de kaart als je weer ziet dat wij onderling verdeeld zijn.
0: Nou, ik hoorde de naam Merkel vallen, maar toen werd er ook weer gezegd van ja, Merkel die heeft een moeizame verhouding met Poetin. Ze kennen elkaar, maar zij is soms ook een beetje door hem geïntimideerd geweest in het verleden.
4: Klopt. Merkel is een van de opvallende namen. Kijk, een andere bondskanselier werd ik ook genoemd, hè? Gerhard Schröder. Maar dat was de kandidaat van Poetin. Nou, die is door iedereen hier wel afgeschoten. Maar Merkel is toch wel een hele opvallende. Kent Poetin goed, spreekt Russisch, heeft de tijd, zou je denken. En ik was er afgelopen week bij toen ze in Straatsburg was. Dan kreeg ze een eremedaille voor haar verdiensten. En er was een beetje de hoop onder EU-volgers dat ze misschien wel iets zou zeggen over of ze dat eventueel zelf zou willen. Maar iedereen die daarop hoopte kwam toch van koude kermis thuis. Want eigenlijk vlak voor die prijsuitreiking al zei ze, ik vind het zelf een slecht idee dat jullie mij vragen. Want zij zegt, iemand die dit doet moet echte macht hebben. Moet een huidige regeringsleider zijn. Want Poetin luistert alleen naar mensen met macht. En ze zei, ja, toen ik in mijn tijd onderhandelde met hem, heb ik ook niet iemand anders gevraagd. Heb ik het gewoon zelf gedaan. Dus ja, erbij opgeteld, die kritiek die jij ook al noemde, is het toch maar de twijfel of zij nou de ideale kandidaat is.
0: Maar als ik je goed begrijp, dan is eigenlijk een groter probleem dat niet iemand namens de hele EU kan onderhandelen, omdat de hele EU het niet met elkaar eens is. Dus dat het al heel moeilijk is om één EU-geluid aan die onderhandelingstafel te brengen.
4: Precies, dus je zal het ook onderling eerst eens moeten zijn over wat wil je precies, hè? Waar liggen onze rode lijnen? Zijn we bereid eventueel dat Oekraïne grondgebied opgeeft? Wat gaan we doen met herstelbetalingen? Weet je, al dat soort dingen zou je het onderling ook over eens moeten zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet even gek dat als je met 27 zit, dat je eerst ook even een discussie wil voeren over wat is nou onze kandidaat. Hè? Dat ze het nu niet eens zijn, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze het uiteindelijk niet eens zijn.
0: Dan zijn je huidige premiers, regeringsleiders, wie moet je dan aan denken?
4: Nou, een van de mensen die dan genoemd wordt is Alexander Stubb. Dat is de premier van Finland, hè, op dit moment. Die kent Rusland goed, heeft nauwe banden met de Amerikaanse president Trump. Dus op zich niet zo'n hele gekke gedachte dat ze hem vragen. Heeft zelf ook wel laten doorschemeren dat hij eventueel beschikbaar zou zijn. Eventueel dan, misschien ook wel handig als je het niet eens bent, in groepsverband met andere regeringsleiders. Dus het zou op zich zomaar kunnen. Tegelijkertijd kan je bij hem wel weer afvragen dan of een Fin voor Rusland weer acceptabel is. Want Finland zit natuurlijk sinds kort tot grote irritatie van Rusland bij de NAVO. Gaf na die inval van Rusland in Oekraïne zijn neutrale positie op. Dus ja, daar zijn toch ook wel wat twijfels over. En er waren daarom, dat was ook wel opvallend, in de Financial Times ook diplomaten die vonden dat je beter niemand kon kiezen uit Oost-Europa, maar bijvoorbeeld liever iemand uit een neutraal land als Nederland of Portugal.
0: Wie zou er uit Nederland schoof? Die heeft niet
4: nou,
0: zoveel.
4: Ja, ik heb niet gehoord. Ja, nou ja, ik heb niet gehoord dat hij een nieuwe baan heeft, maar dat lijkt me toch wel zeer onwaarschijnlijk. Ik denk die andere oud-premier, die heeft op dit moment volgens mij zijn handen wel druk bij de NAVO. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Nederland ook niet helemaal neutraal is. Nederland heeft natuurlijk ook een geschiedenis met Rusland door MH17. Dus ja, als je rondvraagt, het lijkt er niet op dat er een Nederlander al in de coulissen klaar staat om dit te gaan doen.
0: Mario Draghi dan?
4: Dat is een man die veel genoemd wordt. Staat bij sommige mensen zelfs bovenaan het lijstje. Oud-premier van Italië, hè? Oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Schreef voor de EU niet al te lang geleden nog dat belangrijke rapport over het verbeteren van de concurrentiekracht. Dus niet gek dat je daar dan aan denkt. En ik zie hem zelf altijd een beetje als dat hij voor de EU is wat Johan Remkes is voor Nederland. Als het echt ingewikkeld is, komt zijn naam altijd weer bovendrijven. Zou ook nog eens een keer een voordeel zijn dat hij steun heeft vanuit de hele EU. Zowel in het noorden als in het zuiden zien ze hem wel zitten. En afgelopen week is het ook wel door andere media voorgelegd aan zijn woordvoerder. Zou Draghi het eventueel willen? Maar toen bleef het stil. Geen reactie van zijn woordvoerder nog.
0: Hoe gaat dat verder? Wanneer wordt dat proces enigszins duidelijk?
4: Nou, deze week nog niet. Dat is een informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Een soort heidag, maar dan wel met hele belangrijke onderwerpen op de agenda. En natuurlijk wel een hele mooie gelegenheid om het hier met elkaar over te hebben. Dus wat de verwachting is, is dat ze het er nu informeel over hebben. En dat het dan zou kunnen dat het formeel, dus dat het dan serieus wordt, op de eerstvolgende top van de regeringsleiders. Die is over een paar weken al, dat is de laatste EU-top in principe voor de zomer. Gewoon weer hier in Brussel al. En ik durf er zelf nog geen fles champagne op te zetten, dat vertelde ik je al. Maar ik deel wel de analyse van een EU-diplomaat die ik erover sprak. En die zei, het is toch uiteindelijk ook onvermijdelijk dat ook de grootste lidstaten van de EU hieraan mee gaan doen. Dus zeker niet alleen Finland. En ja, daarbij is het dan vervolgens ook wel heel moeilijk voorspelbaar dat een Franse president als Macron zou zeggen, laat maar lopen, ik laat dit wel aan iemand anders over.
0: Het is helder, Ardy Stemmerding. Dankjewel, onze EU-correspondent in Brussel, over wie er moet gaan onderhandelen over Rusland en Oekraïne namens de EU, als het zover komt.

0: Ja, dit weekend overleed de man achter de iconische saxofoonsolos van Pink Floyd, Dick Parry, werd 83 jaar oud. En dit was natuurlijk Pink Floyd met het nummer Money. Ja, we gaan het hebben over de VN. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft al gedreigd of gewaarschuwd voor een dreigend faillissement. Dat zou deze zomer al kunnen gebeuren. Intussen vragen critici af of het diplomatieke vermogen van de VN niet ook al lang bankroet is. En daarom in het oog dit Pinksterweekend een serie over het functioneren van de VN. Vanavond met de directeur van de Atlantische Commissie, Anna van Soest. Zij zet zich in met de commissie voor het publieke debat over de relatie tussen Europa en Noord-Amerika. En zij volgt het dus allemaal op de voet. Goedenavond, Anna.
1: Goedenavond.
0: Ja, het gaat niet heel lekker met de VN. De Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit 60 internationale organisaties, waaronder 31 van de Verenigde Naties. Ja, dat ziet er niet goed uit als ik het zo bekijk.
1: Nee, en de Verenigde Staten zijn natuurlijk zo'n ontzettend belangrijk land. Een militaire en economische grootmacht. Maar ook een hele belangrijke donor van de Verenigde Naties. Verantwoordelijk voor zo'n kwart van het budget. En natuurlijk een van de permanente leden van de VN-veiligheidsraad. En daarmee zeer bepalend voor de koers van de VN. Dus heel belangrijk om goed te kijken naar de veranderende rol van de Verenigde Staten in de wereld. Maar zeker ook binnen de Verenigde Naties.
0: Gaat het er de hele dag over? Wat merkt u in uw werk hiervan?
1: Nou, de verhouding van de VS tot de VN die is wel vaker moeizaam geweest. Denk bijvoorbeeld aan het jaar 2003, toen de VS Irak binnenviel zonder een mandaat van de Veiligheidsraad. Dat heb je eigenlijk nodig als je binnen de perken van het internationaal recht wilt blijven. De VN-VR, de Veiligheidsraad, vond op dat moment niet dat er reden was voor het gebruiken van geweld. De VS zelf vond dat wel en dat kwam ze op behoorlijk wat kritiek te staan. Maar er is toch ook nu wel wat anders aan de hand. De regering van Donald Trump kijkt heel anders naar internationale samenwerking, heel anders naar multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties. Het liefst doet deze regering 1-op-1 zaken met landen en niet binnen dit soort internationale clubs. En daarbij heeft de regering Trump laten merken dat ze de Verenigde Naties maar woke vinden, dat ze de beleidsterreinen waar aandacht voor is, denk aan klimaat, denk aan mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, ja, daar hebben ze eigenlijk maar weinig mee op. En het liefst zou de VS daarom zien dat de Verenigde Naties, zoals ze dat zelf ook zeggen, back to basics gaan. En back to basics is eigenlijk een beetje codetaal voor wat de VS ziet als de kern van het werk van de Verenigde Naties, het werken aan vrede en veiligheid. En alsjeblieft niet al die andere zaken. Daar zit de huidige regering toch echt ideologisch ook anders in de wedstrijd. Vinden ze de VN veel te liberaal en veel te progressief op geworden. Dus de regering Trump die probeert in de tweede termijn van deze president om flink te hervormen binnen de Verenigde Naties.
0: Wat wil hij dan wel? Want je beperkt tot de kerntaken. Wat blijft er dan over voor de VN? Hoe ziet dat eruit, werken aan vrede en veiligheid?
1: Ja, dat is dus echt een VN die veel kleiner is en die heel veel zaken ook laat gaan. Vandaar ook de terugtrekking van de VS uit een groot aantal VN-organisaties. Vandaar ook het feit dat de contributie niet betaald wordt, dat de vrijwillige bijdrage naar beneden is gegaan of niet betaald wordt. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Mike Waltz, maar zeker ook Jeffrey Bardoz, dat is de speciale ambassadeur bij de VN, die gaat over management en hervorming. Ja, die proberen dus ook van binnenuit daar verandering in te brengen. Maar het gaat niet alleen maar over het proces van binnenuit. De VS is ook op zoek naar alternatieven. De Board of Peace van Trump, waar we eerder dit jaar van hoorden, die in eerste instantie opgericht zou zijn om stabiliteit te brengen in Gaza. Maar die, zoals de president zelf zegt, eigenlijk misschien op termijn wel een alternatief zou kunnen worden voor de Verenigde Naties. Ja, dat is een platform, een nieuwe club van landen waarvan de VS zegt, eigenlijk zit daar voor ons veel meer muziek in. We gaan het ook gewoon op onze eigen manier aanpakken met die partners en landen waarbij wij ons prettig voelen. Dus dat zijn zo de verandertrajecten.
0: Wat is dan in praktijk het verschil tussen zo'n Board of Peace en de VN?
1: Nou ja, je kunt er mild naar kijken, hè, en dan kun je stellen dat de besluitvorming binnen de Verenigde Naties, met name in de VN-veiligheidsraad, al jarenlang heel moeizaam is. En dat heeft alles te maken met de relatie tussen de VS en Rusland, zeker sinds de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne, maar ook de VS en China en de rivaliteit tussen die twee. En die maakt eigenlijk dat die VN-veiligheidsraad dat die niet meer de consensus kan bereiken die nodig is om door te pakken en om beslissingen te nemen. Want elk permanent lid van de Veiligheidsraad, en dat zijn er 5, heeft een veto. Hè. Dus daar zit de boel eigenlijk al jaren vast. Het is niet gek dat je dan gaat kijken naar manieren om stappen te maken, progressie te boeken. En dat je dat dan doet met een kleine coalitie van bereidwilligen is helemaal niet zo gek. Dat zien we vaak ontstaan als internationale organisaties in zwaar weer verkeren, bureaucratisch zijn, langzaam zijn. Dan krijg je dit soort kleine clubjes erbij. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Wat we natuurlijk wel zien bij deze Board of Peace is dat de uiteindelijke besluiter, de Verenigde Staten is, dat de president zelf is. Die heeft eigenlijk alle touwtjes in handen.
0: Maar dan is het probleem natuurlijk, dat wordt effectiever en het gebeurt ook wel eens. Maar voor een klein landje als Nederland bijvoorbeeld, is een internationale organisatie juist nuttig. Want anders zijn het de grote landen die voortaan de dienst uitmaken.
1: Dus absoluut,
0: eigenlijk voor ons kleine landen zou het gunstig zijn als de VN wel nog een nieuw leven kreeg. Hoe moet je dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat wij als kleiner land baat hebben bij universele regels en afspraken die voor iedereen gelden. Want anders dan geldt het recht van de grootste en de sterkste. En ja, dat zijn wij natuurlijk niet. Maar goed, het is lastig, want de organisatie functioneert al langer moeizaam. En dan kun je soms door in kleiner verband samen te werken nog wel iets lostrekken. Mits je natuurlijk die verankering in de grotere groep van landen. Hè, die bijna 200 landen die lid zijn van de VN. Nou, het is een van de weinige plekken. Het is de enige plek in de wereld waar we nog met zoveel landen tegelijk kunnen praten. Zolang je die verankering maar houdt. Maar die VN, die moet hervormen. Daar is iedereen het wel over eens. Niet zozeer over de koers van de VS, maar wel dat die organisatie eigenlijk niet meer recht doet aan de manier waarop de machtsverhoudingen in de wereld verdeeld zijn en georganiseerd zijn.
0: Betekent dat dat wij moeten hopen dat de middelgrote landen het opnemen voor de kleintjes?
1: Nou, je hebt mensen zoals de leider van Canada, meneer Carney, die zegt eigenlijk moeten die middelgrote landen ervoor zorgen dat die regels blijven bestaan, dat die afspraken blijven bestaan. Maar het is ook belangrijk, denk ik, om landen zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika, landen die al langer vragen om meer invloed, om meer stem, om die ook een plek aan tafel te gaan geven binnen de VN. En dat is een hele lastige opdracht, omdat juist die VN-veiligheidsraad met die 5 permanente leden, waarvan de Verenigde Staten er 1 is. Die leden hebben natuurlijk heel erg baat bij het behouden van de status quo. Die willen hun machtspositie niet opgeven. Dus er is wel degelijk sprake van enerzijds een wil om te veranderen en een manier om die club toekomstbestendig te maken. En anderzijds een structuur die zichzelf zodanig heeft vastgezet dat die lastig in beweging te krijgen is.
0: Kortom, het wordt toch spannend. Dank Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie over de toekomst van de VN. Dank je wel. Morgen staat de jaarlijkse medische controle van de Amerikaanse president op de agenda. Zelf noemt hij zich de sharpest president in US history. Maar komt de 80-jarige Donald Trump nog wel door de APK? Hier in de studio journalist Hans Klis, voormalig Amerika-correspondent. En heeft een boek geschreven, Help, de president is gek geworden. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Wat is dat eigenlijk, zo'n ja, het is een soort officieel moment, de presidentiële gezondheidscheck. Wat houdt dat in?
2: Nou, het is een jaarlijkse traditie onder presidenten dat ze zich laten checken bij het Walter Reed Medical Hospital in Maryland. En dat is eigenlijk... Ja, traditie, echt. Ze gaan erheen, ze krijgen een APK, ze lopen eigenlijk alles van top tot teen. En ook cognitief. Kijk eens even naar of alles nog onder...
0: Maar wat doen ze gewoon wat de dokter doet? Even een hamertje op de knie bloeddruk meten en even in de pupillen kijken?
2: Nee, het is de president en die heeft de beste zorg van het land.
0: Okay.
2: Dus het is van een darmonderzoek tot een CT-scan, tot hartfilmpjes. En gewoon echt alles doorlichten. Kijken of er geen zwellingen zijn bij lymfeklieren of zo. Echt kijken of alles okay is bij zo'n president.
0: In dit geval heeft het ook een andere smaak. Het is niet voor hemzelf alleen een gezondheidscheck, maar ook vanuit het land van... ja. Kan hij het eigenlijk nog wel? Er wordt veel over gespeculeerd.
2: Ja, eigenlijk wordt natuurlijk al sinds dat Donald Trump in het oog van de Amerikaanse kiezer... wordt er over zijn gezondheid gespeculeerd. Maar de afgelopen jaar verschijnt hij heel vaak met blauwe plekken op zijn handen. Slaapt hij heel veel tijdens vergaderingen. Vandaag nog heb ik een filmpje gezien waar hij een beetje weg lijkt te dutten.
0: Vielen de ogen weer dicht?
2: Ja, ja. En,
0: gezwollen voeten heeft hij ook wel.
2: Gezwollen voeten heeft hij. En er wordt dus heel erg over gespeculeerd van... wat is er aan de hand met deze man die straks als... oudste president het ambt gaat verlaten in 2029. En ja, weet je, dus de ogen zijn daarop gericht. Dit is ook een man die natuurlijk zijn campagne in 2024 heeft gevoerd als ik ben de gezondste, ik ben beter dan Sleepy Joe Biden, hè, die er niks van kan en die niet uit zijn woorden kwam. Dus het is voor hem, voor zijn imago, heel belangrijk dat hij hier natuurlijk goed uitkomt. Dat ze zeggen dat hij helemaal fit to serve is.
0: Ja, laten we het nog even over Joe Biden hebben. Tijdens die laatste campagne, voordat hij zich terugtrok, was hij het grote geheim van de campagneleiding. De campagneleiding had als opdracht: zorg dat mensen zo min mogelijk onze kandidaat zien. Want ja, dan zien ze dat hij in een slechte conditie is.
2: Ja, dat hij niet uit zijn woorden komt, dat hij gaat staren, dat ze in zijn mond.
0: Mensen die meer herkent, dat hij vergeetachtig was.
2: Precies, precies.
0: Hij herkende George Clooney niet meer. Nou, is de enige op aarde die George Clooney niet herkent.
2: Dan is er iets mis met je, dan lijkt ja, wel, hè? Ja, en je ziet dus wel dat Donald Trump is het tegenovergestelde. Je ziet hem de hele tijd, hij is energiek en hij oogt heel viriel, maar... Als je kijkt naar zijn dagelijkse agenda, hij heeft wel heel weinig eigenlijk wat hij doet op zo'n dag. En heel veel dingen in de middag, net zoals Joe Biden eigenlijk. Dus hij wordt ook een dagje ouder, en dat zie je wel.
0: Zie je ook tekenen van cognitieve achteruitgang?
2: Dat is heel lastig, dat kun je niet, want ik ben geen psycholoog, ik ben geen arts. Maar er zijn wetenschappers, zijn psychologen, en die zien wel zeker... aanwijzingen voor cognitief verval. Er wordt gesproken over dyslexie, er wordt gesproken over ADHD, er wordt gesproken over misschien wel depressie of oppositioneel disorder, dat hij altijd tegen mensen ingaat.
0: Maar zijn woordenschat was geturfd, dat was al lager dan van de gemiddelde Amerikaan, maar dat is kleiner geworden.
2: Ja, ja, maar dat gebeurt ook bij mensen die ouder
0: sowieso
2: worden. Dus het is heel lastig, maar hij is zo'n markante... Ja, figuur eigenlijk, dat dit eigenlijk al sinds dat hij het politieke podium is betreden, dat het daarover wordt gespeculeerd. En zijn naaste medewerkers in zijn eerste termijn, daar lopen heel veel mensen eigenlijk weg met het idee van ja, die man, daar gaat niet goed mee. Zelfs zijn eigen stafchef, John Kelly, die kocht op een gegeven moment een boek van een stel psychiaters en psychologen die schreven over het gevaar van Donald Trump, omdat hij cognitief niet okay was. En die noemde dat eigenlijk wel een goede handleiding om met Donald Trump om te gaan. Dus dat spreekt misschien wel voor zich eigenlijk.
0: Dan komen we bij het onderwerp van jouw boek.
2: Mm-hmm.
0: Er zit wel heel veel macht in de handen van één iemand.
2: Klopt.
0: En ja, die kan mentaal achteruit gaan of die kan gek worden of... Er hangt gewoon heel veel af van die gezondheid.
2: Ja, ja, nou ja, dat komt omdat een gezonde president zorgt voor een gezond land. Als op een gegeven moment als het misgaat met zo'n president, zijn moordaanslag, hij valt van de trap af of zo, dan zie je al meteen de beurs een beetje naar beneden gaan. Er is nationale veiligheids, gevaren zijn opeens, die risico's, hè, dat een land opeens een rivaal iets gaat doen, omdat de aandacht ergens anders is, wordt groter. En zo'n president is eigenlijk, de president is ook eigenlijk een performer. Het is, die het uiterlijk vertoon. Hij is niet alleen maar een ambtenaar, zoals Rob Jetten. Hij is ook een consoler-in-chief. Hij is een, als er een ramp plaatsvindt, gaat hij praten met het Amerikaanse volk. Dus inherent is het ook een rol die heel erg theatraal is. En dan moet je goed voor de dag komen.
0: Dan moet je uit je woorden komen. En door de campagne tegen Joe Biden is gezondheid een belangrijk thema geworden. Dat kan zich nu tegen de 80-jarige Trump keren. Dat ben je in de geschiedenis van Amerika tegengekomen. Is er wel eens iemand bijvoorbeeld afgezet omdat hij echt gek werd of achteruit ging?
2: Nee, dat is nog nooit gebeurd.
0: Nog nooit?
2: Nee. Amerika heeft sinds 1967 in de grondwet de 25th Amendment, het 25e amendement. En dat gaat over wat moeten we doen als de president niet meer zijn functie kan uitvoeren. En dat is eigenlijk bedoeld om een duidelijke chain of command van wie heeft de macht in welke situatie, om dat duidelijk te maken. Maar het is nog nooit voorgekomen dat dat is ingezet, want dan moet bijvoorbeeld het kabinet van die president moet daarmee instemmen. Die president moet daar uiteindelijk ook mee instemmen. Die kan ook zeggen, daar ben ik niet mee eens, ik blijf gewoon zitten. Dus het is een heel complex en eigenlijk onmogelijke taak om iemand via dat amendement af te zetten of in ieder geval even het ziekenhuis in te krijgen. En je ziet dus eigenlijk in de afgelopen decennia misschien eigenlijk de allereerste president verborg een ernstige ziekte. George Washington, had influenza. Dat wist niemand in die tijd. Maar hij was dood en doodziek. Abraham Lincoln was doodziek in 1863. Hij had pokken en niet de koepokken, zoals zijn medewerkers zeiden. Franklin Delano Roosevelt, die had aan het einde van zijn aan de rit in 1944... toen hij zijn vierde presidentscampagne aankondigde, kon hij niet eens uit zijn woorden komen.
0: En hij zat in een rolstoel, wat publiek geheim niet bekend was.
2: Maar wel een geheim was. Niemand mocht dat laten zien in de pers. Er is een president geweest, Woodrow Wilson, die in 1919 een ongelooflijk zware beroerte heeft gehad. En zijn vrouw nam het gewoon eigenlijk een beetje van hem over. En die verborg dat samen met de lijfarts.
0: Welke rol speelt de dokter? Bijvoorbeeld morgen als de dokter ernaar kijkt en denkt, het begint wel aardig in de pijp te branden. die zal dat toch niet naar buiten brengen, denk ik.
2: Nou, artsen hebben in Amerika ethisch, maar ook wettelijk, zijn ze verplicht om de waarheid te spreken. Maar het mooie van zo'n jaarlijks bezoek aan Walter Reed is dat het Witte Huis uiteindelijk mag zeggen wat er in het persbericht komt. Het gaat toch over privégegevens. Maar uiteindelijk bepaalt het Witte Huis wat er daarin terechtkomt. Dus waarschijnlijk zal het gewoon eindigen met hetzelfde eigenlijk zinnetje wat in het afgelopen decennia in zo'n persbericht komt. He's fit to serve.
0: Fitter dan ooit. Fitter hebben we ze nooit gehad. Zoiets. Dit wordt wel zijn laatste termijn. Dat laat hij langzaamaan zelf ook wel doorschemeren. Dat hij dat erkent.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk wel af en toe nog over dat derde termijn. Hè, wat hij sowieso verdient. Omdat er gestolen verkiezing was in 2020. Maar dat is vooral een manier natuurlijk om ervoor te zorgen dat hij niet wordt gezien als een lame duck. Een president die aan het einde eigenlijk van de rit zit. Hè, de laatste 2 jaar van zijn presidentschap. En ik denk ook dat hij dit medische onderzoek gaat gebruiken. Om te zeggen, kijk eens, ik ben heel fit. Het gaat goed met mij. Want in politiek is perceptie alles. Op het moment dat hij ongezond overkomt, machteloos lijkt, dan staan zijn opvolgers al gewoon klaar. En dan gaat niemand meer naar hem luisteren.
0: Dus we weten eigenlijk wel wat er uit deze presidentiële APK gaat komen morgen. Hans Klis, dankjewel. Schrijver van het boek Help, de president is gek geworden.
3: Het is 11:55.
0: We zijn als land natuurlijk bekend met de topsportprestaties van Erben en Joep Wennemars. Maar de familie Wennemars heeft er sinds vandaag een nieuwe kampioen bij. Niels Wennemars, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En allereerst gefeliciteerd. Het was een opmerkelijke tak van sport en een spannende wedstrijd. We gaan heel even luisteren naar dit moment. Commentaar van de BBC.
5: There is the man who wins it in the middle now, coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
0: Ja, je werd eerste bij de iconische kaasrolrace van Gloucestershire. Wat is het? Wat is de kaasrol?
4: Ja, het is een hele oude traditie. Er gaan hier zelfs geruchten dat het al 600 jaar bestaat. En het is eigenlijk traditie. Er wordt een kaas van de berg afgerold. Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
0: Maar ik zag ook mensen in kippen pakken en iemand was als konijn vermomd.
4: Ja,
0: klopt. Het was een bond gezelschap.
4: Het is de laatste tijd een beetje in de social media wereld ontploft. Dus er zijn nu heel veel creatieve mensen die er ook aan meedoen. Die hebben allemaal challenges bedacht om te winnen en manieren en noem maar op. En daarom ook de rare kostuumen nu tegenwoordig. Maar er zijn ook echt wel wat hele fanatieke lui, zoals ik.
0: Jij ook.

0: dat je bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller, want het vallen, dat remt gewoon af. Dus ik had zeker geen snelle start, maar ik denk, als ik dit gewoon volhoud, dan ga ik het op het eind pakken. En precies wat mijn tactiek was, mijn gedachte erachter, is uitgekomen. Dus op het eind heb ik hem gepakt.
1: Ja, maar je stamt ook uit een familie van topsporters met geweldige carrières. Dus ja, dat legt ook druk, zo'n achternaam, toch?
0: Nou, totaal
1: Of
0: niet,
1: niet?
0: totaal
1: Nee?
0: niet. Ik heb een andere interesse in sport dan mijn broer en mijn vader. Ik hou van de extreemsporten. En dit was gewoon. Ik schaamde me er bijna voor dat er nog nooit een Nederlander die kaas heeft gewonnen. Want volgens mij zijn wij gewoon het land van de kaas.
1: Welke kaas
0: Want
1: was
0: als
1: het
0: niemand het
1: eigenlijk?
0: doet.
1: Want ik herkende hem niet of zo. Wat is het voor kaas?
0: Ja, ik heb het 100 keer gehoord vandaag, maar daar gaat het me eigenlijk niet om.
1: Het ging
0: Het
1: niet om de
0: is.
1: kaas.
0: Nee, ja, goed, het gaat wel om de kaas natuurlijk. Maar welke kaas dat precies is, dat weet ik niet precies. Nee,
1: Ga je
0: die
1: hem
0: heeft hij verdiend.
1: opeten, de kaas?
0: Hij is geweldig, hij is echt geweldig. Ja, ik
1: Ja?
0: heb er een stukje van gehad. Ja, is precies zoals ik hem lekker vind. Ja.
1: Nou, het was een fantastisch schouwspel en een mooie prestatie, Niels Wennemars. Nogmaals gefeliciteerd en ik wens je heel
0: Yes,
1: veel
0: super,
1: succes
0: dankjewel.
1: met
0: Oké.
1: je overwinning en de kaas. En dit was het Oog. Morgen dan zit hier Wilfried de Jong en ik wens u voor nu nog een hele goede nacht.
2: Gute Nacht, Freunde.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Was je blijven schrijven?
3: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Jyoti het hoofd nog leefde?
4: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
5: Of bioloog.
6: Dokter.
4: Kapper.
5: Of misschien acteur.
6: Of radiomaker.
3: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
7: Zou hij bevriend zijn met ons, denk je?
8: Dat weet ik misschien wel.
3: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het hand

0: Zika-virus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: 92.2 FM.
1: Omroep Friesland. Friesland non-stop.
2: Life's like

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeer. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeer wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een

0: militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: werkdagen tussen tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou als die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Friesland.
1: Non-stop.
0: Omroep Friesland.
2: Ik wie een lits boerke, mok zo'n stik als 15 kei. Ik hiek een narge waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lits blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jij wijt zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

jongen, je moet nog investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's en die zitten vol meester rond.

Dagskink haast net sliepen, haar altijd met zijn dream. Er stien een plisje meesken achter Elzebeen. En achter Boormans Hagen

0: Friesland. 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.